Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 35. Op een sabbat ging hij bij een van de leiders van de Farizeeën thuis eten. Zij letten scherp op hem. Opeens stond iemand voor hem die waterzucht had. Daarop vroeg Jezus de wetgeleerden en Farizeeën: mag men op sabbat iemand genezen of niet? Maar zij hielden zich stil. Hij nam de man bij de hand, genas hem en liet hem gaan. Toen zei hij tegen hen: wie van u zou, als zijn zoon of zijn os in een put valt, die er niet meteen uithalen, ook al is het sabbat? Zij konden daar niets tegen inbrengen. Omdat hij zag hoe de genodigden de ereplaatsen uitzochten, hield hij hun een gelijkenis voor. Wanneer u op een bruiloft bent genodigd, ga dan niet op de ereplaats zitten. Misschien heeft de gastheer iemand uitgenodigd die belangrijker is dan u. En dan zal hij naar u toekomen en zeggen: sta uw plaats aan hem af. Vol schaamte moet u dan achteraan gaan zitten. Ga liever, als u ergens uitgenodigd bent, achteraan zitten. Dan zal de gastheer naar u toekomen en zeggen: vriend, kom meer naar voren. Dat zal een eer voor u zijn in het oog van al uw disgenoten. Iedereen immers die zich verheft, zal vernederd worden, maar wie zich vernedert, zal verheven worden. Hij zei ook nog nu tegen zijn gastheer: wanneer u 's middags of 's avonds een feestmaal geeft, roep dan niet uw vrienden bij elkaar, of uw broers, of uw familie, of rijke buren. Die zouden u op hun beurt uitnodigen om iets terug te doen. Nodig liever, als u een feest aanricht, armen uit, gebrekkigen, kreupelen en blinden. Wat een geluk voor u dat zij er niets tegenover kunnen stellen, want het zal u teruggegeven worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. Een van de disgenoten die dit hoorde, zei tegen hem: wat een geluk als je eten mag in het koninkrijk van God. Hij zei tegen hem: iemand gaf eens een groot feestmaal, waarvoor hij veel mensen had uitgenodigd. Tegen de tijd dat de maaltijd kon beginnen, stuurde hij zijn slaaf erop uit om tegen de genodigden te zeggen: kom, alles staat nu klaar. Maar opeens begonnen ze zich allemaal te verontschuldigen. De een zei tegen hem: ik heb een akker gekocht en die moet ik dringend gaan bekijken. Ik verzoek u mij te verontschuldigen. Een ander zei: ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga ze nu proberen. Ik verzoek u mij te verontschuldigen. Weer een ander zei: ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen. Bij zijn thuiskomst bracht de slaaf zijn meester hiervan op de hoogte. Toen werd de heer des huizes woedend en zei tegen de slaaf: vlug, ga de straat op, de stegen van de stad in, en breng de armen, de gebrekkigen, de blinden en de kreupelen hier binnen. Mijn heer, zei de slaaf, uw bevel is al uitgevoerd en er is nog steeds plaats. Daarop zei de heer tegen de slaaf: ga dan de wegen en het land op en dwing hen binnen te komen, zodat mijn huis vol raakt. Want ik verzeker u, geen van die mensen die genodigd waren, zal van mijn maaltijd proeven. Grote drommen mensen trokken met hem mee. Hij richtte zich tot hen en zei: wie naar mij toekomt, moet zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven verfoeien. Anders kan hij geen leerling van mij zijn. Hij moet zijn kruis dragen en mij volgen. Anders kan hij geen leerling van mij zijn. Als een van u een toren wil bouwen, gaat hij er toch eerst eens voor zitten om de kosten te begroten, om te zien of hij het werk kan voltooien. Want anders, als hij het fundament legt, maar de bouw niet kan afmaken, zal iedereen die het ziet hem uitlachen en zeggen: hij begon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet. Of als een koning ten oorlog trekt tegen een andere koning, dan gaat hij er toch eerst eens voor zitten om te beraadslagen of hij sterk genoeg is om met 10.000 man op te trekken tegen de ander die met 20.000 man op hem afkomt.
Als dat niet zo is, stuurt hij, terwijl de ander nog ver weg is, een gezantschap naar hem toe om naar de vredesvoorwaarden

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 32. Telkens kwamen alle tollenaars en zondaars naar hem luisteren. De fariseeën en schriftgeleerden spraken daar schande van en zeiden: "Die man ontvangt zondaars en eet met hen." Maar hij vertelde hun deze gelijkenis: "Als een van u 100 schapen heeft en er één van verliest, laat hij dan niet de 99 andere schapen in de eenzaamheid achter om op zoek te gaan naar het verloren schaap, totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, neemt hij het vol blijdschap op zijn schouders. Thuisgekomen roept hij zijn vrienden en buren en zegt hun: deel in mijn blijdschap, want ik heb mijn verloren schaap weer teruggevonden. Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer blijdschap zijn over één zondaar die zich bekeert dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Of als een vrouw die 10 drachmen heeft er één verliest, steekt ze dan niet een lamp aan, veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij die drachmen vindt. En als zij die gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren en zegt: deel in mijn blijdschap, want de drachme die ik verloren had, heb ik teruggevonden. Zo, zeg ik u, is er blijdschap bij de engelen van God over één zondaar die zich bekeert." Hij zei: "Iemand had 2 zonen. De jongste zei tegen zijn vader: vader, geef mij mijn deel van de erfenis. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Niet lang daarna vertrok de jongste zoon met al zijn bezit naar een ver land, waar hij het verkwiste in een losbandig leven. Toen hij alles opgemaakt had, kwam er een zware hongersnood over dat land en ook hij begon gebrek te lijden. Hij zwierf rond tot hij in dienst trad bij een van de bewoners van dat land. Die stuurde hem het veld in om varkens te hoeden. Graag had hij zijn honger gestild met het voer dat de varkens aten, maar niemand gaf hem wat. Toen kwam hij tot zichzelf.

en zei: "Zoveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik verga hier van de honger. Ik ga terug naar mijn vader. Ik zal hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten. Behandel me als een van uw dagloners." En hij ging terug naar zijn vader. Toen hij nog ver van huis was, zag zijn vader hem al en werd ontroerd. Snel liep hij op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem. "Vader," zei de zoon tegen hem, "ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten." Maar de vader zei tegen zijn slaven: "Haal vlug de mooiste kleren en trek ze hem aan. Doe een ring aan zijn vinger en schoenen aan zijn voeten. Haal het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is teruggevonden." En het feest begon. Maar zijn oudste zoon was nog op het land. Toen hij naar huis kwam, hoorde hij muziek en dans. Hij riep een van de knechten en vroeg wat er te doen was. Die antwoordde: "Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel terug heeft." Toen werd hij kwaad en hij wilde niet binnenkomen. Daarop kwam zijn vader naar buiten en probeerde hem tot andere gedachten te brengen. Maar hij gaf zijn vader ten antwoord: "Ik dien u nu al zoveel jaren en nooit heb ik een gebod van u overtreden. Maar mij hebt u nog nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen met hoeren heeft verbrast, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht." Maar hij zei: "Jongen, jij bent altijd bij me en alles wat ik heb is van jou. We moeten feest vieren en blij zijn, want die broer van je was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is teruggevonden."

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 31. Hij zei ook nu tegen zijn leerlingen: een rijk man had een rentmeester, maar hij kreeg klachten dat die zijn bezit verkwiste. Hij riep hem bij zich en zei: wat hoor ik daar over u? Ik wil dat u rekenschap aflegt, want zo kunt u geen rentmeester blijven. De rentmeester zei bij zichzelf: wat moet ik doen? Mijn heer ontneemt mij het beheer. Spitten kan ik niet en bedelen, daar schaam ik me voor. Ik weet al wat ik moet doen om te zorgen dat ze me na mijn ontslag als rentmeester in hun huis ontvangen. Eén voor één liet hij de pachters van zijn heer bij zich komen. Tot de eerste zei hij: hoeveel ben je mijn heer schuldig? Die antwoordde: 100 vaatjes olijfolie. Hij zei: hier is het contract, ga zitten en maak er vlug 50 van. De volgende vroeg hij: en jij, hoeveel ben jij hem schuldig? Die antwoordde: 100 zakken tarwe. De rentmeester zei tegen hem: hier is je contract, maak er 80 van. De heer prees de gewiekste aanpak van de onrechtvaardige rentmeester. De kinderen van deze wereld gaan onderlinge immers handiger te werk dan de kinderen van het licht. Ook ik zeg jullie: maak je vrienden met behulp van de geldduivel. Als die je dan ontvalt, zullen ze je ontvangen in de eeuwige tenten. Wie betrouwbaar is, is betrouwbaar in het klein en in het groot. En wie in het klein onrecht doet, doet het ook in het groot. Als jullie met de geldduivel onbetrouwbaar zijn geweest, wie zal jullie dan het ware goed toevertrouwen? En als jullie niet te vertrouwen zijn geweest met andermans goed, wie zal jullie dan toevertrouwen wat jezelf toebehoort? Geen knecht kan twee heren dienen, want hij zal of de een verfoeien en van de ander houden, of zich hechten aan de eerste en de ander verachten. Je kunt niet tegelijk God dienen en de geldduivel. De fariseeën die op geld belust zijn, hoorde dit alles en lachte hem uit. Hij zei tegen hen: u wilt bij de mensen voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat de mensen hoogschatten, is een gruwel in Gods oog. De wet en de profeten gaan tot Johannes. Sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd en iedereen staat te dringen om er binnen te komen. Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat een letter van de wet vervalt. Wie zijn vrouw verstoot en met een andere trouwt, pleegt echtbreuk. En ook wie trouwt met een vrouw die door haar man verstoten is, pleegt echtbreuk. Er was eens een rijk man die gekleed ging in purper en het fijnste linnen en elke dag uitbundig feest vierde. Aan zijn poort lag een zekere Lazarus. Hij was arm en zat onder de zweren. Hij had graag zijn honger gestild met wat er van de tafel van de rijken op de grond viel, maar nee, de honden kwamen en likten aan zijn zweren. Toen kwam de arme te sterven. De engelen droegen hem in de schoot van Abraham. Ook de rijke stierf en werd begraven. In het dodenrijk sloeg hij gekweld door pijn zijn ogen op en zag van verre Abraham met Lazarus in zijn schoot. Vader Abraham, riep hij, heb medelijden met me. Stuur Lazarus om de toppen van zijn vingers nat te maken met water en er mijn tong mee te verkoelen, want ik lijd hevig in dit vuur. Maar Abraham zei: kind, vergeet niet dat jij het heel je leven goed hebt gehad en Lazarus altijd slecht. Nu wordt hij hier getroost en jij lijdt pijn. Bovendien, er gaapt tussen ons en jullie een diepe kloof. Al zou iemand van hier naar jullie willen oversteken, hij zou het niet kunnen. Evenmin kan iemand van daar naar ons komen. Maar de rijke zei, dan, vader, vraag ik u hem naar mijn ouderlijk huis te sturen, want ik heb nog 5 broers. Laat hij hen gaan waarschuwen, zodat zij niet eveneens terechtkomen in dit oord van pijn. Maar Abraham zei, ze hebben Mozes en de profeten, daar moeten ze naar luisteren. Maar hij zei, nee, vader Abraham, als iemand van de doden naar hen toekomt, dan zullen zij zich bekeren. Maar Abraham antwoordde, als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, dan zullen ze zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden opstaat.

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 37. Hij zei tegen zijn leerlingen: het is onvermijdelijk dat er mensen ten val komen, maar wee degene die dat veroorzaakt. Hij kan beter met een molensteen om zijn nek in zee gegooid worden dan dat hij een van deze kleine ten val brengt. Kijk goed uit. Als je broeder zondigt, wijs hem dan terecht, en als hij zich bekeert, vergeef hem dan. Als hij 7 maal op een dag tegen je zou zondigen en 7 maal tegen je komt zeggen: ik heb er spijt van, dan moet je hem vergeven. De apostelen zeiden tegen de Heer: versterk ons vertrouwen. De Heer zei: al heb je maar een vertrouwen als een mosterdzaadje, als je tegen die moerbijboom daar zegt: kom met wortel en al uit de grond en verplant je naar zee, dan zou hij je gehoorzamen. Stel, iemand van jullie heeft een slaaf die ploegt of het vee hoedt. Zal hij hem, als hij thuiskomt van het land, zeggen: kom meteen aan tafel? Nee, hij zal hem veeleer zeggen: maak het eten voor mij klaar, omgord je en bedien me. En als ik klaar ben met eten en drinken, dan kun jij gaan eten en drinken. Hij bedankt de slaaf toch niet omdat hij heeft gedaan wat hem werd opgedragen. Zo moeten ook jullie zeggen, als je alles hebt gedaan wat je werd opgedragen: wij zijn maar slaven, we hebben gedaan wat we moesten doen. Op zijn reis naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij een dorp inging, kwamen hem 10 melaatsen tegemoet. Ze bleven op een afstand staan en riepen luidkeels: Jezus, meester, heb medelijden met ons. Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ga u aan de priesters laten zien. Onderweg werden ze gereinigd. Een van hen kwam terug toen hij zag dat hij genezen was, en met luide stem verheerlijkte hij God. Hij wierp zich aan Jezus' voeten en bedankte hem. Dit was een Samaritaan. Jezus zei daarop: er zijn er toch 10 gereinigd. Waar blijven de 9 anderen? Is er niemand teruggekomen om God eer te brengen, alleen deze vreemdeling? En hij zei tegen hem: sta op en ga weer. Uw vertrouwen is uw redding. Toen hem door de fariseeën werd gevraagd wanneer het koninkrijk van God zou komen, gaf hij hun ten antwoord: het koninkrijk van God komt niet zo dat je het kunt aanwijzen. Je kunt niet zeggen: kijk, hier is het of daar is het. Ziet u, het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. Tot zijn leerlingen zei hij: er zal een tijd komen dat jullie ernaar zullen hunkeren om de mensenzoon te zien, ook al is het maar 1 dag, maar je zult die dag niet beleven. Men zal jullie zeggen: kijk daar, of kijk hier. Ga er niet naartoe en loop er niet achteraan. Want zoals een bliksemstraal opflitst en de hemel verlicht van de ene kant tot de andere, zo zal de mensenzoon zijn op zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden. Zoals het ging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de mensenzoon. Ze aten en dronken, ze huwden en werden uitgehuwelijkd, tot de dag dat Noach de ark inging en de watervloed kwam die allen verdelgde. Of zoals het ging in de dagen van Lot: ze aten en dronken, kochten en verkochten, planten en bouwden, maar op de dag dat Lot uit Sodom vertrok, regende het vuur en zwavel uit de hemel, die allen verdelgde. Net zo zal het zijn op de dag dat de mensenzoon zich zal openbaren. Wie die dag op het dak zit en zijn spullen beneden in huis heeft staan, moet niet naar beneden gaan om ze te halen. En wie op het land is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet. Denk aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Wie het verliest, zal het vernieuwen. Die nacht, zeg ik je, zullen er 2 mannen op een bed liggen. De een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten.
Twee vrouwen zullen samen koren malen. De een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Daarop zeiden ze: Waar, Heer? Maar hij zei hun: Waar het lijk ligt, daar verzamelen zich de gieren.

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 43. Hij vertelde hun een gelijkenis met de strekking dat ze moesten blijven bidden en de moed niet opgeven. In zekere stad was een rechter die God niet vreesde en zich aan geen mens iets gelegen liet liggen. Een weduwe in diezelfde stad kwam telkens bij hem met het verzoek: "Help mij aan mijn recht tegenover mijn tegenpartij." Een tijd lang weigerde hij, maar later zei hij bij zichzelf: "Ik ben wel niet godvrezend en laat me aan geen mens iets gelegen liggen, maar omdat ze zo lastig is, zal ik deze weduwe aan haar recht helpen. Anders komt ze me uiteindelijk een klap in mijn gezicht geven." De Heer zei: "Hoor wat die onrechtvaardige rechter zegt. Zou God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem om hulp roepen en naar wie hij welwillend luistert? Ik verzeker jullie dat hij hun spoedig recht zal doen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan werkelijk dit geloof op aarde vinden." De volgende gelijkenis vertelde hij met het oog op mensen die overtuigd zijn van hun eigen rechtvaardigheid en neerzien op alle anderen. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer, de ander een tollenaar. De fariseer ging daar staan en sprak in zijn gebed over zichzelf: "God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen, hebzuchtig, onrechtvaardig en overspelig. Of zoals die tollenaar daar. Ik vast 2 maal per week en geef een tiende weg van al mijn inkomsten." De tollenaar daarentegen, die op een afstand bleef staan, durfde zelfs zijn ogen niet naar de hemel op te slaan. Hij sloeg zich vol berouw op de borst en zei: "O God, genade voor een arme zondaar. Ik verzeker jullie dat deze man gerechtvaardigd naar huis ging en de ander niet. Want ieder die zich verheft zal vernederd worden, maar wie zich vernedert zal verheven worden." Ze brachten ook kleine kinderen bij hem, met de bedoeling dat hij ze zou aanraken. Wanneer de leerlingen dat zagen, wezen ze hen terecht. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: "Laat ze bij me komen en houd ze niet tegen, want van zulke kinderen is het koninkrijk van God. Ik verzeker jullie, wie het koninkrijk van God niet als een kind aanvaardt, komt er beslist niet in." Een aanzienlijk man stelde hem deze vraag: "Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?" Jezus zei tegen hem: "Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God. De geboden kent u: geen echtbreuk plegen, niet doden, niet stelen, niet vals getuigen en uw vader en uw moeder eren." "Aan dat alles heb ik mij van jongs af gehouden," zei de man. "Dan rest u nog 1 ding, zei Jezus tegen hem: "Verkoop alles wat u hebt, deel het uit aan de armen en u hebt een schat in de hemel. Kom dan terug om mij te volgen." Toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was buitengewoon rijk. Toen Jezus zag dat hij diep bedroefd werd, zei hij: "Wat is het voor mensen met geld toch moeilijk om het koninkrijk van God binnen te komen? Een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald dan een rijke in het koninkrijk van God." "Wie kan er dan nog gered worden?" vroegen de toehoorders. Hij zei: "Wat menselijk gezien onmogelijk is, is mogelijk dankzij God." Toen zei Petrus: "We hebben toch maar huis en haard verlaten om u te volgen." Hij zei tegen hen: "Ik verzeker jullie, er is niemand die zijn huis, zijn vrouw, broers en zusters, ouders of kinderen heeft achtergelaten omwille van het koninkrijk van God, of hij krijgt dat in deze tijd veelvoudig vergoed, en in de komende wereld krijgt hij eeuwig leven." Hij nam de 12 apart en zei tegen hen: "Kijk, we gaan op naar Jeruzalem en alles wat door de profeten is geschreven over de mensenzoon zal in vervulling gaan.
Hij zal overgeleverd worden aan de heidenen en worden bespot, beledigd en bespuugd. Ze zullen hem geeselen en ter dood brengen, en op de derde dag zal hij opstaan. Maar zij begrepen er niets van. Het bleef verborgen voor hen, en wat hij zei, konden ze maar niet vatten. Toen hij in de buurt van Jericho kwam, zat er een blinde langs de weg te bedelen. Die hoorde veel mensen voorbij komen en vroeg wat er aan de hand was. Jezus de Nazoreër komt hier langs, vertelde ze hem. Toen riep hij, Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Degenen die voorop liepen snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder, zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en gaf opdracht om de man bij hem te brengen. Toen hij voor hem stond, vroeg hij, wat wilt u dat ik voor u doe? Hij zei, dat ik weer zien kan, Heer. Kijk me aan, zei Jezus, uw vertrouwen is uw redding. Meteen kon hij weer zien, en hij volgde hem terwijl hij God verheerlijkte. Heel het volk zag het en prees God.

0: Welkom, lieve luisteraars. Het is nu 3 uur. Dit is het uur waarop Jezus zijn leven heeft gegeven op Goede Vrijdag. Voor onze verlossing, voor ons heil. Graag bidden we samen met u het kroontje van de barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest. Amen.

Welkom terug in het kroontje van de barmhartigheid. Ik lees u nog graag een klein stukje voor uit het aantekeningenboek van zuster Faustina. En we zijn september 1937. En Jezus spreekt tot haar en zegt: mijn dochter, denk je dat je genoeg over mijn barmhartigheid geschreven hebt? Wat je geschreven hebt is maar een druppel in vergelijking met de oceaan. Ik ben de liefde en de barmhartigheid zelf. Er is geen enkele ellende die mijn barmhartigheid kan evenaren. En ook kan de ellende die niet uitputten, omdat ze toeneemt terwijl ze verleend wordt. De ziel die op mijn barmhartigheid vertrouwt, is allergelukkigst, omdat ik zelf voor haar zal zorgen. En ze schrijft verder: ik maak grote kwellingen in mijn ziel mee als ik zie dat God beledigd wordt. Vandaag merkte ik dat niet ver van onze deur doodzonde bedreven worden. Het was avond. Ik bad ernstig in de kapel. En daarna ging ik mezelf geeselen. Toen ik echter neerknielde om te bidden, stond de Heer het mij toe te ervaren hoe een ziel die door God verworpen is, lijdt.

opzichte van de zondaar ben dan ten opzichte van de rechtvaardige. Omwille van hen kwam ik uit de hemel neer. Omwille van hen werd mijn bloed vergoten. Laat ze niet vrezen om tot mij te naderen. Zij hebben mijn barmhartigheid het meeste nodig.

ik u ontmoet, mijn God. In de zachte stilte. U bent hier. Dat is genoeg. U bent genoeg.

Leo Jozef kardinaal Sunens. Gedenkrede voor paus Johannes de 23e, gehouden in de concilie-aula op 28 oktober 1963. We beginnen met een citaat. Er kwam een man door God gezonden, Johannes was zijn naam. Hij kwam om te getuigen, hij moest getuigen van het licht, opdat alle door hem zouden geloven. Dit citaat wordt uitgewerkt door kardinaal Sudens. En we beginnen met: er kwam een man door God gezonden. Deze woorden van de evangelist duiden weliswaar naar de woordbetekenis op Johannes de Doper, de wegbereider van de Heer. Ze komen echter onwillekeurig in ons op als wij aan de paus denken die van ons is heengegaan, Johannes de 23e. Als Johannes de Doper kwam hij om van het licht te getuigen, om de wegen te effenen, om een weg te banen, om Christus aan de wereld te tonen. Ook zijn zending was kort, afgebroken door de dood. Op de dag van zijn verkiezing kon Johannes de 23e de indruk maken een overgangspaus te zijn. En inderdaad was hij het, maar op een verrassende wijze die men aan deze uitdrukking gewoonlijk niet verbindt. Vanuit het standpunt van de geschiedenis zal het zonder twijfel geoorloofd zijn te zeggen dat hij voor de kerk een nieuw tijdperk opende en dat hij voor de overgang van de 20e naar de 21e eeuw zijn grenspalen uitzette.

De dood. Iedere concilievader bewaart in zijn hart de levendige herinnering aan onze laatste ontmoeting met hem, hier aan het graf van Petrus. Ieder zei bij zichzelf, is dat het uur van afscheid? Zal de vader die tot ons spreekt zijn kinderen weerzien? Televisie, radio en pers hebben zijn dood voor ieder van ons zo nabij gebracht dat we als het ware in familierouw leefden. Nog nooit heeft de gehele wereld zo direct met de smartelijke fase van een doodstrijd meegeleefd. Nooit was er zo'n eensgezindheid van deelneming. De dood van Johannes de 23e was ook voor de wereld kostbaar. De paus veranderde zijn dood in een laatste verkondiging van het geloof en van de hoop. Enige weken voor het grote afscheid zei hij tijdens een audiëntie: alle dagen zijn goed om geboren te worden. Alle dagen zijn goed om te sterven. Ik weet aan wie ik geloofd heb. Hij ging zijn einde tegemoet met de onbezorgdheid van een kind dat in het ouderlijk huis terugkeert. Is er iets eenvoudigers? Toen hij zijn dienaren aan zijn bed hoorde snikken, zei hij: ween niet, het is het uur van de vreugde. Toen het einde naderde, deed hij het verzoek hem alleen te laten met de Heer, om tot zichzelf te keren. Als van tijd tot tijd zijn bewustzijn terugkeerde, kon men zelfs een echo van zijn gebed vernemen. Men hoorde hem het woord van de meester herhalen dat op zo'n ogenblik zijn volle betekenis krijgt. Ik ben de opstanding en het leven. Het leven van Johannes de 23e week op de tweede Pinksterdag op het uur toen op het Sint-Pietersplein een priester gesproken had: ite missa est, ga heen, het offer is volbracht. Ook voor de overledene was de zending vervuld, het offer volbracht in een geest van de hoogste trouw tegenover de Heilige Geest. Een tweevoudige tegenwoordigheid. Johannes de 23e heeft ons verlaten. En toch durven we te geloven dat hij meer dan ooit onder ons tegenwoordig is. Allereerst in de persoon van zijn geëerde opvolger Paus Paulus VI, de waardige voortzetter van zijn werk, die op de dag na de dood van de paus de eensgezinde hoop van de kerk en de wereld uitsprak. Citaat: het graf van Johannes de 23e zal niet zijn nalatenschap uitsluiten. Einde citaat. Hebben we niet pas onlangs de plechtige verzekering van deze continuïteit vernomen, toen we de onvergetelijke toespraak bij de opening van de tweede zitting van het concilie hoorden? Uit alles wat in de regels en tussen de regels stond, vernam men hetzelfde ademen van de geest. Blijkbaar had de voorzienigheid aan de kerk zijn heiligheid paus Paulus VI geschonken om aan de profetische blik van zijn voorganger vorm en structuur te verlenen. Tegenwoordig is Johannes de 23e nog op een andere mysterieuze en even diepzinnige wijze in ons midden. Door het offer van zijn leven dat hij voor de gelukkige afloop van de conciliewerkzaamheden opofferde. Het zij mij geoorloofd hier een herinnering wakker te roepen. Het was in Castel Gandolfo in juli van het vorige jaar. Johannes de 23e had de dag doorgebracht met het bestuderen van de voorbereide schemata. Tijdens een audiëntie las hij hardop enkele opmerkingen voor die hij zelf aan de rand van de tekst gemaakt had. Dan hield hij zich plotseling in en zei: och, ik weet wel wat mijn persoonlijke bijdrage voor het concilie zal zijn.
Vervolgens na een pauze besloot hij: het zal het lijden zijn. Met zijn hele ziel geloofde hij aan de geestelijke waarde van het offer dat met volledige instemming werd gebracht.

Johannes was zijn naam. In één woord samengevat zou men kunnen zeggen dat Johannes de 23e een verbazingwekkend natuurlijk en tegelijk ook bovennatuurlijk mens was. Natuur en genade waren één in een levende eenheid vol charme en originaliteit. Hij was bovennatuurlijk als het ware op geheel natuurlijke wijze. Hij was natuurlijk met zo'n bovennatuurlijke geest dat geen begrenzing meer te vinden was. Hij ademde het geloof, precies zoals hij ook fysische en morele gezondheid ademde met volle longen. Hij leefde in de tegenwoordigheid van God, schreef men, met de vanzelfsprekendheid van iemand die in de straten van zijn geboortestad gaat wandelen. Hij stond met zijn beide benen op de grond en hij interesseerde zich voor de dagelijkse zorgen van de mensen met levendige sympathie. Maar hij stond ook met beide benen in de wereld van het bovennatuurlijke, in een vertrouwelijke omgang met engelen en heiligen. Hij hield ervan zijn voorliefde aan anderen mee te delen en hij toonde ook de moed om zich tot deze vriendschappen te bekennen. Deze geslaagde verbinding van natuur en genade verklaart die andere bij Johannes de 23e zo verbazingwekkende eenheid tussen zijn leven en zijn leer. Bij hem is geen tweespalt te vinden. Naar het voorbeeld van de Heer, van wie de heilige Johannes zei dat zijn leven licht was, verlichtte de overleden paus de mensen zelf door zijn leven. Licht en warmte waren bij hem onverbrekelijk verbonden als bij de zon die alles op aarde verlicht en verwarmt. Zo is Johannes de 23e aan de wereld verschenen, niet als een tropenzon die door de sterkte van haar schittering verblindt, maar als de deemoedige en vertrouwde zon van alle dagen, die er gewoonweg is, op haar post, steeds zichzelf trouw, ook als zij voor een ogenblik door een wolk bedekt wordt, en die men nauwelijks opmerkt, zo zeker is men van haar tegenwoordigheid. Johannes de 23e had niet de naïviteit te geloven dat de goedheid alle problemen zou kunnen oplossen. Maar hij wist dat zij de harten voor het gesprek opent, voor het begrip en de wederzijdse achting. Hij vertrouwde op de kracht van Christus' liefde die in een mensenhart brandt. Hij wist ook dat de waarheid beter in de geest van de mensen binnendringt als deze voor hen als een openbaring van de liefde verschijnt. Johannes de 23e kon God aan de mensen openbaren, beter wellicht dan anderen die meer kennis en geleerdheid bezaten, daar hij in de loop van lange jaren de trouwe getuige van de levende God was, van de God die de mensen lief heeft. Om echter de anderen in zo'n graad lief te hebben, is er een mysterie nodig. Men moet zichzelf verloochenen. Die liefde, zo heeft men gezegd, is een zuiver acht geven op het bestaan van de naaste. Om geheel voor de anderen te leven, moet men terugkeer tot zichzelf geheel uitsluiten. Het vergeten van zichzelf is een voorwaarde tot het schenken van zichzelf. Johannes de 23e laat ons het aandenken van een mens achter die in zijn eigen ogen opgehouden had te bestaan. Hij stond boven alle aardse ijdelheden. Deze zelfverloochening was zijn voortdurende geesteshouding. Zijn diepgaande deemoed stond hem toe over zichzelf met bevrijdende humor te spreken, alsof hij over iemand anders sprak. Deze onmiskenbare accenten verneemt men nog enkele weken voor zijn dood bij de overhandiging van de
Balzan Vredesprijs. Citaat: de deemoedige pauw ziet

Hij kwam om te getuigen van het licht. Als we van de mens afzien om het volbrachte werk te beschouwen, verschijnt voor ons zijn leven als een drievoudige genade. Een genade voor de gelovigen van de katholieke kerk. Een genade voor alle christenen. Een genade voor alle mensen die van goede wil zijn. 1. Zijn leven was een genade voor de gelovigen, heel bijzonder door de bijeenroeping van het concilie, het hoogtepunt van zijn pastorale werkzaamheid. Johannes de 23e heeft het concilie gewild. Met het volste recht geloofde hij het voor een ingeving van de Heilige Geest te moeten houden, die hem uitnodigde de bisschoppen van de wereld in Rome te doen samenkomen. Hij heeft aan deze uitnodiging met dezelfde eenvoud gehoor gegeven die hij bij alles aan de dag legde. Obedientia et pax was zijn parool. Rustig verklaarde hij bij de opening van het concilie: hij was het op geen enkele manier met de ongeluksprofeten eens die voortdurend catastrofen aankondigden. Wij hebben geen reden tot vrees, zei hij. De vrees kan slechts door een gebrek aan geloof komen. In vrede, zonder precies te weten hoe dit alles verwezenlijkt zou worden, is hij de roep van God gevolgd. Met betrekking tot het concilie, zei hij eens lachend, zijn we allemaal novicen. De Heilige Geest zal aanwezig zijn als de bisschoppen bijeenkomen. Dat zal men zien. Voor hem was namelijk het concilie niet op de eerste plaats een ontmoeting van de bisschoppen met de paus, een horizontaal treffen. Het was eerst en vooral een treffen van het gehele college van bisschoppen met de Heilige Geest. Een verticaal treffen, de openheid voor een onmiddellijke uitstorting van de Heilige Geest voor onze tijd. Een soort nieuw Pinksterfeest. Het is aan Johannes de 23e te danken dat God opnieuw zijn volk bezocht. Christus, de Verlosser, zendt zijn geest aan de zijnen, opdat hij in zijn naam komt om hen in alle waarheid binnen te leiden en hun dat te zeggen wat ze nog niet konden dragen en niet volledig begrijpen. Het concilie is het licht van de Heilige Geest dat dieper in de kerk en daardoor in de wereld doordringt. Het is een geschenk van de grootmoedigheid Gods voor onze tijd. De paus volgde de verschillende fasen van het concilie met de hem kenmerkende superieure wijsheid die door de volgende regels uit de tijd van zijn missie in Parijs belicht wordt. Citaat: Goddank, mijn zaken gaan goed. Ik doe ze in kalmte

en werk ze alle af. En ik zie hoe de een na de ander haar plaats vindt. Ik prijs de Heer voor de bijstand die hij mij geeft, doordat hij mij aldus toestaat de eenvoudige dingen niet ingewikkeld te zien, maar veeleer de ingewikkelde dingen te vereenvoudigen. 2. Zijn leven was een genade voor alle christenen. Wij hebben aan hem inderdaad een sfeer, een nieuw klimaat te danken, dat ons in staat zal stellen gemeenschappelijk de hindernissen onder handen te nemen die op de weg naar de zichtbare en volledige eenheid nog te overwinnen zijn. Dit klimaat heeft hij door zijn liefde en zijn oprechtheid geschapen. Door zijn liefde die de harten ontsloot voor het gesprek, voor de welwillendheid zonder vooroordeel, voor het begrip. Meer dan wie ook wist Johannes de 23e dat het zoeken naar christelijke eenheid niet de weg van de diplomatieke onderhandelingen volgt, maar dat dit in de diepte van het godsdienstig leven zelf opgesloten ligt. Iedere poging om tot een eenheid te komen heeft in zich reeds juist daardoor een eenmakende waarde, omdat zij een daad van liefde is. Dit klimaat van toenadering heeft hij ook geschapen door zijn zo duidelijk blijkende oprechtheid. Als men hem zag leven, kon niemand hem een autoritair optreden of eerzucht verwijten. Toen hij op een dag een bezoeker zijn privébibliotheek toonde, bleef hij even voor zijn verzamelde geschriften staan en zijn redenvoeringen uit de tijd waarin hij patriarch van Venetië was. Hij nam een van deze delen in de hand en zei: "Weet u wat ik voel als ik deze banden zie?" Hij aarzelde een ogenblik en zei toen: "Ik voel me oprecht." Deze bekentenis openbaart het mysterie van zijn invloed. Is het niet deze aangrijpende oprechtheid die indruk maakte op de waarnemers bij de audienties die hij hun de dag na de opening van het concilie toestond? "Wat u betreft," zei hij tot hen, "lees in mijn hart. Daarin zult u misschien meer vinden dan in mijn woorden."

0: 3. Zijn leven was een genade voor de wereld. Johannes de 23e, de paus van het gesprek, was dit bijzonder tegenover de mensen van onze tijd. Het is niet gemakkelijk voor de tegenwoordige wereld de stem van de kerk hoorbaar te maken. Al te veel geruis overstemt haar. Al te vreemde klanken storen de golven die de boodschap overbrengen. Ondanks alle hindernissen is het Johannes de 23e gelukt voor zich gehoor te vinden. Hij heeft de geluidsbarrière doorbroken. Zijn woord heeft een echo opgeroepen. De mensen hebben zijn stem herkend. Een stem die tot hen sprak over God, maar ook over menselijke broederschap, over herstel van sociale rechtvaardigheid, over vredessluiting in het wereldlijke vlak. Ze hebben een roep gehoord die zich tot het beste in hen wendde. En ze hebben opgekeken van deze mens wiens goedheid hen God deed vermoeden. Want de mensen zijn steeds, of ze het weten of niet, op zoek naar God. En het is de weerschijn van God die ze op het gelaat van die grijsaard gezocht hebben, die hen lief had met de liefde van Christus. Daarom werd hij door de kinderen als een vader beweend. Hij werd beweend door de armen. Hij werd beweend door de gevangenen. Wie herinnert zich niet zijn bezoek aan de gevangenis van Rome? Onder de gevangenen bevonden zich 2 moordenaars. Nadat zij de Heilige Vader gehoord hadden, ging een van hen naar hem toe en zei tot hem: gelden die woorden van hoop die u uitgesproken hebt ook voor mij, die een zo groot zondaar ben? Het antwoord van de paus bestond hierin dat hij de armen opende en hem aan zijn hart drukte. Hoe wordt men, nu zijn pontificaat voorbij is, niet wederom gegrepen door de woorden die hij in het jaar 1934 sprak, op het moment waarop zijn zending in Bulgarije haar afsluiting vond? Johannes' persoon krijgt volle relief in deze afscheidsboodschap die profetische waarde heeft. Mijn broeders, zei hij, gedenkt mij die steeds in alle omstandigheden de vurige vriend van Bulgarije blijven zal. Volgens een oude overlevering van het katholieke Ierland zet men in alle huizen aan de vooravond van Kerstmis een brandende kaars voor het raam om de heilige Jozef en de gelukzalige maagd Maria, die een herberg zoeken in de heilige nacht, te tonen dat daar binnen een gezin hen verwacht. Waar ik ook ben, ook al is het aan het einde van de wereld, als een Bulgaar ver van zijn vaderland langs mijn huis komt, zal hij in mijn venster de brandende kaars vinden. Hij zal aan mijn deur kloppen en hem zal worden opengemaakt, of hij nu katholiek of orthodox is. Broeder uit Bulgarije, deze titel is voldoende. Hij kan binnentreden en in mijn huis het warmste en liefderijkste onthaal vinden. Deze uitnodiging heeft de grenzen van Bulgarije overschreden. Johannes de 23e heeft ze over alle grenzen heen aan alle mensen van goede wil gericht. Johannes de 23e zal in de geschiedenis de paus van de vriendelijke uitnodiging, de paus van de hoop blijven. Daarom zal zijn goede en heilige nagedachtenis voor de komende eeuwen gezegend blijven. Doordat hij ons verliet, heeft hij de zielen dichter bij God gebracht en de aarde voor de mensen beter bewoonbaar achtergelaten. Dit is het einde van de brief van kardinaal Sunes en tevens ook het einde van het boek.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

zelfs goed als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in Klassiekuur. Vandaag nemen we u mee tijdens deze uitzending op een tocht in de natuur. De natuur die voor vele componisten de leidraad is, als inspiratie tot vele muzikale scheppingen. En Ludwig van Beethoven bijt de spits af. Hij, de hoogklassicus met Vlaamse, Mechelse roots. Zijn zesde symfonie was al in Klassiekuur een ode aan de natuur, namelijk de pastorale. Maar nu kiezen we voor een lied van Ludwig van Beethoven, voor vierstemmig gemengd koor uit zes liederen, opus 48, nummer 4, die Ehre Gottes aus der Natur. Gods glorie uit de natuur wordt gezongen door het radiokoor van Berlijn onder leiding van Dietrich Knotte.

Met de prelude uit de Appalachian Spring steken we de grote plas over naar de USA en meer bepaald het Amerikaanse Appalachengebergte. Aaron Copland, die leefde van 1900 tot 1990, is de auteur van dit symfonisch werk dat aan een gedicht van Hart Crane is ontleend. Martha Graham schreef er een ballet op. Appalachian Spring verhaalt een jong landbouwersechtpaar dat net een farmhouse heeft gebouwd in Pennsylvania en de buurman ontmoet. Een beeld uit de Amerikaanse pionierstijd. De prelude beschrijft de ochtend. Het zachte, waterige licht van de ochtendschemering brengt een ogenblik van bezinning. In deze sfeer begint het ballet. Appalachian Spring, gedempte strijkersakkoorden en zachtlokkende klarinetten, fluiten, trompetten en horens roepen het glinsterend nieuw daglicht op in de groen beboste Amerikaanse Appalachen.

De 20e eeuwse expressionistische Russische componist Igor Stravinsky, bekend door zijn Sacre du Printemps, is de ontvoogder van het ritme en hij die het ritme evenwaardig maakte aan melodie en samenklank. Hij leidt ons Noorwegen binnen met een intrada uit zijn kamermuziekwerk For Norwegian Moods. Ricardo Chailly brengt ons met het Cleveland Orchestra in deze Scandinavische bossen, tussen watervallen, fjorden, wouden en meren, op een zonnige zomerdag in Noorwegen, waar het heel lang licht is natuurlijk. En met dit minder bekende muziekje van Igor Stravinsky leren we het hoge noorden eens anders kennen in een vrolijk karakter.

Van Noorwegen steken we de zee over naar de Schotse Hebrideneilanden om een heel speciale grot te bezoeken, de Fingalsgrot, geschilderd door Felix Mendelssohn. Deze vroegromantische componist schilderde niet alleen met noten, maar ook met pen en penseel, echte schilderijen en met hele mooie natuurbeelden. Mendelssohn leefde van 1809 tot 1847. In deze populaire concertouverture De Hebriden met Fingalsheulen schetst Mendelssohn een beeld van de sterke branding rond de grot van Fingal op het eiland Staffa, voor de Schotse kust. De componist bezocht deze grot. Een feerieke, korte frase van de strijkers brengt de samenhang in dit groots muziekportret. De onberekenbare zee klinkt door in de wisselingen van de sfeer. Na een vredig thema worden strijkers en houtblazers onstuimig. In een stormachtig samenspel gaan wind en golven rond de grot tekeer. Een trom verklankt een vloedgolf. De Fingalsgrot is 20 meter breed en 60 meter diep. Zeshoekige stenen zuilen duiken hier uit de zee op. De grot waarin de zee de muziek maakt. De echo en de klankkast wordt ons gebracht door het Leipzig Gewandhaus Orchestra.

En we blijven nog even in het noorden, waar het noorderlicht ons boeit. De Finse toondichter Jean Sibelius neemt ons mee naar Karelië, aan de oostgrens van Finland met Rusland gelegen. Met dichte bossen en weidse velden en glinsterende meren is Karelië een betoverende streek in Noord-Europa. Weet dat Jean Sibelius, de romanticus, met zijn jonge vrouw Aino Jerneveld daar op huwelijksreis ging om er onder andere volop te genieten van volksmuziek. Evenals Grieg liet hij zich graag door eigen volksliederen en dansen inspireren. Sibelius leefde van 1865 tot 1957. Sir Alexander Gibson dirigeert nu het Royal Philharmonic Orchestra in de Alla Marcia, in Marstempo, uit opus 11, de Karelia-suite van Jean Sibelius, de stichter van de Finse Nationale School.

In The Land of the Mountain and the Flood van Hamish McCann laten de natuurkrachten zich van hun meest sfeervolle kant zien. In dit Land van de Bergen en de Vloed geeft de weinig bekende toondichter Hamish McCann, die leefde van 1868 tot 1916, een krachtig beeld van zijn geliefde Schotse hooglanden. Ruige bergen, beklemmende heide en moeraslandschap, de dichte mist en regen en de ijzige, wildbruisende beken hoog in de bergen. McCann baande de weg voor de Schotse muziek, geïnspireerd door oude ballades en liederen uit Schotland. Alexander Gibson leidt het Koninklijk Schots Nationaal Orkest en voert ons door de Schotse hooglanden.

AT Corsica brengt ons na ons lange verblijf in de noordelijke natuur naar het zuiden, namelijk het eiland Corsica, in de Middellandse Zee wat boven het Italiaanse Sardinië ligt. Corsica behoort tot Frankrijk. Het heeft wel een eigen taal, het Corsicaans, een eigen cultuur en dus ook een eigen muziekcultuur. I Movrini, de Corsicaanse groep, treedt ook regelmatig op in België, met hun specifieke zangstijl. En dat is genieten. Een aanrader als u de kans hebt om hen live mee te maken. Corsica is toeristisch zeker meer dan de moeite waard om te bezoeken. Zee, gebergte, bossen, stranden, dit eiland biedt het allemaal. En ook de Ronde van Frankrijk is hier in 2013 gestart, wat prachtige beelden opleverde. Bij de muziek van AT Corsica kunnen we ook heerlijke landschappen van een bijna ongerepte natuur oproepen. Als u er zelf niet heen kunt, kan je toch via de muziek meereizen naar Corsica, het land waar Napoleon vandaan kwam, en I Movrini.

Mouvrini, waarlijk, het is genieten en een zekere aanrader als u de kans hebt om het live eens mee te maken. Maar naar het Europese vasteland nu. Het binnenland en meer bepaald naar Oostenrijk, waar in de hoofdstad Wenen de Donau op ons bezoek ligt te wachten. De Wiener Volksoper, met aan het hoofd Peter Falk, verwelkomt ons muzikaal in deze muziekhoofdstad van Europa. Wenen met zijn drie belangrijke muzikale scholen, zijn twee opera's, openluchtconcerten in Schönbrunn, monumenten van Strauss en Schrammel, het Wiener Muziekverein dat ons telkens op een nieuwjaarsconcert vergast met wereldwijde uitstraling, met een Stephansdom die vele orgelconcerten aanbiedt, met een stadhuis dat op het Brussels model is nagebouwd. Je raakt er niet op uitgekeken. Vele Vlaamse kunstschatten wachten op uw bezoek in het Museum van de Schatkamer en het Kunsthistorisch Museum. Maar we schepen u in een boot die ons op die schöne blauwe Donau voert in een walsende 3/4 maat. Johann Strauss Jr. schildert ons in zijn wals opus 314 deze majestatische rivier die ons van Oostenrijk heel diep door Oost-Europa leidt.

Ja, andere componisten die ons verfrissing brachten aan de rivier waren Peter Benoit aan de Schelde en Bedrich Smetana aan de Moldau. Maar weer ontmoeten we nu Felix Mendelssohn. Deze keer in zijn eigen Duitse omgeving, zijn heimat. In Duitsland zijn er nog echte wouden. Denk maar aan bijvoorbeeld het Zwarte Woud, het Thüringerwald enzovoort. Je kan er letterlijk op adem komen. Mendelssohn schreef 6 liederen im Freien zu singen. Voor in open licht dus. Uit dit opus 59 zingt het Riaats Kamerkoor onder leiding van Hans-Christoph Rademann het 3e lied in bosrijke omgeving Abschied vom Walde. Afscheid van het woud, een parel voor 4-stemmig gemengd koor van Mendelssohn.

En van de Duitse bossen naar de Spaanse tuinen. Het is in klassiekeur, maar een knip. Leuk om zo op reis te gaan, niet? Met nachten in de tuinen van Spanje brengt Manuel de Falla ons in zuiderse temperaturen en in een impressionistische sfeer. De Falla werd geboren in 1876 in het Andalusische Cadiz en overleed in Argentinië in 1946. Toen hij als pacifist gevlucht was voor de Spaanse burgeroorlog. Toen hij in Parijs studeerde, heeft hij 7 jaar lang vooral Debussy en Ravel bestudeerd. Hij schiep wel een eigen Spaans impressionisme. Dit werk is voor piano en orkest geschreven. We horen het eerste deel, En la Generalife. Het romantische toneel van dit stuk, Nachten in de tuinen van Spanje, vormen de tuinen van een zomerverblijf bij de stad Granada. Fonteinen verspreiden een magisch verschijnsel in het zilveren maanlicht. De piano brengt een vuurwerk van klanken. En na een stilte volgt een kleurrijke flamenco met wisselspel tussen piano, horens, strijkers en hobo. De Spaanse tuinen in Granada hebben veel Moorse invloeden. We gaan nu luisteren naar dit betoverende muziekwerk van de Falla.

Beste luisteraars, jammer genoeg is onze muzikale reis door de natuur ten einde. Klassiekuur sluit haar deuren op de tonen van een pianowerkje vol Engelse humor van Percy Grainger, namelijk Country Gardens, waarmee we de Britse weelderige plattelandstuinen bezoeken. Beste luisteraars van Radio Maria, tot volgende keer in Klassiekuur. Dank voor uw aandacht en laat ook u zich inspireren door Gods natuur, op welke manier dan ook. Tot hoors!

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Laten wij samen de lezingendienst bidden. Vandaag gedenken wij de heiligen Martha, Maria en Lazarus. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. De hymne voor deze gedachtenis vindt u op pagina 1668. En de psalmen vindt u vanaf pagina 821. Heer, open mijn lippen. En mijn mond zal uw lof verkondigen. Wonderbaar is God in zijn heiligen. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren. Wonderbaar is God in zijn heiligen. Komt, laat ons hem aanbidden. Een machtig God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand, aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd. Wonderbaar is God in zijn heiligen, komt, laat ons hem aanbidden. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Wonderbaar is God in zijn heiligen. Komt, laat ons hem aanbidden. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn. Waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon ze mijn daden hadden gezien. Wonderbaar is God in zijn heiligen. Komt, laat ons hem aanbidden. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Wonderbaar is God in zijn heiligen. Komt, laat ons hem aanbidden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wonderbaar is God in zijn heiligen. Komt, laat ons hem aanbidden. Vol dankbaarheid bezingen wij u, Martha, met uw broer en zus. Want menigmaal mocht gij de Heer ontvangen in uw eigen huis. Zo'n grote gast hebt gij heel graag, bedrijvig met uw zorg geëerd. Om veel bekommert gij u zeer, uit zoete liefde voor de Heer. Maria en ook Lazarus ontvangen van de Heer de spijs, als kracht ten leven en ten heil, terwijl gij blij de Heer verzorgt. Terwijl uw zus het reukwerk schenkt aan hem die spoedig sterven gaat, hebt gij in grote waakzaamheid uw laatste dienst aan hem besteed. Gij vrienden, gasten van de Heer, geef dat ons hart in vuur ontbrandt, opdat het steeds in grote dank de zetel van zijn vriendschap blijft. Eer zij aan de drievuldigheid, eens schenke God aan ons zijn kerk, de toegang tot het hemelshuis, en zingen wij met u Gods lof. Amen. Heer, u heb ik lief, mijn sterkte zijt gij. Heer, u heb ik lief, mijn sterkte zijt gij. Mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder, mijn God, de rots waar ik toevlucht vind. Mijn schild, mijn behoud en bescherming. Wanneer ik de Heer aanroep, hij zij geprezen. Dan doet geen vijand mij kwaad, want golven van doodsgevaar sloten mij in. Een stortvloed van onheil maakte mij angstig. Het net van het dodenrijk hield mij gevangen. De strik van de dood lag reeds om mij heen. Toen wendde ik mij tot de Heer in mijn nood. En riep ik mijn God aan om hulp. Hij hoorde mijn stem in zijn hoge paleis. Zijn oor ving mijn noodkreten op. Toen schudde de aarde met dreunend geweld. En machtige bergtoppen beefden. Zij beefden van vrees voor de woede van God. En rook steeg op uit hun spleten. Hun kraters braakten verslindende vlammen. Een vuurgloed ontstoken door God. De hemel boog neer en de Heer daalde af. Een duistere wolk ondersteunde zijn voeten. Hij reed op een gerub in vliegende vaart. De storm droeg hem voort op zijn wieken. Als mantel droeg hij de duisternis. Zijn kleed was onweer en regen. De gloed die straalde van zijn gelaat. Sloeg hagel en vuur uit de wolken. Toen klonk uit de hemel de stem van de Heer. Het machtig gedreun van de Allerhoogste. Zijn schichten joegen de vijand uiteen. Hij sloeg hem neer met zijn bliksem. De bodem der zee werd opengelegd. De grondslag der aarde werd zichtbaar. Het water stoof weg voor de toren van de Heer. Het week voor de storm van zijn woede. Toen stak hij de hand uit en greep hij mij vast. En trok mij omhoog uit de golven. Hij trok mij los uit de sterke greep. Van vijanden die ik niet aankon. Zij hadden mij onverhoeds overvallen. Maar ik werd beschermd door de Heer. Hij bracht mij behouden in open veld. Hij hielp mij omdat hij mij lief heeft. De Heer heeft gegeven wat ik verdiende. Omdat ik mijn handen niet heb bevlekt, omdat ik mij hield aan de wegen des Heren. Mijn God niet verniet om zonde te doen, want al zijn bevelen hield ik voor ogen. En aan zijn geboden ontrok ik mij niet, maar onberispelijk was ik voor hem. Van zonde hield ik mij vrij. Daarom gaf de Heer mij wat ik verdiende. Omdat hij mijn reinheid van handen zag, gij toont u een vriend voor de man die uw vriend is. Oprechten treedt gij oprecht tegemoet. Voor hem die betrouwbaar is, zijt gij betrouwbaar. Maar vindingrijk jegens de sluwe. Een volk dat vernederd werd, heft gij omhoog. Maar trotsen doet ge de ogen neerslaan. Mijn lamp laat gij volop licht verspreiden. Mijn God, gij geeft licht in mijn duisternis. Met u trotseer ik vijandige legers. Met hulp van mijn God bestorm ik de muur. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, u heb ik lief, mijn sterkte zijt gij. Laat al mijn spreken en denken voor u aanvaardbaar zijn. Voor u, Heer, mijn rots en verlosser. Uit het boek Job. Elihu spreekt over het mysterie van God. De drie mannen, Zofar, Elifas en Bildad, zagen af van elk verder gesprek met Job. Hij hield zichzelf toch voor onschuldig. Maar Elihu, zoon van Barachel, van de familie Ram uit Buus ontstak in toren. Toornig was hij op Job, die meende tegenover God in zijn recht te staan. Toornig was hij op de drie vrienden, die met al hun gepraat niet in staat waren gebleken Job van zijn schuld te overtuigen. Gedurende heel het gesprek had Elihu geduldig gezwegen, omdat de anderen ouder waren. Nu de drie vrienden niets meer wisten te zeggen, ontstak hij, zoals gezegd, in toren. En Elihu, de zoon van Barachel uit Buus, sprak als volgt. Ik ben nog jong, u bent op jaren. Daarom hield ik mij schuchter terug en waagde het niet mijn mening te zeggen. Dus Job, luister naar mijn woorden, volg oplettend mijn betoog. Ik ga nu beginnen, de woorden liggen klaar vooraan in mijn mond. Ze komen recht uit mijn hart. Ik zeg mijn eerlijke overtuiging. De Geest Gods heeft mij gemaakt. De adem van de Almachtige doet mij leven. Maar u mag mij toch gerust weerleggen, uw schrap zetten en in de verdediging gaan. Ten slotte ben ik ook maar een aardenpot van God, afgeknepen van het leem. U moet dus niet bang voor mij zijn. Laat u door mij niet overdonderen. Welnu, in mijn bijzijn hebt u gezegd, ik hoor het u nog zeggen. Rein ben ik en zonder schuld, zuiver en zonder zonde. Maar God zoekt schijnargumenten om mij als zijn tegenstander te kunnen behandelen. Hij doopt mijn voeten in de kalk, bewaakt mijn gaan en staan. Mijn antwoord is, u hebt het mis. God is immers veel groter dan de mens. En dan, uw verwijt, als zou God niet ingaan op tegenargumenten. Mijn antwoord is, God spreekt herhaaldelijk, heus. Maar niemand die erop let, in dromen, nachtelijke visioenen, als de mens in diepe slaap valt of sluimerend neerligt op bed, dan wil hij gehoord worden. Hij schrikt de mens op door zijn waarschuwing, om hem zijn hoogmoed af te leren en hem daarvan te genezen. Daarmee behoedt hij hem voor de afgrond en hoeft de mens niet het moeras in. Ook ziekte en bedlegerigheid manen hem en diep ingevreten koorts in zijn gebeente. Hij kan geen eten meer zien. Zelfs zijn lievelingskost staat hem tegen. Zijn lijf teert ziender ogen weg. Kon je vroeger zijn ribben niet zien, nu kun je ze tellen. Dan komt de afgrond dichtbij en staat hij vlak voor het moeras van de dood.

O, onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis. Hoe ondoorgrondelijk zijn Gods beslissingen. Hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Wie kent de gedachten des Heren? Wie is zijn raadsman geweest? Hoe ondoorgrondelijk zijn Gods beslissingen. Hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Uit de preken van de heilige Bernardus, abt. In ons huis kent de ordening van de liefde drie bedieningen. Laten wij nu eens nagaan, broeders, hoe de liefde in dit huis van ons verdeeld is in deze drie vormen. Martha's leiding, Maria's bezinning, Lazarus' boetedoening. Elke volmaakte ziel heeft ze tegelijk. Maar de afzonderlijke vormen schijnen meer tot de een of andere persoon te behoren. Sommigen maken zich vrij voor de heilige contemplatie. Anderen wijden zich toe aan bestuur, ten dienste van de broeders. Anderen tenslotte overdenken in de bitterheid van hun ziel hun voorbije jaren, zoals gewonde mensen die in graven slapen. Zo is het duidelijk. Zo is het noodzakelijk dat Maria met vrome en verheven gevoelens denkt aan haar God. Dat Martha met welwillendheid en barmhartigheid aan haar naaste denkt. Dat Lazarus met droefheid en ootmoed aan zichzelf denkt. Laat ieder zijn eigen staat overwegen. Als in dat land drie mannen zouden wonen, Noach, Daniel en Job, dan zou hun gerechtigheid slechts henzelf redden, uit de godspraak van de Heer. Ze zouden hun eigen zonen en dochters niet eens kunnen redden. Wij vleien niemand, en laat niemand van u zichzelf misleiden. Degenen aan wie geen ambt of bestuurstaak is toevertrouwd, dienen zeker te blijven zitten, ofwel aan de voeten van Jezus met Maria, of in elk geval met Lazarus in de grafruimte. Martha is terecht bezorgd over allerlei zaken, aangezien zij zorg heeft voor vele mensen. Maar gij, broeder, voor wie dat niet nodig is, hoeft maar over één van twee bekommerd te zijn. Ofwel in het geheel niet bezorgd te zijn, maar u meer te verheugen in de Heer. Ofwel, als ge dat nog niet kunt, u geen zorgen maken over heel veel dingen, maar over uzelf, zoals de profeet spreekt over zichzelf. Maar ook Martha moet vermaand worden. Want bovenal van rentmeesters verwacht wordt, is dat ieder getrouw bevonden wordt. Trouw zal hij zijn, mits hij niet zijn eigen belang, maar dat van Jezus Christus nastreeft. Zo zal zijn intentie zuiver zijn, mits hij niet zijn eigen wil doet, maar die van Christus. Dan is zijn handelen juist geordend. Want er zijn er, van wie het oog niet zuiver is. Zij ontvangen hun loon. Er zijn er ook die zich laten meeslepen door hun eigen gemoedsbewegingen. Alles wat zij aanbieden wordt erdoor verontreinigd, omdat alleen hun eigen wil daarin te vinden is. Lees nu met mij het bruiloftslied en laten we overwegen hoe de bruidegom, wanneer hij de bruid roept, geen van dit drietal vergeten is, nog er iets anders aan toegevoegd heeft. Sta op, zegt hij. Haast u, mijn vriendin, mijn schoonste, mijn duif, kom toch. Is zij niet zijn vriendin, die de belangen van de Heer behartigt en getrouw ook haar leven voor hem geeft? Want telkens wanneer ze haar geestelijke zoektocht onderbreekt ten gunste van een van de geringsten van hem, geeft zij haar leven geestelijk voor hem. En is zij soms niet zijn schoonste, die met onverhuld gelaat de heerlijkheid van de Heer aanschouwt en in datzelfde beeld wordt veranderd, van helderheid tot helderheid, als onder de verlichting van de geest des Heren. Of is zij niet zijn duif, die jammert en zucht in de holten van de rots, in de spleten van de muur, alsof zij onder een grafsteen ligt?

Nadat Jezus Lazarus uit de doden had opgewekt, gaven zij ter ere van hem een maaltijd. En Martha bediende hen. Maria nu nam een bond kostbare nardusbalsem en zalfde daarmee Jezus' voeten. En Martha bediende hen. Laat ons bidden. God, uw Zoon heeft Lazarus uit het graf tot leven teruggeroepen en hij wilde te gast zijn in het huis van Martha. Wij bidden u dat zij die onze broeders trouw dienen, samen met Maria worden gevoed door het overwegen van de woorden van hem, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
3: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
4: Wij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
4: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
4: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
4: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste lichtmysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede lichtmysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige.

0: En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde lichtmysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.

0: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde lichtmysterie. Jezus stelt de Heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
5: bid voor ons.
3: Heilige Jozef,
5: bid voor ons.
3: Heilige aartsengel Michael,
5: bid voor ons.
3: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Pucat, een programma van Radio Maria.

0: Hartelijk welkom, beste luisteraar van Radio Maria. Vandaag weer een nieuwe aflevering van Boekad, waarin we u graag voorlezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. Het eerste jaar van koning Artaxerxes, heerschappij. Het jaar 426 voor Christus, 20 jaar eerder. Lang voordat het kindermeisje hem kwam halen, zat Darius al rechtop in zijn brede, vergulde bed, zijn hart bonkend van opwinding. Het was zijn 7e verjaardag. Hij wist dat een verjaardag gepaard ging met een hele week feest, cadeaus, spelletjes, laat op mogen blijven met familie en vriendjes en een eindeloze stoet taarten en snoep. Zelfs volwassen Perzen vierden hun verjaardag, veel groter dan de rest van de wereld. Maar voor hem was het een magische tijd. De 7e verjaardag was voor een Perzisch jongetje een belangrijk overgangsmoment. Als de feestelijkheden rond zijn verjaardag beëindigd waren, zou hij niet langer een kindermeisje hebben. Dan liet hij zijn kindertijd achter zich en zou geïntroduceerd worden in de wereld van de mannen. Hij zou mannenvaardigheden leren en de kennis verwerven die een aristocraat nodig had. Darius was al een ervaren ruiter, hoewel hij zich niet kon herinneren dat hij ooit paardrijden had geleerd. Zijn vader had hem verteld dat hij Darius nog voor hij kon lopen al op een paard had gezet. Maar nu zou hij ook nog leren hoe je pijl en boog moest gebruiken en zwaarden, dolken en speren. En hij zou alle spannende geheimen van de vechtkunst leren. Hij zou geneeskundelessen krijgen, ingewijd worden in de geheimen van de bossen, leren hoe je in een woestijn kon overleven. Hij zou ook saaie dingen moeten leren zoals lezen en schrijven, waar zijn moeder op stond, en de eindeloze lessen moeten volgen van de magie over waarheid en recht. Hij vermoedde dat hij dat soort dingen wel zou kunnen verdragen als hij zijn vreselijke kindermeisje mocht inruilen voor zwaardgevechten en de hele dag kunnen spelen met vriendjes van zijn eigen leeftijd. Hij was te ongeduldig om nog langer te wachten, en daarom glipte Darius zijn warme bed uit en stak zichzelf snel in de kleren van de vorige dag. Ze waren verkreukeld en zaten vol vlekken van een lange dag buiten spelen, waardoor ze in Darius' ogen alleen nog maar lekkerder zaten. Ze hingen een beetje scheef om zijn stevige lijf, met dank aan de snelheid waarmee hij ze aan had getrokken. Zijn kindermeisje zou gruwen van het resultaat, maar Darius was meer geïnteresseerd in het begin van deze nieuwe dag dan in de mening van een kindermeisje. Hij holde zijn ruime kamer uit, een lange gang door en glipte de kamers van zijn moeder in. Haar slaapkamer was nog steeds in duister gehuld, een ongemak waar hij een heel gemakkelijke oplossing voor had. Hij schoof snel de blauwe linnen gordijnen open. Zwak zonlicht kroop traag als een slak de kamer in en bracht de decoratieve mozaïeken op de muur tot leven. Exotische vogels leken op te stijgen tegen een paarse hemel. Darius raakte het azuurblauwe en groene beeld van een pauw aan en lachte. Hij was dol op deze kamer. Toen hij zich omdraaide, zag hij dat zijn moeder nog steeds sliep. Op zijn tenen sloop hij naar de slapende gestalte, die hij wakker wilde kittelen. Hij stond nog maar nauwelijks naast haar, of opeens schoot er een lange, elegante hand onder de deken vandaan en trok hem het bed in. Hij gaf een geschrokken gil. "Ik ben al de hele tijd wakker, mijn kleine monstertje." Zijn moeders gemanicuurde vingers gebruikten zijn plan nu tegen hem door hem vol overgave te kittelen. Darius lachte tot hij er buikpijn van had. "Stop!" Ze gaf meteen gehoor aan zijn verzoek. "Weet u waarom vandaag een bijzondere dag is?" vroeg hij op licht ernstige toon.
1: "Vandaag? Nee, waarom?"
0: "Oh, ik weet het al. Je vader is vandaag jarig." "Niet, dat is helemaal niet waar," zei Darius verontwaardigd. "Ik ben jarig."
1: "Is dat zo?"
0: "Nu je het zegt, je ziet er wel een stuk volwassener uit." "Maar wat vreselijk, ik was het helemaal vergeten. Wat moet ik je nou cadeau doen?" Zijn moeder keek hem door haar dikke krullende wimpers aan. Wat dacht je hiervan? Ze hield haar kamermantel op, een dun geval, gemaakt van witte zijde met goudkleurige borduursels. Darius keek er vol afgrijzen naar. Oh, niet dus. Wat dacht je van mijn kam? Je moet toegeven dat die heel mooi is. Ze bood hem haar kam aan, die op het nachtkastje lag. Hij was uitgesneden in ivoor en versierd met een soort rood juweel waarvan Darius niet wist hoe het heette. Het ding glinsterde hem vrouwelijk toe. Hij wierp zijn moeder een beledigende blik toe en begon haast te geloven dat ze hem helemaal niet aan het plagen was. In zijn buik voelde hij een vreselijke angst opkomen. Wat als ze echt zijn verjaardag was vergeten? Ze lachte. Wat een gezicht! Ik zie wel dat je mijn kam ook niets vindt. Misschien ligt er iets van jouw smaak in mijn zilveren kist. Darius' gezicht lichtte op van nieuwe hoop. Hij kroop van het bed en holde naar de grote zilveren kist. Het deksel oplichtte, een gedecoreerd geval vol juwelen en zwaar obsidiaan, bleek nog een hele klus. Hij duwde het ding open met alle kracht die hij in zich had. Zijn jonge spieren kreunend onder de last, tot het uiteindelijk uit zichzelf open bleef staan. Goed gedaan, mannetje. Jij wordt nog heel sterk als je groot bent. Zijn moeder had de witte kindermantel om zich heen geslagen en stond nu naast hem over de kist gebogen. Haar haren hingen in een dikke golf van donkere krullen tot over haar middel. Darius had meer dan eens de vrouwen in hun huishouden jaloers horen zuchten over zoveel schoonheid. Maar op dit moment vond hij al dat haar alleen maar irritant. Hij duwde de overdaad aan krullen weg en concentreerde zich op zijn taak. Ik ben al sterk, hoor, zei hij terwijl hij snel de inhoud van de kist in zich opnam. In een hoek geschoven zag hij een langwerpig pakket liggen dat in gele stof was gewikkeld. Hij pakte het enthousiast op, draaide zich naar zijn moeder en vroeg: Is dit voor mij? Misschien. Met een brede grijns legde hij het gele pakje op het bed. Ongeduldige vingertjes schoven de stof opzij. Darius hapte naar adem. Voor hem lag een perfecte boog met een leren beurs vol pijlen ernaast. De boogarm was gemaakt van gebogen hout en voorzien van een dierlijke pees. Hij raakte het vol ontzag aan en voelde een dun laagje was. Ook als kleine jongen wist hij al dat het erop was gesmeerd om de boog tegen vocht te beschermen. Hij haalde een pijl uit de zwarte koker en bestudeerde vol overgave de benenpunt. Het ding zag er scherp en hard uit. Niet het speelgoed van een kind, maar het jachtgereedschap van een man. Voorzichtig voelde hij aan de pees. Die leek onmogelijk strak. Heel even liet zijn zelfvertrouwen hem in de steek. Misschien was hij niet sterk genoeg om zoiets te gebruiken. Maar even vastberaden liet hij die twijfel ook weer varen. Hij liet zich heus niet door een boog klein krijgen. Hij besloot dat hij hiermee al zijn vrienden ging verslaan. Zo, onderbrak zijn moeder hem in zijn dagdroom, mag ik ervan uitgaan dat dit cadeau u in stemming wel kan wegdragen, mijn heer? Hij antwoordde niet, maar sloeg vol overgave zijn armen om haar middel. Ergens daagde het, in een vage kluwe van gedachten, dat zeven woorden waarschijnlijk ook betekende dat hij niet langer in de vrouwenvleugel van zijn vaders huis kon wonen. En dat betekende dat hij niet langer toegang tot zijn moeder had wanneer hij maar wilde. Die gedachte schoot door hem heen met de scherpte van een van zijn nieuwe pijlen. Maar vervolgens herinnerde hij zich weer de oeverloze spelletjes die hij met zijn vrienden zou spelen. En daardoor vergat hij meteen weer de angst dat hij gescheiden van zijn moeder moest leven. Rachel, moeten we niet eens? Zei een diepe stem vanuit de deur die vervolgens in een bulderende lach overging. Ik had kunnen weten dat ons boefje al op was. Anders kunnen zes trompetten en een dolle hond hem zo vroeg op de dag het bed nog niet uitkrijgen. Vader, riep Darius opgetogen, kijk wat moeder me voor mijn verjaardag heeft gegeven. Hij pakte snel zijn pijlen en boog en liet ze aan heer Vivan zien. Met een getraind oog bekeek die eerste boog en vervolgens de pijlen. Rechte schacht, scherpe hoek, strakke pees. Een indrukwekkend wapen. Ik weet zeker dat mijn zoon het waardig zal blijken. Darius voelde zijn borst groeien tot hij dacht dat hij van blijdschap nog uit elkaar zou spatten. De goedkeuring van zijn vader had altijd dat effect op hem. Ik doe mijn best, vader. Heer Vivan legde een hand op zijn schouder. Ik neem aan dat ik nu geacht word je een cadeau te geven. Darius slikte een glimlach weg. Zo hoort dat, ja. Ik ben nu 7, weet u? Ik sta versteld, echt? Rachel, wist je dat? Nou, mijn heer, het is voor mij ook nogal een verrassing. Het is alsof hij gisteren ter wereld kwam. Heer Vivan liep op zijn vrouw af en nam haar in zijn armen. Met jou vliegt de tijd, liefste. Darius rolde met zijn ogen. Het is mijn verjaardag, hoor, niet die van haar. Ach, wil jij ook een knuffel? Vroeg Vivan. En zonder op antwoord te wachten, nam hij Darius in zijn grote armen en gooide hem hoog in de lucht. Net voor zijn zoon gevaarlijk dicht bij de vloer was, ving hij hem weer op en gooide hem ondersteboven. Hem nu bij de enkels vasthoudend. Darius, die nauwelijks meer iets kon zien doordat zijn haar voor zijn ogen viel, ervoer het spel dat hij, tot dan toe altijd geweldig had gevonden, opeens als iets bijna beledigends. Zet me alsjeblieft neer, eiste hij. Ik ben geen kind meer. Neem me niet kwalijk, je hebt helemaal gelijk. Zijn vader zette hem neer. Zijn ogen bleven met een ernstige blik op zijn gezicht rusten. Darius trok zijn kleren recht en probeerde zijn gebutste waardigheid te hervinden. Ik vond dat vroeger leuk. Maar ik wil nu, denk ik, andere spellen met u spelen, vader. Misschien kunt u me uit jagen nemen. Zijn vader beet op zijn onderlip. Darius keek hem kwaad aan en probeerde vast te stellen of zijn vader hem uitlachte of niet. Maar die knikte, stak een hand in zijn zak en haalde er een kistje uit. Misschien helpt dit bij je nieuwe spel. Gefeliciteerd, mijn zoon. Darius was in één klap zijn gekrenkte trots vergeten en graaide het cadeau uit zijn handen. Het langwerpige kistje was gemaakt van lichtkleurig olijfhout. Binnenin lag een dolk, gemaakt van brons, met een heft dat smal genoeg was voor een kinderhand. De dolk was niet versierd. Het was duidelijk een oefenwapen voor een jonge man, niet een showobject. Darius straalde opgetogen. Hij greep het kistje en hield het samen met zijn boog en zijn pijlen tegen zich aangedrukt. De nieuwe schatten pasten nauwelijks in zijn armen. Ik vind mijn dolk geweldig. Dank u wel, vader. Laten we alles gaan uitproberen. Ik stel voor dat we eerst eens gaan ontbijten, zei heer Vivan. Een nieuw wapen in gebruik nemen is hongerig werk, hoor. Terwijl hij met zijn ouders at, wist Darius zijn ongeduld te bedwingen. Ontbijten met zijn vader kwam immers niet vaak voor. Zoals gebruikelijk bij aristocratische Perzen voerde heer Vivan een omvangrijk huishouden. Naast Darius' moeder had hij nog 2 vrouwen en 3 concubines en had Darius 2 halfbroers, 2 halfzusjes en een baby in aantocht. En dus was heer Vivans tijd beperkt. Darius' moeder was zijn absolute favoriet en de enige vrouw van wie hij echt hield. Maar omwille van de harmonie in dit grote gezin kon hij niet al te veel tijd doorbrengen met Rachel en Darius. En dus besloot Darius maar niet te klagen over de vertraging die het uitproberen van zijn cadeaus opliep en te genieten van zijn vaders aanwezigheid. Bij het ontbijt werden verschillende hete broden en zachte kazen geserveerd. Er was vijgenjam en zijn moeders favoriet, bergamotgelei, en verse eieren met dooiers zo geel als de ondergaande zon. Darius smeerde een dikke laag room op een stuk warm brood, deed daar druivenjam op en propte het hele stuk in zijn mond. Hij zag dat zijn vader precies op dat moment precies hetzelfde aan het doen was. Zijn moeder moest lachen. Moet je jullie twee nou zien? Overduidelijk vader en zoon. Het is dat u blond en blauwoogig bent, heer Vivan. En Darius, mijn donkere tint en groene ogen heeft. Want anders zouden jullie bijna identiek zijn. Zelfde rechte neus, zelfde brede mond, zelfde kuiltjes in de wangen als jullie lachen. En allebei een zoete kou. U houdt ook van zoete dingen, moeder, meer nog dan vader en ik zelfs. Wel nee, riep ze en strekte snel een lange arm uit, waarmee ze een stuk amandelcake van Darius' bord pakte. Dat is van mij, geef het terug. Zijn moeder propte de cake in haar mond tot haar wangen bol stonden als die van een eekhoorn. Kom het maar halen, zei ze met een volle mond. Darius en zijn vader hadden het niet meer van het lachen. Met plotselinge helderheid herinnerde Darius zich opeens weer zijn eerdere zorgen. Hoewel ik nu bijna volwassen ben, hè? Ik kan moeder toch nog steeds bezoeken, wanneer ik wil, niet vader? Het is niet goed voor haar om te veel alleen te zijn. Hij zag tranen blinken in de donkere grote ogen van zijn moeder, die snel haar blik neersloeg. Darius stak een plakkerig handje uit om haar gerust te stellen. Heer Vivan schoof zijn gouden bord weg en leunde achterover. Je kunt niet meer in de vrouwenvleugel wonen, jongen. Nu je 7 bent, moet je aan een opleiding beginnen die passend is voor een Perzische heer. En dat kan alleen in het paleis. Natuurlijk, en ik kijk er naar uit. Ik kan niet wachten tot ik net zo'n goede krijgsheer ben als uw vader. Maar als ik dan 's avonds thuis kom, als ik klaar ben met school, mag ik moeder dan bezoeken? Je komt 's avonds niet thuis. Je gaat in Persepolis wonen, in een internaat, met jongens van je eigen leeftijd. Darius keek hem verbijsterd aan. Ik woon dan niet meer bij u en moeder? 1 keer per maand mag je ons 2 dagen lang thuis bezoeken. Rond nieuwjaar kom je bovendien een hele maand thuis. Ik heb geregeld dat je moeder en ik je privé 1 keer per week mogen bezoeken. Maar dat mag je de andere jongens niet vertellen, hoor. Ik breek daarmee de regels een beetje. En dat zullen ze niet kunnen waarderen. Darius slikte. Hij kon het nog niet helemaal bevatten wat het betekende om zijn ouders maar 1 keer per week te zien, om zo lang van huis te zijn. Maar hij wist wel dat de gedachte aan die scheiding hem vervulde met een angst die hem het liefst zou hebben laten huilen als het kleine kind dat hij naar eigen zeggen niet meer was. Hij slikte zijn tranen weg en beloofde zichzelf stilletjes maar plechtig dat hij zijn ouders nooit zou beschamen door te snikken als de eerste de beste lafaard. Hij liet verslagen zijn hoofd zakken en zei: Zoals u wilt, vader.

De zon was nog lang niet opgekomen toen Darius wakker schrok, met dank aan het snerpende geblaar van een koperinstrument. Hij kreunde. Hij had minder dan 6 uur geslapen en was tot diep in de nacht opgeweest, druk met het schoonmaken en invetten van de zwaarden en dolken van de oudere jongens. Hij negeerde de uitputting die hem sinds hij hier een maand geleden was gekomen niet meer los leek te laten, dwong zichzelf overeind te komen en waste zich met koud water. Hij had maar een paar minuten de tijd om zich aan te kleden en klaar te staan voor de dagelijkse ochtendloop, die geleid werd door 2 oudere jongens. Ze zouden meer dan 1 uur rennen, bijna 2 parsangs, afleggend, waarna ze zich aan een uitputtende reeks lessen moesten onderwerpen. Een parsang was ongeveer 6,5 kilometer. De eerste week had Darius meer dan eens moeten overgeven, voor ze terugkeerden naar hun kamertje. Hij was niet de enige. De meeste van de 50 nieuwelingen verging het niet veel beter. Hun trainers stonden de jongens enkel toe water te halen uit een ijskoude beek om zich wat op te frissen, voordat ze verder gingen. Het leven in het paleis was totaal niet zoals Darius het zich had voorgesteld. Zijn wereld leek in de verste verte niet op het doen van eindeloze leuke spelletjes. De fysieke training was loodzwaar en vroeg meer van hem dan hij bezat. Ze werden getraind op uithoudingsvermogen en de enige manier om dat echt te leren was door de inspanning daadwerkelijk uit te houden, hoe moeilijk dat ook was. De zo gekoesterde verjaardagscadeaus van zijn ouders waren ongebruikt opgeborgen. Zijn docenten vonden hem te jong voor een dolk en pijl en boog. In plaats daarvan lieten ze hem steeds weer dezelfde oefeningen doen, die zijn spieren zwaar en pijnlijk maakten. Op sommige dagen moest hij minutenlang zwijgend een steen ophouden tot zijn arm in brand leek te staan. Een andere veelgebruikte oefening was kruipen tot je dijen het opgaven. Een paar keer per dag moest hij de zware uitrusting van de oudere jongens dragen, die toch eigenlijk eerder dan 7-jarige in staat zouden moeten zijn al dat zware spul te torsen. En toch werd ook dit als een belangrijk middel gezien om hem sterker te maken, als voorbereidingen op het moment dat zijn gevechtstraining echt zou beginnen. "Je hebt geen spieren, Guppy," had een van de meesters hem meer dan eens voorgehouden als zijn armen tijdens de gewichtstraining begonnen te trillen. Hoe kan iemand zo iel zijn? Niet gewend aan dergelijke kritiek, had Darius zijn tanden op elkaar gezet, vastbesloten de zware gewichten zo lang als nodig was hoog te houden. Hij wilde nooit meer als iel worden bestempeld. Tot zijn teleurstelling werden pogingen om vrienden te maken hier niet gewaardeerd. Hij had gemerkt dat de jongens, die al een aantal jaren in het paleis woonden, hechte verbindingen leek te hebben gesmeed. Maar nieuwelingen, als hij, werden geacht te wennen aan ons solitair bestaan. Hun vecht- en sportinstructeurs waren hard en afstandelijk. De magi, Perzische wetenschappers, astronomen en religieuze leiders waren begonnen zijn groep van prille recruten te onderwijzen in deugden als eerlijkheid, loyaliteit en dankbaarheid. Ze waren tegen alle jongens even aardig, maar hun vriendelijkheid werd getemperd door een bepaalde afstandelijke manier van doen die elke vorm van binding of warmte ontmoedigde. Darius had niemand om mee te praten. Het leven in het paleis bleek een enorme teleurstelling. Het was eenzaam, saai en vermoeiend. Darius had andere jongens zien huilen van eenzaamheid, van pijn. Hij besloot dat hij niet zou toegeven aan dergelijk uiterlijk vertoon van zwakte, om zijn emoties in te slikken en zijn gevoelens niet te tonen. Hij moest gewoon door. Hij besloot dat hij zijn vader trots wilde maken, maar hij miste thuis zo erg dat zijn lichaam er soms van beefde. Het was niet de fysieke aanslag of het smakeloze eten of de eindeloze taken die hij ondraaglijk vond. Dat kon hij allemaal wel verdragen. Het was de isolatie die aan hem vrat. Tot zijn komst in het paleis was zijn leven vol liefde en gezelschap geweest. Het plotselinge en opzettelijk verlies van elke vorm van een betekenisvolle relatie met een medemens
drukte zwaarder op hem dan de gewichten die hij voor de training moest tillen. 'S Nachts, als hij in zijn eenvoudige bed kroop, vol blauwe plekken en dood op, trok hij vaak de ruwe deken tot over zijn hoofd en dacht aan thuis. Hij kon het verrukkelijke warme eten ruiken dat hem geserveerd werd wanneer hij maar trek had. Hij kon de zachte linnen lakens over zijn benen voelen glijden. Hij kon de warmte van het gezellig haardvuur op zijn huid voelen. Hij durfde niet te vaak te denken aan zijn moeders stem of omhelzing, bang dat hij dan zijn zelfbeheersing zou verliezen en zou eisen dat hij naar huis werd gebracht. Maar soms, wanneer hij tussen slaap en wakker zijn zweefde, voelde hij haar aanwezigheid. De liefdevolle aanwezigheid die alle pijn weg leek te toveren, en hij klampte zich aan dat gevoel vast, ook al wist hij dat het niet echt was. Darius was net bezig zijn broek aan te trekken toen een andere jongen uit zijn groep, Cambyses, langs hem liep. Zonder een woord te zeggen schopte hij opeens fel tegen Darius' schenen. Darius verloor zijn evenwicht en landde hard op de grond. Hij liet niets merken. In plaats daarvan drukte hij zichzelf overeind en ging verder met zich aan te kleden, met de afgemeten bewegingen van een soldaat. Dat had hij al geleerd. Dat zag ik, zei een jongen die Aria heette. Een stel andere jongens viel hem bij. Die knul is niet goed wijs, voegde Aria eraan toe. Darius knikte. Cambyses was als zoon van een satraap ter wereld gekomen, de gouverneur van een van de grootste territoria in het koninkrijk. Een toevalstreffer die de kleine jongen volgepompt had met zelfvertrouwen. Hij had al meteen iets tegen Darius gehad toen die hem in hun eerste race versloeg. En dus kwelde Cambyses hem nu wanneer het maar ging. De jongens werden aangemoedigd nooit te klikken, en dus klaagde Darius niet. Maar Cambyses' steeds onaangenamere treitertactieken werden een groeiend probleem. Darius voegde het toe aan de lijst van dingen waar hij iets aan moest doen. Gelukkig zou hij vanmiddag voor een tweedaags bezoek naar huis mogen. Het eerste bezoek sinds een maand. Nog een paar uur en hij zou thuis zijn. Thuis. Zijn vader kwam hem zelf halen. Toen hij in de gesloten wagen klom, zag hij dat zijn moeder hem daar met open armen opwachtte. Darius aarzelde heel even voor hij zich met lichaam en ziel in haar warme omhelzing stortte. Zijn moeder huilde. Die rit naar huis was de eerste keer in een maand dat Darius iets van rust ervoer. En die rust hielp hem een belangrijk besluit te nemen. Hij had de afgelopen weken een plannetje bedacht. Een ontsnappingsroute. Een manier om zijn vader een plezier te doen door zijn plichten als Perzische edelman te vervullen, maar tegelijkertijd deze tijd door te kunnen komen. Hij wist niet zeker of hij het idee wel aan zijn ouders voor moest leggen. Hij wilde niet dat ze zich zorgen maakten als hij te veel losliet over hoe naar zijn leven nu was. Maar hij besloot tijdens de rit, met zijn vaders arm om zijn schouder en zijn moeders glimlach als een warme deken om hem heen, dat hij het toch zou zeggen. Het avondeten werd geserveerd in de kamers van zijn moeder. Zijn ouders zaten vol vragen. Hoewel ze hem elke week hadden bezocht, was hun tijd samen steeds gekenmerkt geweest door geheimzinnigheid en haast. Nu bedolven ze hem onder allerlei vragen. Met name zijn moeder, voor wie deze nieuwe wereld een compleet mysterie was. Darius probeerde zijn antwoorden luchtig te houden. Hij zag dat de ogen van zijn vader zachter werden toen hij een zorgeloos beeld schetste van zijn paleisleven. Zijn vader, zo realiseerde hij zich, moest uit eigen ervaring weten dat de training van Perzische jongens meer omvatte dan leuke wedstrijdjes hardlopen en hilarische lessen in het hertekenen van eetbare wilde planten. Uiteindelijk zei zijn moeder: "Nou is het genoeg. Dat arme kind heeft nauwelijks de kans gehad wat te eten. Laten we hem niet langer lastigvallen, zodat hij zijn eten kan proeven. Ik heb de kok gevraagd je favoriete gerechten te maken, lieverd.
Probeer de gevulde wijnbladeren maar eens. Darius sloot zijn ogen terwijl hij een hap nam. De vulling, verrijkt met verse kruiden en gekruid lams gehakt, gleed als een warme smaakexplosie door zijn keel. Het wijnblad was zacht en verrassend vers, gezien het seizoen. Darius kreunde van genot. Heer Vivan lachte. Wat voeren ze je daar? Brood met kardemom en gekookt vlees. En soms gerstekoeken als extraatje. Elke ochtend en avond krijgen we hetzelfde. De ingrediënten zijn sinds mijn jeugd blijkbaar niet veranderd. Ik kan me die jaren goed herinneren. Woonde u ook in Persepolis, vader? Pas toen ik 16 was. In die tijd gingen oudere jongens wel het internaat in, maar ze hadden niet genoeg plek voor de jongere exemplaren. Darius had dat ook al van een van de oudere jongens gehoord. Het was precies de opening die hij nodig had om zijn plan te presenteren. Hij nam ter bemoediging een grote slok druivensap en begon aan zijn betoog. Vader, ik zat zo te denken. Waarom doe ik dat niet ook? Ik zou mijn lessen in het paleis kunnen volgen en dan thuiskomen om hier de nacht door te brengen, zoals u deed toen u zo oud was als ik. 'S avonds krijgen de jongens van mijn leeftijd geen les. In plaats daarvan doen we alleen maar allerlei klusjes. We krijgen vaak de spullen van de oudere jongens mee om schoon te maken of in te vetten. Soms moeten we een opdracht die de magi ons hebben gegeven uitschrijven of uit het hoofd leren. Maar ik zou mijn huiswerk mee naar huis kunnen nemen en hier afmaken. En dan elke ochtend vroeg naar Persepolis rijden om op tijd te zijn voor de ochtendtraining. Zijn vader zweeg. Waarom? Vroeg hij na een paar momenten van diepe stilte. Ik wil thuis zijn, bij u en moeder. Ik zal echt mijn best doen, dat beloof ik. Ik zal de beste van allemaal zijn. Maar ik wil gewoon graag thuis wonen. Nee, antwoordde zijn vader op onverbiddelijke toon. Hij gaf geen verdere toelichting. Darius was met stomheid geslagen. Maar, geen gemaar, nee. En daar blijft het bij. Darius wendde zich tot zijn moeder in de overtuiging dat zij hem wel bij zou vallen. Maar in plaats daarvan wendde ze haar gezicht af en staarde naar de muur. Heel even dacht hij iets van een traan in haar ogen te zien. Zag hij hoe haar vingers trilden voor ze tot een vuist balde. Maar misschien ook niet, want ze zei niets. Geen enkele steunbetuiging. Geen woord om duidelijk te maken dat ze begreep dat hij echt naar huis moest. Darius probeerde het nog één keer. Hij slikte zijn trots in, iets wat hij geleerd had te beschermen, zolang hij zich kon herinneren. Ze begrijpen het niet. Als ze het snapten, zouden ze me nooit dwingen terug te gaan. Hij zei met een dun stemmetje en een kinderlijke intonatie die hij zelf verafschuwde: Ik mis thuis. Ik mis jullie. Genoeg, jongen. Ik zei nee, en daar blijf ik bij. Jij zult opgeleid worden als de andere jongens van jouw leeftijd en positie. Jij zult je plicht aan je familie en het koninkrijk vervullen. En je zult nooit meer onder die plicht uitproberen te komen. Darius stond met een bleek gezicht op uit zijn stoel. Zonder een woord te zeggen rende hij de kamer uit en ging terug naar zijn eigen kamer. Hij stapte volledig gekleed in bed en merkte nauwelijks hoe weelderig, zacht en comfortabel dat was in vergelijking met zijn hobbelige matras in het paleis. De woorden van zijn vader brandden in zijn oren. Hij voelde een enorme schaamte. Had hij echt geprobeerd onder zijn plicht uit te komen, enkel en alleen door te vragen of hij thuis mocht blijven? Hij kon de redenering van zijn ouders niet volgen en hun reactie was schokkend. Hij had verwacht dat ze zijn verzoek in zouden willigen en hun weigering ging zijn verstand te boven. Hij had er nooit aan getwijfeld dat ze van hem hielden. Zijn leven was door die wetenschap gekleurd. Maar hij begon te beseffen dat geliefd worden nog niet betekende dat je kreeg wat je wilde. Liefde, zo leek het, was niet in staat je te geven
wat je zo wanhopig graag wenste. Liefde kon geen problemen oplossen. En wat zijn ouders betrof, plicht ging blijkbaar voor liefde. Hij dacht aan zijn plicht in het paleis, de eindeloze reeks lessen die zijn geest en zijn lichaam uitdaagde, hem tot ver over zijn grenzen duwde. Als hij minder van zijn ouders hield, dan kon hij zijn nieuwe leven misschien wel verdragen. Er zou niet langer dat enorme verlangen naar hen zijn elke dag weer. Hij zou ze niet missen. Hij zou zich aan zijn nieuwe leven zonder hen aanpassen, net zoals zij zich aan een leven zonder hem hadden aangepast. Wat een afgrijselijk idee dat zijn ouders hem blijkbaar zo makkelijk konden loslaten. Waarom willen vader en moeder mij niet? Er is niemand meer voor mij. Als ik niet op vader en moeder kan afgaan, is er dan iemand op deze wereld die ik wel kan vertrouwen? Hij lag de halve nacht wakker, gekweld door dit soort gedachten. Eén ding was duidelijk. De afwijzing van zijn ouders deed vele malen meer pijn dan pestkoppen, vuisten en zwaarden. Op het paleis wachtte hem een miserabele thuiskomst. De eerste die hij tegen het lijf liep was Cambyses. Ze waren alleen in een donkere gang. Cambyses was een jaar ouder dan Darius. Hij was vanwege de reizen van zijn vader later begonnen en een halve kop groter. Zonder enige uitleg ramde de jongen zijn elleboog in Darius' maag. De pijn golfde door hem heen met een intensiteit die hem zijn adem benam. Hij sloeg dubbel, zich afvragend of hij nu doodging, want wat hij ook probeerde, hij kreeg maar geen lucht in zijn lichaam gepompt. Toen hij eindelijk weer een beetje kon ademen, kwam hij moeizaam en wankel overeind. Cambyses grijnsde zelfgenoegzaam. Moet je die tranen in je ogen zien? Ah, wat schattig. Gaan we huilen? Je bent gewoon een baby. Darius slikte de tranen weg. Hij slikte de pijn en afwijzing weg. Hij maakte een vuist, gooide zijn hele gewicht erachter en deed hem vol in Cambyses' middellanden. De jongen gilde en sloeg dubbel van de pijn. Darius voelde niets, geen opluchting, geen trots. Het was best prettig zo los te zijn van je emoties. Hij tikte met een vinger tegen Cambyses' oor en zag, met het rustige observatievermogen van een onderzoeker, dat hij rood werd. Toen hij wegliep, wist hij dat hij een manier had gevonden om zijn tijd in het paleis draaglijk te maken. Hij zou gewoon niets meer voelen. Elke dag zou hij oefenen voor zijn eigen gevoelens weg te lopen, tot hij geleerd had ze volledig onder controle te houden. Tot hij geleerd had geen baby meer te zijn. Darius hief zijn hoofd en keek met blinde ogen naar de horizon. Verrast constateerde hij dat zijn wangen nat waren van de tranen. Meer dan 20 jaar waren verstreken sinds die vreselijke maanden. En nog altijd hadden ze hem in hun macht, lieten ze hem niet los. Beheerste hem. Zijn leven werd nog steeds beïnvloed door die vreselijke scheiding. Zelfs zijn eigen huwelijk was erdoor beschadigd. Nehemia had gelijk. Dwars door zijn hart liep een gat zo diep en zo zwart als de fundering van Jeruzalem's stadsmuur. En hij wist niet hoe hij dat moest herstellen. Sara tuurde door het smalle raampje in de gang naast haar kamer. Haar ogen spanden zich in om in het donker iets te ontwarren, hopend op een glimp van Darius. Wat was hij laat? Ze was misselijk van de zorgen. Hij was uren geleden samen met Nehemia vertrokken en was nog steeds niet terug. Niemand wist waar hij was. Niet langer in staat binnen te blijven, pakte ze een van de fakkels uit de gang en liep de binnenplaats op. Ze durfde zonder begeleiding niet te ver van huis te gaan, wetende dat Darius boos zou zijn over het risico dat ze nam. Daarom bleef ze dicht bij het zandpad dat langs het huis liep. Er vloog een donker en groot geval vlak langs haar gezicht en ze hapte naar adem. Met een wapperende hand probeerde ze het iets weg te slaan. Een vleermuis. De haren in haar nek stonden nu recht overeind. Darius, waar ben je?
Haar arm begon zeer te doen en ze pakte de fakkel over in haar andere hand. Kon ze maar een comfortabel plekje vinden. Maar naast de weg was natuurlijk niets te vinden. In de verte zag ze een schim haar kant op komen. Sarah zette een paar stappen die kant op, in een poging de trekken van de schim beter te kunnen onderscheiden. Haar aarzelende pas veranderde in een traag gehobbel. Het beste dat ze met haar bolle buik voor elkaar kreeg, toen ze Darius' silhouet herkende. Er kleefde iets droevigs aan zijn zware tred, zijn hangende schouders, het gebogen hoofd. "Darius?" riep ze. "Sarah!" Hij klonk wat versuft. "Wat doe jij hier?" "Ik was op zoek naar je. Je bleef zo lang weg." Ik begon zenuwachtig te worden. Ze was dichterbij gekomen en bleef nu voor hem staan. In het schijnsel van de fakkel hadden zijn ogen iets afwezigs. Zijn ademhaling was zwaar en raspend. Er was iets aan zijn gezichtsuitdrukking dat haar zenuwachtig maakte. "Wat is er?" Hij opende zijn mond, maar er kwam geen geluid uit. Zijn keel zat dicht, hij perste zijn lippen tot een strakke streep en schudde het hoofd. "Ben je ziek?" "Nee." Zijn stem was zacht. "Is er iets gebeurd? Is er iemand gewond geraakt?" Zijn lach klonk kil en blikkerig. Er liep een rilling over haar rug. "Je wilt het mij niet vertellen," vroeg ze en voelde de oude pijn weer die fel naar haar uithaalde. Traag tilde hij een hand op. Zijn vingers vonden hun weg naar haar jurk en trokken haar naar zich toe. Hij liet zijn hoofd zakken en begroef zijn gezicht in haar hals. Ze was bang dat hij zich nog aan de fakkel zou branden en liet die daarom snel op de grond vallen en sloeg haar armen om hem heen. Ze voelde iets in hem smelten en de rigide zelfbeheersing van zijn lichaam leek weg te ebben. "Alleen maar wat slechte herinneringen die ik vergeten dacht te hebben." Zijn stem klonk omvloers

is net als ik. Sarah hapte geschrokken naar adem. Dat was ik vergeten. Het is een nare plek voor kleine jongetjes. Misschien hoeven we hem er niet heen te sturen. Darius deed een stap achteruit. Als we dat niet doen, krijgt hij niet de training die hij nodig heeft om in het leven te kunnen slagen. Hij zal dan weliswaar een titel en rijkdommen hebben, maar nooit het respect van zijn gelijken krijgen. Ja, dan behoeden we hem voor een moeilijke jeugd, maar zal hij ons daarvoor dankbaar zijn, denk je, als hij eenmaal volwassen is en nooit met respect wordt behandeld? Waarom moet hij naar het paleis om te leren wat hij nodig heeft? Jij en ik kunnen hem toch trainen en scholen? Of we huren er mensen voor in? Je snapt het niet, Sarah. De scheiding van thuis is deel van de training. Hij moet uithoudingsvermogen ontwikkelen. Hij moet gehard raken. Wij die al zo vroeg naar het paleis werden gestuurd, ontwikkelden een enorme zelfbeheersing en kracht. Ik kan dingen overleven die jij je niet eens kunt voorstellen. Maar er moet een hoge prijs voor worden betaald. Het was alsof mijn hart in die jaren kromp. Ik word misselijk als ik eraan denk dat mijn zoon diezelfde prijs moet betalen. Sarah pakte zijn hand. We hebben nog jaren om over een oplossing na te denken. Kwel jezelf nu niet met dat soort gedachten. Hij liet het hoofd hangen. Ik kan geen rust vinden, Sarah. Ik word door herinneringen geplaagd. Hij tilde zijn hoofd weer op en keek haar in de ogen. In het licht van de langzaam dovende fakkel zag ze de pijn in zijn ogen. En het raakte haar tot diep in haar ziel. Sarah, wil je voor mij bidden? Tot jouw God, mijn moeders God, alsjeblieft, hij kan me helpen.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, we hebben u voorgelezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. We hopen dat u net als ons genoten heeft van het boek en dat u veel inspiratie gevonden heeft bij het luisteren naar het voorlezen van deze roman. We wensen u verder nog een heel fijne dag.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met priester Jurgen François van Gent. En vandaag gedenken wij de heiligen Martha, Maria en Lazarus. De hymne kan u vinden op pagina 1357. De psalmen vindt u vanaf pagina 824. En de korte schriftlezing op pagina 1669.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: U vierend, Martha, zingen wij, vol vreugde mocht gij menigmaal de Heer ontvangen in uw huis, bij u vond hij gastvrij onthaal.
1: Van harte zorgde gij voor hem, steeds ijverig waart gij in de weer, bij alles wat gij deed bezield, door grote liefde tot de Heer.
2: Zo kan uw zuster met uw broer, terwijl gij hun een maal bereidt, door Jezus worden toegerust, het spijs die blijft in eeuwigheid.
1: Toen voor zijn heengaan door de dood uw zuster hem gebalsemd heeft, hebt gij voor het laatst uw dienst gewijd aan hem die ons het leven geeft.
2: O gastvrouw die de Heer ontving, bij u in huis was hij niet vreemd. Maak onze harten wel bereid dat hij bij ons zijn intrek neemt.
1: U God, drievuldig en toch één, zij lof om alles wat zij deed. Ge hebt in het hemels vaderland een woning al voor ons gereed. God, in uw licht zullen wij het licht aanschouwen.
2: De zondaar luistert naar de lokroep van het kwaad. Geen vrees voor God staat hem voor ogen.
1: Hij stelt zichzelf bedriegelijk gerust, dat men zijn zonde niet ontdekt en niet verafschuwt.
2: De woorden die hij spreekt zijn onrecht en bedrog. Hij wil niet wijs zijn en het goede doen.
1: Tot in zijn slaapvertrek zint hij op kwaad. Hij volgt het slechte pad en mijt de zonde niet.
2: Maar hemelwijd is uw erbarmen, Heer. Uw trouw reikt tot de wolken.
1: Hecht als de Godenberg is uw rechtvaardigheid, onpeilbaar als de zee uw oordeel. Bij u vindt mens en dier asiel.
2: Hoe waardevol is uw bescherming, Heer. De mensen vluchten in de schaduw van uw vleugels.
1: Gij voedt hen met het beste uit uw huis. Gij drenkt hen aan de stroom van uw geneugten.
2: Bij u ontspringt de bron die leven geeft. Wij zullen in uw licht het licht aanschouwen.
1: Bestendig uw genade voor uw dienaars. Voor wie oprecht van hart is uw gerechtigheid.
2: Vergoed dat trotse voeten mij vertrappen, dat vrede handen mij te pletter slaan.
1: Ziet, zij die kwaad bedrijven zijn gevallen. Zij zijn verslagen en staan nooit meer op.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. God, in uw licht zullen wij het licht aanschouwen. Verheven zijt gij, Heer, en wonderbaar is uw macht.
2: Sla nu voor mijn God de tamboerijnen. Laat de bekkens klinken voor mijn Heer.
1: Zet een nieuw gezang in hem ter ere. Roept zijn naam aan en verheerlijkt hem.
2: Want gij zijt een God die elke strijd beslecht, die uw kamp opslaat te midden van uw volk en mij losrukt uit de greep van mijn vervolgers.
1: Ja, een nieuw lied zal ik zingen voor mijn God. Heer, verheven zijt gij en rechtvaardig. Wonderbaar en onweerstaanbaar is uw macht.
2: Al wat gij gemaakt hebt, moet u dienen. Want gij spreekt uw woord en het bestaat.
1: Alles komt tot stand waar gij uw geest zendt. Niets kan weerstand bieden aan uw stem.
2: Bergtoppen en zeeën beven op hun grondslag. Rotsen worden voor uw aanschijn week als was.
1: Maar voor allen die u vrezen, zult gij steeds genadig zijn.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verheven zijt gij, Heer, en wonderbaar is uw macht. Jubelt voor God met blij geroep.
2: Alle volkeren, klap in de handen. Jubel voor God met blij geroep.
1: Want groot is de Heer en alom geducht. Een machtig vorst over heel de aarde.
2: Volkeren levert Hij aan ons uit. En naties legt Hij aan onze voeten.
1: Hij kiest het erfdeel voor ons uit. De trots van Jacob zijn welbeminde.
2: God stijgt een troon onder luid gejuich. De Heer met geschal van bazuinen.
1: Zing nu voor God, laat klinken uw zang. Voor onze koning een loflied.
2: Koning is God over heel de aarde. Zing dus een psalm voor hem.
1: Koning is God over alle naties, zetelend op zijn heilige troon.
2: Vorsten van volkeren komen daar samen, vereend met het volk van Abrahams God.
1: Aan God komt toe alle macht op aarde. De Allerhoogste is Hij.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Jubelt voor God met blij geroep. Uit het boek Tobit. Neem je in acht, mijn zoon, bij al wat je doet, en gedraag je als een welopgevoed man. Wat jij niet wilt dat jou geschiet, doe dat ook een ander niet. Deel je brood met de hongerige en je kleren met de naakte. Besteed al wat je over hebt zonder te aarzelen aan aalmoezen. Prijs onder alle omstandigheden God de Heer en vraag hem dat je altijd de rechte weg mag bewandelen en dat al wat je onderneemt tot een goed einde geraakt.
2: Richt mijn hart op uw geboden, laat mij leven volgens uw weg.
1: Richt mijn hart op uw geboden, laat mij leven volgens uw weg.
2: Vervul de belofte uw dienaar gegeven.
1: Laat mij leven volgens uw weg.
2: eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Richt mijn hart op uw geboden. Laat mij leven volgens uw weg. Jezus sloeg de ogen ten hemel en riep met luide stem: Lazarus, kom naar buiten.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
2: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Jezus sloeg de ogen ten hemel en riep met luider stem: Lazarus, kom naar buiten.
2: Prijzen wij onze Verlosser samen met alle heilige vrouwen, in het bijzonder Martha, Maria en ook de broer Lazarus, en roepen wij hem aan met de bede: Kom, Heer Jezus.
1: Heer Jezus, gij hebt de zondares haar vele zonden vergeven, omdat zij veel liefde had betoond. Vergeef ons, want wij hebben veel gezondigd.
2: Kom, Heer Jezus.
1: Heer Jezus, bij uw rondgang op aarde hebben heilige vrouwen u hun diensten bewezen. Help ons altijd uw voetspoor te volgen.
2: Kom, Heer Jezus.
1: Heer Jezus, gij zijt de meester naar wie Maria luisterde, terwijl Martha voor u zorgde. Geef dat wij u in geloof en liefde dienen.
2: Kom, Heer Jezus.
1: Heer Jezus, allen die uw wil volbrengen, hebt gij uw broeder, zuster of moeder genoemd. Laat ons steeds u welgevallig zijn in al wat wij zeggen en doen.
2: Kom, Heer Jezus. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Almachtige en eeuwige God, in het huis van de heilige Martha vond uw zoon een gastvrij onthaal, zoals ook bij haar zus Maria en haar broer Lazarus. Wij vragen u op hun voorspraak dat wij Christus trouw in onze broeders dienen, dat wij uw woord in ons opnemen en het volbrengen, en eens in de hemel door u ontvangen worden, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

vul ons met uw Heilige Geest, opdat ons hart van liefde brandt.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
1: En met u.
0: Welkom ook aan de luisteraars van Radio Maria die met ons verbonden de Eucharistie kunnen meevolgen vanuit de Abdijkerk hier in Gistel. Vandaag gedenkt de kerk de heilige Martha, Maria en ook Lazarus, de vrienden van de Heer. Deze verplichte gedachtenis die is gekomen vanaf het jaar 2021. Martha, Maria en Lazarus ontvingen de Heer Jezus in hun huis heel gastvrij. Zo delen ze, mag Jezus delen in deze vriendschap van deze drie mensen, waar hij mocht thuiskomen, waar hij rust kon vinden, verbondenheid en gebed. Goed dat ook wij groeien in vriendschap tot de Heer Jezus, dat ook wij hem, zoals deze drie, gastvrij mogen ontvangen, bijzonder ook in elke Eucharistie, waar hij de gastheer is die naar ons toekomt, en waar wij mogen ons voeden aan zijn woord en aan zijn lichaam in de heilige communie. Niet altijd waren wij vrienden van de Heer, dikwijls kozen wij ook dwaalwegen en waren wij ver van hem. Daarom goed om eerst nederig te bidden om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen dan de Almachtige God zich over ons ontfermen, al onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: En laat ons bidden. Heer God, uw Zoon heeft Lazarus uit het graf tot leven teruggeroepen. En hij wilde ook te gast zijn in het huis van Martha. Wij bidden u dat zij die onze broeders en zusters trouw dienen, samen met Maria worden gevoed door het overwegen van de woorden van Jezus. Hij die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes. Vrienden, laten wij elkander lief hebben, want de liefde komt van God. Iedereen die lief heeft, is een kind van God en kent God. De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. En de liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard, doordat hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft om ons het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde. Niet wij hebben God lief gehad, maar hij heeft ons lief gehad. En hij heeft zijn Zoon gezonden om door het offer van zijn leven onze zonden uit te wissen. Vrienden, als God ons zozeer heeft lief gehad, moeten ook wij elkander lief hebben. Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar lief hebben, woont God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Dit is het bewijs dat wij in hem verblijven, zoals hij verblijft in ons, dat hij ons deel heeft gegeven aan zijn geest. En wij hebben gezien en wij getuigen dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden om de heiland van de wereld te zijn. Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in hem en woont hij in God. Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons geeft en wij geloven in haar. God is liefde. Wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem. Woord van de Heer. Let op en bemerk hoe genadig de Heer is. Let op en bemerk hoe genadig de Heer is. De Heer zal ik prijzen iedere dag. Zijn lof ligt mij steeds op de lippen. Mijn geest is fier op de gunst van de Heer. Laat elk die het hoort zich verheugen. Let op en bemerk hoe genadig de Heer is. Verheerlijk de Heer tezamen met mij en laat ons eendrachtig zijn naam vereren. Ik ging tot de Heer en hij heeft mij verhoord. Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde. Let op en bemerk hoe genadig de Heer is. Verlaat u op hem, dan wordt ge gelukkig, want hij stelt u niet teleur. Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer en redt hen uit hun ellende. Let op en bemerk hoe genadig de Heer is. De engel van God legt een schans om hen heen, om elk die God vreest te beschermen. Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is. Gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij hem. Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is. Eerbiedig de Heer, gij die hem gewijd zijt, want wie hem eerbiedigt, leidt nimmer gebrek. De rijken zijn arm en behoeftig geworden. Die gaan tot de Heer, komen nooit iets tekort. Let op en bemerk hoe genadig de Heer is.
3: Halleluja, halleluja, halleluja.

0: De Heer zij met u.
1: Wij
0: lezen nu uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd waren vele Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over het verlies van hun broer. Zodra Martha hoorde dat Jezus op komst was, ging zij hem tegemoet. In die tijd kwam Jezus in een dorp, waar een vrouw die Martha heette, hem in haar woning ontving. Zij had een zuster, Maria, gezeten aan de voeten van de Heer. Deze luisterde naar zijn woorden. Martha werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen. Maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei, Heer, laat het u onverschillig dat mijn zuster mij alleen laat bedienen. Zeg haar dan dat zij mij moet helpen. De Heer gaf haar ten antwoord. Martha, Martha, wat maak je je bezorgd en drukt over veel dingen? Slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen en het zal haar niet ontnomen worden. Dit is het woord van de Heer.
2: Wij dan.

Mooi dat wij vandaag deze drie heilige mensen samen kunnen gedenken. Martha, Maria en Lazarus. Mooi dat Jezus daar in het huis dikwijls te gast was, waar hij tot rust kon komen bij deze drie mensen, ook het geloof delen met elkaar. Vriendschap onder gelovigen. Belangrijk dat wij dit ook proberen te doen. Niet om, als het ware, elkaar af te breken, maar elkaar te respecteren, ieder volgens zijn eigen roeping en eigenheid. Zoals ook wij zien in dit tafereel van vandaag in het evangelie, waar Jezus de gast is in dit gezin en waar Martha vol ijver is om Jezus goed te ontvangen. Het doet ons misschien denken aan onze eigen moeder, die als de familie samenkwam in haar huis ook ijverig in de weer was om iedereen goed te ontvangen. Alles mooi klaar te zetten, lekkere spijzen te bereiden, om het de gasten naar hun zin te maken. Lucas wil ook in zijn stukje evangelie Martha en Maria niet tegenover elkaar uitspelen. Martha die heel druk is, misschien te druk, en die daardoor geen oog meer heeft voor de belangrijke gast die Jezus zelf is. Zij is zo ijverig, zo druk in de weer, dat zij hem als het ware vergeet en dan ook kwaad wordt. Nogal een beetje onbeleefd, zegt ze tegen Jezus, zeg dan aan mijn zus dat ze mij moet komen helpen. Jezus zegt dan, Martha, Martha, wat maak je druk en bezorgd om vele dingen? Slechts één ding is noodzakelijk en Maria heeft het beste deel gekozen en het zal haar niet worden ontnomen. Misschien denken wij te vlug, het beste deel is misschien lui niets doen, bij Jezus zitten aan zijn voeten en de anderen maar laten werken. Dat was een beetje het idee van Martha. Zo was zij kwaad geworden op haar zus en ook misschien op Jezus, omdat hij daar niets over zei. Jezus zal nochtans Martha geen verwijten maken. Ook hij zal haar werk appreciëren, blij zijn dat zij zich inzet om hem goed te ontvangen. Daar is zeker niets mis mee. En het is ook goed dat mensen dit doen. Zich inzetten voor anderen, dienstbaar zijn, de naastenliefde beoefenen. Dit is ook nodig, zo horen wij ook in het dubbel gebod van de liefde, bemin God boven alles, maar ook uw naaste als uzelf. Zich inzetten, dienstbaar zijn is nodig. Maar daarbij mogen we niet vergeten het noodzakelijke, zoals Jezus het noemt. Absoluut noodzakelijk is dat wij Jezus niet uit het oog verliezen bij al onze inzet. Goed om eerst bij hem te komen, zoals Maria, stilte te nemen, aan zijn voeten neerzitten en zijn kracht en zijn liefde ontvangen. Soms zeggen mensen, als wij maar een goed mens zijn, dat is het voornaamste, al de rest is bijkomstig. Als we maar goed zijn voor elkaar, in vriendschap leven, dan zijn wij goede mensen. Dat is ook een stukje waar. Het is belangrijk dat wij dienstbaar zijn, elkaar helpen waar nodig, de noden zien en de handen uit de mouwen te steken. Zoals Maria ook dikwijls zegt in haar boodschap, ik verlang dat jullie de uitgestoken handen van liefde zijn voor de mensen rondom u, om zich in te zetten met daden om mensen te helpen. Maar we kunnen enkel maar echt goede mensen zijn als wij daarbij God niet vergeten. Als wij zijn kracht willen ontvangen om ons te kunnen blijven inzetten en om dit te doen met een liefdevol hart. Niet zozeer om zelf geprezen te worden, maar om in de nederigheid te werken en om zo de liefde van God te brengen naar de mensen. Gebed en inzet gaan samen. Niet om ze tegen elkaar uit te spelen, maar ze te verenigen in een echt gelovig leven. Jezus die bij ons komt in elke Eucharistie, waar hij de gastheer is en waar hij verlangt dat wij luisteren naar hem.
dat wij even stilvallen in ons druk leven, zijn woorden beluisteren, opnemen in ons hart en er ook gaan naar leven. Dat wij ons voeden met zijn woord en ook met zijn lichaam in de heilige communie. Daar juist krijgen wij de kracht om ons dan na de Eucharistie weer te kunnen blijven inzetten met liefde en geduld, met vergevingsgezindheid, met een barmhartig hart naar onze medemens toe gaan, zoals Jezus het ook heeft gedaan. Martha, Martha, wat maken je toch druk en bezorgd om vele dingen? Zorgen hebben wij natuurlijk allemaal. Niemand is zonder zorgen. Zo is nu eenmaal ons leven. Maar ook goed om deze zorgen telkens opnieuw in ons gebed tot bij Jezus te brengen. Eerder juist is om naar ons te luisteren ook, en om deze zorgen ook van ons over te nemen. In gebed tot hem komen is absoluut noodzakelijk. Zonder gebed kunnen wij geen echte vrienden zijn en blijven van de Heer Jezus. Daarom goed dat wij tijden van gebed nemen. En dat wij, zoals Maria het ook zegt, in haar boodschap in Medjugorje, de Heilige Schrift op een zichtbare plaats leggen in uw huis. Zo worden wij herinnerd aan het woord van God, om er ook in te lezen, dit woord tot ons te nemen. Het is geen gewoon woord, maar het woord van God. Goed om elke dag de lezingen ook te nemen die de kerk ons aanbiedt. Belangrijk om een weekdag missaal te hebben, waar wij de lezingen van de dag kunnen lezen en ons zo ook beter kunnen voeden met het woord van God en ons misschien voorbereiden op de Eucharistie van deze dag. Zo doen wij het absoluut noodzakelijke, luisteren naar de Heer en naar zijn woord, het in ons hart meedragen en er natuurlijk ook naar leven en het goede doen.

In vertrouwen mogen we nu ook al onze gebeden tot bij de Heer Jezus brengen, die ook naar ons toekomt en die ons wil kracht schenken en nabij komen met zijn liefde. We bidden ook voor de luisteraars van Radio Maria, ook voor al hun vrijwilligers die zich dagelijks inzetten om het woord van Jezus ook te brengen via de radio naar zoveel mensen die luisteren. Voor allen die het woord van God verkondigen om het licht en de kracht van de Heilige Geest. Voor al onze gezinnen, ook hen die nu hier aanwezig zijn en meeluisteren via de radio, dat ook daar de liefde van Jezus mag komen in het gezin. Dat ouders de kracht, de moed vinden, de volharding om ook dagelijks te bidden met de kinderen. En om ook het woord van Jezus.

We bidden ook bijzonder voor alle bedevaarders in Medjugorje. Ook deze parochie die werd getroffen, jammer genoeg, door het grote vandalisme die werd gepleegd. We bidden ook voor de dader, dat hij tot inkeer mag komen. Het eerherstel voor het kwaad dat werd aangedaan aan de koningin van de vrede. Ook voor alle jongeren die straks zullen samen zijn op het festival voor de jongeren. Dat ook daar vele kracht en genade mag komen. Dat velen ook geraakt mogen worden. En dat ook daar mooie gezinnen mogen groeien. En ook dat jonge mensen hun woord geven als ze zich geroepen weten door de Heer. Voor onze dierbaren die overleden zijn, voor de zielerust van een jonge vader, Freddy Damen, en ook voor overleden familieleden, dat zij allen mogen thuiskomen bij de Heer in het eeuwig leven.

Gezegend zijt gij God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij dit brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen. Water en wijn worden één, gij deelt ons menselijk bestaan en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle

0: Met dan, zusters en broeders, dat mij dan ook uw offer aanvaard mogen worden door God, de Almachtige Vader. Heer, nu wij verkondigen hoe wonderbaar Gij zijt in het leven van uw heiligen, bidden wij u, laat onze eredienst voor u aanvaardbaar worden, zoals ook hun liefdevol dienstbetoon en hun gebed u welgevallig waren, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn ontzacht bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal, door Christus onze Heer. Want door het wonderbaar getuigenis van uw heiligen schenkt gij aan uw kerk steeds nieuwe kracht ten leven en laat gij zien hoe onweerstaanbaar de liefde is waarmee gij ons bemint. Hun voorbeeld bemoedigt ons, hun voorspraak en hun toewijding waarborgen ons alle hulp. En zo voltrekt gij ook aan ons het mysterie van de verlossing. En daarom verkondigen wij met alle engelen en heiligen uw heerlijkheid en zingen wij u toe vol vreugde.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend nu over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons tot lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur, hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar uw God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en het aan zijn leerlingen gegeven met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zodat wij ook toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en een dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij dan het mysterie van ons geloof. Heere Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn wederkomst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij.
1: Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar, geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan Paus Leo, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook diegenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet vooral ook niet hen, diegenen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met de martelaren, met de heilige Martha, Maria en Lazarus, met alle vrienden van de Heer, met de heilige Goddelieve, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij, Heer, om uw barmhartigheid. Erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
0: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij samen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd zijn tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons allen één, gij die leeft in eeuwigheid.
2: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij met u.
2: En met uw geest.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons uw vrede.

0: Zalig zij die nu genodigd zijn tot de maaltijd van de Heer. Zie dan het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heere, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, bewaar mij tot eeuwig leven. Amen.
1: Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof ge reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden. Amen.

0: Bidden wij nog samen met Maria, de koningin van de vrede, voor haar intenties en bijzonder voor vrede in de wereld, in de harten van de mensen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heere is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Maria, koningin van de vrede, bid voor ons. Laten we nog tot slot bidden. Heer onze God, mogen het ontvangen van het heilig lichaam en bloed van uw Zoon onze aandacht afwenden van alles wat vergankelijk is, zodat wij naar het voorbeeld van de heilige Martha, Maria en Lazarus op aarde groeien in oprechte liefde en in de hemel u vol vreugde voor eeuwig gaan schouwen door Christus onze Heer. Amen. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u dan allen, de almachtige en barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaan wij allen heen in vrede.
1: Wij danken God.
2: Broeders en zusters, beste luisteraars, deze eucharistieviering werd opgedragen in de Abdijkerk te Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Deze middag 11:15 kunt u samen met ons de rozenkrans meebidden en komende zaterdag om 9:00 opnieuw de eucharistieviering met ons meevolgen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik zullen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Ik moet zeggen, eigenlijk de actualiteit uit Castel Gandolfo natuurlijk. Want de Heilige Vader is tot nu toe daar geweest om een beetje te genieten van zijn vakantie. Maar die is afgelopen. Betekent alle hens aan dek voor Paus Leo XIV in de komende tijd. Hij zal teruggaan naar het Vaticaan, waar ook vanaf augustus dan de generale audiënties die normaal gezien plaatsvinden op het Sint-Pietersplein iedere woensdag ook opnieuw zullen hernomen worden. Betekent dat u deze ook opnieuw zal kunnen volgen via Radio Maria. Dat gezegd zijnde zijn er in de afgelopen maand verschillende videoboodschappen van de paus gepubliceerd geweest. En daar willen we graag vandaag even blijven bij stilstaan. Een aantal van die boodschappen dus gericht aan tal van verschillende groepen. En daarna zullen we ook zeker kunnen luisteren naar het Angelus, het meditatie van de Heilige Vader in Castel Gandolfo op het Piazza della Libertà afgelopen zondag 26 juli, de 17e zondag door het jaar. En zal u ontdekken waarom de paus vanaf nu ook een klein beetje KSA'er is geworden. Maar daar gaan we zo meteen zeker ook nog wat meer over vertellen. Laten we eerst gaan kijken naar de eerste videoboodschap die de paus de wereld heeft ingestuurd. In de maand juli was dat, de 5e juli, dus een dag na het vieren van de 250ste verjaardag van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van Amerika. U heeft gehoord dat hij de Liberty Medal heeft ontvangen. Daar hebben we ook over bericht in een vorige aflevering van Radio Vaticaan. Er heeft zich ook een nationale eucharistische bedevaart gevormd in de Verenigde Staten. Dat is een bedevaartstocht door de Verenigde Staten met verschillende eucharistieën, processies en andere evenementen. Deze vond voor het eerst plaats in 2024 en is onderdeel van het initiatief van de Amerikaanse Katholieke Bisschoppenconferentie en ook de Nationale Eucharistische Vernieuwing, om de devotie tot Jezus Christus en de Eucharistie nieuw leven in te blazen. De pelgrimstocht werd vervolgens herhaald in 2025 en nu in 2026, wat samenviel dus met de 250ste verjaardag van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten. Zoals u weet is de paus afkomstig uit de Verenigde Staten van Amerika. We gaan luisteren naar de audio van deze videoboodschap die de paus stuurde ter gelegenheid van het besluit van de Nationale Eucharistische Bedevaart.
3: Dear brothers and sisters in Christ, I'm happy to greet you at the conclusion of the National Eucharistic Pilgrimage. As you know, pilgrimages are deeply rooted.
2: Dierbare broeders en zusters in Christus, het doet mij genoegen om u te mogen begroeten bij het besluit van de Nationale Eucharistische Bedevaart. Zoals u weet, zijn bedevaarten diep geworteld in de Joods-christelijke traditie en worden ze vaak ondernomen ter gelegenheid van belangrijke jubilea, waarbij de gemeenschap samenkomt in gebed. In dit licht was het bijzonder passend om de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten van Amerika te gedenken met een bedevaart waarin onze Heer centraal stond. Terwijl jullie door veel van de 13 oorspronkelijke koloniën trokken, hebben jullie gebeden voor eenheid, vernieuwing en genezing voor het land, onder het motto One Nation Under God. En deze intenties liggen ook mij nauw aan het hart. Daarom spreek ik mijn oprechte dankbaarheid uit aan de Amerikaanse Bisschoppenconferentie en aan allen die hebben bijgedragen aan de organisatie van dit gebeuren, evenals aan iedereen die persoonlijk of virtueel heeft deelgenomen. Deze natie, verenigd onder God, is al voor haar officiële oprichting doordrongen van een geloof dat Gods soevereiniteit erkent. Uw pelgrimstocht begon in St. Augustine in Florida, waar op 8 september 1565 het feest van de geboorte van de heilige maagd Maria bij hun aankomst een dankmis werd opgedragen door Spaanse ontdekkingsreizigers en kolonisten, gevolgd door een feestmaal dat werd gedeeld met de plaatselijke Seloi-stam. Deze historische gebeurtenis, samen met vele andere, getuigt van het sterke, zij het grotendeels onbekende, eucharistische erfgoed van de Verenigde Staten van Amerika. Dit erfgoed, dat verre van vergeten is, moet blijven dienen als bron van zowel vernieuwing als eenheid. Met de zegen van de Almachtige God is dit erfgoed vruchten blijven afwerpen door nieuwe generaties Amerikaanse katholieken naar Jezus Christus te leiden. De Heer heeft ook bepaalde mannen en vrouwen geïnspireerd om op radicale wijze getuigenis af te leggen van het evangelie. Ik denk bijvoorbeeld aan de martelaren in New York en Georgia, de heilige Kateri Tekakwitha, de heilige Elizabeth Ann Seton, de heilige Catherine Drexel, de heilige John Newman en de eerbiedwaardige Fulton Sheen, die binnenkort zal worden zalig verklaard. De route die u hebt afgelegd is vernoemd naar een andere heilige, Francis Xavier Cabrini, de stichtster van een religieuze congregatie die als missie had te voorzien in de geestelijke en materiële behoeften van arme immigranten. De intense apostolische activiteit van deze heilige mannen en vrouwen en anderen zoals zij zou niet mogelijk zijn geweest zonder de kracht die zij dagelijks putten uit momenten van stil gebed voor het tabernakel. Broeders en zusters, door deel te nemen aan deze eucharistische bedevaart zetten jullie deze grote erfenis van het geloof verder. Tijdens jullie reis ontbraken de viering van de eucharistie, de eucharistische processies en de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament niet. En deze gaven jullie de kracht en de voeding die nodig waren om jullie weg verder te zetten. Misschien hebben jullie zelfs zelf een honger ervaren naar het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Het ware lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus is inderdaad het leven van de pelgrimerende kerk op aarde. De heilige paus Johannes Paulus II heeft het prachtig verwoord in zijn encycliek Ecclesia de Eucharistia. De Eucharistie als de verlossende aanwezigheid van Christus in de gemeenschap van de gelovigen en als haar geestelijk voedsel is het kostbaarste bezit dat de kerk op haar weg door de geschiedenis kan hebben. Nu het land de verjaardag van de stichting van zijn aardse vaderland viert, hoop ik dat deze ervaring als pelgrims u ook zal helpen uw blik te richten op het hemelse vaderland en tevens zal dienen als een herinnering dat de Eucharistie een onschatbaar geschenk is, ons onmisbare levensonderhoud. Juist door deze gave te erkennen en te ontvangen, zal de kerk in de VS de kracht vinden om haar liefdadigheidswerk voor de bredere samenleving verder te zetten, met name op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en basisvoorzieningen, terwijl zij tegelijkertijd haar evangelisatieopdracht blijft vervullen. Nu deze bedevaart ten einde loopt, moedig ik jullie aan om bij jullie terugkeer naar huis jullie leven toe te vertrouwen aan Gods liefdevolle voorzienigheid en om een sterk eucharistisch leven te koesteren binnen jullie gezinnen, onder vrienden en in jullie gemeenschappen. In het vertrouwen dat de eucharistische bedevaart overvloedig vruchten zal afwerpen in de Verenigde Staten van Amerika, vertrouw ik jullie allen toe aan de moederlijke voorspraak van de onbevlekte maagd Maria. En mogen de Almachtige God u allen zegenen. Aldus Paus Leo XIV. Een boodschap dus gericht aan de Amerikanen. Zoals u weet, de Verenigde Staten is een heel uitgestrekt land van tal van staten die moeten samenwerken, ook over een aantal nationale thema's, en dat is niet altijd even eenvoudig. We weten ook dat we in tijden leven van grote polarisatie over tal van thema's. Ook weten we dat we in een tijd leven waar wij hier in Europa heel moeilijk nog aan echte, correcte informatie kunnen geraken. Het is niet meer altijd zo eenvoudig om uit te maken wat nu echt is, of wat gecreëerd is door de media, of wat gecreëerd is door kunstmatige intelligentie. We leven op dat vlak in uitdagende tijden. De paus, met deze boodschap aan de mensen die hebben deelgenomen, wil daarbij de eucharistie, dat is de wil ook van die mensen, om de eucharistie centraal te stellen. Jezus Christus zelf, als een middel, als een brug als het ware, over alle conflicten heen. We kunnen enkel maar ook deze intentie, deze gebedsintentie in ons eigen hart meenemen en bidden voor eenheid in de kerk en in de samenleving, ook in de Verenigde Staten van Amerika. Van de Verenigde Staten gaan we naar, en het Amerikaanse continent, gaan we naar een ander continent kijken. Het is namelijk zo dat de paus ook nog een videoboodschap heeft uitgevaardigd aan de bisschoppen en de leden van de Federatie van de Aziatische Bisschoppenconferenties. En dat ter gelegenheid van hun plenaire vergadering die plaatsvond in Jakarta in Indonesië. En dit van 20 tot en met 26 juli. Een boodschap dus voor de kerk in Azië. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Leo XIV.
3: Dear brothers and sisters in Christ, I send cordial greetings to all of you participating in the plenary assembly of the Federation of Asian Bishops' Conferences.
2: Dierbare broeders en zusters in Christus, ik zend hartelijke groeten aan u allen die deelnemen aan de plenaire vergadering van de Federatie van Aziatische Bisschoppenconferenties in Jakarta. Nu jullie bijeenkomen om de belangrijke kwesties te bespreken die van invloed zijn op het leven en de toekomst van de katholieke kerk in Azië, verzeker ik jullie van mijn geestelijke nabijheid en bid ik dat de Heilige Geest uw bijeenkomst zal inspireren en leiden. Het thema dat voor jullie plenaire vergadering is gekozen is ontleend aan de woorden die Jezus tot Nathanael sprak. Je zult nog grotere dingen zien. Door Filippus en Nathanael op te roepen hem te volgen en zijn leerlingen te worden, verwijst onze Heer naar zichzelf als diegene, als de enige middelaar tussen God en de mensheid. Als zijn leerlingen van vandaag weten we dat Jezus niet enkel de bron is van onze gemeenschap met God, maar ook van onze onderlinge verbondenheid. In de onlangs gepubliceerde encycliek Magnifica Humanitas heb ik immers geschreven dat christelijke solidariteit haar bron vindt in het mysterie van Christus en voortkomt uit onze gemeenschap in de sacramenten, in het bijzonder de Eucharistie. Om deze reden wil ik u aanmoedigen om binnen uw lokale kerken een eucharistische spiritualiteit te blijven bevorderen. Dat wil zeggen, een spiritualiteit van kerkelijke eenheid die gegrondvest is op de naastenliefde die voortvloeit uit de gave van onze Heer in de Eucharistie. Op deze wijze hoop ik dat de banden van gemeenschap binnen en tussen de lokale kerken zullen worden versterkt en een steeds groter teken zullen worden van Gods aanwezigheid in uw verschillende landen, wat u op zijn beurt zal helpen om samen bruggenbouwers te zijn in heel Azië. Dierbare vrienden, terwijl ik u allen en uw beraadslagingen aanbeveel aan de voorspraak van de Allerheiligste Maagd Maria, moeder van de kerk, roep ik met vreugde de gaven van wijsheid en standvastigheid van de Heer over u af. Waarna de paus hen ook zegende. Het is interessant om deze videoboodschappen een beetje na elkaar te beluisteren, omdat we zo enerzijds zien wat de paus onder de aandacht heeft willen brengen de tijd dat hij in zijn vakantie was. U heeft al gehoord over het feit dat hij wel enkele bezoeken ook heeft gebracht aan belangrijke plaatsen, onder andere Subiaco, en plaatsen die te maken hebben met de heilige Benedictus van Nursia, de patroon van Europa, waar hij gaan bidden is voor vrede. En dus krijgen we enerzijds die focus, nadruk op het Europese continent. We hebben nu een boodschap al gehoord die gericht was tot het Amerikaanse continent, Noord-Amerika, om correct te zijn. En dan deze keer gericht tot de Aziatische kerk, de kerk in Azië. Een kerk die groeiend is en die zijn eigen uitdagingen kent, zoals dat overal ter wereld het geval is. En die bisschoppenconferenties, dus het gaat daarbij over de nationale bisschoppenconferenties die samenkomen met elkaar, in het bijzonder van het Aziatisch continent, om te overleggen over hoe men dus bepaalde problematieken en uitdagingen kan gaan aanpakken. In de eerste plaats hoe men het evangelie tot de mensen kan brengen. Ja, als we kijken naar een land zoals België, dat kampt niet met dezelfde problemen bijvoorbeeld als een eilandengroep van 7000 eilanden zoals de Filipijnen. Of een staat die geconfronteerd wordt met bezetting. Of in moeilijke diplomatieke relaties verkeert met een buurland en dergelijke meer. Het zijn allemaal zaken die kunnen bijdragen ook tot moeilijkheden, tot bepaalde problematieken die die lokale kerken dan moeten aanpakken. En zij kunnen rekenen op elkaar om daarin de nodige solidariteit te vinden. Mooi is ook weer opnieuw de Heilige Vader, en zo sluit het ook heel goed aan bij die boodschap aan de Verenigde Staten, verwijst naar de Eucharistie. De Eucharistie waaruit alle kracht, alle leven, alle toekomst van de kerk voortvloeit. Het is de gave van Jezus aan de kerk, aan ons allen, door de Eucharistie. Dus opnieuw ook bevestiging in deze boodschap van het belang van de heilige mis. Zoals u weet, en we keren nu onze aandacht naar Zuid-Amerika, is de Heilige Vader ook een hele lange tijd in Zuid-Amerika geweest. Hij is geboren in de Verenigde Staten. Op een bepaald moment is hij Pater Augustijn geworden, heeft verschillende functies bekleed binnen de gemeenschap, is zelfs generale overste geweest, heeft daar ook heel de wereld mee kunnen afreizen om al die vestigingen van de Orde der Augustijnen te gaan bezoeken. En uiteindelijk is hij dan bisschop geworden in Chiclayo, in Peru, alvorens hij door paus Franciscus naar Rome werd geroepen, naar het Vaticaan, om daar zomaar eventjes prefect te worden van het dicasterie voor de bisschoppen. En dat zou dan uiteindelijk hem ertoe brengen natuurlijk om deel te nemen aan het conclaaf dat hem uiteindelijk ook zou verkiezen tot paus. Die periode in Peru, de periode in Zuid-Amerika, is onze Heilige Vader zeer dierbaar. We merken dat aan een aantal zaken. Hij verwijst er regelmatig naar. Wanneer

0: En dat naar aanleiding van een diocesane jeugddag. We gaan luisteren ook naar de audio van deze boodschap gericht tot de Peruviaanse jeugd.
1: Queridos jóvenes de la prelatura de Chota y Cutervo.
0: Dierbare jongeren van de prelatuur van Chota en Cutervo, het is voor mij een enorme vreugde om mij tot jullie allen te richten, die in het prachtige Cutervo bijeengekomen zijn om deze tweede diocesane jongerenbijeenkomst te vieren. Wat is het mooi om te weten dat jullie vanuit de 18 parochies van de prelatuur zijn samengekomen om het geloof in Jezus Christus te delen. Dierbare jongeren, jullie zijn de jeugd van Christus. En jullie motto van dit jaar zegt het heel duidelijk. Geroepen om lief te hebben, gezonden om te dienen. Jezus wil geen leunstoeljongeren van jullie die in slaap zijn gesukkeld of zich hebben genesteld in het comfort van zo is het altijd al gegaan. De kerk in Chota en Cutervo heeft behoefte aan jullie heilige rebellie, aan jullie zuivere energie, aan jullie verlangen om de realiteit van het leed om te zetten in ruimtes van hoop. Voel de roeping om missionarissen te zijn, op jullie scholen, op jullie universiteiten, in jullie straten en op jullie velden. Dien met vreugde, vooral de meest vergetenen, want daar bevindt zich het lijdende gelaat van Jezus. Ik beveel jullie aan bij onze lieve vrouw van de hemelvaart, patrones van Cutervo. Mogen zij altijd over jullie waken en jullie leiden. En ik wens jullie een mooie dag toe. Mogen God jullie zegenen.
1: Amen.
0: Een korte videoboodschap, maar u moet zich voorstellen dat je een Peruviaanse jongere bent. Je bent op die tweede diocesane jeugddag die daar wordt georganiseerd. Komt daar allemaal samen om jullie geloof met elkaar te delen en te vieren. En dan komt de grote verrassing dat Paus Leo XIV zelf de moeite heeft gedaan om een videoboodschap voor jullie op te nemen. Ongetwijfeld iets wat een diepe nadruk nalaat op jongeren in Peru, die natuurlijk ook een band voelen met de paus. We zagen ook bij zijn verkiezing bijvoorbeeld beelden vanuit Peru, vanuit de plaatsen, onder andere Chiclayo, waar hij zo lang bisschop is geweest. Ja, het is heel duidelijk dat de mensen hem daar helemaal in hun hart hebben gesloten en werkelijk uitzinnig waren van vreugde om te weten dat een persoon die zo dicht bij hen had geleefd als bisschop, dat hij was verkozen tot nieuwe paus. Ongeveer dezelfde vreugde, denk ik, die heel veel Amerikanen hebben ervaren toen het meest ondenkbare gebeurde, namelijk een Amerikaan die gekozen werd tot paus. Men zei altijd, dat zal nooit gebeuren. Wel, de Heilige Geest heeft er toch anders over beslist. En de kardinalen hebben geluisterd, zoveel is duidelijk. Tot slot hebben we nog een videoboodschap voor u, die deze keer ook opnieuw gericht was tot Zuid-Amerika. En een boodschap die werd gestuurd naar aanleiding van het Halleluja-festival 2026 dat in Fortaleza in Brazilië werd georganiseerd en dat van 22 tot 26 juli. Alvorens wij samen met de Heilige Vader het Angelus zullen bidden, gaan we nog luisteren naar deze boodschap aan de Brazilianen.
1: Queridos jovens, ik kom alegria que participo mesmo se a distância, no festival Aleluia 2026.
0: Dierbare jongeren, het is mijn vreugde om, zij het op afstand, deel te nemen aan het Halleluja Festival 2026. Een initiatief dat jaar na jaar door middel van muziek, lofprijzing en aanbidding de harten van zoveel mensen heeft geraakt en vruchtbare resultaten heeft opgeleverd op het

0: gebied van evangelisatie, biecht, bekeringen, priesterlijke en religieuze roepingen. Vandaag wil ik nogmaals zeggen hoe fijn het is om bij jullie jongeren te zijn. Jullie enthousiasme werkt aanstekelijk en wekt in ons allen een hernieuwde apostolische ijver op. Tijdens mijn laatste reizen en tijdens het jubileum van de jongeren heb ik gemerkt dat ieder van jullie een missionaire kracht bezit die onmisbaar is om deze wereld te veranderen, die het evangelie zo hard nodig heeft. Verlies deze missionaire ijver nooit. Het is namelijk deze ijver die de Heer van alle gedoopten verwacht bij de verkondiging van de blijde boodschap. Ook vandaag de dag zijn er nog veel mensen die moeten weten dat Jezus degene is die aan hun diepste verlangens beantwoordt en de mens de waarheid over zichzelf openbaart. Verkondig daarom moedig dat een leven zonder Christus een leven zonder genade is. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is het die zin geeft aan het bestaan en aan alle dingen. Dit is het geloof dat ons drijft en dat het waard is om te delen met diegenen van wie we houden, met diegenen die het meest nodig hebben. Het is echter mogelijk dat het enthousiasme dat we tijdens het festival hebben ervaren, na verloop van tijd wat afneemt. Om de vlam van het geloof brandend te houden en getuigenis af te leggen van de verrijzenis aan onze vrienden en aan diegenen die we tegenkomen, is het noodzakelijk om door middel van het gebed in de aanwezigheid van God te blijven. Een authentieke relatie met de Heer vereist standvastigheid, doorzettingsvermogen en de vaste zekerheid dat de Vader in de hemel ons nooit in de steek laat, maar juist in zijn Zoon naar ons toekomt. Wees daarom niet bang voor Christus. Hij neemt niets weg. Hij geeft alles. Wie zich aan de Verlosser overgeeft, ontvangt honderdvoudig en komt er altijd als overwinnaar uit. In de sport zien we de vreugde van degenen die winnen, maar ook het verdriet van degenen die verliezen. Met Christus overwinnen wij altijd. De heiligen getuigen hiervan. Laten wij ons laten inspireren door het voorbeeld van de heilige Carlo Acutis. Hij laat zien hoe we Christus altijd centraal kunnen stellen, ook bij het gebruik van technologie. Met hem als voorbeeld raad ik jullie aan om goed gebruik te maken van sociale media en kunstmatige intelligentie door deze instrumenten op een gematigde en gedisciplineerde wijze te gebruiken. Want ze kunnen ons in een onwerkelijke wereld storten, waarin het vluchtige, de schijn en de misleiding uiteindelijk de plaats innemen van de ware waarden en van wat er werkelijk toe doet. Dierbare jongeren, laat de Heilige Geest in jullie een grotere liefde doen oplaaien, die in staat is jullie jeugd om te vormen tot een evangeliserende kracht, waardoor ieder van jullie een levende steen wordt in de opbouw van de stad van de vrede, waarnaar wij zo verlangen. Of, zoals de heilige Augustinus zei, van de stad van God, die aanwezig is te midden van de stad van de mensen. Ik bid tot God dat Hij jullie kracht mogen geven in beproevingen en jullie mogen helpen om trouw te leven volgens de roeping tot heiligheid. Ik verleen mijn apostolische zegen aan alle deelnemers en organisatoren van het Halleluja Festival. Mogen God jullie altijd bijstaan.
1: Festival Halleluja. Deus vos accompagne sempre.
0: De mooie boodschap van Paus Leo XIV tot de jongeren en organisatoren van het Halleluja Festival 2026. Ongetwijfeld allemaal mooie boodschappen die in de harten van de deelnemers aan al deze gebeurens in de kerk goed werden ontvangen. Zometeen gaan we luisteren naar de meditatie van Paus Leo XIV tijdens het Angelus van 26 juli. Eerst bidden wij samen met hem het Angelus en dat voor alle intenties die de paus in zijn hart draagt. Ook voor al uw intenties bidden wij. En dan komen we graag bij u terug voor het volgende deel van Radio Vaticaan. U hoorde de paus al in het Engels, in het Italiaans, in het Spaans en Portugees. Komt het Nederlands, het Vlaams erbij? U hoort het zo meteen.
2: Angelus Domini nuntiabit Mariae.
3: Et concepit de Spiritu Santo.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mihi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Ed habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
3: Ut digne ficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
3: Et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
4: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan we nog luisteren naar de meditatie van Paus Leo XIV op de 17e zondag door het jaar, 26 juli, van op het Piazza della Libertà, op het voorplein van Castel Gandolfo.
5: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Al centro dell'insegnamento di Gesù,
0: centraal in het onderricht van Jezus staat het mysterie van het Rijk van God, dat in het evangelie van vandaag wordt vergeleken met een parel en een schat. De parabels geven de verbazing weer van wie iets vindt waarop hij niet eens had durven hopen, zodat het verkopen of achterlaten van alles niet langer als een verlies wordt gezien, maar als een winst. Vanaf de eerste bladzijden beschrijven de evangelisten de oproep van Jezus om hem te volgen inderdaad als onweerstaanbaar. Vrij, zeker, maar ook dringend. En in staat om een onmiddellijk en door verlangen ingegeven antwoord op te roepen. Dit is een eerste belangrijk aspect van de wijze waarop God nabij is en zich laat vinden. De ontmoeting met zijn koninkrijk is een keerpunt dat het leven niet beperkt, maar juist verruimt. Als er nu iets moet veranderen, dan is dat om meer mogelijkheden te krijgen, niet om er minder te hebben. Er is nog een tweede aspect waaraan Jezus veel belang lijkt te hechten. De verborgen schat in het veld wordt waarschijnlijk gevonden door een boer. De parel daarentegen wordt als zeer waardevol herkend door een handelaar, misschien een reiziger. En daarna volgen nog twee parabels waarin de hoofdrolspelers vissers zijn en een schriftgeleerde die bedreven is in oude en nieuwe zaken. Er zijn er nog meer waarin het koninkrijk zich laat zien, in een vrouw die meel kneedt, in een ander die het huis opruimt, in een koning die een oorlog plant, in een man die een toren ontwerpt, in bestuurders die betalingen of investeringen beheren, in herders en boeren. Kortom, het Rijk van God openbaart zijn onschatbare schoonheid op verschillende wijzen, maar roept iedereen, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, armen en rijken op, tot een diepgaande vernieuwing. Iedereen kan het begrijpen en voelt zich ertoe aangetrokken.
6: A un profondo rinnovamento. Tutti lo possono comprendere e ne sono attratti.
0: Ook vandaag is de kerk een gemeenschap van mensen die verschillen in afkomst, cultuur, vaardigheden en verantwoordelijkheidsniveau, maar die allemaal geroepen zijn om zich in Jezus Christus als één te herkennen. Hij is de verborgen schat, de kostbare parel, het net dat het de verspreiden verzamelt. Vanaf het begin heeft Jezus immers mensen geroepen en om zich heen verzameld die elkaar anders nooit zouden hebben ontmoet. Juist zo heeft hij laten zien dat God geen onderscheid maakt tussen mensen en dat zijn uitverkiezing een voorkeur is, vooral voor de kleinen en de verstotenen. Broeders en zusters, er rest ons niets anders dan om één gave te vragen. Dezelfde die de jonge koning Salomo afsmeekte. Het is de gave om de parel van grote waarde te onderscheiden, om de schat te herkennen waarvoor het de moeite waard is alles te verkopen. Terwijl de consumptie-industrie onze smaak verandert, steeds nieuwe behoeften opwekt om ons vervolgens antwoorden te verkopen die niet verzadigen en soms het hart vergiftigen, moeten we leren te zien wat er echt toe doet. De schat van de relatie met God, die ons openstelt voor vreugde en ons helpt onze onderlinge relaties zo goed mogelijk te beleven. Mogen de voorspraak van Maria, zetel van de wijsheid, ons verlangen naar het leven op Jezus richten, opdat het zich ten volle zou verwezenlijken. De woorden van Paus Leo XIV tijdens het Angelus op zondag 26 juli. Zoals steeds, na het Angelus volgt een enkele zaken waar de paus graag de aandacht wil op vestigen, zoals er bijvoorbeeld de zalige verklaring in Libanon van Elia Houayek, patriarch van Antiochië, van de Maronieten van 1899 tot 1931, ook stichter van de congregatie van de Maronitische Zusters van de Heilige Familie, waar de paus de vader van Groot Libanon aan toekende, een titel die ook aan hemzelf werd toegekend door de Libanezen. Hij zei daarbij: mogen het gebed en de voorspraak van de nieuwe zaligen, de Maronitische gelovigen over de hele wereld, altijd begeleiden en de gave van vrede verkrijgen voor het ganse volk van Libanon dat mij zo dierbaar is. De paus die riep verder ook op om te bidden voor vrede, voor de situatie in het Midden-Oosten, waar de betrokken partijen worden opgeroepen om aan de onderhandelingstafel te gaan en terug de weg van de dialoog en de diplomatie te zoeken om een vrede die zo verlangd wordt door de hele regio, om deze te kunnen bewerkstelligen. De paus verwees ook naar de zesde werelddag voor grootouders en ouderen, met als thema de woorden van de profeet Jesaja: maar ik zal je nooit vergeten, met een oproep om aandacht te hebben voor onze grootouders en voor de ouderen. En toen kwamen de begroetingen van verschillende groepen, afkomstig uit Italië en over de hele wereld, van het Opera della Chiesa, met de bisschoppen die hen begeleiden, een verwelkoming aan de kinderen van het Casa della Misericordia uit Kharkiv, uit Oekraïne, die te gast waren bij de parochie van de heilige Michael, de aartsengel in Nocera Superiore, en de jongeren van de parochie van Manerbio. Ook de deelnemers aan de Internationale Jongerendag, georganiseerd ter gelegenheid van de 200ste sterfdag van de heilige Johanna Antida Turet. En vervolgens nam opnieuw de Heilige Vader het woord. Ik zei het al, we hebben hem al gehoord in tal van talen, het Nederlands nog niet onmiddellijk, maar dat veranderde deze zondag, en dat door de aanwezigheid van de KSA-jongeren uit Maltegem.
7: I pellegrini del movimento di studenti cattolici, onze lieve vrouw Ster de Zee, de Maltegem in Belgio. Come pure agli allievi della scuola, allievi carabinieri di elettrica.
0: Ja, u hoorde het de paus wel degelijk zeggen. Onze lieve vrouw Ster der Zee. Ik denk dat het de eerste Nederlandstalige woorden zijn, de Vlaamse woorden mogen we zeggen, gericht tot een klein groepje jongeren van de KSA van Maldegem. Ze zijn ook in andere media natuurlijk al opgepikt geweest, dat kan ook niet anders. Zij hebben in het kader van het eindejaar besloten om een reis naar Rome te ondernemen. En omwille van het feit dat Monseigneur Aert, de huidige bisschop van Brugge, maar ook kardinaal Jozef de Kezel oud-leden zijn van de KSA, hadden ze natuurlijk alle nodige contacten om toch via het mogelijk te zien om een plaatsje te bemachtigen aan de Hekkens, redelijk dichtbij waar de paus voorbij kwam. En zo konden zij ook hun mooie lichtblauwe uniform overhandigen aan de Heilige Vader. Het leidde tot zeer mooie beelden en dus de eerste Vlaamse woorden uit de mond van paus Leo de XIV, onze lieve vrouw Ster der Zee, de naam van de KSA van de jongeren uit Maltegem. En met die vrolijke noot kunnen we afscheid nemen voor vandaag, dierbare luisteraars. Ja, we gaan het natuurlijk voor u opvolgen. Voor de paus is het binnenkort alle hens aan dek opnieuw gedaan met vakantieperiode. We zullen even moeten afwachten wanneer hij daadwerkelijk uit Castel Gandolfo vertrekt. Daarover zal het Vaticaan ook nog wel berichten. En daarna, trouwens, werd ook nog aan de Heilige Vader een grote mand met perziken overhandigd. Een gebruik in Castel Gandolfo om dat te doen, om te vragen voor goede oogsten voor de lokale bevolking. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Van harte dank voor het luisteren. Graag tot een volgende keer.

Overal openbaart de geliefde heilige zijn goedheid. Een Arabisch meisje, dat al vroeg haar ouders had verloren, was zonder liefde en geborgenheid opgegroeid. De mensen die haar hadden opgevangen, lieten haar werken en gaven haar meer slaag dan eten. Het leven was voor haar ondraaglijk geworden. Al verschillende keren was ze gevlucht, maar steeds hadden ze haar weer te pakken gekregen. Op zekere dag, toen ze ten einde raad was, besloot ze zich te verdrinken in een put die in het open veld lag. Ze gooide haar sandalen in het water om geen sporen achter te laten en ging op de rand van de put staan om erin te springen. Op dat ogenblik hoorde ze voetstappen achter zich. Ze keek om en zag een man die tegen haar zei: "Doe dat niet, ik zal je helpen." Hierna verdween hij. Het meisje, dat haar sandalen van hem terug had gekregen, vervolgde op goed geluk haar vlucht. In de nabijheid van een stad werd ze opgevangen door een groep meisjes die op het veld werkten. Omdat ze uitgehongerd was, gaven ze haar iets te eten.

zag staan. Na Sint Jozef en met zijn hulp leerden ze de Maagd Maria, Jezus Christus en de kerk kennen. Ze bekeerden zich, daarna volgde het heilig doopsel, de roeping tot religieuze en de intrede in het klooster, waar ze de naam Zuster Magdalena van Sint Jozef aannam. Na een lang en gelukkig leven is ze nu voor eeuwig bij onze grote heilige in de hemel.

Zuster Maria Repetto werd geboren op 5 januari 1807 te Voltaggio, ten noorden van Genua. Op 22-jarige leeftijd deed ze haar intrede bij de zusters van Onze Lieve Vrouw van altijd durende bijstand te Bisagno. Omdat ze een zwakke gezondheid had, hielp ze bij het naaiwerk en nadien op de ziekenafdeling. Ten slotte kwam ze terecht in de portiersloge. In deze functie kwam haar grote devotie voor de heilige Jozef aan het licht. Aan de bezoekers van het klooster gaf ze steeds de raad zich tot de heilige Jozef te richten. In de spreekkamer kwam men haar dikwijls om raad en bijstand vragen. En dan vroeg ze de bezoeker even geduld te hebben. Ze ging de spreekkamer uit en ging bidden bij het beeld van Sint Jozef in de gang. Even later kwam ze dan weer terug en gaf het juiste advies. Op zekere dag kwam een vrouw haar vragen te bieden voor haar man, die blind dreigde te worden. Zuster Portia

Tierster raadde de vrouw aan te bidden tot Sint-Jozef. Vervolgens ging ze naar haar kamer en draaide daar de beeldenis van de heilige om met het gezicht naar de muur, terwijl ze zei: "Nu kan je ook eens ondervinden hoe het is in het donker." De volgende morgen kwam de vrouw terug om te zeggen dat haar man zijn gezichtsvermogen had teruggekregen. En daarop liet de zuster vliegensvlug naar haar kamer en draaide de beeldenis terug om. "Weet je nu hoe het is om blind te zijn?" zei ze. En daarna in stille eenvoud: "Dank je wel, Sint-Jozef." Men zou nog heel veel andere feiten kunnen aandragen om de eenvoud en het vertrouwen van zuster Maria in Sint-Jozef aan te tonen. Haar leven vertoonde een zekere gelijkenis met dat van haar tijdgenoot, broeder Andreas van Montreal. Zuster Maria Repetto werd door paus Johannes Paulus II zalig verklaard op 4 oktober 1981.

Dankzij de inschikkelijkheid van de weldoeners die beurtelings hun vrachtwagens uitlenen, doen de zusterkes der armen van het klooster van Amiens overvloedige inzamelingen op het platteland. Op een woensdag, iedere woensdag is toegewijd aan Sint-Jozef, waarschuwen ze de overste dat ze waarschijnlijk niet voor 6 uur 's avonds zullen thuis zijn. Daar hun rit deze keer langer zal duren. En inderdaad zijn ze pas om 12 uur thuis. Reeds bij de tweede boerderij was de vrachtwagen volgeladen. Men moet zo vlug mogelijk ontladen om dan meteen naar de andere boerderijen te vertrekken waar men wordt verwacht. Oké, zegt de chauffeur, maar mijn baas rekende er niet op dat we 2 maal heen en weer moeten rijden. Bovendien zit er onvoldoende benzine in de tank. Maakt u zich niet ongerust, antwoordt het zusterke. Ik haal een jerrycan vol benzine. Zeg maar hoeveel u nodig hebt. De chauffeur meet de benzinestand op en kijkt verbaasd voor zich uit en zegt: er zit nog net zoveel benzine in de tank als voorheen, ondanks de reeds afgelegde 100 kilometer. Hij raakte zo diep onder de indruk van dit wonder dat hij weigerde de jerrycan te aanvaarden die men hem voorzichtigheidshalve mee wilde geven. Inderdaad zat er genoeg benzine in de tank voor die tweede rit. Geen enkel probleem dus. Hartelijk dank, Sint-Jozef.

Begin 16e eeuw schreef pater Dominicaan Isidore de Isolanis in zijn boek over Sint-Jozef: hier is een feit dat we hebben vernomen van een achtenswaardig persoon uit Venetië. Iedere dag had een edelman de gewoonte te knielen voor een beeld van Sint-Jozef dat op de muur van een kerk was geschilderd. Eerbiedig bad hij tot hem. Lange tijd bleef hij deze gewoonte naleven. Op een dag bezweek hij onder een hevige ziekte en moest te bed gaan liggen. Klaar wakker en zonder dat hij aan zijn ogen of geest kon twijfelen, zag hij Sint-Jozef zijn kamer binnentreden. Zijn uiterlijk leek op het geschilderde beeld. Vervolgens ontsliep hij in de eer en werd hij, naar men vroom geloofde, in aanwezigheid van de heilige Jozef naar de hemel geroepen.

Een medewerker van de zendbode des heiligen Jozef verhaalt het volgende. De pastoor van de Lieve Vrouwenkerk van Münster in Westfalen werd eens gedurende de nacht door een man naar een zieke geroepen. Het huis waar de stervende woonde werd hem gedetailleerd beschreven. De pastoor ging er haastig heen, maar vond niemand wakker in het huis. Op zijn verlangen werd de deur geopend, doch men verzekerde hem dat daar niemand ziek was, dat het een misverstand moest zijn. De pastoor ging hoofdschuddend weer naar huis. Nauwelijks thuis werd het door dezelfde man naar hetzelfde huis geroepen. Maar daar is geen zieke, antwoordde de pastoor. Ik kom er zojuist vandaan. In dat zolderkamertje van het huis ligt een oude man op sterven, zei de onbekende. Nu ging de pastoor weer op weg en vroeg of er soms onder het dak geen oude man woonde. En dit werd hem bevestigd. Maar niemand wist dat hij ziek was, daar hij kort geleden nog gezond rondliep. Toen de pastoor bij de oude man kwam, vond hij hem werkelijk doodziek en stervende. De goede man had gedurende zijn leven Sint-Jozef altijd vurig vereerd en hem gebeden hem in zijn laatste uur bij te staan. Nadat de doodzieke man de heilige sacramenten had ontvangen, stierf hij nog dezelfde nacht. Maar wie was de man die de pastoor tweemaal had geroepen?

Een Deense dokter, groot geleerde en specialist in de chirurgie, besloot dagelijks zijn morgengebed met de aanroeping: Heilige Jozef, bid voor ons. Toen hij mijn verbaasde blik over deze aanroeping zag, zei hij glimlachend: Hem hebben we nodig, deze grote wonderdoener. Daar ik 's avonds nog de gast van deze doktersfamilie was, vroeg ik vriendelijk: Dokter, vertel me alsjeblieft eens van de werking van de heilige Jozef in uw leven. In deze zenuwslopende tijd doet het ons, gekwelde en jachtige mensen, goed als we horen dat Gods heiligen ons de hand reiken. Men vertelt niet graag zijn belevenissen op godsdienstig gebied, antwoordde de dokter na enig overleg. Maar misschien bent u het die andere mensen ervan kan overtuigen dat de heilige Jozef altijd helpt als men hem onvoorwaardelijk vertrouwt. Daarom luister, ik vertel u niet van opvallende hulp in innerlijke aangelegenheden, van zichtbare bijstand in zielenlijden en zielenood, of van de vele keren dat de heilige Jozef mij in de operatiezaal reeds heeft geholpen. Ik wil u iets anders, iets heel tastbaars vertellen, wat ik met eigen ogen heb gezien en onder ede kan bevestigen, en wat eveneens de man die er deel aan had, in het tuchthuis hier in de buurt nu verblijvend, onder ede heeft bevestigd toen hij door Gods genade werd geroepen. In een winternacht reed ik op het eenzame traject van T naar V. In de trein zaten niet veel mensen. Ik zat alleen in een compartiment en had een grote geldsom voor de bouw van een kliniek bij me. Misschien was ik ingeslapen, misschien half verdoofd van vermoeidheid, want ik had heel veel nachtwerk en ritten achter de rug. Zo kwam ik eerst bij zinnen toen er zich stil, zonder het minste geluid, een katachtige schaduw over me heen boog en een kerel me de keel toekneep. Het was onmogelijk de noodrem te grijpen. Evenmin kon ik me van deze mens bevrijden of om hulp roepen. Een reus lag als een berg bovenop mij en probeerde me een prop in de mond te duwen. Heilige Jozef, dacht ik. Hij was immers altijd mijn helper geweest toen ik hem riep. Wat gebeurde er nu? Op hetzelfde ogenblik klopte een vuist krachtig van buitenuit op het venster van de door de nacht razende trein. De man laat me los. We kijken beide op hetzelfde ogenblik en zien voor het venster een gelaat. Dit gelaat. En daarbij wijst de dokter op het beeld van de heilige Jozef dat op zijn schrijftafel staat. De man die op mij zit schreeuwt luid en verdwijnt. Als uit een droom ontwakend kijk ik rond. Het compartiment is leeg. Hij trekt een lade van zijn schrijftafel open. Alleen deze prop en deze scheermesjes lagen naast mij in het compartiment. Maar nog niet genoeg. Ik zou gezwegen hebben en alleen andere mensen voor de misdadiger hebben gewaarschuwd. Maar de man heeft zichzelf aangegeven. In het nabijzijnde tuchthuis boet hij nu voor de misdaden uit zijn boerenleven. Sorry, uit zijn boevenleven. Maar hij boet als een boeteling in oud-christelijke tijden. Zeg nu zelf, hebben we niet alle reden om de heilige Jozef te vereren? Hij heeft in dit huis nog veel andere dingen gedaan. Hij heeft bij operaties geholpen. Hij heeft zelfs geld gebracht. Ondervraag de kloosterzusters eens in dit ziekenhuis. Zelfs de storm die hier van zee uit het land injaagt, als een wild dier, voert hij aan onze dorpen voorbij, zoals een herder zijn lammeren voor gevaren behoedt. Zeg alstublieft aan alle mensen in nood dat ze zich in vol vertrouwen tot de heilige Jozef wenden. Hij vindt nog wegen waar de mensen geen uitweg meer zien.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Zo is het 12:00 geworden. Tijd om samen het Angelus te bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt. En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars, bidden wij ook samen het middaggebed van de kerk. Vandaag op deze woensdag gedenken wij de heiligen Martha, Maria en Lazarus. De hymne kan u vinden op pagina 758. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 828. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die een glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed. En ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Gij zijt lofwaardig, Heer. Leer mij uw beschikkingen kennen. Hoe houdt men van jongs af zijn weg onbedorven? Door acht te slaan op uw woord. Met heel mijn hart richt ik mij tot u. Laat mij niet afwijken van uw geboden. Uw uitspraken berg ik diep in mijn hart. Om niet tegen u te misdoen. Gij zijt lofwaardig, Heer. Leer mij uw beschikkingen kennen. Mijn lippen verkondigen allerwegen. Wat door uw mond is bepaald. Mijn vreugde vind ik in wat gij verordent. Dat is mijn rijkste bezit. Ik hou uw bevelen altijd voor ogen. En let op de weg die gij wijst, want gij hebt beschikt, is mij welkom. Uw woorden vergeet ik nooit. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij zijt lofwaardig, Heer. Leer mij uw beschikkingen kennen. Heer, standvastig volg ik het pad van de wet. Luister, Heer, want mijn zaak is rechtvaardig. Let op mijn luidgeroep. Wil mijn gebed aanhoren. Mijn lippen bedriegen u niet. Mijn oordeel verwacht ik van u. Uw ogen zien wat mij toekomt. Zie in mijn hart, ga mij na in de nacht, of stel mij met vuur op de proef. Gij vindt geen onrecht in mij. Mijn mond zondigt niet, wat de mensen ook doen. Ik let op het woord van uw lippen. Standvastig volg ik het pad van de wet. Mijn voet struikelt niet op uw wegen. Nu roep ik u aan, want gij zult mij verhoren. Wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem. Toon mij de grootheid van uw erbarmen. Redder van ieder die vlucht in uw hand, beschut mij als uw oogappel, Heer. Dek mij met de schaduw van uw vleugels. Voor zondaars die mij geweld aandoen, mijn tegenstanders omsingelen mij, ze hebben hun lompe harten gesloten en spreken verwaande taal. Nu sluipen zij aan en omringen mij. Zij loeren erop mij ten val te brengen. Zij zijn als een leeuw die aast op zijn prooi. Een leeuwenwelp die stil op de loer ligt. Kom, Heer, houd hem tegen en werp hem neer. Bescherm met uw speer mij tegen de zondaar. Uw hand verlosse mij van die mensen die met hun lot niet tevreden zijn. Verzadig hen maar met uw aardse schatten, zodat hun zonen genoeg ervan krijgen. Hun kinderen erven wat overschiet. Laat mij in gerechtigheid u aanschouwen. Uw aanblik verzadigt mij als ik ontwaak. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, standvastig volg ik het pad van de wet. Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Hij die u geroepen heeft, is heilig. Wees heilig zoals hij in heel uw gedrag. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Bekleed uw priesters met gerechtigheid. Laat uw heiligen dansen van vreugde. Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, op het midden van de dag laat gij ons op adem komen. Wij bidden u. Zie welwillend naar het werk dat wij begonnen zijn en vul onze tekorten aan. Laat aan het eind van deze dag onze arbeid u welgevallig zijn. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Goedemiddag, broeders en zusters, beste luisteraars. U bent nu verbonden met de gemeenschap Moeder van Vrede vanuit de Abdijkerk in Gistel. Wij zullen samen met jullie de rozenkrans bidden en hierbij de droevige mysteries overwegen. En op deze gedachtenis van de heilige vrienden van de Heer zullen we dit doen aan de hand van enkele evangelieteksten. Bidden wij deze rozenkrans voor alle zieken, stervenden, voor alle slachtoffers ook van oorlog of geweld. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons samen zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Maria, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie, de doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven, vrucht het berouw over onze zonden. Op hun tocht kwam Jezus in een dorp, waar een vrouw die Martha heette, hem in haar woning ontving. Zij had een zuster, Maria, die gezeten aan de voeten van de Heer, luisterde naar zijn woorden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, u bent voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel.
1: Breng alles naar de hemel. Vooral diegenen die barmhartigheid het meest nodig hebben.
3: Het tweede droevige mysterie, de geesteling van Jezus, vrucht de liefde tot de boetvaardigheid. Martha kwam er een ogenblik bij staan en zei: Heer, laat het u onverschillig dat mijn zuster mij alleen laat bedienen. Zeg haar dan dat ze mij moet helpen. De Heer gaf haar ten antwoord: Martha, Martha, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen? Slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen en het zal haar niet ontnomen worden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aard als in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, en breng ons naar de hemel.
2: Het derde droevige mysterie, de doornkroning van Jezus, vrucht, het versterven van onze eigen liefde. Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp van Maria en haar zuster Martha. De zusters stuurden hem nu de boodschap: Heer, hij die gij lief hebt, is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij: deze ziekte voert niet tot de dood, maar is om Gods glorie, opdat de Zoon Gods erdoor verheerlijkt worden. Jezus hield veel van Martha, haar zuster en Lazarus. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder van God, u bidt voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn goede Jezus, vergeef ons onze zonden. Begoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
4: Het vierde droevige mysterie, de kruisdraging van Jezus, vrucht het geduldig dragen van onze eigen kruisen. Martha zei tot Jezus: Heer, als gij hier waart geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat, wat gij ook aan God vraagt, God het u zal geven. Jezus zei tot haar: Uw broer zal verrijzen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin,
4: en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. En breng alle zielen naar de hemel. Vooral degene die uw barmhartigheid het minst genoten.
2: Vijf, de droevige mysterie, de kruisiging en de dood van Jezus, vrucht de liefde tot Jezus en Maria. Martha antwoordde, ik weet dat mijn broer zal verrijzen bij de verrijzenis op de laatste dag. Jezus zei tot haar, ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is zij gestorven. En ieder die leeft in geloof aan mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit? Zij zei tot hem, ja, Heer, ik geloof vast dat gij de Messias zijt, de Zoon van God die in de wereld komt. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid dit voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria,
5: Maria, Mutter Gottes, bittet für uns, arme Sünder, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Nu gij de heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Ere aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en tot in de eeuwen der eeuwen.
2: O mijn goede Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

0: Maria, koningin van de vrede.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van vrede.
1: Bid voor ons.
0: Heilige vrienden van de Heer, Martha, Maria en Lazarus.
1: Bid voor ons.
0: Alle engelen en heiligen.
1: Bid voor ons.
0: Geloofd zij Jezus Christus. Amen. Amen. Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.

0: Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Ga tot Jozef. Een maandelijks programma waarin we de heilige Jozef beter willen leren kennen en ook beter willen leren liefhebben of hem te vertrouwen. Het is immers een devotie die ons door de pausen, maar ook door vele heiligen in de geschiedenis van de kerk wordt aangeraden. En ook bij Radio Maria hebben wij een groot vertrouwen in Sint Jozef. We beginnen met een tekst over de heilige Jozef. Daarna leren we een heiligdom in de wereld kennen. Vandaag gaan we naar Viterbo in Toscane in Italië, waar zich een stoel bevindt waar de heilige Jozef op gezeten heeft. Daarover later meer. We beluisteren ook een getuigenis van een gebedsverhoring door de tussenkomst van Sint Jozef en we eindigen zoals steeds in gebed. Vandaag beginnen we in een boek met als titel Jozef van Nazareth, geschreven door Federico Suárez, een Spaanse priester, maar ook hoogleraar in de moderne en hedendaagse geschiedenis. Hij leefde van 1917 tot 2005. Hij is de auteur van diverse geschiedkundige, maar ook geestelijke werken, waarvan de laatste in meerdere talen zijn vertaald, zo ook dit boek, Jozef van Nazareth. Hoofdstuk 1. De persoon van Sint Jozef. Het ziet er niet naar uit dat de heilige Jozef tot het soort heiligen behoort die veel bewondering wekken en de wens oproepen om hun daden na te volgen. Hij zou eerder geplaatst moeten worden bij het soort mensen bij wie men nooit de neiging voelt opkomen er een tweede blik op te werpen, wanneer men hen toevallig al eens opmerkt. Hij is een van die grijze figuren die zich nooit van anderen onderscheiden, omdat ze zo goed in hun omgeving passen. Zelfs het kleinste detail is niet in staat de aandacht op hem te vestigen. Hij hoort zeker niet tot het archetype of model dat we moeten trachten na te volgen. Hij komt in het evangelie voor zonder dat men hem een enkel woord hoort uitspreken. Hij heeft nooit een regel geschreven. Geen van zijn daden heeft ooit de grenzen van het meest alledaagse overschreden. Hij was, pedant gezegd, een man zonder boodschap. Dit alles lijkt natuurlijk maar zo op het eerste gezicht. Het lijkt zo, en in zekere zin is het ook zo. Want deze indruk is juist en komt met de werkelijkheid overeen. Sint Jozef was inderdaad geen opvallend stralende persoonlijkheid. Maar is dit wezensbepalend? Sinds wanneer wordt de kwaliteit van een mens, zijn waarde als zodanig, afgemeten naar de mate waarin hij opvalt? Het ziet er ook niet naar uit dat hij het nageslacht veel heeft nagelaten. Archimedes, de heilige Thomas van Aquino, Michelangelo of Edison hebben het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid met waardevolle bijdragen verrijkt, die onmetelijke gevolgen hebben gehad. En in dit opzicht, moet men bekennen, zijn de mensen Jozef niet veel dankbaarheid verschuldigd. Het is waar dat hij het zelfs niet geprobeerd heeft, en uit datgene wat we van hem weten, blijkt niet dat dit hem uit zijn slaap hield of angst aanjaagde. In zekere zin komt zijn persoonlijkheid sommigen dus wellicht heel gewoon voor en beoordelen ze hem als iemand die zo gewoon was dat hij niets heeft nagelaten dat latere generaties zou kunnen aanspreken. Degenen die zo denken behoren echter tot het soort mensen dat misschien vaker voorkomt dan wenselijk is, dat alleen waardecriteria voor de korte termijn accepteert. Ze oordelen volgens bepaalde conventionele normen die meer op schijn dan op werkelijkheid gebaseerd zijn. Meer op wat zullen ze ervan denken dan op echte waardering. Met andere woorden, ze denken meer in wereldse categorieën dan volgens bovennatuurlijke maatstaven. En dit komt erop neer dat men personen niet beoordeelt naar wat ze zijn of doen, maar alleen naar een bepaald soort daden. Juist die welke ze a priori gekwalificeerd hebben als verdienstelijk of waard om onthouden te worden. Volgens deze maatstaven dus, maatstaven van deze wereld, en over het algemeen erg weinig diepzinnig en helemaal niet bovennatuurlijk, doet zijn ogenschijnlijk geringe persoonlijkheid zich aan de mensen van onze tijd voor als vaag en niet interessant genoeg om bij stil te staan. Volgens dergelijke maatstaven zal een grijze man, een handwerksman uit een dorp, die nooit iets gezegd of gedaan heeft dat de moeite van het bekijken waard is, heel achtenswaardig kunnen zijn, een goed mens. Maar men heeft geen tijd om aan alle goede mensen die er op aarde geweest zijn, aandacht te geven. Er zijn belangrijker, dringender, nuttiger en noodzakelijker dingen. Volgens de maatstaven van deze wereld doet het er nauwelijks toe dat God deze man heeft uitgekozen om hem de zorg toe te vertrouwen over de twee grootste schatten die er ooit op aarde geweest zijn: Jezus en Maria. Dit is vast een van de redenen waarom men er zeker van kan zijn dat dergelijke maatstaven van deze wereld zijn, en daarom oppervlakkig. En juist daarom zijn deze maatstaven altijd onvoldoende voor een christen, die echt is wat dat woord aangeeft, namelijk een leerling van Christus. Een leerling van Christus moet inderdaad nooit iets accepteren alleen vanwege de schijnbare waarde ervan. Deze waardebepaling is voor hem niet geldig, aangezien hij de werkelijke waarde moet leren kennen. De werkelijke waarde van de geschapen dingen, wat die ook zijn, hun diepste en echte waarde, heeft veel met God te maken. Met Christus, de bovennatuurlijke wereld en de openbaring. Voor een christen die in Jezus Christus gelooft, die gelooft dat Jezus Christus echt God en echt mens is, is het feit dat God Jozef heeft uitgekozen om hem tot echtgenoot van de maagd Maria en wettige vader van Jezus te maken, voldoende reden om te denken dat hij uiteindelijk misschien niet zo'n gewone en grijze man was. Dat kan hij niet geweest zijn als niemand minder dan God zelf hem heeft uitgekozen. Wat nog meer is, hem geschapen heeft. Voor een van de moeilijkste en meest verantwoordelijke zendingen die ooit aan een mens werd toevertrouwd. Deze overweging, de uitverkiezing van Jozef voor deze buitengewone zending, kan misschien dienen als begin van een serie overwegingen aan het eind waarvan onze waardering en ons respect voor deze heilige waarschijnlijk aanzienlijk zullen zijn toegenomen. Want deze man, die schijnbaar niet meer is dan een goed mens, een enigszins doffe figuur die nooit iets opvallends gedaan heeft, blijkt van een zelden voorkomende kwaliteit. Deze man, die bij zijn gang door het evangelie geen enkel woord uitspreekt, geeft ons met zijn stilte een les van oorverdovende welsprekendheid. Deze man die geen regel heeft geschreven en ons geen enkele gedachte heeft nagelaten, geeft ons zulke diepzinnige lessen dat we eraan kunnen twijfelen of een niet gering deel van onze tijdgenoten wel in staat is ze te vatten. De verlossing zelf, zonder rechtstreeks iets met de verlossende zending van Jezus te maken te hebben, zonder enige actieve deelname aan het tot stand komen van het nieuwe verbond, zoals de apostelen, en bovendien de gekregen opdracht stipt uitvoeren, zonder enige eerzucht, frustratie of gekwelde trots, zonder ook maar iets af te wijken van de hem toegewezen plaats en bezigheden, dat alles vereiste ongetwijfeld een ongewoon karakter. en dit menselijke en bovennatuurlijke voor oppervlakkige blikken en verstrooide geesten verhulde karakter neemt langzamerhand steeds duidelijker vormen aan voor degenen die al nadenkend steeds dieper doordringen in de schaarse, maar betekenisvolle gegevens die het evangelie ons verschaft over deze man, die heel raak de vertrouwensman van God genoemd wordt. Een karakter dat die eerste kleurloze indruk van massamens logenstraft en deze vervangt door een echtere en meer realistische indruk waar niets grijs aan is en waarin Jozef ons verschijnt als het archetype van wat wij mensen kunnen worden, met behoud van de verschillen die er zijn natuurlijk, ondanks het feit dat ons leven misschien niet meer niveau heeft dan het gewone gemiddelde en onze daden ons ook niet boven anderen doen uitstijgen. Men kan het karakter van deze rechtschapen man, zoals het in het evangelie getekend wordt, in weinig, maar wel veelzeggende woorden samenvatten. Hij wist elk van de gebeurtenissen die deel uitmaakten van zijn leven te beleven, zoals de Heer dat wilde. Daarom looft de Heilige Schrift Jozef door te zeggen dat hij rechtschapen was. En dit kan van de meesten van ons niet gezegd worden. De persoon van Jozef vormt dus een stimulans van Gods wegen om onze hoop voedsel te geven. Want al zijn wij niet meer dan gewone mensen, zonder iets bijzonders dat ons van de rest onderscheidt, zonder die belangrijke karaktereigenschappen die een mens boven de massa van zijn tijdgenoten doen uitstijgen, toch kunnen we naar wat meer streven dan het middelmatige, waar we bij gebrek aan uitzonderlijke eigenschappen voorbestemd lijken. Gelukkig voor ons heeft God een andere manier van meten dan wij mensen gewoonlijk hanteren. Het gaat niet om talent of uitzonderlijke vaardigheden. Of liever, het gaat om een ander soort talent of vaardigheid. Het gaat niet om de schitterende rol die we in het leven moeten spelen of om uiterlijk vertoon, zoals dat hier beneden begrepen wordt. Het gaat er alleen maar om, en dat is niet weinig, alle bezigheden die ieder in het plan van God volgens zijn bijzondere roeping heeft, goed en volledig te volbrengen. Zonder dat er iets ontbreekt of te veel is. Zonder overdrijving of tekort. En dit op de plaats waar iemand gesteld is. En het is niet nodig in de ogen van de mensen succes te hebben. Het is zelfs niet nodig dat ze van ons bestaan op de hoogte zijn. Want het een nog het ander is van enig belang. Het is alleen al voldoende om onze kleine, gewone, dagelijkse plichten met liefde en nederigheid te vervullen. Met de bedoeling om God te behagen. Want in zijn ogen getuigt dit van het wezenlijke karakter van een mens. Kortom, we moeten eraan denken dat geen enkele mens door God geminacht wordt. Wij zijn allemaal geroepen, ieder met zijn eigen roeping, om in de eigen situatie, in het beroep of ambt en bij de vervulling van de verplichtingen die uit ieder staat voortvloeien, bij de burgerlijke plichten en het uitoefenen van onze rechten, deel te hebben aan het Rijk der Hemelen. En Jozef, de laatste der patriarchen, heeft ons geleerd hoe we levend op deze manier een grote heilige kunnen worden.

Hoofdstuk 2. Een zwijgzaam man. Het allereerste dat ons opvalt wanneer we Jozefs persoonlijkheid beginnen te observeren, is in zekere zin negatief. Hij komt als een schaduw, onopvallend, zonder opwinding of lawaai, in het evangelie voor. Hij zegt de hele tijd geen woord. De heilige Matthäus tekent hem aan het begin van zijn verhaal als een bezorgde man die bezig is een eerzame, rechtvaardige oplossing te vinden voor het ernstige probleem dat hij heeft. Hij doet dat in stilte, zonder iemand te laten delen in een intimiteit die niet alleen hem aangaat en die hij juist daarom niet kan mededelen zonder het gevaar te lopen een andere schade te berokkenen. Als man die alleen met God en zijn eigen geweten een situatie sereen onderzoekt, zonder zich te beklagen, zonder steun te zoeken om zijn verantwoordelijkheid gedeeltelijk af te schuiven, biedt hij de omstandigheden helder het hoofd en neemt hij zijn eigen beslissing. Zonder te klagen en zonder te dralen verlaat hij met zijn echtgenote Nazareth om zich in Bethlehem te laten inschrijven. Zodra het bevel van keizer Augustus bekend is gemaakt. Er staat helemaal niets over angst of gevoelens van vernedering toen hij in de stad van David geen onderdak voor de maagd Maria kon vinden, die op het punt stond een kind ter wereld te brengen. Geen verontschuldiging toen hij haar niets anders dan een grot, een kribbe en misschien wat vers stro kon aanbieden. En daar slaat hij zonder commentaar, zwijgzaam, 's nachts het voorbijgaan van de herders schade en hun eer bewijzen aan het kind en zijn moeder. Hij gaat naar Egypte en keert eruit terug zonder ook maar één verklaring te vragen. Zonder nadere uitleg richt hij zijn schreden daarna opnieuw naar Galilea en Nazareth. Daar volgen enige duistere jaren in een zo mogelijk nog dieper stilzwijgen. En toen hij kon praten, toen hij Jezus na 3 dagen ondraaglijke angst in de tempel gevonden had, deed hij een stap opzij en liet haar, de moeder, het woord tot Jezus richten en hem de vraag stellen die gesteld moest worden. Hierna verdwijnt hij uit het evangelie en raakt in vergetelheid. Met geen woord wordt ons iets over zijn dood verteld. Daarna wordt hij nog maar 1 keer gememoreerd en niet met name, wanneer zijn dorpsgenoten in Nazareth verwonderd over de wijsheid van Jezus uitroepen, is hij niet de zoon van de timmerman? Jozef had ons niets te zeggen. Ook aan anderen heeft hij niets gezegd dat voor ons van enig belang had kunnen zijn. Maar er bestaan verschillende soorten zwijgen. Dit stilzwijgen van Jozef was duidelijk geen gevolg van het leven in een milieu, onder mensen of in een tijdperk met zo'n vulgair en onbenullig karakter, dat er niets de moeite van het zeggen waard was. Het milieu, de mensen en het tijdperk zijn ongetwijfeld niet alleen opmerkelijk, maar in zekere zin ook uniek. Zo uniek dat ze nergens mee te vergelijken en niet te herhalen zijn. In de wereldgeschiedenis zal er nooit meer een vergelijkbaar ogenblik zijn. En niemand zal ooit nog zo verbonden leven met het goddelijke als toen. En het zal echt niet nog eens voorkomen dat de aarde, deze planeet die God gemaakt heeft om door mensen bewoond te worden, de mens geworden en enig geboren zoon van God herbergt. En nooit meer zal men er een schepsel aanschouwen vergelijkbaar met de gelukzalige maagd Maria. In geen periode van de geschiedenis zal zich ooit het wonderbaarlijke feit herhalen dat 12 onbekende, ruwe, ongecultiveerde mannen, een stel bekrompen dorpsbewoners en gespeend van zelfs de meest elementaire eigenschappen die nodig geacht worden om triomfen te vieren of uit te blinken, beginnen met een omvorming van de wereld die zijn weerga niet heeft.

Niet onzeker, maar juist heel zeker daarentegen is het zojuist gesignaleerde feit: in het evangelie zegt Jozef absoluut niets. En hieruit kunnen we wel conclusies trekken die voor ons gewone leven nuttiger kunnen zijn dan alle uiteenzettingen die we zouden kunnen houden over de redenen van zijn stilzwijgen. Ernest Hello zei over hem: deze in zwijgen gehulde man inspireert tot stilzwijgen. Maar het is geen lege stilte, zuiver een gebrek aan woorden en gedachten, een soort gat waar niets in zit, gewoon stilzwijgen. Het is integendeel een diepzinnige stilte, een diepe stilte die alle woorden bevat. Een opwekkende, verfrissende, kalmerende, verzadigende stilte. Een substantiële stilte, vervolgt dezelfde Hello. Maar heeft dit iets te betekenen? Wat wil hij met deze woorden aangeven? Met diepe stilte die alle woorden bevat, bedoelt hij natuurlijk hetzelfde als wanneer men zegt dat de kleur wit alle kleuren bevat. Het gaat dus niet om leegte of om afwezigheid, maar om volheid. Zijn stilzwijgen is een afzien van woorden tegenover iets ondoorgrondelijks en oneindigs. Jozef stond voor het mysterie van God die mens werd, van een maagd die zonder de tussenkomst van een man zwanger was geworden, en van een uitverkiezing, zijn eigen uitverkiezing door God, om het mysterie te koesteren en de hoofdpersonen te beschermen. Wat kon hij bij zo'n wonderbaarlijke gebeurtenis zeggen? Hij, een eenvoudige man, handwerksman uit een dorp in een uithoek van het keizerrijk, een man die niet alleen toeschouwer was van de wonderbaarlijkste gebeurtenis die sinds de schepping van de wereld had plaatsgevonden, maar er door een bijzonder plan van God ook bij betrokken was. Wie het goddelijke aanschouwt, spreekt niet. Het is zo groots dat ieder woord te veel is. Want de gebeurtenis gaat de persoon en wat die erover zou kunnen zeggen, verre te boven. En als er dan iets gezegd moet worden, dan is het in ieder geval niet zijn, Jozefs taak, om dat te doen. Hij had een heel andere taak. Zijn stilzwijgen was niet dat van een fantast. Ook wat fantasie betreft, was hij een stille man. Want iemand kan geen woord zeggen en toch niet stil zijn wegens de massa beelden die in zijn ziel rondspoken en deze in onwerkelijkheid doen verzinken. Sint Jozef wekt eerder de indruk van iemand die zijn verbeelding in dienst stelt van zijn bezigheden. Hij koestert geen ijdele dromen zoals een willoos mens en houdt zich ook niet bezig met het verward gerommel van doelloze en zinloze fantasieën. Misschien omdat hij geen dromer was, kon hij een efficiënt man worden. Een man die in staat was om datgene wat hem aanging tot een goed einde te brengen, met meer aandacht voor het werk dat hij onder handen had dan voor fantasieën over een verre, irreële en onzekere toekomst. Het eerste dat we dus bij Jozef opmerken is zijn stilte. Een stilte die niet leeg is, maar inhoud heeft. En het eerste dat we van hem kunnen leren is dat er een stilte bestaat die ons goed doet. Een stilte die niet voortkomt uit verstrooidheid. Het ontbreken van gedachten die zich ergens anders mee bezighouden. Maar uit contemplatie. En die tegelijkertijd een voorwaarde is voor innerlijkheid. Het is niet mogelijk reflectie en nog minder contemplatie te combineren met een spraakwaterval. Er is een minimum aan stilte nodig, opdat de aandacht van de geest zich rustig kan wijden aan de overweging van wat we voor ogen hebben, aan het oplossen van de problemen waar het dagelijks leven ons herhaaldelijk voor stelt. Al deze innerlijke activiteit vereist een minimum aan stilte, die als de portier van het innerlijk leven is en de voorwaarde zonder welke innerlijk leven onmogelijk is. De verstrooidheid, het lawaai en de verdoving.

verwerping die veroorzaakt wordt door het aandacht vragen van allerlei stemmen die ons allemaal tegelijkertijd toeroepen, ja, van alle kanten toegillen, zijn niet bevorderlijk voor een reflexieve houding. Niets vertroebelt de heldere visie van de ziel zozeer als de onrust veroorzaakt door triviale zorgen en de zwermbanaliteiten die onze aandacht gevangen houden en die een mens even lichtzinnig als onstandvastig maken. Ongeveer zoals de individuen in het apendorp dat Rudyard Kipling in Jungle Book zo goed heeft beschreven. Een mens die zwijgt kan luisteren en een mens die luistert kan veel leren. Vanwege zijn zwijgzaamheid kon Jozef de engel horen die hem in zijn slaap het grote geheim onthulde, dat niet alleen zijn eigen leven diep raakte, maar ook dat van heel het menselijk geslacht. Maar het is erg moeilijk om te luisteren wanneer men niet in staat is de stroom van gemeenplaatsen en banaliteiten in te houden die uit de mond borrelen. Hoe kan men iets horen wanneer men een oorverdovend lawaai produceert? En er bestaat ook een stilte die kracht inhoudt. De mensen die klagen over de tegenslagen die hun overkomen, over hun pech, die hun problemen overal rondstrooien, die zich altijd verontschuldigen, die zich altijd gedwongen voelen een verklaring te geven van hun daden en waarom ze iets doen of niet doen, waarom ze iets niet gedaan hebben. De mensen tenslotte die de goedkeuring van anderen nodig hebben om zich enigszins gerust te voelen, zijn mensen die nog niet geleerd hebben hun eigen verantwoordelijkheid op zich te nemen. Dat een mens werkelijk mens geworden is daarentegen, blijkt uit het feit dat hij lasten draagt zonder zich te beklagen en zonder er iedereen van op de hoogte te stellen. Persoonlijke problemen onder ogen ziet zonder ze op anderen af te wentelen. Voor zijn eigen handelingen en beslissingen instaat zonder zich eraan te onttrekken met verontschuldigingen. Excuses en rechtvaardigingen die, als ze al iets tonen, enkel en alleen wijzen op weinig karakter. En er is een grote kracht in iemand die zwijgen kan, in iemand die zijn energie en aandacht gebruikt voor de bezigheid die hij onder handen heeft, voor het enig noodzakelijke. In plaats van zijn aandacht te verdelen over 1001 dingen waar hij niets mee te maken heeft, steriele bezigheden, zoals die van de Atheense tijdgenoten van Sint Paulus, waarover in de Handelingen van de Apostelen gezegd wordt, ze verdreven hun tijd met het vertellen en aanhoren van de laatste nieuwtjes. De woorden van Jesaja kunnen goed en met recht op Sint Jozef worden toegepast, namelijk in stilte en vertrouwen ligt uw kracht. Want deze zwijgzame man, die zijn hoop op God had gesteld, toonde zijn kracht inderdaad in moeilijke en netelige situaties en bleef het vertrouwen waard dat er in hem werd gesteld. Het is altijd beter het stilzwijgen te bewaren over dingen die beter niet gezegd kunnen worden. Dikwijls is trots of domme ijdelheid de drijfveer die ons ertoe brengt dingen te zeggen die beter verzwegen hadden kunnen worden. Daarom kwetsen wij anderen soms met onze woorden, of lijken onze woorden op weggeworpen stenen die anderen raken bij het neerkomen, wanneer we niet goed richten en ze daar aankomen waar het meeste pijn doet. We geloven dat we zelf zo bijzonder zijn en deinzen er niet voor terug dat te laten merken door anderen belachelijk te maken of te vernederen. We proberen ons niet zozeer boven anderen te verheffen door te groeien in karakter, maar, en dat is een heel snelle methode, door onze naasten te vernederen of de grond in te boren. Een minachtend woord of een korte ironische uitdrukking zijn soms al genoeg. En zo ontstaan wrok, vijandelijkheden, twistgesprekken en verdeeldheid. Want wie zegt wat niet moet, hoort wat hij niet wil. En uiteindelijk komt er nooit iets goeds van als men de tong laat gaan. Zonder de woorden van Jesaja geweld aan te doen, kunnen we ze op Jozef toepassen. Hij roept niet en schreeuwt niet.
Hij laat zijn stem niet horen op straat. Want hij was niet iemand die in discussie ging. Hij bracht zijn leven niet klagend door. Verklaringen afleggend of anderen uitdagend. Hij was niet iemand die steeds protesteerde of rumoerig was. Hij hing zijn verdriet niet aan de grote klok. Hij hield zich al evenmin bezig met het leven van andere mensen. En hij had geen tijd om fouten in gedrag, aard of bezigheden van zijn buren te vinden. We moeten erg voorzichtig zijn met wat we zeggen. De woorden die iemand vandaag uitspreekt blijven misschien wel tijden voortleven in de gedachten van anderen. Niemand weet wat voor gevolgen ze kunnen hebben, want eenmaal uitgesproken of gepubliceerd leven ze los van ons voort en hebben wij er geen macht meer over. Ze kunnen dag in dag uit, misschien zelfs jaar in jaar uit, door de een aan de ander worden doorgegeven en een grote weerklank hebben. Of bij anderen een gevoelige snaar raken die hen ertoe aanzet goed of slecht te handelen. En wie ze uitspreekt of schrijft en publiceert is, of hij dat nu wil of niet, gedeeltelijk verantwoordelijk voor alle consequenties die zijn woorden door de jaren heen hebben, voor het goede en het slechte ervan. De intense en diepzinnige zwijgzaamheid van Jozef zou ons aan het denken moeten zetten over de mensen nu. We praten te veel. Deze man, die ons wonderbaarlijke dingen had kunnen vertellen, omdat hij een hele tijd midden in het mysterie aanwezig was geweest, houdt zijn mond. Door te zwijgen beschermt hij de intimiteit van wat verborgen moet blijven, verhuld voor de oppervlakkige nieuwsgierigheid van dwalende blikken en scherpe tongen die zich alleen maar schijnen bezig te houden met het naar alle kanten rondstrooien van nieuwtjes en geruchten over levens van anderen die niemand iets aangaan. In onze dagen lijkt het jammer genoeg wel alsof het de enige of voornaamste taak van de zogenaamde media is om voortdurend aan het woord te zijn. Het zijn mondeling of schriftelijk, over wat dan ook en over elk onderwerp. Het lawaai is zo indringend, ook dat soort stomme lawaai dat toch geen stilte is, dat het lijkt of men ten koste van alles wil verhinderen dat de mens zijn vermogen om na te denken kan gebruiken voor de dingen die van wezenlijk belang zijn. Misschien is er daarom zo weinig innerlijkheid bij onze tijdgenoten. Ze storten zich op een hele massa gebeurtenissen die van allerlei kanten hun aandacht opeisen en zijn zo naar buiten gericht dat zij alleen opwinding en innerlijke verarming kunnen tonen als vrucht van zoveel activiteit. En misschien is ook een andere opmerking van Ernest Hello juist. Veel mensen die niets te zeggen hebben, praten en praten maar. Door het lawaai van wat ze zeggen en hun warrige manier van leven verdoezelen ze dat hun ideeën en gevoelens niets voorstellen. Sint-Jozef daarentegen, die zoveel had kunnen zeggen, spreekt niet. Hij bewaart de grootste dingen die hij aanschouwt in zijn hart. En dit zorgt er ongetwijfeld voor dat een mens in vrede leeft, als heer en meester over zijn ziel en zijn stilzwijgen. Stilzwijgen en nadenken verhinderen dat de uiterlijke schijn en de oppervlakte van dingen en gebeurtenissen dichte sluiers worden die de essentiële werkelijkheid van de schepping en Gods plan verbergen. Stilte en bezinning zijn net ogen die door die mist heen dringen, die dingen doet vervagen en waarheden verduistert. Ze stellen ons in staat om er doorheen te kijken en door te dringen tot wat werkelijk bestaat en echt belangrijk is. Dat betekent dat allerlei verwarde, tegenstrijdige geluiden tot zwijgen worden gebracht, zodat we het levende, heldere en indringende woord kunnen horen dat God via mensen en gebeurtenissen tot de mensen spreekt, tot elke mens. Daarom leerde Sint-Jozef Gods plan zo goed kennen en was hij op elk moment in staat te doen wat zijn schepper van hem verwachtte.

En welkom terug, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. Vandaag gaan we ook op bedevaart naar een bijzondere plaats van vereering van Sint-Jozef. Dit keer in Italië, naar het klooster van San Paolo delle Clarisse. In Tuscania, niet in Toscane, maar in de gemeente Tuscania in de provincie Viterbo. Een 100-tal kilometer ten noorden van Rome. Al waar er zich een bijzonder object van verering bevindt, namelijk een stoel waarop de heilige Jozef gezeten heeft tijdens een verschijning.

We schrijven het jaar 1871 en bevinden ons in het Clarissenklooster van Tuscania in de Italiaanse provincie Viterbo, waar een religieuze, zuster Maria Gertrudis van Jezus Nazarener, die geboren werd in Valentano, niet ver van het dorpje Tuscania, in 1838, op dat moment al 3 jaar ziek was en leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Ze had in januari 1868 haar eeuwige geloften afgelegd als lekenzuster. Haar ziekte bracht niet alleen veel pijn met zich mee, maar ook grote innerlijke onrust, omdat ze door artsen onderzocht moest worden. Ze was al enkele maanden volledig bedlegerig. Op de ochtend van 8 maart, terwijl de gemeenschap in het koor de heilige mis bijwoonde, merkte de zieke zuster dat de deur van haar cel openging en er een man binnenkwam. Ze was erg verrast, want volgens de kloosterregel mocht een man alleen het klooster betreden onder begeleiding, wat hier niet het geval was. Ze vroeg hem wie hij was. "Ik ben de timmerman van het klooster," antwoordde hij. En hij pakte een stoel uit de kamer en ging naast het bed zitten. Nog steeds verbaasd, maar overtuigd van wat de man had gezegd, vroeg ze niet verder. "Wat scheelt eraan?" begon de man. "Ze zeggen dat ik een ernstige ziekte heb en dat er niets aan te doen is," antwoordde de zuster met grote nederigheid. "Vertrouw op God," zei de timmerman. Daarna stond hij op en vertrok even stil als hij was gekomen. Terwijl zuster Maria Gertrudis met hem sprak, merkte ze, zo verklaarde ze later, dat hij wonderlijke ogen had als 2 sterren. En dat zijn handen zo wit en teer waren dat ze helemaal niet leken op die van een timmerman. Aan het einde van de heilige mis keerde de verplegende zuster terug naar de ziekenkamer en merkte tot haar verbazing dat 1 van de 2 stoelen niet op zijn plaats stond. Terwijl ze zeker was dat ze die zelf juist had achtergelaten. Ze zette de stoel vervolgens terug aan de kant en vroeg wie die stoel naast haar bed had neergezet, want ze wist zeker dat zuster Maria Gertrudis zelf te ziek was om dit te doen. "De timmerman van het klooster is net even langs geweest," antwoordde de zieke zuster. "De timmerman?" vroeg de verpleegster verbaasd. "Maar niemand kan hier binnengekomen zijn. De sleutels van het klooster zijn in handen van moeder Abtis." "Jawel, en hij is hier ook even gaan zitten en zei dat ik op God moest vertrouwen." Bij het horen van dit verhaal ging de verpleegster snel op zoek naar de moederoverste. Ze was ervan overtuigd dat de zieke zuster aan het ijlen was. Onder de zusters ontstond enige opschudding en ongerustheid, want niemand kon begrijpen wie deze mysterieuze timmerman kon zijn. Ze wisten zeker dat niemand het klooster was binnengekomen. De abdis, moeder Clara Maria van het Allerheiligste Sacrament, wist dat de zuster zeer toegewijd was aan de heilige Jozef en dat zij vanaf het begin van haar ziekte veel tot hem had gebeden, met het verzoek om genezen te worden op 1 van zijn feestdagen. Toen nam moeder Abdis met vurig geloof de 2 stoelen uit de kamer van de zieke zuster, knielde neer en begon als volgt te bidden. "Heilige Jozef, als u het werkelijk was die vanmorgen kwam, laat me dan zien op welke stoel u hebt gezeten." Een van de stoelen begon te bewegen, zonder dat iemand hem aanraakte. De moederoverste, gevolgd door alle zusters, omhelsde de stoel en trillend en huilend dankte ze God
omdat hij het klooster zulk een grote genade had verleend. Zuster Gertrudis stond op uit haar bed, vol kracht. De tumor was verdwenen, de pijn was weg. En elk ongemak was verdwenen. Ze was volledig genezen en genoot vanaf dat moment van een uitstekende gezondheid in het verborgen leven van gebed en eenvoud dat ze verder zou leiden. Ze stierf op 1 april 1920, op Witte Donderdag, op 81-jarige leeftijd. Ze was 33 jaar oud toen ze door de heilige Jozef werd genezen. Sindsdien bidden de zusters bij de stoel van de heilige Jozef voor elke nood, om de voorspraak van de heilige patriarch af te smeken.

Vandaag de dag staat het klooster onder bescherming van de dienaresse van de Heer en Maagd van Matara, behorend tot de contemplatieve tak van het Instituut van het Mens Geworden Woord. De wonderbaarlijke stoel wordt er tentoongesteld in de kapel van het klooster, voor de verering van de gelovigen. Aan de voet ervan kunnen kleine briefjes met geschreven intenties worden gelegd in een mandje om de voorspraak van Sint Jozef te vragen. De zusters delen ook kleine stukjes stof uit die de stoel hebben aangeraakt. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met het klooster en gebedsverzoeken in te dienen.

0: Radio Maria.
1: En welkom terug, beste luisteraars, in Ga tot Jozef. Talrijk zijn de getuigenissen van gebedsverhoringen van mensen die hun vertrouwen in Sint-Jozef hebben gesteld. En ook vandaag zullen we luisteren naar zo'n getuigenis.
2: Sint-Jozef is mijn heilige. Nee, hij is niet de patroon van mijn parochie en ik draag ook zijn naam niet. Mijn familie was ook niet bijzonder aan hem toegewijd. En toch is hij mijn heilige. Hij heeft mij uitgekozen en is mij nabij geweest in momenten van pijn. Mijn ervaring en mijn devotie tot Sint-Jozef is er een van de zoveel duizenden in de wereld en waarschijnlijk niet zo opvallend. Maar ik draag ze voor altijd in mijn hart en daarom wil ik ze met jullie delen. Een tiental jaren geleden, slechts 2 jaar na mijn bekering en 3 jaar na de dood van mijn vader, bevonden mijn zussen en ik ons bij de ingang van een intensive care, in afwachting van nieuws over onze moeder. In enkele dagen was ze in een coma geraakt, zonder dat we de reden kenden. De vele autoritten naar het ziekenhuis begonnen, het beurtelingsbezoeken en de gemengde berichten van de artsen, de ene dag positief, de andere dag negatief. Op aanraden van een vriendin begon ik tot Sint-Jozef te bidden, tot wie ik toen nog geen bijzondere devotie had, via een gebed voor onmogelijke zaken. En ik vroeg uiteraard om de gezondheid van mijn moeder, of, indien het Gods wil was, dat ze mocht sterven op een dag die aan de heilige maagd Maria was toegewijd. Doorheen de bezoeken, de tranen en de angstige momenten gingen de dagen voorbij en inmiddels was het maart geworden. In deze maand van Sint-Jozef vermeerderde ik mijn gebeden en ook mijn eisen. Lieve heilige, ik begrijp niets meer. Geef me een teken. Op 18, 19 of 20 maart moet je me iets laten weten. Me doen begrijpen wat er met mijn moeder zal gebeuren. De lieve heilige is werkelijk goed. Hij heeft mij mijn dwingende woorden niet aangerekend, maar hij heeft ze zelfs verhoord. Op 18 maart kreeg ik een telefoontje van het ziekenhuis. De levensverwachting van mijn moeder was ten einde. Ik wist dat Sint-Jozef bij mij was, ondanks het verdriet om dit verschrikkelijke nieuws. En ik wist dat hij voor haar zou zorgen. In die dagen bewapende ik mij met alle gebeden voor stervenden. In het bijzonder verdiepte ik mij in de Pia Unione del Transito, die haar zetel in Rome heeft. De Pia Unione del Transito di San Giuseppe, vaak afgekort als Pia Unione, is een katholieke gebedsvereniging die in 1868 in Rome werd opgericht door de heilige Leonardo Murialdo en onder de bescherming van paus Pius IX werd geplaatst. De vereniging werd opgericht ter ere van de dood van Sint-Jozef, de patroon van de stervenden. Het doel is bidden voor een goede en gelukkige dood, in het bijzonder door bemiddeling van Sint-Jozef en voor stervenden in het algemeen. Ik herhaalde voortdurend het gebed. O Sint-Jozef, pleegvader van Jezus Christus en waarachtige bruidegom van de maagd Maria, bid voor ons en voor de stervenden van deze dag. van deze nacht. Op 25 maart, feest van de aankondiging, ging mijn moeder naar de hemel in de armen van het heilig echtpaar. Wij kinderen hebben haar niet meer op tijd kunnen groeten. Ze hebben het gedaan, in onze plaats. Ik voelde sterk de aanwezigheid van Sint-Jozef en zijn troost en ik kreeg de bevestiging, vooral toen de priester tijdens de homilie mijn moeder vergeleek met mijn grote heilige. Beiden goed, stil, nederig en discreet. Bereid een stap terug te doen om niet op te vallen. Ik voelde Gods tedere aanraking in mijn hart. De Pia Unione del Transito. Sindsdien is het gebed voor de stervenden een vast en dagelijks moment geworden. Vooral door middel van het gebed van de Pia Unione del Transito, waarbij ik mij heb aangesloten en zo deel heb aan de missen voor de ingeschrevenen en de stervenden. En dit zijn de twee voornaamste doeleinden. Ten eerste, het verspreiden, bevorderen en uitbreiden in de wereld van de verering van Sint-Jozef, universele patroon van de kerk en in het bijzonder van de goede dood. Ten tweede, het verenigen van zoveel mogelijk priesters en gelovigen in een universele kruistocht van gebeden en goede werken ten gunste van de stervenden, van alle plaatsen en op elk moment, om ook hen zo voor te bereiden op een heilige dood. In het afgelopen decennium is er geen dag voorbij gegaan waarop ik niet aan Sint-Jozef heb gedacht en tot hem heb gebeden, die ik als mijn vader beschouw en die mij ook in de kleine dagelijkse taken helpt. Hij heeft mij nooit teleurgesteld. En hoe zou hij dat kunnen? Sint-Jozef is mijn heilige. Meer nog, Sint-Jozef is onze heilige.
1: We luisteren nu nog naar een hymne geschreven door de priester en componist Marco Frisina in 2021 naar aanleiding van het Sint-Jozefjaar toen afgekondigd door Paus Franciscus met als titel Custode del Signore, behoeder, bewaarder van de Heer.

En beste luisteraars, zoals steeds besluiten we onze uitzending van Ga tot Jozef met een gebed. Vandaag bidden we Sint-Jozef met de vraag om een bijzondere genade. We kunnen onze eigen dagelijkse intenties toevertrouwen of als we zelf momenteel met een moeilijke zaak zitten of met een bepaalde intentie waar we verhoring voor zoeken, waar we bijstand in zoeken, dan kunnen we dat nu bij Sint-Jozef brengen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O goede heilige Jozef, mijn tedere vader, trouwe bewaarder van Jezus en zuivere bruidegom van Gods moeder. Ik smeek u en verzoek u dringend om God de Vader zijn voor de zondaars gekruisigde Zoon op te dragen. Verkrijg ons van de eeuwige Vader in de driemaal heilige naam van Jezus, de genade waar wij om smeken. Vraag hem barmhartigheid voor uw kinderen. Te midden van uw eeuwige heerlijkheid, gedenk de narigheden van onze wereld. Gedenk degenen die lijden, degenen die bidden, degenen die wenen. Door de bemiddeling van uw gebed en die van uw allerheiligste bruid mogen Jezus ons vertrouwen beantwoorden en onze hoop bekrachtigen. Amen.

Franciscus en de koopman. Het arme ezeltje. Wat is hij zwaar beladen. Het is toch veel te veel wat de marktkoopman op zijn rug heeft gestapeld. Een hele grote mand tot de rand gevuld met aardappelen. En dan heeft hij zijn baasje ook nog eens zware manden aan zijn linker- en rechterzijde gebonden. Helemaal gevuld met sinaasappels en meloenen. Het arme ezeltje kan nog maar nauwelijks rechtop blijven staan. En dan moet hij ook nog eens op die gladde keien in die smalle, steile straat omhoog lopen naar het marktplein. Loop door, stom beest, schreef de koopman. Maar het gaat echt niet meer. Je zag het al een tijdje aankomen. En ja hoor, het is zover. Het ezeltje zakt door zijn hoeven en valt op de grond. Daar ligt hij dan op de koude keien. Bijna alle meloenen en aardappelen rollen over de straat. Lui beest, ik heb je niet gekocht om maar een beetje hier op straat te gaan slapen. Sta op. Maar het ezeltje staat niet op. Daar ligt hij dan tussen al dat fruit. En de koopman begint het arme dier nog maar te slaan ook. Het is inmiddels heel druk geworden in het dorp. Het is op dinsdagmorgen altijd druk, want dan gaat iedereen naar de markt. Maar in plaats van dat de mensen medelijden hebben met het ezeltje, doen ze er nog een schepje bovenop. Ze lachen het dier uit en sommigen beginnen hem ook uit te schelden. En waarom doet niemand iets? Je kunt toch zien dat de ezel veel te zwaar beladen was. Waarom doen de mensen dan zo? Het is een lawaai van hier tot ginder. En door al die mensen die er zich mee bemoeien, is het smalle steile straatje inmiddels helemaal verstopt. Midden in de drukte bevindt zich een kleine man. Sommige mensen hebben deze vreemd uitziende man wel eens eerder in het dorp gezien. Het is Franciscus. Hij ziet er wel erg armoedig uit. Hij draagt een soort jute zak over zijn hoofd, waarin hij gaten had geknipt voor zijn hoofd en zijn armen. En in plaats van een riem heeft hij een touw om zijn middel geknoopt. Hij zegt helemaal niks. Tussen al de schreeuwende mensen loopt hij naar het ezeltje. Hij bekijkt stilzwijgend de situatie. En dan opeens zakt hij door zijn knieën, maakt de riemen van de manden los en helpt het ezeltje overeind. Maar dan zakt hij weer door zijn knieën. Wat doet hij nu? Hij bindt de grote mand op zijn eigen rug en vervolgens begint hij die vol te laden met de aardappelen, sinaasappels en meloenen die op de straat liggen. Bijna tot de rand toe. Met heel veel moeite staat hij op en begint te lopen. Waar gaat hij naartoe? Hé, waar ga jij met mijn spullen heen? Schreeuwt de marktkoopman. Maar Franciscus steekt er zich niks van aan en loopt moeizaam door. Het ezeltje loopt achter hem aan. De koopman en al de mensen die er omheen stonden lopen nu ook mee. Wat is die Franciscus toch aan het doen? En dan zien ze het. Hij loopt naar het marktplein. Daar ziet hij een lege kraam. Franciscus maakt de riem los waarmee hij de mand op zijn rug had gebonden. Hij legt de aardappelen, sinaasappels en meloentjes netjes op de planken. Kijkt de koopman eens indringend aan. Kijkt de mensen indringend aan. Geeft het ezeltje een aai over zijn bol en verdwijnt dan tussen de mensen door uit beeld. Dit verhaal is echt gebeurd in Italië, in het plaatsje Assisi. Franciscus had een uitspraak van Jezus goed in zijn hoofd geprent. Als je gelukkig wilt worden, ga heen, verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen en je zult een schat in de hemelen hebben. Kom dan hierheen en volg me. Franciscus wilde niet alleen goed zijn voor mensen, maar ook voor dieren, want die zijn ook door God geschapen. Ik denk dat de mensen zich wel schaamden voor hun gedrag toen ze zagen wat Franciscus deed. Ik vermoed dat de mensen een volgende keer dat zoiets zou gebeuren, heel anders zouden reageren. Het wonderlijke is dat Franciscus al die tijd niets gezegd had. Zo zie je maar dat één goed voorbeeld meer waard is dan 1000 woorden. De feestdag van Sint Franciscus is 4 oktober
inderdaad Werelddierendag. Dat is geen toeval.

Vliegeren. Heb je wel eens op het strand gevliegerd? Dat gaat niet als het windstil is. Het moet natuurlijk ook niet stormen, maar als het een beetje lekker strandweer is, is er meestal wel een lekker briesje aan het strand. Bij de zee waait het bijna altijd wel een beetje. Het is leuk om een vlieger op te laten en die door de lucht te zien zwaaien. Hoe komt het dat de vlieger niet naar beneden valt, maar in de lucht blijft? Dat komt door de wind, toch? Heb je de wind wel eens gezien? Sorry, dat is geen strikvraag. Niemand heeft ooit de wind gezien. Je ziet wel de vlieger in de lucht hangen, maar de wind zelf kun je niet zien, want die is onzichtbaar. Hoe kun je dan weten dat de winter is? Wat je wel ziet, is dat de blaadjes aan de bomen bewegen. Of dat een strandbal wegwaait. Ja, je ziet dat dingen zomaar gaan bewegen. We kunnen de wind niet zien, maar je weet dat die er is, omdat we zien wat de wind doet. Je kunt de wind ook horen, soms zo hard dat het begint te fluiten. Er is nog een manier waardoor we weten dat de wind bestaat. Je kunt dat voelen. Als je uit de zee komt en het waait, nou, dat voel je dan wel. Je ziet er niks van, maar je voelt het echt wel. Met Pinksteren vieren we dat God de Heilige Geest naar ons stuurde. In de Bijbel kun je lezen dat de apostelen allemaal bij elkaar waren in een kamer waar de deuren en ramen dicht waren. En toch voelden ze dat het plotseling waaide. Het was de Heilige Geest die Jezus hun beloofd had. Jezus had gezegd, ik ga terug naar de Vader in de hemel, maar ik zal jullie niet in de steek laten. Ik stuur jullie een helper, de Heilige Geest. De Heilige Geest die God stuurde is net zoals de wind. Je kunt de Heilige Geest niet zien, maar je kunt wel merken dat Hij er is. De Heilige Geest spreekt in onze harten. En je ziet dat mensen ineens in beweging komen. De apostelen hadden zichzelf opgesloten. Ze hadden zich verstopt voor de andere mensen, want ze hadden gezien wat ze met Jezus gedaan hadden. Ze waren bang dat ze zelf ook gevangen genomen zouden worden. Maar toen de Heilige Geest kwam, waren ze helemaal niet meer bang. Ze deden deuren en ramen open, gingen naar buiten en vertelden iedereen het goede nieuws van Jezus. Ja, het is waar, we kunnen God niet zien. Maar we kunnen wel zien dat mensen ineens dingen gaan doen die Jezus ook deed. De Heilige Geest helpt de mensen

doen zoals Jezus deed. Hij is echt een helper. Als je bidt, bid dan maar: Jezus, wilt u alstublieft ook mij helpen? Soms doe ik dingen die eigenlijk heel stom zijn. En het lukt me niet andere dingen te doen die eigenlijk heel goed zijn. Stuur ook mij uw helper, uw Heilige Geest. Dan ben ik niet bang meer. Dan zal ik sterk genoeg zijn om beter mijn best te doen. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Fotoalbum. Weet je nog dat je gedoopt werd? Ik denk het niet. Je was toen nog te klein om je dat nog te kunnen herinneren. Weet je nog dat je voor het eerst naar school ging? Je weet vast nog wel hoe leuk je verjaardag in het zwembad was. En als je niet meer precies weet wie daarbij waren, blader je het fotoalbum nog maar eens door. Kijk, opa en oma waren er ook bij. En blader maar eens terug, helemaal terug naar het begin. Daar zie je dat je gedoopt werd door de pastoor in de kerk. Ja, toen was je nog heel klein. En kijk, kampioen met de F3. Leuk is dat, zo'n fotoalbum. Elk plaatje vertelt eigenlijk een heel verhaal. Toen Jezus terugging naar zijn Vader in de hemel, heeft hij ons ook een fotoalbum nagelaten. Een soort fotoalbum dan. Alles wat Jezus meegemaakt heeft, kun je in de Bijbel lezen. Gelukkig zijn er mensen geweest die erbij waren, die het allemaal hebben opgeschreven. Ken je ze? Matthäus, Lucas, Marcus en Johannes. En van al die gebeurtenissen kun je kleurplaten maken of tekeningen. Dan wordt het ook een soort fotoalbum. Heb je niet een kinderbijbel met veel plaatjes? Door al die verhalen kunnen we aan Jezus blijven denken en proberen te doen zoals Hij. Nee, Jezus verwacht niet dat je wonderen gaat doen. Wel dat je elke dag aan Jezus denkt. Met Hem praat. Ja, dat is bidden. En goed bent voor iedereen. Ja, voor iedereen. Moeilijk is dat, hè? Vlak voordat Jezus terugging naar God, zat Hij met zijn 12 apostelen aan tafel. Hij nam een stuk brood, brak het in stukken en gaf het aan zijn 12 vrienden. En toen zei Jezus iets wat ze nog nooit gehoord hadden. Dit is mijn lichaam, blijf dit doen om aan mij te denken. Er zijn heel wat plaatjes en schilderijen van dit laatste avondmaal. En wat Jezus vroeg, dat is de kerk altijd blijven doen. Elke zondag, elke dag is er een heilige mis in de kerk. En dan neemt de pastoor ook brood en zegt dezelfde woorden als Jezus. Zo blijven we niet alleen aan Jezus denken, maar zo is Jezus vooral heel dicht bij ons. Het brood wat je in de kerk krijgt is geen brood meer, maar Jezus zelf. Dat kun je niet zien, maar dat geloven we wel. Jezus heeft het zelf beloofd. Die hostie, dat stukje brood, ruikt als brood en smaakt als brood, maar het is Jezus zelf. Elke keer als je de communie in de kerk ontvangt, is Jezus bij je. En Hij maakt je sterk om te doen zoals Hij zelf met andere mensen omging. Ja, Jezus vergaf zelf zijn beulen toen Hij aan het kruis hing. Nou, als je dat allemaal weet en je denkt dan nog niet aan Hem, als je de communie krijgt, weet ik het ook niet meer. O ja, de communie, oftewel de mis of de eucharistie, is één van de 7 sacramenten. Ken je de andere 6? Maar misschien is de communie wel het mooiste sacrament. En daarom heet de zondag, als we aan de allereerste communie van de wereld denken, Sacramentszondag.

Zandkasteel. Heb je wel eens een zandkasteel gebouwd op het strand? Leuk is dat. Je kunt er een versterkt fort van maken, met een gracht eromheen en een ophaalbrug, zodat de vijand het niet kan veroveren. Maar ja, er is iemand die het eigenlijk heel gemakkelijk kan veroveren. De zee. Als de vloed opkomt en de zee komt dichterbij, dan kan je prachtige kasteel door een paar golven helemaal met de grond gelijk gemaakt worden. Er blijft gewoon niks van over. Maar ja, dat wist je van tevoren. En het bouwen is op zichzelf een leuke bezigheid. Maar als iemand een echt huis wil gaan bouwen om erin te gaan wonen, dan moet je natuurlijk niet zomaar muren gaan metselen op zandgrond. Want het zal niet lang duren of het verzakt helemaal en het wordt helemaal scheef. Dan schuif je met bed en al door het raam naar buiten. En dan maar hopen dat je slaapkamer op de begane grond is. Maar dat had je al begrepen. Voordat je gaat bouwen moet je zorgen dat de grond waarop je bouwt heel stevig is. We leggen eerst een stevig fundament en daar gaan we dan pas op bouwen. Dat fundament zie je niet. Het huis wordt er niet gezelliger van en gaat er ook niet mooier van uitzien, maar het is wel heel belangrijk. Zonder fundament zal het huis vroeg of laat instorten, net zoals jouw zandkasteel op het strand. En zo moet je ook je leven ergens opbouwen. Dat klinkt een beetje raar, maar Jezus zegt het zelf. Hij bedoelt dit. Je kunt wel zeggen dat je goede dingen van plan bent en dat je het mooi vindt wat de pastoor vertelt, wat moeder Teresa en al die andere heiligen hebben gedaan. Maar als je dat alleen maar zegt, maar zelf niks doet, ja, dan hebben we daar niet veel aan. Daar hebben we net zoveel aan als een zandkasteel op het strand. Het ziet er mooi uit, maar even later is alles weg. Bij alles wat je doet, zou je eerst kunnen denken, wat zou Jezus gedaan hebben? Doe hetzelfde. Oftewel, geen woorden, maar daden. Ja, het clublied van Feyenoord gaat ook zo. Dat is nou niet echt mijn favoriete club, maar hun clublied valt best wel mee. Doe wat Jezus zegt, dan ben je iemand waarop we kunnen bouwen. Dan help je meebouwen aan een wereld zoals Jezus dat bedoelt.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

Is er een dokter in de zaal? Ben je wel eens bij de dokter geweest? Tom wel. Hij moest vreselijk hoesten en het hield maar niet op. Na 6 weken nog niet. Dat was dus niet zomaar een verkoudheid, want dan was het al lang weer over. Dan maar naar de dokter. Een dokter heeft meestal een witte jas aan en hij heeft meestal ook iets om zijn nek hangen. Een soort koptelefoon, maar dan zonder dat er aan de andere kant een iPod aan zit. Aan het andere uiteinde zit iets wat op een plat metalen schijfje lijkt. Dat drukt de dokter tegen je borst of tegen je rug. Wat een koud ding, dacht Tom. Ja, dat ding is in het begin wel best koud. En dan moet Tom van de dokter diep inademen, even zijn adem vasthouden en dan weer uitademen. Dan kan de dokter horen hoe het met je longen is. Als je een longontsteking hebt, kan hij dat horen. En vroeger was het trouwens heel gewoon dat de dokter naar jou thuis kwam. Hij zocht de zieke thuis op. Ja, ook als je alleen maar flink aan het hoesten was. En dan ging de dokter op huisbezoek. Ze noemen hem trouwens niet voor niks ook wel huisarts. En dan bracht de dokter een zwarte tas mee en daar zat dan zo'n stethoscoop in. Ja, zo heet die koptelefoon met dat koude ding aan de andere kant. Een stethoscoop. En hij had nog veel meer bij zich, zodat hij de temperatuur kon opmeten en je hartslag kon meten. Zoiets deed Jezus ook. Ging naar de mensen toe. Jezus zocht de mensen op en soms waren ze ziek. Soms hadden ze heel andere problemen. En Matthäus was zo iemand. Matthäus haalde het belastinggeld op bij de mensen en dat gaf hij dan aan de Romeinen, want die waren toen de baas in het land. De Romeinen waren niet populair. Ze hadden het land bezet. Maar Matthäus was al helemaal niet populair. Wie gaat er nou geld ophalen voor de vijand? En een deel van het geld hield hij ook nog voor zichzelf. En uitgerekend bij deze Matthäus gaat Jezus op huisbezoek. Nou moe, snapt Jezus dan niet wat voor een vreselijk man die Matthäus is? Jezus begreep dat natuurlijk heel goed. Hij snapte heel goed dat het niet deugde wat Matthäus allemaal deed. En dan legt Jezus uit waarom hij bij hem op bezoek ging. Een dokter gaat toch ook niet op huisbezoek bij gezonde mensen? Nee, die gaat naar de zieke mensen om ze weer beter te maken. Daarom ga ik naar de zondaars, om ze de liefde van God te laten zien, in de hoop dat zij zich voortaan goed gaan gedragen. En zo hadden de mensen het nog niet bekeken. En weet je wat er gebeurde? Matthäus had spijt over wat hij allemaal misdaan had. Hij begreep dat God voor iedereen gekomen is. Hij probeerde het weer goed te maken en ging voortaan met Jezus mee. Matthäus was genezen. Oh ja, nog iets. Van ons vraagt Jezus om het ook zo te doen. Ben niet alleen aardig voor mensen die aardig voor jou zijn. Dat is lekker gemakkelijk, hè? Boeven kunnen dat ook voor elkaar zijn. Nee, probeer ook aardig te zijn voor mensen die helemaal niet aardig zijn. Niet dat je goed moet praten wat niet deugt, dat zeker niet. Maar zo gaan ze misschien anders tegen de dingen aankijken en gaan ze misschien wel anders doen. Bij wie ga jij deze week op huisbezoek?

Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor onze verlossing, voor ons heil. Laten wij op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

aan u ooit begon. Als een vader aan zijn kind blijft u mij trouw. Als ik twijfel, geef me zekerheid. Als ik van u afdwaal, breng me weer bij u heer. Ik hoor uw stem, u roept me, spoort me aan om in uw plan te volgen.

Hartelijk welkom, beste luisteraar van Radio Maria. Vandaag weer een nieuwe aflevering van Boekad, waarin we u graag voorlezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. Het eerste jaar van koning Artaxerxes, heerschappij. Het jaar 426 voor Christus, 20 jaar eerder. Lang voordat het kindermeisje hem kwam halen, zat Darius al rechtop in zijn brede, vergulde bed, zijn hart bonkend van opwinding. Het was zijn 7e verjaardag. Hij wist dat een verjaardag gepaard ging met een hele week feest, cadeaus, spelletjes, laat op mogen blijven met familie en vriendjes en een eindeloze stoet taarten en snoep. Zelfs volwassen Perzen vierden hun verjaardag, veel grootser dan de rest van de wereld. Maar voor hem was het een magische tijd. De 7e verjaardag was voor een Perzisch jongetje een belangrijk overgangsmoment. Als de feestelijkheden rond zijn verjaardag beëindigd waren, zou hij niet langer een kindermeisje hebben. Dan liet hij zijn kindertijd achter zich en zou geïntroduceerd worden in de wereld van de mannen. Hij zou mannenvaardigheden leren en de kennis verwerven die een aristocraat nodig had. Darius was al een ervaren ruiter, hoewel hij zich niet kon herinneren dat hij ooit paardrijden had geleerd. Zijn vader had hem verteld dat hij Darius nog voor hij kon lopen al op een paard had gezet. Maar nu zou hij ook nog leren hoe je pijl en boog moest gebruiken en zwaarden, dolken en speren. En hij zou alle spannende geheimen van de vechtkunst leren. Hij zou geneeskundelessen krijgen, ingewijd worden in de geheimen van de bossen, leren hoe je in een woestijn kon overleven. Hij zou ook saaie dingen moeten leren, zoals lezen en schrijven, waar zijn moeder op stond, en de eindeloze lessen moeten volgen van de magie over waarheid en recht. Hij vermoedde dat hij dat soort dingen wel zou kunnen verdragen als hij zijn vreselijke kindermeisje mocht inruilen voor zwaardgevechten en de hele dag kunnen spelen met vriendjes van zijn eigen leeftijd. Hij was te ongeduldig om nog langer te wachten. En daarom glipte Darius zijn warme bed uit en stak zichzelf snel in de kleren van de vorige dag. Ze waren verkreukeld en zaten vol vlekken van een lange dag buiten spelen, waardoor ze in Darius' ogen alleen nog maar lekkerder zaten. Ze hingen een beetje scheef om zijn stevige lijf, met dank aan de snelheid waarmee hij ze aan had getrokken. Zijn kindermeisje zou gruwen van het resultaat, maar Darius was meer geïnteresseerd in het begin van deze nieuwe dag dan in de mening van een kindermeisje. Hij holde zijn ruime kamer uit, een lange gang door en glipte de kamers van zijn moeder in. Haar slaapkamer was nog steeds in duister gehuld, een ongemak waar hij een heel gemakkelijke oplossing voor had. Hij schoof snel de blauwe linnen gordijnen open. Zwak zonlicht kroop traag als een slak de kamer in en bracht de decoratieve mozaïeken op de muur tot leven. Exotische vogels leken op te stijgen tegen een paarse hemel. Darius raakte het azuurblauwe en groene beeld van een pauw aan en lachte. Hij was dol op deze kamer. Toen hij zich omdraaide, zag hij dat zijn moeder nog steeds sliep. Op zijn tenen sloop hij naar de slapende gestalte, die hij wakker wilde kittelen. Hij stond nog maar nauwelijks naast haar, of opeens schoot er een lange, elegante hand onder de deken vandaan en trok hem het bed in. Hij gaf een geschrokken gil. "Ik ben al de hele tijd wakker, mijn kleine monstertje." Zijn moeders gemanicuurde vingers gebruikten zijn plan nu tegen hem door hem vol overgave te kittelen. Darius lachte tot hij er buikpijn van had. "Stop!" Ze gaf meteen gehoor aan zijn verzoek. "Weet u waarom vandaag een bijzondere dag is?" vroeg hij op licht ernstige toon. "Vandaag? Nee, waarom?" "Oh, ik weet het al. Je vader is vandaag jarig." "Niet, dat is helemaal niet waar," zei Darius verontwaardigd. "Ik ben jarig." "Is dat zo? Nu je het zegt. Je ziet er wel een stuk volwassener uit." "Maar wat vreselijk, ik was het helemaal vergeten. Wat moet ik je nou cadeau doen?"
Zijn moeder keek hem door haar dikke krullende wimpers aan. Wat dacht je hiervan? Ze hield haar kamermantel op, een dun geval, gemaakt van witte zijde met goudkleurige borduursels. Darius keek er vol afgrijzen naar. O, niet dus. Wat dacht je van mijn kam? Je moet toegeven dat die heel mooi is. Ze bood hem haar kam aan, die op het nachtkastje lag. Hij was uitgesneden in ivoor en versierd met een soort rood juweel, waarvan Darius niet wist hoe het heette. Het ding glinsterde hem vrouwelijk toe. Hij wierp zijn moeder een beledigende blik toe en begon haast te geloven dat ze hem helemaal niet aan het plagen was. In zijn buik voelde hij een vreselijke angst opkomen. Wat als ze echt zijn verjaardag was vergeten? Ze lachte. Wat een gezicht! Ik zie wel dat je mijn kam ook niets vindt. Misschien ligt er iets van jouw smaak in mijn zilveren kist. Darius' gezicht lichtte op van nieuwe hoop. Hij kroop van het bed en holde naar de grote zilveren kist. Het deksel oplichtte, een gedecoreerd geval vol juwelen en zwaar obsidiaan, bleek nog een hele klus. Hij duwde het ding open met alle kracht die hij in zich had. Zijn jonge spieren kreunend onder de last, tot het uiteindelijk uit zichzelf open bleef staan. Goed gedaan, mannetje. Jij wordt nog heel sterk als je groot bent. Zijn moeder had de witte kindermantel om zich heen geslagen en stond nu naast hem over de kist gebogen. Haar haren hingen in een dikke golf van donkere krullen tot over haar middel. Darius had meer dan eens de vrouwen in hun huishouden jaloers horen zuchten over zoveel schoonheid. Maar op dit moment vond hij al dat haar alleen maar irritant. Hij duwde de overdaad aan krullen weg en concentreerde zich op zijn taak. Ik ben al sterk, hoor, zei hij terwijl hij snel de inhoud van de kist in zich opnam. In een hoek geschoven zag hij een langwerpig pakket liggen dat in gele stof was gewikkeld. Hij pakte het enthousiast op, draaide zich naar zijn moeder en vroeg: Is dit voor mij? Misschien. Met een brede grijns legde hij het gele pakje op het bed. Ongeduldige vingertjes schoven de stof opzij. Darius hapte naar adem. Voor hem lag een perfecte boog met een leren beurs vol pijlen ernaast. De boogarm was gemaakt van gebogen hout en voorzien van een dierlijke pees. Hij raakte het vol ontzag aan en voelde een dun laagje was. Ook als kleine jongen wist hij al dat het erop was gesmeerd om de boog tegen vocht te beschermen. Hij haalde een pijl uit de zwarte koker en bestudeerde vol overgave de benenpunt. Het ding zag er scherp en hard uit. Niet het speelgoed van een kind, maar het jachtgereedschap van een man. Voorzichtig voelde hij aan de pees. Die leek onmogelijk strak. Heel even liet zijn zelfvertrouwen hem in de steek. Misschien was hij niet sterk genoeg om zoiets te gebruiken. Maar even vastberaden liet hij die twijfel ook weer varen. Hij liet zich heus niet door een boog klein krijgen. Hij besloot dat hij hiermee al zijn vrienden ging verslaan. Zo, onderbrak zijn moeder hem in zijn dagdroom, mag ik ervan uitgaan dat dit cadeau u in stemming wel kan wegdragen, mijn heer? Hij antwoordde niet, maar sloeg vol overgave zijn armen om haar middel. Ergens daagde het, in een vage kluwen van gedachten, dat 7 woorden waarschijnlijk ook betekende dat hij niet langer in de vrouwenvleugel van zijn vaders huis kon wonen. En dat betekende dat hij niet langer toegang tot zijn moeder had wanneer hij maar wilde. Die gedachte schoot door hem heen met de scherpte van een van zijn nieuwe pijlen. Maar vervolgens herinnerde hij zich weer de oeverloze spelletjes die hij met zijn vrienden zou spelen. En daardoor vergat hij meteen weer de angst dat hij gescheiden van zijn moeder moest leven. Rachel, moeten we niet eens? Zei een diepe stem vanuit de deur, die vervolgens in een bulderende lach overging. Ik had kunnen weten dat ons boefje al op was. Anders kunnen 6 trompetten en een dolle hond hem zo vroeg op de dag het bed nog niet uitkrijgen.
Vader, riep Darius opgetogen, kijk wat moeder me voor mijn verjaardag heeft gegeven. Hij pakte snel zijn pijlen en boog en liet ze aan heer Vivan zien. Met een getraind oog bekeek die eerste boog en vervolgens de pijlen. Rechte schacht, scherpe hoek, strakke pees. Een indrukwekkend wapen. Ik weet zeker dat mijn zoon het waardig zal blijken. Darius voelde zijn borst groeien tot hij dacht dat hij van blijdschap nog uit elkaar zou spatten. De goedkeuring van zijn vader had altijd dat effect op hem. Ik doe mijn best, vader. Heer Vivan legde een hand op zijn schouder. Ik neem aan dat ik nu geacht word je een cadeau te geven. Darius slikte een glimlach weg. Zo hoort dat, ja. Ik ben nu 7, weet u? Ik sta versteld, echt? Rachel, wist je dat? Nou, mijn heer, het is voor mij ook nogal een verrassing. Het is alsof hij gisteren ter wereld kwam. Heer Vivan liep op zijn vrouw af en nam haar in zijn armen. Met jou vliegt de tijd, liefste. Darius rolde met zijn ogen. Het is mijn verjaardag, hoor, niet die van haar. Ach, wil jij ook een knuffel? Vroeg Vivan. En zonder op antwoord te wachten, nam hij Darius in zijn grote armen en gooide hem hoog in de lucht. Net voor zijn zoon gevaarlijk dicht bij de vloer was, ving hij hem weer op en gooide hem ondersteboven. Hem nu bij de enkels vasthoudend. Darius, die nauwelijks meer iets kon zien doordat zijn haar voor zijn ogen viel, ervoer het spel dat hij, tot dan toe altijd geweldig had gevonden, opeens als iets bijna beledigends. Zet me alsjeblieft neer, eiste hij. Ik ben geen kind meer. Neem me niet kwalijk, je hebt helemaal gelijk. Zijn vader zette hem neer. Zijn ogen bleven met een ernstige blik op zijn gezicht rusten. Darius trok zijn kleren recht en probeerde zijn gebutste waardigheid te hervinden. Ik vond dat vroeger leuk. Maar ik wil nu, denk ik, andere spellen met u spelen, vader. Misschien kunt u me uit jagen nemen. Zijn vader beet op zijn onderlip. Darius keek hem kwaad aan en probeerde vast te stellen of zijn vader hem uitlachte of niet. Maar die knikte, stak een hand in zijn zak en haalde er een kistje uit. Misschien helpt dit bij je nieuwe spel. Gefeliciteerd, mijn zoon. Darius was in één klap zijn gekrenkte trots vergeten en graaide het cadeau uit zijn handen. Het langwerpige kistje was gemaakt van lichtkleurig olijfhout. Binnenin lag een dolk, gemaakt van brons, met een heft dat smal genoeg was voor een kinderhand. De dolk was niet versierd. Het was duidelijk een oefenwapen voor een jongeman, niet een showobject. Darius straalde opgetogen. Hij greep het kistje en hield het samen met zijn boog en zijn pijlen tegen zich aangedrukt. De nieuwe schatten pasten nauwelijks in zijn armen. Ik vind mijn dolk geweldig. Dank u wel, vader. Laten we alles gaan uitproberen. Ik stel voor dat we eerst eens gaan ontbijten, zei heer Vivan. Een nieuw wapen in gebruik nemen is hongerig werk, hoor. Terwijl hij met zijn ouders at, wist Darius zijn ongeduld te bedwingen. Ontbijten met zijn vader kwam immers niet vaak voor. Zoals gebruikelijk bij aristocratische Perzen voerde heer Vivan een omvangrijk huishouden. Naast Darius' moeder had hij nog 2 vrouwen en 3 concubines en had Darius 2 halfbroers, 2 halfzusjes en een baby in aantocht. En dus was heer Vivans tijd beperkt. Darius' moeder was zijn absolute favoriet en de enige vrouw van wie hij echt hield. Maar omwille van de harmonie in dit grote gezin kon hij niet al te veel tijd doorbrengen met Rachel en Darius. En dus besloot Darius maar niet te klagen over de vertraging die het uitproberen van zijn cadeaus opliep en te genieten van zijn vaders aanwezigheid. Bij het ontbijt werden verschillende hete broden en zachte kazen geserveerd. Er was vijgenjam en zijn moeders favoriet, bergamotgelei, en verse eieren met dooiers zo geel als de ondergaande zon.
Darius smeerde een dikke laag room op een stuk warm brood, deed daar druivenjam op en propte het hele stuk in zijn mond. Hij zag dat zijn vader precies op dat moment precies hetzelfde aan het doen was. Zijn moeder moest lachen. Moet je jullie twee nou zien? Overduidelijk vader en zoon. Het is dat u blond en blauwoogig bent, heer Vivan, en Darius mijn donkere tint en groene ogen heeft, want anders zouden jullie bijna identiek zijn. Zelfde rechte neus, zelfde brede mond, zelfde kuiltjes in de wangen als jullie lachen, en allebei een zoete kou. U houdt ook van zoete dingen, moeder, meer nog dan vader en ik zelfs. Wel nee, riep ze, en strekte snel een lange arm uit, waarmee ze een stuk amandelcake van Darius' bord pakte. Dat is van mij, geef het terug. Zijn moeder propte de cake in haar mond tot haar wangen bol stonden als die van een eekhoorn. Kom het maar halen, zei ze met een volle mond. Darius en zijn vader hadden het niet meer van het lachen. Met plotselinge helderheid herinnerde Darius zich opeens weer zijn eerdere zorgen. Hoewel ik nu bijna volwassen ben, hè? Ik kan moeder toch nog steeds bezoeken, wanneer ik wil, niet vader? Het is niet goed voor haar om te veel alleen te zijn. Hij zag tranen blinken in de donkere grote ogen van zijn moeder, die snel haar blik neersloeg. Darius stak een plakkerig handje uit om haar gerust te stellen. Heer Vivan schoof zijn gouden bord weg en leunde achterover. Je kunt niet meer in de vrouwenvleugel wonen, jongen. Nu je 7 bent, moet je aan een opleiding beginnen die passend is voor een Perzische heer. En dat kan alleen in het paleis. Natuurlijk, en ik kijk er naar uit. Ik kan niet wachten tot ik net zo'n goede krijgsheer ben als uw vader. Maar als ik dan 's avonds thuis kom, als ik klaar ben met school, mag ik moeder dan bezoeken? Je komt 's avonds niet thuis. Je gaat in Persepolis wonen, in een internaat, met jongens van je eigen leeftijd. Darius keek hem verbijsterd aan. Ik woon dan niet meer bij u en moeder? 1 keer per maand mag je ons 2 dagen lang thuis bezoeken. Rond nieuwjaar kom je bovendien een hele maand thuis. Ik heb geregeld dat je moeder en ik je privé 1 keer per week mogen bezoeken. Maar dat mag je de andere jongens niet vertellen, hoor. Ik breek daarmee de regels een beetje, en dat zullen ze niet kunnen waarderen. Darius slikte. Hij kon het nog niet helemaal bevatten, wat het betekende om zijn ouders maar 1 keer per week te zien, om zo lang van huis te zijn. Maar hij wist wel dat de gedachte aan die scheiding hem vervulde met een angst die hem het liefst zou hebben laten huilen als het kleine kind dat hij naar eigen zeggen niet meer was. Hij slikte zijn tranen weg en beloofde zichzelf stilletjes maar plechtig dat hij zijn ouders nooit zou beschamen door te snikken als de eerste de beste lafaard. Hij liet verslagen zijn hoofd zakken en zei: Zoals u wilt, vader.

werd door twee oudere jongens. Ze zouden meer dan een uur rennen, bijna twee parsangs, afleggend. Waarna ze zich aan een uitputtende reeks lessen moesten onderwerpen. Een parsang was ongeveer 6,5 kilometer. De eerste week had Darius meer dan eens moeten overgeven, voor ze terugkeerden naar hun kamertje. Hij was niet de enige. De meeste van de 50 nieuwelingen verging het niet veel beter. Hun trainers stonden de jongens enkel toe water te halen uit een ijskoude beek om zich wat op te frissen, voordat ze verder gingen. Het leven in het paleis was totaal niet zoals Darius het zich had voorgesteld. Zijn wereld leek in de verste verte niet op het doen van eindeloze leuke spelletjes. De fysieke training was loodzwaar en vroeg meer van hem dan hij bezat. Ze werden getraind op uithoudingsvermogen en de enige manier om dat echt te leren was door de inspanning daadwerkelijk uit te houden, hoe moeilijk dat ook was. De zo gekoesterde verjaardagscadeaus van zijn ouders waren ongebruikt opgeborgen. Zijn docenten vonden hem te jong voor een dolk en pijl en boog. In plaats daarvan lieten ze hem steeds weer dezelfde oefeningen doen, die zijn spieren zwaar en pijnlijk maakten. Op sommige dagen moest hij minutenlang zwijgend een steen ophouden tot zijn arm in brand leek te staan. Een andere veelgebruikte oefening was kruipen tot je dijen het opgaven. Een paar keer per dag moest hij de zware uitrusting van de oudere jongens dragen, die toch eigenlijk eerder dan een 7-jarige in staat zouden moeten zijn al dat zware spul te torsen. En toch werd ook dit als een belangrijk middel gezien om hem sterker te maken, als voorbereidingen op het moment dat zijn gevechtstraining echt zou beginnen. "Je hebt geen spieren, Guppy," had een van de meesters hem meer dan eens voorgehouden als zijn armen tijdens de gewichtstraining begonnen te trillen. Hoe kan iemand zo iel zijn? Niet gewend aan dergelijke kritiek had Darius zijn tanden op elkaar gezet, vastbesloten de zware gewichten zolang als nodig was hoog te houden. Hij wilde nooit meer als iel worden bestempeld. Tot zijn teleurstelling werden pogingen om vrienden te maken hier niet gewaardeerd. Hij had gemerkt dat de jongens, die al een aantal jaren in het paleis woonden, hechte verbindingen leek te hebben gesmeed. Maar nieuwelingen, als hij, werden geacht te wennen aan ons solitair bestaan. Hun vecht- en sportinstructeurs waren hard en afstandelijk. De magi, Persische wetenschappers, astronomen en religieuze leiders waren begonnen zijn groep van prille recruten te onderwijzen in deugden als eerlijkheid, loyaliteit en dankbaarheid. Ze waren tegen alle jongens even aardig, maar hun vriendelijkheid werd getemperd door een bepaalde afstandelijke manier van doen die elke vorm van binding of warmte ontmoedigde. Darius had niemand om mee te praten. Het leven in het paleis bleek een enorme teleurstelling. Het was eenzaam, saai en vermoeiend. Darius had andere jongens zien huilen van eenzaamheid, van pijn. Hij besloot dat hij niet zou toegeven aan dergelijk uiterlijk vertoon van zwakte, om zijn emoties in te slikken en zijn gevoelens niet te tonen. Hij moest gewoon door. Hij besloot dat hij zijn vader trots wilde maken, maar hij miste thuis zo erg dat zijn lichaam er soms van beefde. Het was niet de fysieke aanslag of het smakeloze eten of de eindeloze taken die hij ondraaglijk vond. Dat kon hij allemaal wel verdragen. Het was de isolatie die aan hem vrat. Tot zijn komst in het paleis was zijn leven vol liefde en gezelschap geweest. Het plotselinge en opzettelijk verlies van elke vorm van een betekenisvolle relatie met een medemens drukte zwaarder op hem dan de gewichten die hij voor de training moest tillen. 'S nachts, als hij in zijn eenvoudige bed kroop, vol blauwe plekken en dood op, trok hij vaak de ruwe deken tot over zijn hoofd en dacht aan thuis. Hij kon het verrukkelijke warme eten ruiken dat hem geserveerd werd wanneer hij maar trek had. Hij kon de zachte linnen lakens over zijn benen voelen glijden. Hij kon de warmte van het gezellig haardvuur op zijn huid voelen. Hij durfde niet te vaak te denken aan zijn moeders stem of omhelzing, bang dat hij

dan zijn zelfbeheersing zou verliezen en zou eisen dat hij naar huis werd gebracht. Maar soms, wanneer hij tussen slaap en wakker zijn zweefde, voelde hij haar aanwezigheid. De liefdevolle aanwezigheid die alle pijn weg leek te toveren. En hij klampte zich aan dat gevoel vast, ook al wist hij dat het niet echt was. Darius was net bezig zijn broek aan te trekken toen een andere jongen uit zijn groep, Cambyses, langs hem liep. Zonder een woord te zeggen schopte hij opeens fel tegen Darius' schenen. Darius verloor zijn evenwicht en landde hard op de grond. Hij liet niets merken. In plaats daarvan drukte hij zichzelf overeind en ging verder met zich aan te kleden, met de afgemeten bewegingen van een soldaat. Dat had hij al geleerd. Dat zag ik, zei een jongen die Aria heette. Een stel andere jongens viel hem bij. Die knul is niet goed wijs, voegde Aria eraan toe. Darius knikte. Cambyses was als zoon van een satraap ter wereld gekomen, de gouverneur van een van de grootste territoria in het koninkrijk. Een toevalstreffer die de kleine jongen volgepompt had met zelfvertrouwen. Hij had al meteen iets tegen Darius gehad toen die hem in hun eerste race versloeg. En dus kwelde Cambyses hem nu wanneer het maar ging. De jongens werden aangemoedigd nooit te klikken en dus klaagde Darius niet. Maar Cambyses' steeds onaangenamere treitertactieken werden een groeiend probleem. Darius voegde het toe aan de lijst van dingen waar hij iets aan moest doen. Gelukkig zou hij vanmiddag voor een tweedaags bezoek naar huis mogen. Het eerste bezoek sinds een maand. Nog een paar uur en hij zou thuis zijn. Thuis. Zijn vader kwam hem zelf halen. Toen hij in de gesloten wagen klom, zag hij dat zijn moeder hem daar met open armen opwachtte. Darius aarzelde heel even voor hij zich met lichaam en ziel in haar warme omhelzing stortte. Zijn moeder huilde. Die rit naar huis was de eerste keer in een maand dat Darius iets van rust ervoer. En die rust hielp hem een belangrijk besluit te nemen. Hij had de afgelopen weken een plannetje bedacht. Een ontsnappingsroute. Een manier om zijn vader een plezier te doen door zijn plichten als Perzische edelman te vervullen, maar tegelijkertijd deze tijd door te kunnen komen. Hij wist niet zeker of hij het idee wel aan zijn ouders voor moest leggen. Hij wilde niet dat ze zich zorgen maakten als hij te veel losliet over hoe naar zijn leven nu was. Maar hij besloot tijdens de rit, met zijn vaders arm om zijn schouder en zijn moeders glimlach als een warme deken om hem heen, dat hij het toch zou zeggen. Het avondeten werd geserveerd in de kamers van zijn moeder. Zijn ouders zaten vol vragen. Hoewel ze hem elke week hadden bezocht, was hun tijd samen steeds gekenmerkt geweest door geheimzinnigheid en haast. Nu bedolven ze hem onder allerlei vragen. Met name zijn moeder, voor wie deze nieuwe wereld een compleet mysterie was. Darius probeerde zijn antwoorden luchtig te houden. Hij zag dat de ogen van zijn vader zachter werden toen hij een zorgeloos beeld schetste van zijn paleisleven. Zijn vader, zo realiseerde hij zich, moest uit eigen ervaring weten dat de training van Perzische jongens meer omvatte dan leuke wedstrijdjes hardlopen en hilarische lessen in het hertekenen van eetbare wilde planten. Uiteindelijk zei zijn moeder: "Nou is het genoeg. Dat arme kind heeft nauwelijks de kans gehad wat te eten. Laten we hem niet langer lastigvallen, zodat hij zijn eten kan proeven. Ik heb de kok gevraagd je favoriete gerechten te maken, lieverd. Probeer de gevulde wijnbladeren maar eens." Darius sloot zijn ogen terwijl hij een hap nam. De vulling, verrijkt met verse kruiden en gekruid lams gehakt, gleed als een warme smaakexplosie door zijn keel. Het wijnblad was zacht en verrassend vers, gezien het seizoen. Darius kreunde van genot. Heer Vivan lachte. Wat voeren ze je daar? Brood met kardemom en gekookt vlees. En soms gerstekoeken als extraatje. Elke ochtend en avond krijgen we hetzelfde. De ingrediënten zijn sinds mijn jeugd blijkbaar niet veranderd. Ik kan me die jaren goed herinneren.
Woonde u ook in Persepolis, vader? Pas toen ik 16 was. In die tijd gingen oudere jongens wel het internaat in, maar ze hadden niet genoeg plek voor de jongere exemplaren. Darius had dat ook al van een van de oudere jongens gehoord. Het was precies de opening die hij nodig had om zijn plan te presenteren. Hij nam ter bemoediging een grote slok druivensap en begon aan zijn betoog. Vader, ik zat zo te denken, waarom doe ik dat niet ook? Ik zou mijn lessen in het paleis kunnen volgen en dan thuiskomen om hier de nacht door te brengen, zoals u deed toen u zo oud was als ik. 'S avonds krijgen de jongens van mijn leeftijd geen les. In plaats daarvan doen we alleen maar allerlei klusjes. We krijgen vaak de spullen van de oudere jongens mee om schoon te maken of in te vetten. Soms moeten we een opdracht die de magie ons hebben gegeven uitschrijven of uit het hoofd leren. Maar ik zou mijn huiswerk mee naar huis kunnen nemen en hier afmaken. En dan elke ochtend vroeg naar Persepolis rijden om op tijd te zijn voor de ochtendtraining. Zijn vader zweeg. Waarom? Vroeg hij na een paar momenten van diepe stilte. Ik wil thuis zijn, bij u en moeder. Ik zal echt mijn best doen, dat beloof ik. Ik zal de beste van allemaal zijn. Maar ik wil gewoon graag thuis wonen. Nee, antwoordde zijn vader op onverbiddelijke toon. Hij gaf geen verdere toelichting. Darius was met stomheid geslagen. Maar, geen gemaar, nee. En daar blijft het bij. Darius wendde zich tot zijn moeder in de overtuiging dat zij hem wel bij zou vallen. Maar in plaats daarvan wendde ze haar gezicht af en staarde naar de muur. Heel even dacht hij iets van een traan in haar ogen te zien. Zag hij hoe haar vingers trilden voor ze tot een vuist balde. Maar misschien ook niet, want ze zei niets. Geen enkele steunbetuiging. Geen woord om duidelijk te maken dat ze begreep dat hij echt naar huis moest. Darius probeerde het nog één keer. Hij slikte zijn trots in, iets wat hij geleerd had te beschermen, zolang hij zich kon herinneren. Ze begrijpen het niet. Als ze het snapten, zouden ze me nooit dwingen terug te gaan. Hij zei met een dun stemmetje en een kinderlijke intonatie die hij zelf verafschuwde: Ik mis thuis. Ik mis jullie. Genoeg, jongen. Ik zei nee, en daar blijf ik bij. Jij zult opgeleid worden als de andere jongens van jouw leeftijd en positie. Jij zult je plicht aan je familie en het koninkrijk vervullen. En je zult nooit meer onder die plicht uitproberen te komen. Darius stond met een bleek gezicht op uit zijn stoel. Zonder een woord te zeggen rende hij de kamer uit en ging terug naar zijn eigen kamer. Hij stapte volledig gekleed in bed en merkte nauwelijks hoe weelderig, zacht en comfortabel dat was in vergelijking met zijn hobbelige matras in het paleis. De woorden van zijn vader brandden in zijn oren. Hij voelde een enorme schaamte. Had hij echt geprobeerd onder zijn plicht uit te komen, enkel en alleen door te vragen of hij thuis mocht blijven? Hij kon de redenering van zijn ouders niet volgen en hun reactie was schokkend. Hij had verwacht dat ze zijn verzoek in zouden willigen en hun weigering ging zijn verstand te boven. Hij had er nooit aan getwijfeld dat ze van hem hielden. Zijn leven was door die wetenschap gekleurd. Maar hij begon te beseffen dat geliefd worden nog niet betekende dat je kreeg wat je wilde. Liefde, zo leek het, was niet in staat je te geven wat je zo wanhopig graag wenste. Liefde kon geen problemen oplossen. En wat zijn ouders betrof, plicht ging blijkbaar voor liefde. Hij dacht aan zijn plicht in het paleis, de eindeloze reeks lessen die zijn geest en zijn lichaam uitdaagden, hem tot ver over zijn grenzen duwden. Als hij minder van zijn ouders hield, dan kon hij zijn nieuwe leven misschien wel verdragen. Er zou niet langer dat enorme verlangen naar hen zijn, elke dag weer. Hij zou ze niet missen. Hij zou zich aan zijn nieuwe leven zonder hen aanpassen, net zoals zij zich
aan een leven zonder hem hadden aangepast. Wat een afgrijselijk idee dat zijn ouders hem blijkbaar zo makkelijk konden loslaten. Waarom willen vader en moeder mij niet? Er is niemand meer voor mij. Als ik niet op vader en moeder kan afgaan, is er dan iemand op deze wereld die ik wel kan vertrouwen? Hij lag de halve nacht wakker, gekweld door dit soort gedachten. Eén ding was duidelijk. De afwijzing van zijn ouders deed vele malen meer pijn dan pestkoppen, vuisten en zwaarden. Op het paleis wachtte hem een miserabele thuiskomst. De eerste die hij tegen het lijf liep was Cambyses. Ze waren alleen in een donkere gang. Cambyses was een jaar ouder dan Darius. Hij was vanwege de reizen van zijn vader later begonnen en een halve kop groter. Zonder enige uitleg ramde de jongen zijn elleboog in Darius' maag. De pijn golfde door hem heen met een intensiteit die hem zijn adem benam. Hij sloeg dubbel, zich afvragend of hij nu doodging, want wat hij ook probeerde, hij kreeg maar geen lucht in zijn lichaam gepompt. Toen hij eindelijk weer een beetje kon ademen, kwam hij moeizaam en wankel overeind. Cambyses grijnsde zelfgenoegzaam. Moet je die tranen in je ogen zien? Ah, wat schattig. Gaan we huilen? Je bent gewoon een baby. Darius slikte de tranen weg. Hij slikte de pijn en afwijzing weg. Hij maakte een vuist, gooide zijn hele gewicht erachter en deed hem vol in Cambyses middellanden. De jongen gilde en sloeg dubbel van de pijn. Darius voelde niets, geen opluchting, geen trots. Het was best prettig zo los te zijn van je emoties. Hij tikte met een vinger tegen Cambyses oor en zag, met het rustige observatievermogen van een onderzoeker, dat hij rood werd. Toen hij wegliep, wist hij dat hij een manier had gevonden om zijn tijd in het paleis draaglijk te maken. Hij zou gewoon niets meer voelen. Elke dag zou hij oefenen voor zijn eigen gevoelens weg te lopen, tot hij geleerd had ze volledig onder controle te houden. Tot hij geleerd had geen baby meer te zijn. Darius hief zijn hoofd en keek met blinde ogen naar de horizon. Verrast constateerde hij dat zijn wangen nat waren van de tranen. Meer dan 20 jaar waren verstreken sinds die vreselijke maanden. En nog altijd hadden ze hem in hun macht, lieten ze hem niet los. Beheerste hem. Zijn leven werd nog steeds beïnvloed door die vreselijke scheiding. Zelfs zijn eigen huwelijk was erdoor beschadigd. Nehemia had gelijk. Dwars door zijn hart liep een gat zo diep en zo zwart als de fundering van Jeruzalems stadsmuur. En hij wist niet hoe hij dat moest herstellen. Sara tuurde door het smalle raampje in de gang naast haar kamer. Haar ogen spanden zich in om in het donker iets te ontwarren, hopend op een glimp van Darius. Wat was hij laat? Ze was misselijk van de zorgen. Hij was uren geleden samen met Nehemia vertrokken en was nog steeds niet terug. Niemand wist waar hij was. Niet langer in staat binnen te blijven, pakte ze een van de fakkels uit de gang en liep de binnenplaats op. Ze durfde zonder begeleiding niet te ver van huis te gaan, wetende dat Darius boos zou zijn over het risico dat ze nam. Daarom bleef ze dicht bij het zandpad dat langs het huis liep. Er vloog een donker en groot geval vlak langs haar gezicht en ze hapte naar adem. Met een wapperende hand probeerde ze het iets weg te slaan. Een vleermuis. De haren in haar nek stonden nu recht overeind. Darius, waar ben je? Haar arm begon zeer te doen en ze pakte de fakkel over in haar andere hand. Kon ze maar een comfortabel plekje vinden. Maar naast de weg was natuurlijk niets te vinden. In de verte zag ze een schim haar kant op komen. Sara zette een paar stappen die kant op, in een poging de trekken van de schim beter te kunnen onderscheiden. Haar aarzelende pas veranderde in een traag gehobbel. Het beste dat ze met haar bolle buik voor elkaar kreeg, toen ze Darius' silhouet herkende. Er kleefde iets droevigs aan zijn zware tred, zijn hangende schouders, het gebogen hoofd.
Darius? Riep ze. Sarah? Hij klonk wat versuft. Wat doe jij hier? Ik was op zoek naar je. Je bleef zo lang weg. Ik begon zenuwachtig te worden. Ze was dichterbij gekomen en bleef nu voor hem staan. In het schijnsel van de fakkel hadden zijn ogen iets afwezigs. Zijn ademhaling was zwaar en raspend. Er was iets aan zijn gezichtsuitdrukking dat haar zenuwachtig maakte. Wat is er? Hij opende zijn mond, maar er kwam geen geluid uit. Zijn keel zat dicht, hij perste zijn lippen tot een strakke streep en schudde het hoofd. Ben je ziek? Nee. Zijn stem was zacht. Is er iets gebeurd? Is er iemand gewond geraakt? Zijn lach klonk kil en blikkerig. Er liep een rilling over haar rug. Je wilt het mij niet vertellen, vroeg ze en voelde de oude pijn weer die fel naar haar uithaalde. Traag tilde hij een hand op. Zijn vingers vonden hun weg naar haar jurk en trokken haar naar zich toe. Hij liet zijn hoofd zakken en begroef zijn gezicht in haar hals. Ze was bang dat hij zich nog aan de fakkel zou branden en liet die daarom snel op de grond vallen en sloeg haar armen om hem heen. Ze voelde iets in hem smelten en de rigide zelfbeheersing van zijn lichaam leek weg te ebben. Alleen maar wat slechte herinneringen die ik vergeten dacht te hebben. Zijn stem klonk omvloerst tegen de warmte van haar huid. Sarah streelde troostend zijn rug. Ze wist niet wat ze moest zeggen. Darius was nog nooit zo kwetsbaar geweest bij haar. Ze hield hem stevig vast, alsof hij een klein jongetje was, en probeerde hem te troosten met haar aanwezigheid. Hij legde een bezitterige hand op haar buik. Het kan een jongen zijn. Zijn stem sloeg over. Zou je teleurgesteld zijn als dat zo is? Natuurlijk niet, maar als het een jongen is, dan moet hij naar de paleisschool, als hij 7 is, net als ik. Sarah hapte geschrokken naar adem. Dat was ik vergeten. Het is een nare plek voor kleine jongetjes. Misschien hoeven we hem er niet heen te sturen. Darius deed een stap achteruit. Als we dat niet doen, krijgt hij niet de training die hij nodig heeft om in het leven te kunnen slagen. Hij zal dan weliswaar een titel en rijkdommen hebben, maar nooit het respect van zijn gelijken krijgen. Ja, dan behoeden we hem voor een moeilijke jeugd, maar zal hij ons daarvoor dankbaar zijn, denk je, als hij eenmaal volwassen is en nooit met respect wordt behandeld? Waarom moet hij naar het paleis om te leren wat hij nodig heeft? Jij en ik kunnen hem toch trainen en scholen? Of we huren er mensen voor in? Je snapt het niet, Sarah. De scheiding van thuis is deel van de training. Hij moet uithoudingsvermogen ontwikkelen. Hij moet gehard raken. Wij die al zo vroeg naar het paleis werden gestuurd, ontwikkelden een enorme zelfbeheersing en kracht. Ik kan dingen overleven die jij je niet eens kunt voorstellen. Maar er moet een hoge prijs voor worden betaald. Het was alsof mijn hart in die jaren kromp. Ik word misselijk als ik eraan denk dat mijn zoon diezelfde prijs moet betalen. Sarah pakte zijn hand. We hebben nog jaren om over een oplossing na te denken. Kwel jezelf nu niet met dat soort gedachten. Hij liet het hoofd hangen. Ik kan geen rust vinden, Sarah. Ik word door herinneringen geplaagd. Hij tilde zijn hoofd weer op en keek haar in de ogen. In het licht van de langzaam dovende fakkel zag ze de pijn in zijn ogen en het raakte haar tot diep in haar ziel. Sarah, wil je voor mij bidden? Tot jouw God, mijn moeders God, alsjeblieft, hij kan me helpen.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, we hebben u voorgelezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. We hopen dat u net als ons genoten heeft van het boek en dat u veel inspiratie gevonden heeft bij het luisteren naar het voorlezen van deze roman. We wensen u verder nog een heel fijne dag.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen zometeen de Vespers, het avondgebed van de kerk. En dat doen wij op deze dag waar wij de heiligen Martha, Maria en Lazarus gedenken. U kan de hymne terugvinden bij de gemeenschappelijke teksten voor deze heiligen. En we nemen de hymne uit het ochtendgebed. En dat vindt u terug op bladzijde 1357. Bladzijde 1357. Gevolgd door de psalmen, die u kan terugvinden onderaan bladzijde 831. Bladzijde 831. En de korte schriftlezing die vindt u terug op bladzijde 1673. 1673. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Vol dankbaarheid bezingen wij u, Martha, met uw broer en zus, want menigmaal mocht gij de Heer ontvangen in uw eigen huis. U vierend, Martha, zingen wij, vol vreugde mocht gij menigmaal de Heer ontvangen in uw huis, bij u vond hij gastvrij onthaal. Van harte zorgde gij voor hem, steeds ijverig waart gij in de weer, bij alles wat gij deed bezield, door grote liefde tot de Heer. Zo kan uw zuster met uw broer, terwijl gij hun een maal bereidt, door Jezus worden toegerust met spijs die blijft in eeuwigheid. Toen, voor zijn heengaan door de dood, uw zuster hem gebalsemd heeft, hebt gij voor het laatst uw dienst gewijd aan hem die ons het leven geeft. O gastvrouw die de Heer ontving, bij u in huis was hij niet vreemd. Maak onze harten wel bereid, dat hij bij ons zijn intrek neemt. U, God, drievuldig en toch één, zij lof om alles wat zij deed. Gij hebt in het hemels vaderland een woning al voor ons gereed. De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen? De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen? De Heer is de schuts van mijn leven, voor wie zou ik bang zijn? Al stormen boosdoeners aan om mij te verslinden. Mijn vijanden struikelen, al mijn bestrijders bezwijken. Al staan zij in slagorde voor mij, ik ben niet bevreesd. Al voeren zij oorlog met mij, toch blijf ik vertrouwen. Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen. Dat ik in Gods huis mag wonen, zolang als ik leef. Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren, zijn tempel weer met eigen ogen mag zien. In kwade dagen verleent zijn tent mij beschutting. Hij houdt mij verborgen binnen in zijn verblijf. Hij brengt mij in veiligheid hoog op de rots. Nu houd ik het hoofd fier opgericht, ondanks de vijanden die mij omringen. Nu kan ik met offers mijn dankbaarheid tonen, met zang en muziek voor de Heer in zijn tempel. Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem. Heb medelijden en wil mij verhoren. Tot u spreekt mijn hart, naar u zie ik op. Uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien. Wil uw gelaat niet verbergen voor mij. Verstoot mij, uw dienaar, niet in uw gramschap. Want gij zijt mijn helper, verjaag mij dus niet. Verlaat mij niet, God, mijn verlosser. Al joegen mijn vader en moeder mij weg, de Heer zou mij altijd ontvangen. Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand. Leid mij langs effen paden. Geef mij niet prijs aan de haat van mijn vijand, die vals beschuldigt en dreigt met geweld. Ik reken erop in het land van de levenden het heil van de Heer te aanschouwen. Zie uit naar de Heer en houd dapper stand. Wees moedig van hart en vertrouw op de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is mijn licht en mijn leidsman. Wie zou ik vrezen? Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is in alles de hoogste. Wilt God de Vader blijmoedig danken, omdat hij u in staat stelde te delen in de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. In hem is onze bevrijding verzekerd en zijn onze zonden vergeven. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in hem is alles geschapen, in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door hem en voor hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong. Hij is de eerste die van de dood is opgestaan. Om in alles de hoogste te zijn, hij alleen. Want in hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door hem het heelal met zich te verzoenen, om vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemel en op aarde te verzoenen, door hem alleen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is in alles de hoogste. Uit de brief van de heilige apostel Jacobus. Weest uitvoerders van het woord en niet alleen toehoorders. Dan zoudt gij uzelf bedriegen. Wie zich verdiept in de volmaakte wet, de wet van de vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtig toehoorder, maar als een uitvoerder metterdaad, die zal zalig zijn door zijn doen. Verlos mij, Heer, en wees mij genadig. Verlos mij, Heer, en wees mij genadig. Verdelg mij niet met de zondaars. En wees mij genadig. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Verlos mij, Heer, en wees mij genadig. Jezus hield veel van Martha, haar zuster Maria en haar broer Lazarus.

Jezus hield veel van Martha, haar zuster Maria en haar broer Lazarus. Mogen de naam van de Heer in alles verheerlijkt worden, omdat Hij het volk van zijn uitverkiezing met liefde leidt. Richten wij daarom ons gebed tot Hem. Heer, toon ons uw barmhartigheid. Heer, gedenk uw kerk. Bescherm haar tegen alle kwaad en laat haar groeien in ware liefde. Heer, toon ons uw barmhartigheid. Laat alle volken u kennen, de enige ware God, en uw Zoon Jezus Christus, die gij hebt gezonden. Heer, toon ons uw barmhartigheid. Maak allen die ons dierbaar zijn gelukkig. Schenk hun uw zegen en eeuwig leven. Heer, toon ons uw barmhartigheid. Help allen die onder zware lasten gebukt gaan. Sterk hen en geef dat zij in hun waardigheid erkend worden. Heer, toon ons uw barmhartigheid. Ontferm u over allen die vandaag gestorven zijn. Laat hen wonen in uw rijk. Heer, toon ons uw barmhartigheid. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God, uw Zoon heeft Lazarus uit het graf tot leven teruggeroepen en hij wilde te gast zijn in het huis van Martha. Wij bidden u dat zij die onze broeders trouw dienen, samen met Maria worden gevoed door het overwegen van de woorden van Hem, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste vriendenluisteraars, we hadden afgesproken in deze zomer om jullie elke week mee te nemen op een grote wereldreis.
2: En telkens is het afspraakpunt op onze rots in de branding.
1: En velen hebben ons reeds vergezeld met de eerste 3 excursies in het verre Filipijnen.
2: Op enkele van de duizenden eilanden waaruit dit land bestaat.
1: En hartelijk dank dat jullie terug klaarstaan voor een 4e excursie. En vandaag zelfs een 5e.
2: En om jullie door ons te laten gidsen.
1: En de eerste bestemming is de Democratische Republiek Congo.
2: Dus op het Afrikaanse continent. Volgt u ons maar. Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee.

0: afspraak op onze rots in de branding.
1: Beste luisteraars, laat ons dan starten voor vandaag met het eerste Afrikaanse land, namelijk Congo-Kinshasa of de Democratische Republiek Congo. Het ligt centraal in Afrika met een immense oppervlakte, zomaar eventjes iets meer dan een 2.340.000 vierkante kilometer.
0: Ja, nog iets meer dan ons land, Frankrijk, Nederland, Italië, Spanje en Polen samen.
1: En uiteraard grenst het dan ook aan verscheidene landen. In het westen aan Congo-Brazzaville, in het noorden aan de Centraal-Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan. In het oosten aan Oeganda, Rwanda, Burundi en Tanzania. En in het zuiden aan Zambia en Angola.
0: De officiële taal is het Frans en de vier belangrijkste inheemse talen zijn het Lingala, Kikongo, Swahili en het Chiluba. Het land telt een goede onder de 1 miljoen inwoners, waarvan een 80% zich christen noemen.
1: Over de pre-koloniale periode kan je lezen. Van 2000 voor Christus tot 500 na Christus kwamen migratiegolven van Bantu het land binnen vanuit het noordwesten, waarbij de oorspronkelijke pygmeumbevolking naar het zuiden verdreven werd. Tegen de 15e eeuw was de dominante politieke macht in Congo het hoogst ontwikkelde koninkrijk Congo met uiteraard een koning aan het hoofd, genaamd de Mwene Congo of Mani Congo.
0: Dit rijk met een 2 miljoen inwoners vormde het centrum voor een intensieve handel van grote hoeveelheden ivoor en de productie van koperwerk, aardewerk, naast de natuurlijke producten. Hoewel historische bronnen schaars zijn, is duidelijk dat deze Congo-beschaving geavanceerd was.
1: En graag bedanken we voor de volgende informatie de website van de congregatie van de zusters van Ons Lieve Vrouw ten Bunderen. Een bijzondere, aan te raden, interessante website. In 1482 ontdekte de Portugees Diego Cao de monding van de Congo-stroom en neemt het voor zijn land in bezit. En alzo, zoals in andere landen, startte de Portugese kolonisatie. Maar naast de reeds bestaande handel werd de 16e eeuw vooral gekenmerkt in de kuststreken door de slavenhandel, door Europese kooplui. We komen daar straks op terug. En zo stilaan ontstonden tevens bloedige stammenoorlogen en uiteindelijk een demografische en culturele ondergang van dit koninkrijk. Vanaf het midden van de 19e eeuw verdween dan wel de Atlantische slavenhandel, maar om plaats te maken voor een Arabische slavenhandel in het oosten van het land.

0: In de tweede helft van deze 19e eeuw startte de verkenning door Europese ontdekkingsreizigers in het Congolese binnenland. Denken we aan de Schot David Livingstone, de Engelsman Henry Morton Stanley. Koning Leopold II toonde grote belangstelling in dit, zoals genoemd werd, het donkere continent.
1: Hij riep een bijzondere conferentie samen in Brussel, welke de aanleiding gaf tot de oprichting van Association Internationale Africaine, om, zoals vermeld staat, Afrika te openen voor de beschaving en te bevrijden van de slavenhandel. De koning stak er veel geld in voor expedities zoals met Stanley enzovoort.
0: Uiteindelijk werd Congo als een soevereine staat erkend in 1885 met als staatshoofd koning Leopold II. Maar veel vrijhandel was er niet, daar de koning de handel monopoliseerde, waardoor veel in bezit kwam van de staat en dus van de vorst.
1: En we kennen de dramatische situaties van de inwoners. Om een voorbeeld te geven, bij het aanleggen van een 385 kilometer lange spoorlijn vielen er duizenden slachtoffers tijdens de werken. Men spreekt van 1 Congolese dode per dwarsligger. Later kwam de rubberhandel op gang door dwangmatige handenarbeid van de inlanders. Uiteindelijk een periode van massale uitbuiting en weerzinwekkende misbruiken, zoals lijfstraffen en zelfs het afhakken van de armen. We laten het hierbij. Volgens schattingen vergaarde koning Leopold II 1 miljard euro.
0: Uiteraard bleven de protesten niet uit. Niet alleen in België, maar nog meer vanuit het buitenland. In 1907 tekende koning Leopold II de Akte van Afstand. Dit betekende het ontstaan van de kolonie Belgisch Congo. Maar uiteindelijk werden alle voorstellen om deze kolonie meer zelfstandigheid te geven radicaal afgewezen en bleven de inlanders tweederangsburgers met weinig politieke rechten.
1: In 1916, tijdens Wereldoorlog 1, door de schending door de Duitsers van het oostelijk Congolese grondgebied, viel België de Duitse kolonies Rwanda en Burundi binnen. Na Wereldoorlog 1 werden dan belangrijke vernieuwingen ingevoerd die Belgisch Congo tot een van de beste uitgeruste Afrikaanse kolonies maakten en waarbij de gezondheidszorg in handen kwam van edelmoedige mannelijke en vrouwelijke missionarissen.
0: Maar ondertussen, zoals in vele andere kolonies, komt de roep naar de onafhankelijkheid naar boven. Deze werd dan vastgelegd op 30 juni 1960.
1: Maar enkele dagen later slaan leger en politie aan het muiten en moesten de blanken het land uitvluchten, begeleid door een 10.000 soldaten vanuit België gestuurd. Ook Rwanda en Burundi werden in 1962 aparte, onafhankelijke landen.
0: Dan volgden er in Congo verschillende machtwisselingen ten gevolge van onderlinge twisten via ontslagen, terechtstellingen enzovoort. Maar we gaan hier ook niet dieper op in.
1: En zo komen we aan de staatsgreep van de stafchef van het leger, Joseph Mobutu, op 25 november 1965, met een nieuwe grondwet, maar met versterking van het centrale gezag en met slechts 1 partij, zijn eigen politieke partij, de MPR of Mouvement Populaire de la Révolution. En het land bekwam terstond een nieuwe naam, Zaïre. En dit alles met de volle steun van een aantal westerse industrielanden.
0: Maar ondertussen kwam er ook verzet naar boven door het opdagen van guerrillatroepen enzovoort. De steeds verder wordende, slechte economische situatie eind jaren 70, de meer en meer opduikende geruchten over de slechte behandeling van politieke tegenstanders, de vriendjespolitiek en corruptie leidden tot de langzame ineenstorting van het staatsapparaat en een aanzwellend verzet tegen het regime.
1: Om de stabiliteit en de vrede in het land te herstellen, richtten in 1994 de rivaliserende krachten le Haut Conseil Républicain op, onder voorzitter van de aartsbisschop van Kisangani, Monseigneur Laurent Monsengwo. Maar de onderhandelingen gaven geen resultaat. Ondertussen, op 18 mei 1997, valt een rebellenleger onder leiding van Laurent Désiré Kabila na een tocht van 3000 kilometer vanuit het oosten de hoofdstad Kinshasa binnen, terwijl Mobutu in het buitenland verbleef wegens prostaatkanker en er 4 maanden later overleed.
0: Onder Kabila krijgt het land zijn huidige benaming van République Démocratique du Congo met verkiezingen. Maar de strubbelingen bleven niet uit met een burgeroorlog toen 2 anti-Kabila-rebellenbewegingen opdoken vanuit het oosten met de steun van Oeganda en Rwanda.
1: Kabila werd vermoord op 19 januari 2001 en opgevolgd door zijn zoon Joseph. Zijn taak was echter niet eenvoudig, aangezien Congo, ook nu nog, geteisterd werd door andere rebellengroepen die opstanden ontketenen, mensen ontvoeren, vrouwen verkrachten en zelfs hele dorpen in brand steken.
0: In december 2016 had Joseph Kabila er 2 termijnen op zitten. Het maximum volgens de grondwet. Maar de nieuwe verkiezingen werden steeds uitgesteld en vonden dan pas plaats in december 2018. Kabila stelde zich niet meer verkiesbaar.
1: Volgens waarnemers van de katholieke kerk was Martin Fayulu de duidelijke winnaar, maar officieel werd Félix Tshisekedi uitgeroepen tot winnaar. En tot de dag van vandaag.
0: Beste luisteraars, we stellen voor dit even te laten bezinken en te luisteren naar het Congolese lied Jesu Azali Awad of Jezus is hier. Daarna volgt een woordje over de christelijke geschiedenis van het land.

0: Beste luisteraars, we stellen voor, ook in het kort, de christelijke geschiedenis van het land Congo even te overlopen. Maar we hebben beslist ons te beperken tot het prilste begin.
1: Meestal wordt vermeld dat de aanvang startte tegen het eind van de 19e eeuw met de Belgische kolonisatie. Eigenlijk gebeurde de eerste evangelisatie reeds vanaf 1482 met de ontdekking van het gebied door de Portugese zeevaarder Diego Cao.
0: 3 jaar later keert Diego er terug met 4 leden van de Orde van Sint Franciscus of de Tertiarissen genaamd. In 1487, bij zijn 3e reis, ontmoet Diego Cao in het noorden de Congolese koning Nzinga, die de wens uitte om christen te worden en Portugese missionarissen vroeg om te komen.
1: De koning stuurde zelfs enkele jonge inwoners naar Portugal, die er werden gedoopt aan het hof in Lissabon en in 1491 terugkeerden naar hun land samen met een aantal missionarissen, waaronder ook Dominicanen en Franciscanen.
0: Op 3 mei 1491 werd de koning gedoopt met een groot aantal familieleden, waaronder de koningin, prins Alfonso, hovelingen en edelen.
1: Maar het jaar daarop werd deze Congolese koning onder invloed van heidense tovenaars afvallig van het geloof.
0: Maar de koningin en hun zoon prins Alfonso bleven trouw aan hun doopselbeloften. Zij moesten in ballingschap vluchten en de andere heidense zoon van de koning werd gesteund door de heidense hoofdmannen.
1: Maar op zijn sterfbed duidt de koning toch zijn christelijke zoon Alfonso aan als opvolger. Deze zal regeren tot 1543.
0: En zo zien we hoe deze oudste zoon van koning Alfonso Henrique in 1521 door paus Leo X benoemd werd tot apostolisch vicaris van Congo en in Lissabon tot de allereerste bisschop van Congo werd gewijd. Maar dan zien we hoe de relatie met Portugal en de kerk stilaan afkoelde.
1: Dit ten gevolge van de vrede en toenemende slavenhandel, door roofexpedities uitgevoerd, door slavenhandelaars uit Portugal en andere Europese landen. Zo bestaat er een klachtbrief van de Congolese christelijke koning Alfonso met het verzoek om de slavenhandel te stoppen. Daarop kreeg hij een cynisch antwoord. Zowat 500.000 Congolezen werden in een eeuw tijd naar andere landen verscheept, zoals naar Brazilië, de Caraïbische eilanden en Noord-Amerika.
0: Koning Alfonso I wordt genoemd de apostel van Congo en stierf op 80-jarige leeftijd in 1543. Zijn zoon, Diogo, poogde zijn vaders werk verder te zetten. Een merkwaardig voorbeeld. Ten gevolge toen van het tekort aan priesters stimuleerde hij de opleiding tot leken, onderwijzers, catechisten en die zelfs betaald werden door de overheid. Zeer revolutionair in die tijd.
1: De tweede grote golf van evangelisatie kwam er dan wel tegen het eind van de 19e eeuw. Voor eerst door de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika, de Witte Paters genaamd. Later de Schutisten, de Missionarissen van het Heilig Hart, de Picpussen en zoveel andere congregaties. Congo telt vandaag een 2 miljoen katholieken verspreid over 6 aartsbisdommen. Met samen zomaar eventjes 47 bisdommen.

0: En beste vrienden, we stellen jullie voor vandaag een tweede excursie aan te vatten.
1: En dit naar een oostelijk gelegen buurland van dit immense grote land, welke Congo is.
0: We gaan inderdaad op bezoek in het land Burundi.
1: En wat al direct opvalt is de grootte van het land, of correcter uitgedrukt, de kleinheid van het land naar Afrikaanse normen.
0: Waar Congo dus 78 keer groter is dan ons land, is Burundi iets kleiner dan België.
1: Maar beste vrienden, volgt u ons nu maar.
0: Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee.

0: Afspraak op onze rots in de branding.
1: De Republiek Burundi ligt in het oostelijke deel van Afrika, maar toch al wat meer in het binnenland.
0: Wat opvalt als je het bekijkt op een kaart, het heeft zowat de vorm van een hart.
1: Ten noorden ligt Rwanda, ten oosten en ten zuiden Tanzania en in het westen grenst het aan het immense land Congo. De westelijke grens ligt eigenlijk midden in het Tanganyika-meer, een langwerpig meer van noord naar zuid.
0: De hoofdstad is Gitega en ligt centraal in het land. De officiële talen zijn het Frans, Engels en het Kirundi. Het is iets kleiner dan ons België, met een 12 miljoen inwoners. 75% zijn christenen en 10% moslims. Maar nog een 23% houden zich aan de traditionele godsdiensten.
1: De vroege geschiedenis van Burundi is bekend door een mix van mondelinge geschiedenis, legendes en archeologische bevindingen. Maar de eerste echte concrete aanwijzingen van het bestaan van een Burundische staat zijn afkomstig uit de 16e eeuw en dan meer het oostelijke deel.
0: En vanuit dit oostelijke gebied werden nabijgelegen gebieden met de tijd geannexeerd tot het huidige Burundi onder de verschillende koningen. Dit gaf uiteraard toen reeds spanningen met het noordelijke gelegen Rwanda.
1: De grootste groei vond plaats onder leiding van Tutsi-koning Entare de Vierde en die het land leidde van 1796 tot 1850. In deze periode verdubbelde Burundi in omvang. Koning Entare IV leidde een prinselijk bestaan en bezat het merendeel van het land.
0: Landbouwers en herders konden gebruik maken van zijn land en betaalden belastingen aan de koning en konden alzo genieten van koninklijke bescherming.
1: Zo verstevigden deze Tutsi-leiders hun autoriteit. Een systeem gelijkend op de westerse feodaliteit. Het is geweten hoe de Europese ontdekkingsreizigers en dan ook missionarissen die vanaf 1856 het gebied bezochten, deze samenleving wat vergeleken met dat van het oude Griekse keizerrijk Byzantium.
0: Een volgende fase in de geschiedenis van Burundi was de kolonisatie door Duitsland. Trouwens, samen met het noordelijke gelegen Rwanda vanaf 1890. Het zou duren tot 1916.
1: In tegenstelling tot de Rwandese monarchie, die de Duitse inmenging eerder wat aanvaarde, ging de toenmalige Burundese koning Mwezi IV actief in tegen de Europese overheersing, maar ook tegen de Europese missionarissen. Toen volgde in Burundi een periode van opstanden en geweld, waarbij de Duitsers erin slaagden de koninklijke macht wel een zekere schade toe te brengen, maar ze konden diens macht nooit vernietigen. De periode onder Duitsland was een periode van veel geweld en chaos, zowel in Burundi als Rwanda.
0: Uiteindelijk bleef deze buitenlandse aanwezigheid in Burundi eerder minimaal en konden de koningen regeren zoals vroeger. Maar de Europeanen brachten veel dodelijke ziekten met zich mee, die zowel het Burundese volk als hun veestapel veel schade toebrachten, met vele perioden van grote hongersnood tussen 1904 en 1944.
1: Tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1916 viel België vanuit Belgisch Congo, Burundi en ook Rwanda binnen. En in 1923 kreeg ons land dan een mandaat van de Volkerenbond, de voorloper van de huidige Verenigde Naties, voor het territorium genaamd Rwanda-Burundi, welke een trustschap van de VN werd onder de Belgische administratieve autoriteit. De Belgen beheerden het gebied dus via een indirect bewind gedurende 46 jaar, gebaseerd op de door de Tutsi gedomineerde hiërarchie.
0: Het is dan vanaf 1959 dat België startte met een politieke hervorming, met het systeem van politieke partijen. En zo kwam al snel de vraag van Burundi via koning Wambutsa IV, een Tutsi, voor onafhankelijkheid en tevens de splitsing met Rwanda.
1: Bij de eerste verkiezingen in 1961 stemden 80% van de kiezers voor deze onafhankelijkheid. Om een verhaal kort te maken, de onafhankelijkheid van Burundi werd een feit op 1 juli 1962. Koning Mwambutsa IV richtte een constitutionele monarchie op met democratische verkiezingen en bestaande uit gelijke aantallen Hutu en Tutsi.
0: Maar toch gebeurden er opstanden vanuit de Hutu-gemeenschap na de moord op hun Hutu-eerste minister, met gevolg repressieve acties vanuit de overheid. Er vond zelfs een mislukte staatsgreep plaats door de Hutus om de monarchie omver te werpen, wat dan nog eens leidde tot zware represailles enzovoort.
1: Uiteindelijk ontroonde eerste minister Micombero een Tutsi de koning en schafte in 1966 de monarchie af en riep een republiek uit. Maar veel rust kwam er niet, zoals in 1969, waarbij geruchten van een nieuwe staatsgreep belangrijke politieke en militaire figuren werden gearresteerd en gedood.
0: In 1972 vond in het zuiden van het land een verschrikkelijke genocide plaats door Hutus naar Tutsis toe, met 200.000 à 300.000 slachtoffers. Er volgden weer twee staatsgrepen, dan een volgende genocide in 1993 en een burgeroorlog die duurde tot 2005... met tenminste 100.000 slachtoffers.
1: De huidige gekozen president is generaal Evariste Ndayishimiye. Hij zou een vurig katholiek zijn en zijn partij christelijk georiënteerd. We komen er straks op terug. Tot zover deze bondige weergave van de geschiedenis van Burundi. De bedoeling is om in grote trekken toch een idee daarover te hebben.
0: We gaan luisteren naar het koraal Saint-Dominique uit de Burundese stad Bujumbura met het lied Gloria.

0: Beste vrienden, we bevinden ons in het land Burundi.
1: We overliepen zojuist, weliswaar in vogelvlucht, de geschiedenis van het land. Even nog een woordje over de christelijke en katholieke geschiedenis.
0: Zoals reeds gemeld zijn dus een 75% van de Burundezen christelijk en daarvan een 61% katholieken. De overigen zijn protestanten, anglikanen, evangelische christenen en adventisten. Deze 4 miljoen katholieken in Burundi zijn al dus verspreid over 2 aartsbisdommen die samen 7 bisdommen tellen. Het gaat om het aartsbisdom Bujumbura in het westen van het land aan het grote Tanganyika-meer en deze in de hoofdplaats Gitega in het hartje van het land.
1: De eerste Rooms-Katholieke missionarissen arriveerden in Burundi reeds in 1870. Een belangrijke congregatie waren de missionarissen van Afrika, of de Witte Paters genoemd. Alsook een zustergemeenschap, de zusters-missionarissen van Onze Lieve Vrouw van Afrika, of de Witte Zusters. Zij vertrokken vanuit Algiers in 1870 en zo naar de Sahara, richting Oeganda, Rwanda, Congo, Burundi enzovoort.
0: Beste vrienden luisteraars, we laten het hierbij en zouden graag een interessant en hoopvol bericht willen aanhalen. Bij het overlopen van de geschiedenis van Burundi en uiteindelijk van vele Afrikaanse landen botsen we voortdurend op woelige jaren van opstanden, oorlogen, veelal burgeroorlogen en zeer wankelijke politieke situaties.
1: En daarom doet een bericht als deze een hoopvol lichtje branden. En de hoop dat er een periode van rust en vrede kan heersen, en vooral voor de kerk.
0: Zo werd op zaterdag 26 maart 2023 de huidige president, generaal Evariste Ndayishimiye, in 2020 verkozen, ontvangen door paus Franciscus. Deze president zou dus een vurig katholiek zijn en zijn partij christelijk georiënteerd. De president presenteerde aan de Heilige Vader de sociaal-politieke situatie van het land en vooral zijn projecten met Burundi. Deze omvatten een goede samenwerking tussen kerk en staat, het sociaal engagement van de kerk in Burundi, gezamenlijke inspanningen voor verzoening, wederopbouw en de strijd tegen de armoede.
1: De president van Burundi vertelde nadien in een interview met Vatican News hoe de paus bijzonder verheugd was over de verzoeningsinspanningen onder het Burundese volk. Hij waardeerde ook de vriendschap die tussen de verschillende kerken in dit land tot stand komt. We hebben de kerk nodig om dit volk te verzoenen en in de strijd tegen de armoede, verklaarde de president. Het huidige Burundi is niet meer het Burundi dat we vroeger kenden.
0: En we gaan terug luisteren naar het koraal Sainte-Dominique uit de Burundese stad Bujumbura met een loflied tot de Heer. Adieu voor de Heer.

0: Beste luisteraars, we zijn gekomen aan het einde van deze vijfde excursie in het zomerprogramma 2026.
1: Waarin we jullie meenemen naar verre landen.
0: Zoals we al vermelden, velen onder jullie kunnen niet meer op reis en daarom proberen we jullie toch een beetje in een vakantiesfeer te brengen.
1: En hopelijk lukt het ons wat. Maar de vakantie is nog niet ten einde, verre van.
0: En daarom spreken we terug af voor twee nieuwe uitstappen vanuit onze rots in de branding.
1: En Jos, weet je al welke landen?
0: Wel, beste Lut, één van beide wil ik wel al verklappen.
1: En welke dan?
0: Wel, Ethiopië. En daar hoort een heel bijzonder verhaal bij, als we de christelijke geschiedenis naar boven halen. Of beter gezegd, de Joods-christelijke geschiedenis. Want we moeten teruggaan naar het Oude Testament.
1: Dat wordt zeker interessant.
0: Beste vrienden, dank dus voor het luisteren en nog een mooie dag toegewenst.
1: En vooral vergeet de gidsen niet in deze zomerperiode.
0: Je bedoelt een goede steun voor onze radio.
1: Ja, want in de zomer zijn de maandelijkse giften veelal wat minder, omdat velen ook op verlof zijn.
0: Wel, laat ons dan een mooi Burundees Maria-lied horen ter aanmoediging.
1: Onze radio is tenslotte een radio van Maria.
0: Beste vrienden, tot volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: ist unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
1: Zügle deine Zunge, Hildegard.
2: So I went on a trip.
3: If you find your mother, what will you say? I'm just...
4: Mr. Lawson, I...
5: Look, Sid, stay out of it.
2: Where your birth mother is.
6: Katovisie, de filmkeuze van Radio Maria.
7: Welkom, beste luisteraars, in ons filmprogramma. Vandaag zullen we het tweede deel bespreken van een film die de titel draagt, Don Bosco. Deze film van Lodovico Gasparini vertelt het levensverhaal van Don Bosco, zoals u waarschijnlijk wel hebt geraden. Het is een zeer lange film, meer dan 3 uur. Vandaag gaan we luisteren dus naar een tweede deel van deze film. Indien u graag het eerste deel van de film wenst te beluisteren, kan u dat zeker doen via onze website www.radiomaria.be bij het programma Katovisie. We bevinden ons voor deze film in Piemonte, in Italië, in de 19e eeuw. Het is een turbulente periode met politieke, economische en culturele omwentelingen, religieuze spanningen. Don Bosco, een priester uit Turijn, ziet het harde leven van de jongeren in deze maatschappij. Niemand lijkt zich het lot van deze verloren generatie aan te trekken. Hij kiest resoluut de kant van deze gemarginaliseerde jongeren. De dag dat hij zich om hen bekommert, verandert hun leven. Hij start een oratorium in Valdocco, waar de jongeren steeds terecht kunnen, hun waardigheid terug en geloven opnieuw in een toekomst. Opdat zijn werk ook na zijn dood zou doorgaan, richt hij de congregatie van de Salesianen op. Ik stel voor dat we nu even gaan luisteren naar muziek uit de film. Filmmuziek trouwens geschreven door Monseigneur Marco Frisina. Daarna kan u naar het verhaal, het tweede deel van het levensverhaal van Don Bosco, luisteren.

0: Het oratorium van Don Bosco blijft groeien. Er zijn al veel jongens die er komen van alle leeftijden. Op een dag, terwijl de jongens buiten spelen, komt er een jongetje toe aan het oratorium. "Wie is dat? De jongen daar?" vraagt een van de jongens aan Don Bosco. "Weet ik niet," antwoordt de priester, terwijl hij naar de jongen wandelt. "Hallo," zegt hij.
1: "Buongiorno."
2: "Hey, lancia la palla."
1: "Grazie. Prendi. Chi sei? Non t'ho mai visto."
3: "Mi chiamo Domenico Savio. Vengo da Mondonio."
1: "Io sono Don Bosco."
3: "Lo so. Ho sentito una vostra predica tempo fa."
1: "E dimmi, che cosa ho detto?"
3: "Che bisogna amare Dio sin da piccoli, altrimenti dopo potrebbe essere troppo tardi."
1: "Bravo, Domenico, molto bravo."
0: "Wie ben jij? Ik ken je niet," zegt Don Bosco. "Domenico Savio uit Mondonio." "Ik ben Don Bosco," antwoordt de priester. "Dat weet ik. Ik heb uw preek gehoord," zegt de jongen. "En wat zei ik?" "Dat je al jong van God moet houden, anders kan het te laat zijn," antwoordt de jongen. "Goed zo, Domenico," antwoordt Don Bosco. Don Bosco ziet dat er precies iets scheelt met Domenico. Hij vraagt hem wat er is en de jongen antwoordt:
1: "Kietje.
3: Mi piacerebbe studiare per diventare prete."
1: "La stoffa mi sembra che ci sia."
3: "E dicono che voi siete un bravo sarto."
1: "Beh, vorrà dire che insieme proveremo a cucire un bel abito per il signore."
4: "Don Bosco, ci servono rinforzi."
0: "Ik wil voor priester leren." "De stof is er blijkbaar," antwoordt Don Bosco. "En u bent een goede kleermaker," antwoordt de jongen. "Samen maken we vast een mooi kledingstuk voor de heer," antwoordt de priester. En zo sluit de jongen, Domenico Savio, bij ons ook gekend als Dominique Savio, zich aan het oratorium van Don Bosco. Bruno is een jonge man die vroeger regelmatig bij Don Bosco kwam. Hij heeft al meermaals in het gevangen gezeten voor stelen. Hij was goed bevriend met Enrico, een andere jonge man die Don Bosco heeft geholpen, maar die op een avond, terwijl hij samen met Bruno aan het stelen was, een man neergestoken. En deze man overleed. Enrico werd ter dood veroordeeld en kreeg een korte tijd na het vonnis ook de doodstraf. Bruno gaf Don Bosco hier de schuld van, omdat Enrico een geweten had door hem en wist dat hij iets gedaan had dat verkeerd was. Maar ergens diep in zijn hart weet Bruno wel dat het Don Bosco zijn schuld niet is. Maar hij is in een tweestrijd tussen de persoon die hij altijd is geweest, een boef, een crimineel, en de persoon die hij kan zijn met de hulp van Don Bosco. Bruno verblijft dus overal en nergens, maar is al een tijd niet meer naar het oratorium gekomen. De jonge man zit vaak in een soort café aan de rand van de stad en op een dag komen daar twee gendarmes binnen. Ze zijn onderling van alles aan het bespreken. "Hopelijk hoeven we niet te schieten. We ontruimen ze hoe dan ook."
5: "Spero che non saremo costretti a usare i fucili."
6: "Faremo sgomberare quei ragazzi con le buone o con le cattive. Sapete dirci come si arriva all'oratorio di Don Bosco?"
7: "Lasciatelo in pace, Don Bosco è un sant'uomo."
6: "Il vicario di città la pensa diversamente. Allora qual è la strada?"
0: En ze vragen aan de bakker waar Don Bosco zijn oratorium zich bevindt. De man wil eerst niet antwoorden en zegt dat de gendarmes de heilige man met rust moeten laten. Maar de politiemannen vertellen dat ze van de prefect de opdracht hebben gekregen dat ze het oratorium moeten ontruimen. Bruno heeft alles gehoord. Na een korte tweestrijd beslist hij om naar Don Bosco te gaan om hem te verwittigen. En hij vertrekt. Don Bosco is samen met zijn jongens een orgel aan het installeren in het oratorium. Die hebben ze gekregen van Don Cafasso, zijn geestelijke begeleider, zijn vriend en ook een grote hulp voor hem. Plots komt Bruno de ruimte binnen.
8: "Don Bosco, Don Bosco!
1: Bruno! Le guardie! Stanno arrivando le guardie!"
9: "Ma cosa dici?"
8: "Ho sentito che vogliono chiudere l'oratorio.
9: Dovete fare qualcosa se volete fermarle.
10: Clementi.
11: Difendiamo il nostro oratorio, ragazzi!
12: Sì, sì!
9: Calmatevi!
13: Ragazzi, basta adesso! Non difenderemo il nostro oratorio con la violenza.
11: Noi vogliamo venire con voi.
13: Va bene, Giovanni, ma rimanete calmi. Mm?
0: Don Bosco, Don Bosco! Bruno? Vraagt Don Bosco verbaasd. De politie komt eraan. Wat zeg je? Ze willen het oratorium sluiten. We moeten ze tegenhouden. Clementi, denkt Don Bosco. We moeten ons verdedigen, zegt een andere jongen. Ze komen er niet in, roepen de jongens. Rustig, rustig, zegt Don Cafasso. Jongens, ophouden nu, zegt Don Bosco. We gaan geen geweld gebruiken. We willen met u meegaan, antwoordden de jongens. Goed, Giovanni, antwoordt Don Bosco aan de andere jongen, maar blijf kalm.

0: Hij zal u niet ontvangen, antwoordt de officier. Dan ga ik naar hem toe, antwoordt Don Bosco.
1: Chi vi ha dato il permesso di entrare all'oratorio?
2: Il vicario di città, Sua Eccellenza Clementi. Abbiamo l'ordine di sgombrarlo e di farvi uscire tutti.
3: Non vi azzardate a toccare nessuno dei miei ragazzi, altrimenti ne pagherete le conseguenze. Vado io a parlare con Clementi.
2: Reverendo, non credo proprio che Sua Eccellenza vi riceverà.
3: Allora andrò a darle in persona.
0: En de priester vertrekt onmiddellijk. En hij gaat naar de overste van prefect Clementi. Ondanks tegenwerking geraakt hij toch binnen en kan hij spreken met de koning. Hoogheid, ik ben Don Giovanni Bosco. Ik vraag gerechtigheid vanwege ernstig onrecht door een functionaris jegens het oratorium van Valdocco. Volgt u mij? Antwoordt de koning.
3: Vostra Altezza, sono Don Giovanni Bosco. Perdonatemi, sono venuto a chiedervi giustizia per un sopruso commesso da un alto funzionario del vostro regno ai danni dell'oratorio di Valdocco.
4: Seguitemi.
0: En terwijl Don Bosco in gesprek gaat met koning Karel, is de politie het oratorium aan het doorzoeken. Don Cafasso snapt het niet. Maar wat doet u? Vraagt de oudere priester. Dit is de kamer van Don Bosco. We hebben bevel tot huiszoeking, zegt een van de politieagenten. Dat is absurd. Hier is niets naar uw gading. Ze doorzoeken alles, ook Don Bosco zijn bureau. Ze vinden er brieven, correspondentie met de bisschop en met Rome. Ze nemen alle papieren mee.
5: Ma che state facendo? Questa è la stanza di Don Bosco.
6: Abbiamo un mandato di perquisizione.
5: Ma è assurdo. Qui non c'è niente che possa interessarvi.
6: Che cosa sono queste carte?
2: Corrispondenza con il vescovo e con Roma.
5: Ogni prete ha rapporti con Roma. Dipendiamo tutti dal Santo Padre.
6: Ah, poche storie. Avanti, portiamo via queste lettere e tutti questi scritti.
0: De jongens zijn ondertussen ook aanwezig en ze kijken. Ze worden in stilte heel kwaad, want het is zo onrechtvaardig.
5: Non possiamo starcene qui impalati, è un'ingiustizia.
7: Don Bosco ci ha detto di non usare violenza.
5: Conti di Don Bosco?
8: Sì, ma questo è troppo.
5: E questi sono i conti del fornaio.
0: We kunnen dit niet toestaan, zegt Giovanni. We mochten geen geweld gebruiken, zei Don Bosco. Maar dit gaat echt te ver, zegt Bruno. En Bruno kan niet meer rustig blijven wanneer een agent Don Cafasso wegduwt. En hij slaat de agent. Er ontstaat een kort gevecht. Bruno haalt de mes boven. Een van de agenten houdt de andere jongens tegen en een andere houdt Bruno onder schot.
5: Pure tanto non troverete nulla.
9: E levati!
5: Come ti permetti?
9: Dai! Adesso basta!
5: Bruno, ma sei impazzito! Ora gli faccio vedere io!
7: No, Giovanni!
5: Mettilo via, per carità, mettilo via.
2: Fermo, sparo.
10: Avanti, cammina.
11: Non è giusto, non potete chiudere l'oratorio. Non ne avete il diritto.
0: En het oratorium wordt ontruimd. De papieren van Don Bosco worden in beslag genomen. Bruno wordt geboeid weggevoerd. En de andere jongens worden weggejaagd. De poort van het oratorium wordt dichtgetimmerd.

0: Liet u het oratorium ontruimen? Vraagt de koning. U heeft iedere oproer in de stad verboden, antwoordt Clementi. De jongens krijgen godsdienstles en ze mogen spelen. Is dat oproerig? Vraagt Don Bosco. U praat ze ideeën aan die tot revolutie kunnen leiden, zegt Clementi. Een van mijn bewakers werd bijna met een mes gestoken.
1: Vicario Clementi.
2: Altezza.
1: Avete dato voi l'ordine di sciogliere l'oratorio?
2: Beh, Sua Altezza Reale ha vietato ogni raduno sedizioso in città, no?
3: All'oratorio si fa catechismo, si gioca e si cerca di dare un poco di istruzione a dei ragazzi che hanno bisogno di tutto. Che cosa c'è di sedizioso?
2: Le idee che gli mettete in testa. E dalle idee nascono spesso le rivoluzioni. E infatti durante lo sgombero dell'oratorio, uno di quei delinquenti ha tentato di accoltellare una mia guardia.
0: De koning komt met een oplossing. Het oratorium mag weer open, maar onder toezicht van de prefect. Zorg dat iedere vorm van wanorde wordt voorkomen en bestreden.
1: Per il momento dispongo che l'oratorio venga riaperto, ma sotto la stretta sorveglianza del vicario. E se c'è pericolo di qualche disordine, dovete trovare il modo di prevenirlo e impedirlo.
0: Wanneer Don Bosco en Clementi vertrekken uit het bureau van de koning, vraagt de priester aan de prefect. Waarom werkt u me tegen en helpt u me niet? Omdat uw oratorium en alles waar het voor staat me niet bevalt. Ik zal er alles aan doen om het te sluiten. Het is slechts een kwestie van tijd.
2: Manderò subito delle guardie a sorvegliarvi giorno e notte.
3: Ma eccellenza, perché non volete capire che voi dovreste aiutarmi anziché ostacolarmi?
2: Perché? Perché il vostro oratorio non mi piace, reverendo, e nemmeno quello che rappresenta. E state certo farò tutto ciò che è mio potere per chiuderlo una volta per sempre. È soltanto una questione di tempo.
0: Don Bosco gaat terug naar huis, naar het oratorium. De jongens krijgen zoals altijd regelmatig catechese. Hij vertelt de jongens dat ze allemaal heilig kunnen worden. En het gaat niet om bijzondere dingen te doen, maar om gewone dingen bijzonder te maken. Naast het feit dat de jongens aan hun lot worden overgelaten, worden ze als vuil en bijna als slaven behandeld. Ze moeten meer dan 12 uur per dag werken in onveilige omgevingen voor amper wat eten of onderdak. Er gebeuren veel ongevallen. Wanneer een van zijn jongens, Giuseppe, van enkele verdiepingen hoog valt, maar het gelukkig overleeft, is het voor Don Bosco een teken dat God meer van hem vraagt. Hij spreekt erover met Don Cafasso, zijn vriend en geestelijke begeleider. Maar Don Bosco is al een tijdje verzwakt en ziek. Don Cafasso zegt dat Don Bosco het rustig aan moet doen.
4: Mi sta chiedendo di fare molto di più.
5: Hai tutto il tempo per farlo. Ora devi pensare a te stesso, rimetterti in salute.
4: Ma come posso pensare a me stesso? Se i miei ragazzi rischiano la vita tutti i giorni, se sono costretti a vendersi per un pezzo di pane, come faccio a non pensare a loro?
5: Sei sempre stato ostinato, figlio mio. Ma questa volta voglio che tu mi obbedisca. Come tuo direttore spirituale, io ti ordino di tornare a casa tua in campagna e di restarci finché non ti sarai rimesso.
0: Nu moet je naar me luisteren, zegt Don Cafasso. Als geestelijke leider beveel ik je naar je familie te gaan tot je hersteld bent. Don Bosco luistert en vertrekt naar zijn familie, naar zijn moeder en zijn 2 broers. Hij sterkt er wat aan en het doet hem heel veel deugd om terug thuis te zijn. Maar na een tijdje wil Don Bosco terug naar zijn jongens. Hij vraagt aan zijn moeder als ze mee wilt gaan. Wanneer zijn moeder de vraag stelt van wat ze dan allemaal zou kunnen doen voor de jongens, antwoordt Don Bosco.
4: Quello che hai sempre fatto, crescerli e dargli il tuo amore, come hai fatto con noi, chi può farlo meglio di te?
0: Wat je altijd hebt gedaan, ze opvoeden en je liefde geven, zoals met ons. Wie kan dat beter dan jij? Wanneer Don Bosco terug in Valdocco toekomt, zijn de jongens dolblij hem terug te zien.
6: E chi l'ha detto che non c'è Don Bosco?
7: È tornato!
6: Eccomi, ragazzi! Calma!
0: En Don Bosco, zijn moeder, is ook mee. Ze komt haar zoon meehelpen met de zorg van zoveel jongens. En de kinderen, die zijn dolblij, want ze krijgen een moeder. Een tijd later gaat Don Bosco kijken naar zijn jongens die moeten werken. Hij brengt ook Giuseppe terug, die genezen is na zijn zware val. In erbarmelijke en gevaarlijke omstandigheden, voor meer dan 12 uur per dag, moeten de kinderen werken. Maar na een korte discussie met de werkgever van de jongens over de vele uren dat ze moeten werken, begrijpt Don Bosco dat er niets zal veranderen. Uiteindelijk stoppen alle kinderen met werken en gaan ze met Don Bosco mee. Maar nu moet Don Bosco op zoek gaan naar 2 zaken. Werk voor de jongens, ze moeten werken en bezig zijn, maar ook een slaapplaats. De priester heeft het gedacht om een drukkerij te beginnen. Hij heeft een heel goed contact met een lokale drukker en kan verkrijgen dat die man in het oratorium de kinderen komt opleiden en laten werken, en dit voor maximum 8 uur per dag aan een zeer lage loon. De jongens zullen dus leren om de drukkerij te onderhouden en voor de drukker werken, maar onder contract. De man gaat akkoord en Don Bosco is heel blij. Er is al voor 1 iets een oplossing. Nu een volgend probleem. Een slaapplaats. Maar Don Bosco heeft al een idee. Ze maken de schuur en enkele andere ruimtes vrij van alle rommel dat er staat. Daar verven ze de muren opnieuw wit en bouwen ze stapelbedden. Er is nu ook slaapplaats voor de jongens. Voor beide problemen is er nu een oplossing gevonden.

0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, in ons filmprogramma waar we een tweede deel van de film Don Bosco bespreken. Het werk op het oratorium stopt niet. Don Bosco, zijn moeder en Don Cafasso werken hard. Don Bosco en Domenico Savio, de kleine jongen, praten af en toe samen. Domenico vertelt Don Bosco dat hij heilig wilt worden. Ondertussen blijft de prefect niet zitten. Hij wil het oratorium voor altijd sluiten. Hij laat Bruno vrij en betaalt hem 30 geldstukken om pamfletten met oproerteksten te plaatsen in de drukkerij van Don Bosco. Hij zal dan ook moeten getuigen dat Don Bosco die heeft gedrukt. Op een avond komt de moeder van Don Bosco met haar zoon spreken.
1: Ti disturbo, Giovanni.
2: No, mamma. Non mi disturbi mai. Ringraziavo il Signore per tutto quello che stiamo cominciando a fare.
1: Credevo che fossimo già a buon punto.
2: Dobbiamo assicurare un futuro ai ragazzi. E non sarò in pace con me stesso finché non avrò trovato una soluzione.
1: Anche se dovremo fare sempre più debiti.
2: Sta tranquilla, mamma. Il Signore verrà in nostro aiuto, come ha sempre fatto. È già un miracolo se siamo riusciti a pagare almeno in parte i nostri creditori.
0: Stoor ik Giovanni? Nee, mama, jij stoort me nooit. Ik dankte de Heer voor alles wat we beginnen. We zijn toch al een heel eind? Vraagt de moeder. We moeten ze ook een toekomst geven. En ik heb geen vrede voor ik een oplossing heb gevonden, antwoordt Don Bosco. Ook al maken we nog meer schulden? Vraagt de moeder. Geen zorgen, mama. De Heer zal ons bijstaan, zoals altijd. Het is een wonder dat we al delen hebben afbetaald. Don Bosco legt de handen van zijn moeder in de zijne. En plots merkt hij dat haar trouwring weg is. Wanneer hij zijn moeder vraagt waar dat de trouwring is, begrijpt hij terwijl hij de vraag stelt dat ze hem verkocht heeft. Zijn moeder antwoordt dat de jongens een week hebben kunnen eten. En dat dat het belangrijkste is. Ondertussen probeert Don Bosco ook giften te verkrijgen voor de jongens. Daarom gaat hij af en toe langs bij feestjes van de adel en de rijke families om daar eigenlijk gewoon te bedelen. Op een avond gaat hij naar zo'n feestje omdat de markiezin hem gevraagd heeft. U kent de markiezin misschien nog, ze heeft voor een korte tijd onderdak geboden aan Don Bosco en zijn jongens gedurende toch wel een lange tijd. De markiezin stelt Don Bosco voor aan een gravin, waarvan ze denkt dat ze Don Bosco kan helpen. Maar niet iedereen is blij met hem en met wat hij doet. Zo klagen verschillende werkgevers over het feit dat hun arbeiders, de jongens, vertrokken zijn en dat ze nu moeilijk werkkracht vinden. En dat allemaal omwille van Don Bosco. Bruno komt terug naar het oratorium. En een tijdje later, terwijl de dagelijkse taken worden gedaan, verlaten de jongens van Don Bosco de slaapzaal om naar buiten te gaan. Enkel Bruno zit er nog. En hij kijkt stiekem naar de pamfletten die de prefect aan hem heeft gegeven en die hij moet plaatsen in de drukkerij van Don Bosco. Want vandaag zal er een controle komen van de gebouwen. Maar Domenico heeft hem gezien. En hij zegt tegen Bruno:
3: Che cosa vuoi fare con quei volantini?
4: Questi sono affari miei. E se lo dici a Don Bosco te ne pentirai. Perché te la faccio pagare cara.
0: Wat ga je daarmee doen? Vraagt de jonge Domenico Savio. Gaat je niks aan? Waag het niet om het tegen Don Bosco te zeggen. Er komt een andere jongen binnen en vraagt wat er aan de hand is. Domenico zegt dan dat hij Bruno een brief helpt lezen. De jongen gaat weg en ze zijn terug alleen. Domenico zegt tegen Bruno:
3: Don Bosco si fida di te, Bruno, e ti vuole bene come un figlio. Qualunque cosa farai, sono sicuro che sarà la cosa giusta.
4: Lasciami stare e tieni la bocca chiusa.
0: Don Bosco vertrouwt je en houdt van je als een zoon. Ik weet zeker dat je de juiste dingen doet. Laat me met rust en hou je mond, antwoordt Bruno. En dan is het zover. De prefect komt een zogezegde plotse controle doen. Hij had dus de opdracht gegeven aan Bruno, en hem hiervoor ook 30 geldstukken betaald, om de pamfletten met oproerteksten te verstoppen in de drukkerij. De prefect is aangekomen en Don Bosco is zeer vriendelijk en ontvangt hem hartelijk. Ze bezoeken de kleine gebouwen. Ze komen in een klasje waar er kinderen leren schrijven en lezen. En ook zijn er werkplaatsen, zoals de drukkerij. En die wil de prefect vooral bekijken. Wanneer de prefect in een stapel papier aan het zoeken is naar bewijs, het bewijs dat hij zelf heeft laten aanmaken, lijkt hij niets te vinden. Don Bosco kijkt heel verbaasd, want hij snapt niet waarom de prefect zo zit te zoeken tussen de papieren. Maar dan ziet hij de blik van de prefect naar Bruno toe en het gezicht van Bruno, waar er een kleine glimlach op verschijnt. Hij vraagt dan aan de prefect...

0: Cercavate qualcosa in particolare, eccellenza?
1: Anche se dite di non avere alcun interesse per la politica, gira voce che questo laboratorio in realtà sia una fucina di pericolose idee rivoluzionarie. E la presenza di questo delinquente di certo non migliora le cose.
0: Posso garantirvi che questo ragazzo che voi chiamate delinquente, anche se è entrato e uscito dal carcere per tutta la vita, ha un animo sincero e molto generoso. A meno che non lo conosciate così bene da convincermi del contrario.
2: Ho fatto la cosa giusta, hai visto?
3: Zocht u iets in het bijzonder? U zegt niet met politiek bezig te zijn, antwoordt de prefect. Maar dit schijnt een broedplaats te zijn van gevaarlijke revolutionaire ideeën. En de aanwezigheid van deze crimineel maakt het er niet beter op, zegt de prefect terwijl hij Bruno aanwijst. Ook al ging deze crimineel zijn hele leven lang de gevangenis in en uit, hij heeft een heel eerlijk karakter en is heel genereus. Tenzij u hem zo goed kent dat u het tegendeel kunt bewijzen, vraagt Don Bosco. Ik heb het goed aangepakt, zegt Bruno tegen Domenico, die naar hem lacht. En de prefect verlaat het gebouw. Hij vertelt dat zijn bewakers met hem meegaan. Hij vertelt dat er veel opstand is, veel rellen. Wie gaat jullie beschermen als het zover is? De voorzienigheid? En al lachend vertrekt de prefect. Italië valt Oostenrijk aan. Er vallen veel doden. Italië trekt zich terug. De oorlog is verloren. De koning tekent de overgave en treedt af. Victor Emmanuel is de nieuwe koning. De mensen zijn kwaad, ook op de kerk en op de paus. Don Cafasso komt op een dag heel snel naar het oratorium, nieuws brengen aan Don Bosco.
4: Don Bosco! Don Bosco, hanno appena salito il convitto. Una folla di esaltati. Ci hanno rubato tutto. Cibo, coperte, tutto. Hanno anche distrutto la biblioteca.
0: Calmatevi, Don Cafasso. Sedetevi. Spiegateci bene.
4: Sono arrabbiati con il Papa, con la Chiesa, i preti. Pensano che sia colpa nostra se abbiamo perso la guerra. Dicono che non aiutiamo la gente.
5: E invece siamo indebitati fino al collo per dar da mangiare a chi non ha nulla.
4: Alcuni sacerdoti hanno lasciato il convitto. Si sono schierati dalla parte dei ribelli. Dobbiamo seguire la storia, è questo quello che dicono. Giovanni, bisogna portare via i ragazzi dall'oratorio prima che arrivino i ribelli.
0: E dove li portiamo? No, restiamo qui.
3: Het convict is aangevallen door een woedende menigte. Ze hebben alle voedsel en dekens geroofd en de bibliotheek verwoest. Ga rustig zitten, Don Cafasso. En vertel ons alles, zegt Don Bosco. Ze zijn boos op de paus, de kerk, de priesters. Door ons is de oorlog verloren en wij helpen het volk niet, zegt Don Cafasso. We zitten diep in de schulden door al onze hulp, zegt de moeder van Don Bosco. Een aantal geestelijken heeft zich achter de opstandelingen geschaard. Ze zeggen, we moeten de geschiedenis volgen, vertelt Don Cafasso verder. De jongens moeten weg voordat de opstandelingen tot hier komen. Maar waar moeten we heen? Vraagt Don Bosco. Nee, we blijven hier. Ook al begrijpen Don Cafasso en de moeder van Don Bosco de priester niet gelijk met zijn beslissing om te blijven, luisteren ze wel. Het is avond. Alle jongens gaan naar de kapel. Iedereen is in de kapel en ze bidden. In de verte horen ze het geroep en geschreeuw van de opstandelingen die in de buurt van het oratorium komen. Er begint wat onrust te komen in de kapel. Het gebed stopt even. De jongens kijken om hen heen en naar buiten. De moeder van Don Bosco zegt dat ze eraan komen. Enkel Domenico Savio blijft rustig bidden, op zijn knieën. Dan zegt Don Bosco.
5: Santa Maria, Madre di Gesù. Giovanni! Giovanni, stanno arrivando!
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra.
0: Sta tranquilla, mamma. Calmi. State calmi, ma continuate a pregare. Coraggio.
7: Viva la Repubblica!
3: Kalm blijven, kalm blijven. Maar blijf bidden. Leve de Republiek, weg met de paus, horen we roepen op de achtergrond. Don Bosco gaat naar buiten, alleen, terwijl zijn moeder en de jongens binnen blijven bidden. De opstandelingen hebben de poort van het oratorium opengebroken en Don Bosco gaat naar hen toe en roept: in de naam van God, stop!
8: Fermatevi, in nome di Dio!
9: Hai finito di arricchirti le nostre spalle!
3: De mannen stoppen en zijn even stil. Maar er ontstaat snel een discussie. De mannen zijn luid en roepen en in de kapel zijn er enkele grotere jongens, waaronder Bruno, die naar buiten willen gaan om Don Bosco te helpen, om hem te beschermen. Maar het is Domenico Savio die iedereen een halt toeroept.
6: Don Bosco ci ha chiesto di pregare. È l'unica cosa che possiamo fare adesso.
3: Don Bosco heeft gezegd dat we alleen kunnen bidden. De jongens luisteren en ze gaan terug zitten. Buiten roept Don Bosco tot de mannen. Laat mijn jongens met rust. Neem mij in de plaats. Goed, dan nemen we jou, roepen de omstandelingen. Vuile priester, je vroeg erom. En ze slaan Don Bosco in elkaar. Brand het oratorium plat, roept een ander. Hierdoor gaan er enkele mannen met brandende fakkels richting het gebouw. Plots roept er iemand: stoppen, stoppen, iedereen stoppen. Jullie ook, stoppen nu. Deze priester is anders. Hij is net als de rest, roept een andere man. Niet waar, hij gaf dakloze jongens een thuis en staat achter het volk. Laten we hier geen tijd verdoen. En weggaan.
10: Prendetevela con me, mei ragazzi, no!
11: E va bene, ce la prendiamo con te! Per la stessa giornata!
12: Usiamo l'oratorio! Basta così! Smettetela!
13: Anche voi, fermatevi! Fermatevi!
12: Questo prete è diverso, non è come gli altri!
10: È come tutti gli altri, invece!
12: Non è vero! Ha dato una casa ai ragazzi che non ce l'avevano! Sta dalla parte del popolo. Non perdiamo altro tempo qui. Andiamocene.
3: En ze verlaten het oratorium. Don Bosco ligt op de grond, gewond. We zijn een tijdje later. Er heerst nog heel veel onrust in het land. En sommige jongens willen meegaan vechten. Anderen willen weggaan omdat ze zich niet veilig voelen. En velen willen gewoon blijven. Ze krijgen allemaal de keus. Ze mogen kiezen wat ze willen. En enkele jongeren verlaten het oratorium om mee te gaan vechten voor de vrijheid. Met pijn in het hart ziet Don Bosco ze vertrekken, maar niet voordat hij hen zegt dat dit, het oratorium, hun huis is. En dat ze altijd mogen terugkomen. Op een dag gaat Don Bosco naar de stad, naar het bisschoppelijk paleis. Hij ontmoet er zijn vriend Lorenzo. Die is ondertussen bisschop gewijd. Hij heeft een taak gekregen. Lorenzo moet een verslag maken over de moeilijke en slechte situatie in Turijn. Terwijl ze spreken, zegt Lorenzo tegen Don Bosco dat zijn werk erg radicaal is. En hij geeft hem een tip. Ga niet te veel tegen de stroom in. Hierop antwoordt Don Bosco, verbaasd.
0: Lorenzo, Cristo stesso è andato controcorrente per scuotere le coscienze, per non farci vincere dalla rassegnazione.
14: Lo so, Giovanni. Senti, molti dei nostri seminaristi se ne sono andati e la diocesi ha bisogno di nuovi preti. Non è che qualcuno dei tuoi ragazzi ha la vocazione, per caso?
3: Lorenzo, Christus ging zelf tegen de stroom in. Om geweten zwakker te schudden, tegen de berusting. Ik weet het, Giovanni. Veel van onze seminaristen zijn weg en het bisdom heeft priesters nodig. Antwoordt Lorenzo. Heeft iemand van jou jongens geen roeping? Ik heb eerlijk gezegd geen idee, maar misschien is er eentje. Maar dat durf ik niet te zeggen. Niemand weet jonge harten zo te doen ontvlammen als jij, antwoordt Lorenzo. Het is een grote gave, maar ook een grote verantwoordelijkheid. En ik vind dat je die gave in dienst moet stellen van de hele kerk. We zijn weer een tijdje later. De jongens hebben net gegeten en zijn opnieuw aan het spelen. Ook Don Bosco doet mee. Domenico Savio zit nog aan tafel. Hij heeft opnieuw geholpen om iedereen te bedienen en begint nu pas aan zijn eten. Bruno is naast hem komen zitten. Plots wordt Domenico onwel en schreeuwt Bruno naar Don Bosco. Don Bosco! Domenico! Giuseppe, ga de dokter roepen, zegt de priester onmiddellijk.
8: Don Bosco! Domenico. Domenico. Giuseppe, chiama il dottore, presto!
3: Ondertussen valt de avond. Domenico Savio ligt in zijn bed en de andere kinderen en jongeren zijn rond hem. Ook Don Bosco, mama Margherita, Don Cafasso en de dokter. Don Bosco, het is zover, zegt de jongen. Nee, antwoordt Don Bosco. Nee, Domenico. Alsjeblieft, wilt u me bijstaan?

0: Bosco, ci siamo.
1: No. No. Domenico.
0: Vi prego, statemi vicino.
1: Sì. Sì. Sarò qui.
2: Jazeker. Ik ben bij je. Don Bosco neemt zijn gebedenboekje en bidt. Als mijn bevende handen, als mijn handen uw kruis niet meer kunnen vasthouden, mijn Jezus, heb dan mededogen met mij. Als mijn ziel voor u verschijnt, wilt u me dan in uw barmhartige armen sluiten, Vader.
1: Quando le mie mani tremanti, quando le mie mani non potranno più stringere la tua croce, Gesù mio, abbi pietà di me. Quando la mia anima comparirà davanti a te, degnati di ricevermi tra le tue braccia misericordiose, oh Padre.
2: Don Bosco, vraagt Domenico, zal ik dan van daarboven al mijn vrienden kunnen zien? Ja, zeker weten, antwoordt de priester. Wat mooi, ik zie heel veel licht. En na deze woorden sterft de kleine Domenico Savio.
0: Don Bosco, daar lassù potrò vedere tutti i miei amici. Che bello, vedo tanta luce.

0: Alle jongens, maar ook Don Bosco, is zwaar getroffen door de dood van Domenico. In wanhoop roept hij naar God. Waarom? Waarom juist hij, vader? Waarom? Leg me dat uit. Help me het te begrijpen.
1: Perché? Padre, perché proprio lui? Perché? Fammi capire. Aiutami a capire, ti prego.
0: Ondertussen was de prefect toegekomen bij het oratorium voor een inspectie. Wanneer hij de kreten van Don Bosco hoorde en hem van ver zag liggen tussen de bomen, kijkt hij vol medelijden naar de priester. Daarna besluit hij onmiddellijk terug te vertrekken. Don Bosco heeft de prefect nooit gezien. Na de dood van Domenico zijn alle jongens verslagen. Sommigen geven God de schuld van zijn dood en nemen het kwalijk. Anderen beseffen hoe goed de kleine Domenico was voor iedereen. En net op dat moment komt Don Bosco bij de jongens en zegt hij...
2: Era un santo. È per questo che il Signore ce l'ha mandato. Perché potessimo seguire il suo esempio.
3: Ma come facciamo adesso che non c'è più?
2: Se seguiremo il suo esempio... Domenico continuerà a vivere con noi, nelle nostre azioni, nei nostri pensieri, nei nostri cuori. Non è vero che l'abbiamo perso. La morte non è la fine, ma l'inizio della vita eterna. Questa è la certezza della nostra fede.
0: Hij was een heilige en God stuurde hem als voorbeeld voor ons. En hoe volgen we dat als hij weg is? Vraagt een van de jongens. Volg zijn voorbeeld. En hij blijft bij ons, in ons handelen, ons denken, in ons hart. We zijn hem niet kwijt. De dood is niet het einde, maar het begin van eeuwig leven. Dat is de zekerheid van ons geloof. Op een avond begrijpt Don Bosco wat God van hem wilt. We hebben wortels nodig. Onze familie heeft wortels nodig. Wat we hebben opgebouwd... moet blijven bestaan. Door de dood van Domenico heb ik begrepen wat de Heer van me wil. Hij wil dat ik een congregatie opricht, om te zorgen dat de jongens ooit verder kunnen. Ook zonder mij moest ik er niet meer zijn. Er heerst een pandemie, cholera. In heel het land zijn er al gevallen bekend, ook in Turijn. Don Bosco gaat spreken met zijn oudste jongens. Hij vertelt zijn visie voor de toekomst van hun grote familie, een nieuwe congregatie. En hij zal hiervoor toestemming gaan vragen aan de paus. Ter ere van de heilige Franciscus van Sales, die ons altijd beschermt, heb ik gekozen voor de naam Salesianen. Wie wil, kan kiezen voor een leven in armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Denk erover na, mijn zonen. Ga nu maar. Maar het oprichten van een nieuwe congregatie wordt tegengewerkt. Er gaat een wet gestemd worden in het land ter opheffing van religieuze ordes en inbeslagname van kerkelijk bezit. Hierdoor vreest Don Bosco dat de congregatie er nooit zal komen. Zoals we ondertussen weten, heerst er een pandemie. Cholera. De ziekte dringt door in de hele stad Turijn. Ondertussen is de bakker, waar het oratorium altijd brood gaat kopen, ook ziek. Mensen zijn bang. Ze vluchten weg. Er vallen zeer veel doden. Iets verder van het oratorium zelfs een heel gezin. Don Bosco gaat naar de stad. In de straten worden kleren en spullen van zieke mensen en van mensen die overleden zijn omwille van de ziekte verbrand. Don Bosco leest ook een oproep van de vicaris aan burgers. Hij vraagt de burgers om de overheid te helpen met het verzorgen van zieken en het begraven van doden. Maar de mensen zijn bang. Ze sluiten zich op in hun huis en vermijden elk contact. Don Bosco gaat terug naar het oratorium en roept de oudste jongens bij zich.
2: Se qualcuno di voi se la sente di accompagnarmi negli ospedali e negli ospizi per i contagiati, insieme faremo un'opera buona, sicuramente gradita al nostro Signore. Non possiamo tenere solo per noi stessi i doni che Dio ci ha dato. Adesso dobbiamo metterli a servizio degli altri.
3: Don Bosco, io non voglio prendermi il colera.
4: Andrea ha ragione, è troppo rischioso.
0: Als jullie me willen vergezellen naar de ziekenboegen, dan doen we goed werk terug voor onze Heer. We kunnen niet al zijn giften voor onszelf houden. Nu moeten we die in dienst stellen van anderen. Don Bosco, zegt een van de jongens, ik wil niet ziek worden. Andrea heeft gelijk, het is gevaarlijk, antwoordt een andere jongen. Don Bosco denkt na en bidt. Hij kijkt naar het kruis en er verschijnt een glimlach op zijn gezicht. Dan zegt hij tegen de jongens: Jongens, als je je overgeeft aan de gratie Gods en geen zware zonde pleegt, dan zal niemand van jullie cholera krijgen. Dus, wat willen jullie doen? Bruno staat meteen recht en zegt: We zijn er klaar voor. En hierna staan er nog vele jongens recht.
2: Ragazzi, vi assicuro che se vi mettete in grazia di Dio e non commettete peccati mortali, nessuno di voi prenderà il colera. Allora, che volete fare? Siamo pronti.
0: De jongens gaan aan het werk. Sommigen gaan helpen in het ziekenhuis, anderen verbranden besmette kleren en doeken. Vrees niet, onze lieve vrouw zal jullie beschermen, zegt Don Bosco nog tegen zijn jongens. De hulp van de jongens wordt overal zeer geapprecieerd, want ze hebben handen tekort. Plots komt er iemand Don Bosco halen bij het oratorium. De vicaris is zwaar ziek. Hij ligt op sterven en vraagt naar de priester. Ondanks het feit dat hij het Don Bosco heel moeilijk heeft gemaakt en veel heeft tegengewerkt, vertrekt de priester onmiddellijk naar de vicaris. De vicaris vertelt dat hij te trots was om toe te geven dat hij verkeerd was, terwijl hij eigenlijk wel wist van zijn eigen. En dan geeft de vicaris een opmerkelijke tip aan Don Bosco. Hij weet dat de priester een congregatie wil oprichten, maar dat dit moeilijk is, zelfs onmogelijk is nu, in de huidige politieke situatie.
5: Don Bosco, l'opera che avete messo in piedi deve continuare a vivere.
2: Purtroppo la legge che scioglie gli ordini religiosi è stata approvata.
5: Per aggirarla dovete costituire una società. Una società governata dalle leggi dello Stato, che paghi le tasse. Solo così sarà una società di liberi cittadini.
2: Verrebbe riconosciuta allora.
0: Don Bosco, het werk dat u heeft opgezet moet blijven bestaan. Helaas is de wet aangenomen die onze orde ontbindt, zegt Don Bosco. Daarom moet u een vereniging oprichten, zegt de vicaris. Een vorm die beschermd wordt door de wet. Eén die belasting betaalt. Alleen dan is het een maatschappij van vrije burgers. Voordat de man sterft, biecht hij nog bij Don Bosco. De priester dankt de vicaris en zegt: Als mijn congregatie opgericht kan worden, is het enkel dankzij u. Omwille van de kou en de regen neemt de cholera-epidemie af. Op een dag komt plots bisschop Lorenzo op bezoek met een brief uit Rome, uit het Vaticaan. Je faam is blijkbaar tot Rome doorgedrongen, zegt Lorenzo wanneer hij de brief aan Don Bosco afgeeft. Maar hij zegt dit wel op een jaloerse manier. Het is natuurlijk geen geheim dat Lorenzo een echte carrière wenst uit te bouwen in de kerk. Don Bosco daarentegen niet, maar toch is hij diegene die een brief van het Vaticaan krijgt. En het is de paus zelf die hem schrijft. Hij vraagt hem om naar Rome te komen. Don Bosco is heel dankbaar, want hij kan dan zijn vraag stellen over het oprichten van een congregatie. Maar Lorenzo brengt onzekerheid bij Don Bosco wanneer hij zegt dat de priester misschien eerst moet nadenken waarom hij naar Rome moet gaan. Geef niet de indruk dat je van je faam wil profiteren. Maar toch juicht Don Bosco plots. Hij bedankt Lorenzo voor het brengen van de brief en voor zijn raad en roept dan: jongens, mama, de paus heeft me ontbonden in Rome.
6: Ragazzi, ragazzi, mamma! Il Santo Padre mi ha invitato ad andare a Roma!
0: Lorenzo kijkt verbaasd, wat jaloers en kwaad, naar Don Bosco die vol vreugde wegloopt. Don Bosco gaat naar Rome. Hij vertelt de paus over zijn roeping, zijn gedacht en zijn werk. Wanneer de paus hem zegt dat hij hem graag monseigneur zou benoemen, verschiet Don Bosco. Monseigneur? Ik? Dank u. Maar wat zeggen mijn jongens als ze mij gekleed zien als monseigneur? Ze erkennen mij niet meer. En de mensen denken dat ik rijk ben. Geen almoes meer. Nee, het is beter dat ik gewoon Don Bosco blijf. En de paus antwoordt: dat vind ik ook. En ik hoopte ook op deze reactie.
2: Come, monsignore. Vi ringrazio, santità. Vi ringrazio. Però, cosa direbbero i miei ragazzi se mi vedessero tornare a casa vestito da monsignore? Non mi riconoscerebbero più. E la gente? La gente penserebbe che io sia ricco. Allora Dio l'elemosina. No. È meglio che io rimanga semplicemente Don Bosco.
7: Lo credo anch'io. Ed è proprio questa la risposta che speravo di sentire da voi.
0: Don Bosco vraagt de paus ook om toestemming voor zijn project. Ik wil de congregatie van de Salesianen oprichten. Het zijn moeilijke tijden, maar we hebben een formule die ons bestaan mogelijk maakt. Ieder lid zou een dubbele status hebben. Religieus voor de kerk en vrije burger voor de staat. Ja, ik heb uw voorstel gelezen. Ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste weg is, antwoordt de paus. Ik geef goedkeuring aan uw project. Dank u, heiligheid. Mijn dank is groot, antwoordt Don Bosco.
2: Santità, visto che sono qui, vorrei approfittarne per parlarvi di un progetto che ho in mente e che mi sta molto a cuore, perché garantirebbe un futuro ai miei ragazzi. Un tetto, una casa, delle radici. Vorrei fondare la congregazione dei Salesiani. Mi rendo conto che questi sono tempi difficili, ma siamo riusciti a trovare una formula che ci permetterebbe di esistere. Ogni membro della congregazione avrebbe un duplice stato. Religioso per la Chiesa, libero cittadino per lo Stato.
7: Ah sì, ho letto la vostra proposta e sono convinto che questa sia la strada giusta. Vi do il mio benestare per il vostro progetto.
2: Grazie, Santità. Vi ringrazio infinitamente.
0: Don Bosco mag met de zegen van de paus en zijn aanmoediging de procedure opstarten om de congregatie op te richten. Dit zal tijd vragen omdat er ook nog een commissie hier goedkeuring aan moet geven. Maar niets gaat vanzelf. Don Bosco krijgt veel tegenwerking, ook vanwege de ondertussen aartsbisschop van Turijn, zijn goede vriend Lorenzo. Maar er gebeuren ook mooie dingen. Twee van de oudere jongens van Don Bosco, ondertussen jonge mannen, zijn nu seminaristen. En Bruno, die gaat binnenkort trouwen. Aartsbisschop Lorenzo wil dat de seminaristen van Don Bosco naar het seminarie gaan en niet in het oratorium blijven werken en helpen. En omwille van het feit dat de congregatie van de Salesianen erkend is, maar nog niet is goedgekeurd, hoort Don Bosco eigenlijk te luisteren naar wat de bisschop van hem vraagt. Maar Don Bosco wil dit niet, omdat ze tot de congregatie horen. En na een confrontatie met de aartsbisschop verschijnt er in een krant iets over het feit dat aartsbisschop Lorenzo met al zijn krachten tegenwerkt. Don Bosco tegenwerkt. Hierdoor is de bisschop zeer boos, want de buitenwereld denkt nu dat de kerk geen eenheid heeft. De aartsbisschop van Turijn, Monseigneur Lorenzo, is ervan overtuigd dat Don Bosco dit artikel heeft geschreven. En ondanks het feit dat de priester dit ontkent, krijgt hij zware straffen opgelegd. Don Bosco mag de mis niet meer opdragen, geen biecht meer horen of bijeenkomsten leiden. Het is een hele zware tijd voor de priester. Hij schrijft ook naar de paus en hij krijgt volgend antwoord. We zijn bezorgd over het conflict tussen u en de aartsbisschop. Maar ik vraag u zich te onderwerpen aan de wil van kardinaal Fassati. Ook al heeft hij andere plannen met uw missie. Na het lezen van de brief zakt Don Bosco in elkaar.
8: Giovanni!
3: Don Bosco!
0: De gezondheid van Don Bosco is niet goed. Hij gaat snel achteruit. Alle jongens gaan naar de kapel om te bidden voor hun priester, voor hun vader. Ze beloven alles aan God. Ik zal dagelijks de rozenkrans bidden. Ik zal me bekeren. Ik zal een jaar vasten op brood en water. Ik zal de rest van mijn leven vasten. Don Cafasso geeft Giovanni Bosco de laatste sacramenten. De kinderen blijven heel de nacht rond de kamer van Don Bosco waken en bidden. Naast zijn bed staan er enkele jongens, Don Cafasso en zijn moeder. Ze bidden de rozenkrans heel de nacht door. Tegen de ochtend wordt Don Bosco wakker. Hij moet drinken. En even later kan hij zelfs weer opstaan, ook al is hij nog heel zwak. Samen met Don Cafasso gaan ze naar buiten. En Don Cafasso zegt aan zijn confrater, terwijl hij naar de kinderen wijst die op het plein zijn: kijk, ze hebben voortdurend naar je gezondheid gevraagd. En Don Bosco zegt aan zijn jongens: ik dank mijn leven aan jullie. Vanaf nu zal ik het helemaal aan jullie wijden.
9: Guarda, non hanno fatto altro che chiedere notizie sulla tua salute, continuamente.

Ik heb spijt van mijn zonde. Ik vraag uw vergiffenis, uw eminentie, en ik onderwerp mij aan uw autoriteit. Ik leg me in uw handen. De aartsbisschop verschiet een beetje van de woorden van Don Bosco en hij zegt: Ik schenk vergiffenis aan Don Giovanni Bosco en ik geef hem mijn zegen. Hierna vertrekt Don Bosco terug naar het oratorium. En juist op dat moment krijgt kardinaal Lorenzo te horen dat Don Bosco het artikel over hun confrontatie helemaal niet heeft geschreven. En de bisschop staat versteld en zegt: Dus had Don Bosco er echt niets mee te maken? Ondanks alle tegenwerking werd de congregatie toch opgericht.

Giovanni Cagliero, een van de eerste jongens van Don Bosco, werd bisschop van Patagonië in 1884 en kardinaal in 1915. Michael Leroy, nog een van de eerste jongens van Don Bosco, werd de eerste opvolger van de priester als leider van de Salesianen. Carlo Bussetti, een jongen die zich niet gelijk wou bekeren, behalve toen Don Bosco op sterven lag, heeft hij een belofte aan God gedaan dat als de priester zou genezen, hij zich zou bekeren. Deze jongen werd bouwondernemer. Giuseppe Bussetti, de broer van Carlo, bleef bij het oratorium als Salesiaan leek. Domenico Savio werd heilig verklaard in 1954. Don Giovanni Bosco stierf op 31 januari 1888 op de leeftijd van 72 jaar. In 1934 werd hij heilig verklaard. Bij zijn dood waren er al 1049 Salesianen in 58 huizen. Bij het maken van deze film in 2005 waren er meer dan 16.000 Salesianen met 1830 instellingen in 128 landen. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van ons filmprogramma Katovisie. We hebben in deze uitzending het tweede deel besproken van de film Don Bosco, een film van Lodovico Gasparini. Tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij bidden samen de complete dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. Daar vindt u het openingsvers, gevolgd door de schuldbelijdenis en de hymne op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1207 onderaan, psalmen bladzijde 1208. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1209. Daarna keert u terug naar bladzijde 684 voor het verdere verloop van de dagsluiting. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.

Het einde van de dag is een moment waarop we in grote dankbaarheid God kunnen danken voor al datgene wat we hebben ontvangen. Voor alle genade die Hij aan ons heeft uitgedeeld vandaag. Het is eveneens een goed moment om een gewetensonderzoek te houden en na te gaan waar we vandaag tekortgeschoten zijn, gekozen hebben om niet mee te werken met zijn genade en gezondigd hebben. Voor al deze momenten willen wij samen vergiffenis vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur. Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Want altijd zijt gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids. Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door u die mij altijd beschermt. Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Uit de diepte roep ik, Heer. Uit de diepte roep ik, Heer, luister naar mijn stem. Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed. Als gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u vind ik vergeving, daarom zoekt mijn hart naar u. Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. Gretig zie ik naar hem uit, meer dan wachters naar de ochtend. Meer dan wachters naar de ochtend, hunkert Israël naar hem. Want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de diepte roep ik, Heer.
Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Zondigt niet. De zon mag over uw toorn niet ondergaan. Geeft de duivel geen kans. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, Gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor U, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Van harte welkom bij deze aflevering, beste luisteraars van Radio Maria, van het programma Heiligen Getuigen, waar wij voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. We waren ondertussen aangekomen aan het moment waarop pater Maximiliaan begonnen was met de oprichting van de ridderschap der onbevlekte. We gaan verder om te kijken hoe dat apostolaatswerk zich verder heeft ontwikkeld. De eerste nummers van De Ridder werden op gewone drukkerijen klaargemaakt. Het allereerste nummer werd vervaardigd op een kleine drukkerij waarmee hij een voordelig contract sloot. De oplage van dit tijdschrift bedroeg 5000 exemplaren en bleef de eerste 2 jaren constant. De sociale moeilijkheden van die dagen waren enorm en dit noopte de redactie steeds naar een andere drukkerij te gaan. En zo kon het gebeuren dat De Ridder in het eerste jaar reeds 5 drukkers gehad had en dat zonder een al te best resultaat. Bij de steeds grotere onkosten kwamen nog de voortdurende stakingen, waardoor een regelmatig verzenden van het tijdschrift onmogelijk gemaakt werd. Wat te doen? Pater Maximiliaan ging naar de drukkerij van het Poolse leger, een geweldige drukkerij met de nieuwste vindingen. De eerste maanden gingen de zaken prachtig, maar toen kwamen er moeilijkheden, waardoor De Ridder er niet meer gedrukt mocht worden. Hoe kon het ook anders? Het leger had veel contact met de vrijmetselarij en dit tijdschrift was juist een felle tegenstander. Op dat moment kreeg de pater een gelukkige ingeving. Voor het klooster een drukmachine aanschaffen. Voorwaar een gedurfd plan, maar de verwezenlijking en de wonderlijke ontwikkeling zal ons overtuigen, zowel van de schranderheid als van de heiligheid van de initiatiefnemer. Wanneer men onafhankelijk is, meester van zijn eigen handelingen en daarin boven nog de materiële middelen heeft, laat deze dan gegeven zijn door gelijkgezinden, dan loopt alles gemakkelijk en normaal. Maar wanneer men onderdaan is en voor een klein initiatief de goedkeuring moet vragen aan zijn overste, om deze weer op zijn beurt rekening te laten houden met statuten en gewoonten van het kloosterleven, en bovendien nog dikwijls toestemming moeten hebben van de hele kloostergemeenschap, dan wordt elk initiatief, ook het mooiste, een probleem en vaak gedoemd om niet uitgevoerd te worden. Welnu, juist dit plan, een drukmachine aan te schaffen, haar naar het klooster te transporteren en het klooster om te toveren in een soort drukkerij, wist pater Maximiliaan te realiseren door zijn kracht en zijn vertrouwen in de onbevlekte enerzijds en anderzijds door zijn nederigheid, zijn beoefenen van de armoede en zijn gehoorzaamheid. Een drukmachine werd al spoedig gevonden. Er stond een machine buiten bedrijf bij de zusters van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid van Lagnivniki. En de oversten waren bijzonder vlug met het verlenen van verlof aan pater Maximiliaan. Maar omdat het verlof gebonden was aan de voorwaarde dat het klooster zelf er niets voor zou betalen, kwam men weer te staan tegenover de bekende moeilijkheid hoe het geld bij elkaar te brengen. Ook ditmaal gaf Onze Lieve Vrouw een teken dat ze hem beschermde. Maar pater Maximiliaan moest eerst persoonlijk betalen met een flinke vernedering. Op een avond in de recreatie, zo vertelt een medebroeder, meende een van onze paters geestig te moeten zijn terwille van een gast, pater Laurentius Simon. Deze was uit ons klooster te Chicopee in de Verenigde Staten en werd er later provinciaal van de Sint-Antonius-provincie. Nu was hij op familiebezoek in Polen. De bewuste pater nam direct De Ridder op de korrel. De samenstelling van het tijdschrift vond hij belachelijk
en de uitwerking van al dat werk voor de bekering van de mensen vond hij zeer twijfelachtig. Pater Maximiliaan bleef onverstoorbaar. Hij verdedigde zich niet, reageerde evenmin en zweeg. Tegen de verwachting van de grappenmaker in reageerde de gast onbevangen en met plechtige ernst zei hij: als het met de redactie van de ridder niet goed gaat, dan heeft hij de grootste schuld die in plaats van te helpen alleen maar opmerkingen maakt. En hij voegde eraan toe dat de volle zwaarte van het letterkundige gedeelte en het eigenlijke drukwerk niet alleen moest rusten op pater Maximiliaan, maar op alle kloosterlingen die daarvoor in aanmerking kwamen en dat alle kloosters van de provincie moesten helpen bij de onkosten. Toen keerde hij zich tot pater Maximiliaan en zei: om u te helpen, pater, geef ik als eerste mijn bijdrage. En hij gaf hem een cheque van $100. Zo had de onbevlekte deze keer de hulp laten komen uit het verre Amerika. De drukmachine werd hiermee betaald en men kon zelfs nog enkele magazijnen matrijzen kopen. Dit was het begin van een drukkerij die al spoedig iedereen zou verbazen. In het najaar van 1922 verliet pater Maximiliaan het klooster van Krakau en ging naar Grodno. Zo had de provinciaal beslist. Het klooster van Krakau, waarin ook het professaat was ondergebracht, had niet voldoende ruimte voor de ridder en was ook niet geschikt vanwege het dikwijls rumoerige werk van de machines, waardoor de studenten te gemakkelijk van hun studie werden afgeleid. Daarentegen had het klooster van Grodno, dat men nauwelijks 3 jaar geleden had teruggekregen, grote ruimte. Er was nog maar een kleine communiteit en het leek uitermate geschikt voor het werk van de ridder. Bovendien lag naast het klooster nog een stuk bouwgrond. Een jaar later was het hele convent, met uitzondering van de woonruimten der kloosterlingen, in beslag genomen door de drukkerij van de ridder, die als het ware om de eerste drukmachine van Krakau heen getoverd was. Niet alleen dit, maar men moest zelfs uitbreiden om de nieuwe roepingen, waarvoor pater Maximiliaan zorgde, plaats te kunnen bieden. In het verslag, uitgebracht op het provinciaal kapitel van juli 1927, wordt vermeld dat de ridder een oplage had van 60.000 exemplaren per maand en de Serafijnse fakkel, orgaan van de derde orde, had er 8.000. Er werkten 17 broeders. Dat pater Maximiliaan niet als gardiaan naar Grodno ging, lag voor de hand. Het besturen van de ridderschap en het werk daaraan verbonden zouden hem zeker niet in de gelegenheid gesteld hebben om ook nog te kunnen voldoen aan de verplichtingen van dit ambt en de diensten in de kerk. Maar pater Maximiliaan hield ook niet meer de directe leiding van de ridderschap. Men zou kunnen veronderstellen dat de provinciaal, nu de verdere ontwikkelingen van de ridderschap door hemzelf was goedgekeurd, geen enkele moeilijkheid zou hebben juist pater Maximiliaan met het bestuur van de ridderschap te belasten. En toch, door een persoonlijke en blijvende afgevaardigde te benoemen in Grodno, nam hij een in hoge mate wijs besluit: het bewaren van de eendracht in de communiteit, het voorkomen van mogelijke misverstanden tussen de gardiaan en de directeur van de ridderschap. Het afzwakken van twijfels bij zijn assistenten zullen de motieven geweest zijn van deze beslissing. Wij mogen er misschien nog een andere reden aan toevoegen: het afremmen van de ijver van pater Maximiliaan. Hoe het ook zij, de benoeming van een provinciale afgevaardigde had een dubbel heilzaam gevolg. Het eerste was de vrede en de eensgezindheid in Grodno en in de andere kloosters van de provincie. Het tweede, voor ons nog voornamer, was dat pater Maximiliaan juist door zijn nederige onderdanigheid
de echte ontwikkeling van de ridderschap vergemakkelijkte. Weer vinden wij Pater Maximiliaan sereen en rustig werkend aan zijn ideaal op de meest veilige weg, die van de gehoorzaamheid. De eerste provinciale afgevaardigde was Pater Melchior Fordon, wijs en voorzichtig, maar bovenal godvruchtig was hij een toegewijd apostel van Maria. Niet alleen begreep hij volledig de geest en de ijver van Pater Maximiliaan, maar hij was ook zijn trouwe tolk gedurende de lange afwezigheid in het sanatorium van Zakopane, waar hij weer moest worden opgenomen. Pater Melchior, die op 27 februari 1927 stierf, kort voor de terugkeer van Pater Maximiliaan in Grodno, was werkelijk een instrument van de goddelijke voorzienigheid. Alleen reeds zijn aanwezigheid was voldoende geweest om elke tegenstelling tussen de ridderschap en de communiteit te voorkomen. De vrede liep geen enkel gevaar, ook niet gedurende de laatste maanden van zijn ziekte, die zijn dood ten gevolge had. Wij weten niet wie wij het meest moeten bewonderen in deze periode, Pater Melchior of Pater Maximiliaan. De eerste heeft nooit iets van zijn taak laten voelen. Hij was meer vader en raadgever dan overste, of, zoals Pater Maximiliaan het uitdrukte, hij was de stem van moedertje, de wil van God wat de ridderschap en de ridder betrof. Zelf aangetast door de tering spoort hij Pater Maximiliaan aan in het sanatorium vooral te rusten en zich nergens zorgen over te maken. En Pater Maximiliaan antwoordt hem: ik zal volgens de gehoorzaamheid helemaal niets doen. De onbevlekte zal het zelf wel klaren. De hoogachting en eerbied die Pater Maximiliaan voor Pater Melchior geeft, is groot en hij moedigt zijn medewerkers dan ook steeds aan niet alleen zijn opdrachten, maar ook zijn raadgevingen nauwkeurig op te volgen en met al hun moeilijkheden naar hem toe te gaan. Toen hij hoorde dat Pater Melchior niet lang meer zou leven, schreef hij aan zijn broer Pater Alfons: je moet aan Pater Melchior zeggen dat wanneer hij in de hemel zal zijn, hij het bestuur van de ridderschap, de medebroeders, de moeilijkheden en ook mij niet mag vergeten. Weer later schreef hij aan Pater Alfons: vanuit de hemel zal Pater Melchior de ridder niet vergeten, want hij was er als het ware de raadgever en afgevaardigde van. Hoe dikwijls heeft hij mij aangemoedigd en raad gegeven in het werk voor de onbevlekte. Hoe vaak ben ik niet bij hem geweest als ik door en door bedroefd was en bijna geen moed meer had. Daarom is het toch wel gerechtvaardigd dat er een herdenkingsartikel verschijnt, niet alleen in de Serafijnse fakkel, maar ook in de ridder. 5 jaar later, als de ridderschap van de onbevlekte en haar tijdschrift zich wonderlijk ontwikkeld hebben, heeft Pater Maximiliaan in Grodno Pater Melchior ook niet vergeten. Op weg naar India voor de stichting van een derde stad der onbevlekte, schreef hij in de trein tussen Nagasaki en Modzi op 22 mei 1932 naar Polen: jullie moeten goed bidden voor deze derde stad der onbevlekte. Iemand heeft mij gezegd dat men moest spreken van de vierde en niet zonder reden. De eerste is immers in de hemel, waar de onbevlekte de overste is en de werkers, Pater Melchior, Pater Venantius, Pater Alfons, broeder Albertus enzovoort.

0: vermelden al dat pater Maximiliaan weer opgenomen werd in het sanatorium van Zakopane. Dit gebeurde in september 1926. Hoge koorts, flinke pijn in de schouders, bloedspuwingen en andere verschijnselen gaven te kennen dat de tuberculose zijn longen zwaar had aangetast. Om het onherstelbare te voorkomen, verboden de doktoren hem de winter in Grodno door te brengen en schreven een spoedopname in het sanatorium voor. Pater Maximiliaan moest alles in de steek laten en vertrok. Voor zijn medewerkers was het om de moed te verliezen. Pater Melchior bleek ook al niet een van de sterkste te zijn. Alleen pater Maximiliaan, sereen als altijd en in het volste vertrouwen op de bescherming van de onbevlekte, wanhoopte niet. Op 18 september 1926 verliet hij Grodno en steunend op het oordeel van de doktoren rekende hij erop met Pasen weer terug te zijn. Maar tegen alle verwachtingen in zal de ridder der onbevlekte zijn oplagen steeds vergroten en de weg effenen voor nog grotere ontwikkelingen van de ridderschap. Hier mogen wij wel even stilstaan voor een overweging. Meer dan het feit dat pater Maximiliaan zichtbaar beschermd werd door de onbevlekte, moeten wij vaststellen dat hij in deze voor hem zo zware maanden de vruchten plukte van zijn zeldzame voorzichtigheid en blinde gehoorzaamheid. De geschiedenis van de kerk telt niet weinig stichters en stichteressen die eens tot een of andere orde of congregatie behoorden en later uittraden om nieuwe instituten te stichten met andere doeleinden die beter beantwoorden aan de behoeften van hun tijd. We willen niet verhullen dat we ons bij het nagaan van deze eerste jaren van zijn apostolaat, waarin zoveel moeilijkheden liggen opgesloten, veroorzaakt door de remmende houding der oversten, ons meerdere malen hebben afgevraagd waarom hij niet eenzelfde weg gevolgd heeft om zo een nieuw instituut te stichten. Maar hoe meer wij ons verdiepen in zijn persoonlijkheid, des te meer raken wij overtuigd dat pater Maximiliaan aan alles behalve juist hieraan gedacht heeft. De gehoorzaamheid is niet maar een karaktertrek van hem, maar omvat heel zijn innerlijk leven. De bewondering die zijn werk oproept komt niet zozeer door de grootsheid van dit werk, doch veeleer door het feit dat hij erin slaagde met de uiterste nauwkeurigheid trouw te doen wat de oversten hem dag voor dag opdroegen en toestonden, niet meer, niet minder. Zo heeft zijn levensregel, een voortdurende versterving van zijn wil, over de ridderschap der onbevlekte de zegen van de hemel verkregen, die tevens de garantie was voor haar verdere ontwikkeling en overvloedige vruchten. Terzelfde tijd heeft hij met een ontzettend geduld, dat nodig is voor ieder godswerk op aarde, de geest van zijn medebroeders en oversten omgevormd, zodat deze van twijfelende en besluiteloze mannen moedige beschermers en harde medewerkers werden in het mariale apostolaat van de ridderschap der onbevlekte. Het werk van pater Karwatski, provinciaal, die weliswaar niet juridisch, maar toch in feite, kort voor het zoveelste verblijf in het sanatorium van pater Maximiliaan in Grodno een nieuwe afdeling van de ridderschap stichtte, werd door zijn opvolger, pater Hachela, voortgezet, opdat de ridder geen schade zou lijden door de ziekte van haar stichter. Pater Alfons, de jongere broer van pater Maximiliaan, werd in 1921 priester gewijd. Toen deze in 1922 zijn studies beëindigde, werd hij benoemd om hetzelfde professaat les te geven. maar rond kerstmis 1925 verplaatste pater provinciaal hem naar Grodno om zijn zwakke broer te helpen. Dit was een providentiële keuze. Als in 1927 pater Maximiliaan uit Zakopane terugkeert, hebben de ridderschap der onbevlekte en het tijdschrift zulke omvang genomen dat ze niet meer in Grodno kunnen blijven. De grote ruimten van het klooster zijn te klein geworden om al de machines, werkplaatsen en magazijnen nog langer te kunnen herbergen. Veel hiervan was te danken aan het werk van pater Alfons, die zijn apostolaat voor de onbevlekte niet uit liefde voor zijn broer, maar als overtuigde geestelijke leerling van hem uitvoerde. Het is te begrijpen dat toen pater Alfons zijn broer plotseling moest vervangen, hij echt niet wist waar te beginnen. Hij schreef hem een brief om hem de meest dringende aanwijzingen te vragen hoe hij moest handelen in de verschillende aangelegenheden van de ridderschap en haar apostolaat. Pater Maximiliaan antwoordde als volgt. Pater Provinciaal heeft mij geschreven dat ik geen enkele reis mag ondernemen en dat ik mij nergens mee mag bemoeien. Ik kan je dus geen raad geven, nog beslissingen nemen, daar de onbevlekte het zo wil. Als ik iets zou doen tegen haar wil, zou ik verkeerd doen. Doe zoals de onbevlekte je ingeeft. In een andere brief voegde hij eraan toe: het feit dat pater Provinciaal mij heeft geschreven dat ik mij nergens mee mag bemoeien, is een teken dat de onbevlekte het zo wil. Als ik anders zou handelen, dan zou ik haar plannen bederven. Mogen zij alleen elke gedachte van je, elk woord, elke handeling besturen, omdat je een heel nuttig instrument in haar handen mag zijn. Voor jou, voor het tijdschrift en de confraters, bid ik dikwijls onder de heilige mis. Pater Alfons nam de trein en ging naar Zakopane, maar ook daar ter plaatse bereikte hij niets. Ik heb geen verlof mij ergens mee te bemoeien. De onbevlekte mogen je helpen, was het antwoord. En het ging hier echt niet om een overdreven nauwgezetheid of scrupulositeit aan de kant van de provinciaal, noch van de kant van de zieke. De gezondheidstoestand van pater Maximiliaan was werkelijk ernstig. Een röntgenfoto van februari 1926 had duidelijk aangetoond dat zijn rechterlong ernstig was aangetast, zodat de behandelende geneesheer hem absolute rust en buitenlucht voorschreef en hem ten strengste verbood iets met zijn rechterhand op te tillen. Een tweede foto maakte de ernst van de ziekte nog duidelijker. Naast de verkalkte lagen van voorgaande beschadigingen werden weer nieuwe haarden ontdekt die weinig hoop lieten voor een volledig herstel. Als wij daaraan toevoegen dat behalve de ziekte van pater Maximiliaan ook pater Melchior dodelijk getroffen werd door de tuberculose en dat vele medebroeders van de Poolse provincie door dezelfde ziekte waren aangetast, dan had pater Provinciaal redenen te over om aan pater Maximiliaan elke zorg ten aanzien van het reilen en zeilen te Grodno te verbieden. Voorlopig had hij enkel als plicht te rusten en te trachten helemaal te genezen. Van de andere kant kon pater Maximiliaan, die zich geheel had toevertrouwd in de handen van zijn hemelse koningin, wiens wil hij erkende in de wil van de oversten, niet anders dan de weg kiezen van de heldhaftige gehoorzaamheid. Toch liet hij pater Alfons niet aan zijn lot over. De 29 brieven die bewaard bleven, bewijzen dat hij zijn broer wel wilde helpen om iedere dag te groeien in de liefde tot de onbevlekte, omdat hij de nieuwe roepingen die door de nieuwe vorm van het Maria-apostolaat werden aangetrokken zou kunnen vormen in dezelfde geest. Om pater Alfons te helpen alle moeilijkheden op te lossen, gaf hij hem de raad nederig hulp te vragen aan zijn oversten, vooral aan pater Melchior als afgevaardigde van de provinciaal. Omdat pater provinciaal mij schreef dat ik mij moest regelen naar het inzicht en de raad van pater Melchior, heb ik daar steeds gebruik van gemaakt. Want de goddelijke wil is gelijk aan de wil van de onbevlekte, is gelijk aan de wil van de provinciaal, is gelijk aan de raadgevingen van pater Melchior, aldus pater Maximiliaan. Voor de geestelijke leiding van de jonge roepingen gaf hij een maand tevoren de volgende richtlijn. Ik heb gemerkt dat er kloosterlingen zijn die zich meer gedragen volgens de reden dan volgens het geloof. Zij houden meer rekening met het natuurlijke dan met het bovennatuurlijke. Daardoor zien zij in de oversten eerder mensen die min of meer geleerd zijn dan vertegenwoordigers van God. O, wees toch waakzaam, opdat deze verwoestende pest die alle verdiensten van de gehoorzaamheid wegneemt, de medebroeders niet besmet. Niettegenstaande de ziekte van pater Maximiliaan en het feit dat pater Alfons niet voorbereid was op zijn taak van redacteur en directeur van de ridderschap, had de ridder bij de gelovigen van Polen zo'n vaste grond gekregen dat hij na 5 jaren een oplage had van 100.000 exemplaren. Op de eerste economische moeilijkheden volgde de beschikking over de nodige middelen, dankzij het feit dat er steeds meer giften binnenkwamen. Toen het vooroordeel op financieel gebied van de meest invloedrijke medebroeders van de provincie verdwenen was, het faillissement dat men in 1922 voorspeld had niet was uitgesproken en andere moeilijkheden ingegeven door menselijke voorzichtigheid overwonnen waren, kwamen er nieuwe moeilijkheden voor de ridder. Ditmaal echter uit een andere hoek. Enkele van diezelfde invloedrijke confraters vond namelijk dat men ook wel een beetje mocht rekenen op de activiteit van de ridderschap en de uitgave van het tijdschrift als op een veilige bron van inkomsten. Niet alleen voor het klooster van Grodno, maar voor alle kloosters van de provincie. Pater Maximiliaan voorkwam echter deze broederlijke fantasieën die schadelijk waren voor de ridderschap en voor de kloosterlijke armoede. Hij reageerde op de juiste tijd en met energie. We lezen alles in een brief aan pater Alfons. Beste broer, ikzelf sta te kijken dat, niettegenstaande mijn onwetendheid, mijn zwakte, mijn ellende en zoveel moeilijkheden, de ridder nog steeds bestaat en zich meer verbreidt dan welk ander tijdschrift ook. Meermalen als ik eens stilstond bij al die machines, heb ik mij afgevraagd, waar vandaan en waarom dit alles? Het antwoord was telkens hetzelfde, de onbevlekte. Zij bewijst wat zij kan en wil doen. Hoe groter de onbekwaamheid, hoe veelvuldiger de tegenslagen, des te meer wordt het duidelijk dat zij alles doet. Op deze vrijmoedige erkenning steunt heel de activiteit van onze ridderschap en het tijdschrift. Er is echter iets dat nog belangrijker is, namelijk het doel van dit alles, voor het rijk van de onbevlekte heel de wereld aan te trekken en te veroveren. Alle mensen die er zijn en nog zullen komen, maar nooit die vervloekte winst. Er is gezegd, nu wij de machines hebben, kunnen wij rekenen op de winst die deze machines maken. Op die manier wordt het middel het doel, en omgekeerd het doel het middel. Terwijl, als men zo redeneert, men niet denkt aan enige verdere ontwikkeling. De mensen gaan verloren. De duivelse pers spant zich koortsachtig in en zaait ongeloof en onzedigheid en wij zouden winst maken van de machines. Dan is het overduidelijk dat de vloek van Sint Franciscus zou moeten neerkomen op dit werk. Dat een rustig leventje zou verzekeren aan de kloosterlingen. Het zou een zegen van hierboven zijn als dan heel het werk vernietigd zou worden. Ik schrijf je dit, opdat je zou begrijpen wat er gaat gebeuren als we ons doel uit het oog verliezen. En omdat, als een enkeling zo denkt, je redenen hebt waarop je kunt steunen om je te verzetten. Later zullen we nog moeten spreken over de armoede van het werk van de ridderschap der Onbevlekte en de liefde die pater Maximiliaan voor deze bij uitstek Franciscaanse deugd koesterde. We willen dit hoofdstuk, dat gebaseerd is op feiten, afsluiten met nog enkele van zijn aanwijzingen. Om te voorkomen dat ook de kleinste gift voor iets anders besteed zou worden dan voor het eigenlijke doel van de ridderschap, werd in de lokalen van de redactie en de drukkerij geen enkele kachel gebruikt om de vorst van de Poolse winter te temperen. En pater Maximiliaan hield maar niet op zijn broeders aan te vuren steeds meer te houden van de Onbevlekte en hen te smeken de gewoonte van het roken op te geven ter ere van moedertje. Ik beveel je aan ervoor te zorgen dat de papiervoorraad voor de ridder niet uitgeput raakt. Ik heb aan de broeders geschreven dat ze niet moeten roken. Het is beter de vurigen te prijzen, opdat de lauwen verlangen hen na te volgen, dan de luien te berispen. Men vangt nu eenmaal meer vliegen met een druppel honing dan met een vat azijn. Je moet je niet bezorgd maken om de kritiek die geleverd wordt. Ik bid dat er steeds kritiek zal zijn. Zoals stenen het fundament vormen van grote gebouwen, zo zullen deze kleine offers, waardoor de zegen van moedertje over de ridderschap verkregen wordt, het fundament vormen, niet van één enkel gebouw, maar van de steden van de Onbevlekte. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Een volgende keer gaan we verder met hoofdstuk 6. En dat draagt de titel Niepokalanov. En dan spreken we over de periode van 1927 tot 1930. En dat is natuurlijk voor een volgende keer. Rest mij enkel nog maar om u van harte te danken voor uw luisterend oor en te hopen dat u ook een volgende keer opnieuw mag afstemmen op het programma Heiligen Getuigen. Dan leert u het leven van de heilige pater Maximiliaan Kolbe, die stierf uit liefde, beter kennen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalypse.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 332 en wij lezen Handelingen hoofdstuk 11, de eerste brief aan de Korintiërs hoofdstukken 3 en 4 en Spreuken hoofdstuk 27 versen 23 tot en met 27. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, in deze tijdsperiode de kerk lezen wij vandaag in het boek Handelingen van de Apostelen hoe Petrus zijn gedrag verklaart bij de Joden in Jeruzalem, aangezien wij gisteren gelezen hebben hoe hij bij een niet besneden man binnenging in zijn huis. Wij lezen ook verder in de eerste brief aan de Korintiërs. Het is altijd leuk om de brieven uit het Nieuwe Testament te lezen, natuurlijk omdat ze deel uitmaken van de Heilige Schrift, maar ook omdat er zoveel zinnen zijn die ons heel bekend voorkomen, omdat ze deel uitmaken van de liturgie, van het getijdengebed en in het algemeen zeer bekend zijn. Zo beginnen wij vandaag onze passage uit de eerste brief aan de Korintiërs met Paulus die zegt: melk moest ik u geven, geen vast voedsel. Dat kon u nog niet verdragen. Beste luisteraars, wij gaan eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 11. Petrus verklaart in Jeruzalem zijn optreden. De apostelen en de broeders in Judea hoorden dat ook de heidenen het woord van God aanvaarden. Toen Petrus in Jeruzalem kwam, maakten de gelovigen die besneden waren hem verwijten. Ze zeiden: "Jij bent in huis geweest bij onbesnedenen en hebt met hen gegeten." Daarop begon Petrus het hun precies uiteen te zetten. "Ik raakte," zei hij, "in de stad Joppe tijdens het bidden in extase, en ik kreeg een visioen. Er kwam iets naar beneden als een groot laken, dat aan de vier punten werd neergelaten uit de hemel, en het kwam vlak bij mij. Met gespannen aandacht keek ik erin, en ik zag de viervoetige dieren van de aarde, de wilde beesten, de kruipende dieren en de vogels van de hemel. Ook hoorde ik een stem tegen mij zeggen: "Vooruit, Petrus, slacht en eet." Maar ik zei: "Geen sprake van, Heer, want iets dat onrein is of niet zuiver, is nog nooit mijn mond binnengekomen." Maar voor de tweede keer klonk nu de stem uit de hemel: "Wat God gezuiverd heeft, moet jij niet onrein maken." Dit gebeurde tot drie maal toe. Daarna werd alles weer omhoog getrokken naar de hemel. Op hetzelfde ogenblik stonden voor het huis waarin wij ons bevonden drie mannen die vanuit Caesarea naar mij toe waren gestuurd. De geest zei me dat ik zonder aarzelen met hen mee moest gaan. Ook deze zes broeders gingen met mij mee, en wij zijn bij die man naar binnen gegaan. Hij vertelde ons hoe hij de engel in zijn huis had zien staan, die zei: "Stuur iemand naar Joppe om Simon te halen, die ook Petrus genoemd wordt. Hij zal woorden tot u spreken, waardoor u gered zult worden, u en al uw huisgenoten." Nauwelijks was ik begonnen te spreken, of de Heilige Geest daalde op hen neer, zoals in het begin ook op ons. Ik moest denken aan het woord dat de Heer gesproken heeft: "Johannes doopte in water, maar jullie zullen gedoopt worden in Heilige Geest." Als God dus aan hen dezelfde gave heeft geschonken als aan ons, toen wij in de Heer Jezus Christus gingen geloven, wie ben ik dan dat ik God had kunnen tegenhouden? Toen ze dit gehoord hadden, waren ze gerustgesteld, en ze verheerlijkten God met de woorden: "Blijkbaar heeft God ook aan de heidenen de bekering ten leven gegeven." In Antiochië ontstaat een christelijke gemeente. Zij die sinds de noodtoestand na Stefanus' dood verspreid waren geraakt, trokken verder tot Fenicië, Cyprus en Antiochië, terwijl zij aan niemand het woord verkondigden dan alleen aan de Joden. Maar er waren ook mensen uit Cyprus en Cyrene bij, die in Antiochië ook aan de Hellenisten de goede boodschap gingen verkondigen, dat Jezus de Heer is. De Heer stond hen terzijde. Een groot aantal mensen kwam tot geloof en bekeerde zich tot de Heer. Berichten over hen kwamen de gemeente in Jeruzalem ter oren, en men stuurde Barnabas naar Antiochië. Toen hij daar zag hoezeer God hen begunstigde, verheugde hij zich, en hij spoorde iedereen aan om met hart en ziel trouw te blijven aan de Heer. Want hij was een voortreffelijk man, vol heilige geest en geloof. Een grote groep sloot zich aan bij de Heer. Daarna vertrok hij naar Tarsus om Saulus te zoeken. Toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een vol jaar lang maakten zij deel uit van de gemeente en gaven ze onderricht aan een grote groep mensen. Het was ook in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. Antiochië ondersteunt Judea. In die dagen kwamen er uit Jeruzalem profeten naar Antiochië,
Een van hen, Agabus geheten, kondigde door de geest aan dat de wereld weldra door een zware hongersnood zou worden getroffen. Dit is onder Claudius gebeurd. De leerlingen besloten dat ieder van hen naar vermogen zou bijdragen aan de ondersteuning van de broeders die in Judea woonden. Dat deden ze. En ze stuurden Barnabas en Saulus naar de oudsten om de opbrengst te overhandigen. De eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 3. Maar het was mij destijds niet mogelijk, broeders en zusters, tot u te spreken alsof u reeds geestelijk was en geen zondig leven meer leidde. In Christus was u nog zo onnozel. Melk moest ik u geven, geen vast voedsel. Dat kon u nog niet verdragen. Zelfs nu kunt u het niet, want u leidt nog altijd een zondig leven. Of is het geen uiting van een zondig leven en van klein menselijk gedrag? Dat er onder u jaloersheid en ruzies bestaan. Als de een zegt, ik ben van Paulus, en de ander, ik ben van Apollos. Bent u dan niet al te menselijk? Apollos en Paulus. Wat zijn Apollos en Paulus eigenlijk? Niet meer dan dienaren die u geholpen hebben om tot het geloof te komen, en wel ieder op zijn eigen manier, zoals de Heer het ons vergund heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de groei. Nog hij die plant betekent iets, nog hij die begiet, maar alleen God die de wasdom geeft. Wie plant en wie begiet staan op één lijn, al ontvangt wel ieder loon naar eigen inspanning. Gods medewerkers zijn wij, Gods akker, Gods bouwwerk bent u. Na de mij gegeven genade van God heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Maar laat iedereen uitkijken hoe hij daarop verder bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus. Of men nu op deze grondslag verder gaat met goud, zilver, kostbare stenen, of met hout, hooi en stro, ieders werk zal aan het licht komen. De oordeelsdag zal het aantonen. Want die verschijnt met vuur, en het vuur zal uitwijzen wat ieders werk waard is. Houdt het bouwwerk dat iemand optrok stand, dan zal hij loon ontvangen. Verbrandt het, dan zal hij schade lijden. Hij zelf zal gered worden, maar, om het zo te zeggen, door het vuur heen. Weet u niet dat u Gods tempel bent? En dat de geest van God in u woont. Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig. En die tempel bent u. Laat niemand zichzelf iets wijs maken. Als iemand onder u wijs meent te zijn, wijs volgens de opvattingen van deze wereld, dan moet hij dwaas worden om wijs te kunnen zijn. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. Er staat immers geschreven. Hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid. En elders, de Heer kent de gedachten van de wijzen. Hij weet hoe vergeefs ze zijn. Laat daarom niemand zich beroemen op mensen. Want alles is van u. Paulus, Apollos of Kefas, de wereld, het leven of de dood, het heden of de toekomst, alles is van u. Maar u bent van Christus en Christus is van God. Hoofdstuk 4. Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. Wel nu,
Van een beheerder wordt niets anders geëist dan dat hij betrouwbaar blijkt. Mij is echter weinig gelegen aan uw oordeel, of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrij uit. Hij die over mij oordeelt, is de Heer. Oordeel dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder de lof die hem toekomt ontvangen van God. Broeders en zusters, ik heb dit op mij en Apollos toegepast omwille van u, opdat u van ons leert dat men niet de ene persoon mag verheerlijken ten koste van de andere. Trouwens, wie vindt u zo belangrijk? Wat hebt u dat u niet gekregen hebt? En als u alles gekregen hebt, waarom dan die drukte alsof het van uzelf komt? U bent blijkbaar al verzadigd, u bent al rijk, u regeert al zonder ons. Ach, was het maar waar, dan mochten wij misschien wel delen in uw koningschap. Want ons, apostelen, heeft God volgens mij de minste plaats toegewezen, die van ter dood veroordeelden. We zijn een schouwspel geworden voor heel de wereld, voor engelen en voor mensen. Wij zijn dwaas terwille van Christus, en u bent zo verstandig in Christus. Wij zijn zwak, u bent sterk, u geëerd, wij geminacht. Tot nu toe lijden wij honger en dorst, wij zijn naakt en krijgen slaag, wij zijn dakloos en matten ons af om met eigen handen de kost te verdienen. Worden wij uitgescholden, dan zegenen wij. Worden wij vervolgd, dan verdragen wij het. Op smaad antwoorden wij minzaam. Wij worden nog steeds behandeld als het schuim der aarde, als het uitvaagsel van de maatschappij. Niet om u beschaamd te maken, schrijf ik dit, maar om u te vermanen als mijn dierbare kinderen. Misschien hebt u in Christus 1000 opvoeders, maar veel vaders hebt u niet. Ik ben het die u door het evangelie in Christus Jezus heb verwekt. Ik mag u dus aansporen. Neem een voorbeeld aan mij. Daarom ook heb ik Timotheus naar u toegestuurd. Hij is mijn geliefd en trouw kind in de Heer. En hij zal u mijn christelijke levensleer in herinnering brengen, zoals ik die overal in elke gemeente verkondig. In de veronderstelling dat ik toch niet bij u zou komen, hebben sommigen een grote mond opgezet. Maar binnenkort kom ik, als de Heer het wil. En dan zal ik wel merken of de daden van deze opgeblazen lieden overeenkomen met hun woorden. Het Koninkrijk van God bestaat nu eenmaal niet in woorden, maar in daden. Wat kiest u? Moet ik met de zweep bij u komen, of met liefde en in een geest van zachtmoedigheid? Spreuken, hoofdstuk 27, versen 23 tot en met 27. Houd in de gaten hoe het met je vee staat en zorg voor je kudde. Want rijkdom duurt niet eeuwig, evenmin als een kroon van generatie op generatie. Als het gras verdwenen is en het nagras zich vertoont en de kruiden op de bergen zijn verzameld, dan heb je lammeren voor je kleding en bokken om een akker te kopen. Dan heb je voldoende geitenmelk als voedsel voor jezelf en je huis, en als levensonderhoud voor je dienstmaagden.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 332 en we hebben zo net gelezen Handelingen hoofdstuk 11, Eerste brief aan de Korintiërs hoofdstukken 3 en 4 en Spreuken hoofdstuk 27, versen 23 tot en met 27. Wij lezen vandaag nog een citaat van de heilige Johannes Chrysostomus. Niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus. En zie hoe Paulus dit aantoont met gewone gedachten. Wat hij bedoelt is het volgende. Ik heb u Christus verkondigd en u zodoende het fundament geleverd. Zie nu toe hoe ge daar verder opbouwt. Uit ijdele glorie of om zijn leerlingen van hem te verwijderen en aan mensen toe te vertrouwen? Pas op voor verdeeldheid, want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt. Laten we dan voortbouwen op dat fundament, ons vasthechten aan dat fundament, zoals een rank zich aan de wijnstok hecht. Niets mag er staan tussen ons en Christus. Als dat wel het geval zou zijn, gaan wij aanstonds verloren. Een rank put het sap uit haar verbondenheid met de wijnstok. Een bouwwerk staat slechts stevig als het op een fundament is gebouwd. Staat het daarnaast, dan valt het in elkaar, omdat het op niets steunt. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 332. Morgen staan wij weer paraat, dan is het dag 333 en lezen wij samen Handelingen hoofdstuk 12, de eerste brief aan de Korintiërs hoofdstukken 5 en 6 en Spreuken hoofdstuk 28, versen 1 tot en met 3. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan u de rozenkrans bidden. We bidden en overwegen de blijde mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We overwegen het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Onze Vader, die

0: In de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Overwegen het tweede tintje van de blijde mysteries. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We overwegen het derde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Zie, ik verkondig u een grote boodschap, een grote vreugde die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We overwegen het vierde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt opgedragen in de tempel aan de Vader. Mijn ogen hebben u heil aanschouwd, dat gij bereid hebt voor alle volken, een licht dat straalt voor alle heidenen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Overwegen het vijfde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt teruggevonden in de tempel, te midden van de leraren. Jezus antwoordde, waarom heb je mij gezocht? Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Beste luisteraars, we hebben u samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Wees ons nabij.
1: Welkom bij Radio Maria.
2: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
2: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
3: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Mij geschieden naar uw woord.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
3: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
2: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
3: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 48. Hij kwam in Jericho en trok door de stad. Daar was een man die Zaccheus heette. Hij was oppertollenaar en hij was rijk. Hij wilde wel eens zien wat Jezus voor iemand was, maar het lukte hem niet vanwege de mensenmassa, want hij was klein van stuk. Daarom rende hij vooruit en klom in een moerbeivijgenboom om hem te zien te krijgen, want hij zou daar voorbij komen. Toen Jezus bij die plek kwam, keek hij omhoog en zei tegen hem: Zaccheus, kom vlug naar beneden, vandaag moet ik in uw huis verblijven. Hij kwam vlug naar beneden en ontving hem met vreugde. Iedereen die het zag, sprak er schande van. Hij neemt zijn intrek bij een zondaar, zeiden ze. Zaccheus richtte zich tot de Heer. Heer, zei hij, hierbij geef ik de helft van mijn bezit aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Jezus zei tegen hem: vandaag is er redding gekomen voor dit huis, want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is immers gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. Aan de mensen die dit hoorden vertelde hij ook nog een gelijkenis, omdat hij dichtbij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God nu dadelijk zou verschijnen. Hij zei: iemand van adel vertrok naar een ver land om het koningschap te ontvangen en dan terug te keren. Hij riep 10 van zijn dienaren en gaf hun 10 pond. Doe daar zaken mee, totdat ik terugkom, zei hij. Zijn landgenoten haatten hem en stuurden hem een gezantschap achterna met de boodschap: wij willen deze man niet als koning. Toen hij terugkwam na de aanvaarding van het koningschap, liet hij die knechten roepen aan wie hij het geld gegeven had. Hij wilde weten wat zij voor zaken gedaan hadden. De eerste verscheen en zei: uw pondheer heeft 10 pond opgeleverd. Hij zei tegen hem: uitstekend, goede dienaar. Omdat je in het klein betrouwbaar bent geweest, krijg je het gezag over 10 steden. De tweede kwam en zei: uw pondheer heeft 5 pond opgebracht. Tegen hem zei hij: en jij wordt de baas over 5 steden. De volgende kwam en zei: hier is uw pond, heer. Ik heb het bewaard in een doek, want ik was bang voor u. U bent hard, u eist terug wat u niet hebt uitgezet en u oogst wat u niet hebt gezaaid. Tegen hem zei hij: met je eigen woorden zal ik je veroordelen. Je bent een slechte dienaar. Je wist dat ik hard ben, dat ik terugeis wat ik niet heb uitgezet en oogst wat ik niet heb gezaaid. Waarom heb je mijn geld niet naar een bank gebracht? Dan had ik het bij mijn terugkomst met rente kunnen opvragen. En tegen zijn helper zei hij: neem hem het pond af en geef het aan hem die de 10 ponden heeft. Maar heer, hij heeft al 10 ponden, zeiden ze. Ik zeg jullie, aan ieder die heeft, zal gegeven worden, maar aan degene die niet heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat hij heeft. En breng me nu die vijanden hier die mij niet als koning wilden, en steek hen voor mijn ogen neer. Nadat hij dit gezegd had, zette Jezus zijn reis naar Jeruzalem voort. Toen hij dicht bij Betfage en Betanië kwam, bij de zogeheten Olijfberg, stuurde hij 2 van zijn leerlingen erop uit met de opdracht: ga naar het dorp daar vlak voor je. Als je er binnenkomt, zul je een veulen vinden dat vastgebonden staat en waarop nog geen mens heeft gezeten. Maak het los en breng het mee. En als iemand jullie vraagt: waarom maken jullie dat veulen los? Zeg dan: de Heer heeft het nodig. Met deze opdracht gingen ze weg. En ze troffen het zo aan als hij hun gezegd had. Toen ze het veulen wilden losmaken, riepen de eigenaars: "Waarom maken jullie het veulen los?" Zij antwoordden: "De Heer heeft het nodig." En ze brachten het naar Jezus, legden hun kleren op het veulen en hielpen Jezus erop. En waar hij reed, spreidden ze hun kleren op de weg. Hij kwam steeds dichter bij de stad. Waar de weg de Olijfberg afgaat, begonnen al zijn leerlingen vrolijk en uit volle borst God te prijzen om alle machtige daden die ze hadden gezien. Ze riepen: "Gezegend is de koning die komt in de naam van de Heer. In de hemel vrede, glorie in de hoogste hemel." Enkele fariseeën in de menigte zeiden tegen hem: "Meester, wijs uw leerlingen terecht." Hij antwoordde: "Ik zeg u, als zij zwijgen, zullen de stenen schreeuwen." Toen hij, vlakbij gekomen, de stad zag liggen, barstte hij om haar in tranen uit. Hij zei: "Zag u op deze dag maar de weg naar de vrede, maar die is verborgen voor uw ogen. Er zal een tijd komen dat uw vijanden een wal tegen u opwerpen, u omsingelen en u van alle kanten insluiten. Ze zullen u tegen de grond slaan en ook uw kinderen, en ze zullen van u geen steen op de andere laten, omdat u, toen God naar u omkeek, dat niet hebt onderkend." Hij ging de tempel binnen en begon de kooplui te verjagen. Hij zei tegen hen: "Er staat geschreven, mijn huis zal een huis van gebed zijn, maar u hebt er een rovershol van gemaakt." Dagelijks gaf hij in de tempel onderricht. De hoge priesters en de schriftgeleerden wilden hem uit de weg ruimen, evenals de leiders van het volk. Maar ze vonden niets wat ze konden doen, want heel het volk hing aan zijn lippen.

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 47. Op een van die dagen dat hij in de tempel onderricht gaf aan het volk en de goede boodschap verkondigde, kwamen de hoge priesters en de schriftgeleerden samen met de oudsten op hem af en zeiden tegen hem: "Vertel ons eens, met welke bevoegdheid doet u dit? Of wie heeft u deze bevoegdheid gegeven?" Hij gaf hun ten antwoord: "Ik zal u ook een vraag stellen. Vertel me eens, de doop van Johannes, kwam die van de hemel of van de mensen?" Zij overlegden met elkaar. Antwoorden we: "Van de hemel," dan zegt hij: "Waarom hebt u hem dan geen geloof geschonken?" Maar antwoorden we: "Van de mensen," dan zal heel het volk ons stenigen, want ze zijn ervan overtuigd dat Johannes een profeet was. Ze antwoordden dus dat ze niet wisten waar die vandaan kwam. Daarop zei Jezus tegen hem: "Dan zeg ik u ook niet met welke bevoegdheid ik dit doe." Hij richtte zich nu tot het volk met deze gelijkenis. Iemand legde eens een wijngaard aan. Hij verpachtte hem aan wijnbouwers en ging voor lange tijd naar het buitenland. Toen het er de tijd voor was, stuurde hij een slaaf naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst van de wijngaard in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers gaven hem een pak slaag en stuurden hem met lege handen terug. Hij zond nog een andere slaaf, maar ook die gaven ze een pak slaag, ze mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug. Hij zond nog een derde, maar ook die takelden zij toe en ze gooiden hem de wijngaard uit. "Wat moet ik nu doen?" zei de eigenaar van de wijngaard. "Ik zal mijn liefste zoon zenden, hem zullen ze toch wel ontzien." Maar toen de wijnbouwers hem zagen, zeiden ze tegen elkaar: "Dat is de erfgenaam. Laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons." Ze gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? Hij zal komen en die wijnbouwers ter dood brengen, en de wijngaard zal hij aan anderen geven. Toen ze dat hoorden, zeiden ze: "Dat nooit." Hij keek hen aan en zei: "Wat betekent dan dit schriftwoord? De steen die de bouwlieden hadden afgekeurd, die is de hoeksteen geworden. Iedereen die over deze steen valt, valt te pletter. En als hij op je valt, word je vermorzeld." De schriftgeleerden en de hoge priesters hadden hem het liefst meteen opgepakt, ook al waren ze bang voor het volk, want ze begrepen dat hij met die gelijkenis op hen had gedoeld. Ze letten scherp op hem en stuurden handlangers die zich moesten voordoen als rechtvaardigen om hem op een uitspraak te kunnen betrappen waardoor ze hem konden uitleveren aan de gouverneur, het bevoegd gezag. Ze legden hem een vraag voor: "Meester, wij weten dat u recht in de leer bent. U geeft zonder aanzien des persoons en naar waarheid onderricht over de weg van God. Mogen we aan de keizer belasting betalen of niet?" Maar hij doorzag hun valse bedoeling en zei: "Laat mij eens een denari zien. Wiens afbeelding staat erop, wiens opschrift?" "Die van de keizer," antwoordden ze. Daarop zei hij tegen hen: "Geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is." Ze konden hem in het bijzijn van het volk op geen enkel woord vangen. Verbaasd over zijn antwoord, deden ze er het zwijgen toe. Nu kwamen er enkele Sadduceeën bij hem met een vraag. Zij bestrijden dat er een opstanding is. "Meester," zeiden ze, "Mozes heeft ons dit voorgeschreven. Als een getrouwd man sterft zonder dat hij kinderen heeft, moet zijn broer trouwen met die vrouw en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Nu waren er eens 7 broers. De eerste trouwde met een vrouw en stierf kinderloos. Ook de tweede en de derde trouwden met haar, en zo alle 7. Maar ze stierven alle zonder kinderen na te laten. Nadien stierf ook de vrouw. Wiens vrouw zal zij nu zijn bij de opstanding?"
Ze hebben haar toch alle zeven als vrouw gehad. Jezus zei tegen hen: de kinderen van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkt, maar zij die waardig zijn bevonden om deel te krijgen aan de andere wereld en aan de opstanding uit de doden, huwen niet en worden niet uitgehuwelijkt. Zij kunnen immers niet meer sterven, want ze zijn aan engelen gelijk, en als kinderen van de opstanding zijn het kinderen van God. Dat de doden worden opgewekt, heeft Mozes zelf te verstaan gegeven in het verhaal van de doornstruik, waarin hij de Heer aanduidt als de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem leven ze allemaal. Nu namen enkele schriftgeleerden het woord. Meester, zeiden ze, dat hebt u goed gezegd. Want men durfde hem verder niets meer te vragen. Toen zei hij tegen hen: hoe kan men zeggen dat de Messias de zoon van David is? Want David zegt zelf in het boek van de Psalmen: de Heer heeft tot mijn Heer gezegd: ga zitten aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden als een voetbank voor uw voeten heb gelegd. David noemt hem dus Heer. Hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Ten aanhoren van heel het volk zei hij tegen zijn leerlingen: pas op voor de schriftgeleerden, die graag rondlopen in plechtige gewaden, ervan houden gegroet te worden op het marktplein en vooraan te zitten in de synagoge en bij het feestmaal op de ereplaats. Ze eten de huizen van de weduwe op en voor de schijn zeggen ze lange gebeden. Over die mensen zal een bijzonder streng vonnis worden geveld.

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 38. Hij keek toe hoe de rijken hun gaven in de offerkist wierpen. Ook zag hij een arme weduwe die er een paar muntjes in deed. Hij zei: om jullie de waarheid te zeggen, die arme weduwe heeft er meer in gegooid dan alle anderen, want alle gooiden er iets in van hun overvloed, maar zij offerde van haar armoede alles wat ze heeft om van te leven. Het gesprek kwam op de tempel. Men zei dat die met fraaie stenen en wijgeschenken was versierd. Maar hij zei: er zal een tijd komen dat van alles wat u daar ziet geen steen op de andere zal blijven. Ze worden allemaal neergehaald. Daarop vroegen ze hem: meester, wanneer zal dat plaatsvinden en wat zal het teken zijn dat dit gaat gebeuren? Kijk uit, zei hij, dat u niet op een dwaalspoor wordt gebracht, want velen zullen optreden in mijn naam en zeggen: ik ben het, of de tijd is gekomen. Loop niet achter hen aan. Wanneer u hoort van oorlogen en onlusten, wees dan niet verontrust, want dat moet eerst gebeuren, maar het is niet meteen het einde. Toen zei hij hun: het ene volk zal opstaan tegen het andere en het ene koninkrijk tegen het andere. Er zullen zware aardbevingen zijn en op verschillende plaatsen hongersnood en pest. En er zullen zich schrikwekkende en grote tekenen voordoen aan de hemel. Maar voordat dit allemaal gebeurt, zal men u oppakken en vervolgen, u uitleveren aan de synagogen en u gevangen zetten. U wordt voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam. Dat geeft u de gelegenheid om te getuigen. Neem u heilig voor om u er van tevoren geen zorgen over te maken hoe u zich zult verdedigen. Want ik zal u wijze woorden in de mond leggen, zodat geen van uw tegenstanders u zal kunnen weerstaan of tegenspreken. U zult zelfs door uw ouders, uw broers en zusters, uw familie en vrienden worden uitgeleverd en sommige van u zal men ter dood brengen. U zult door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam. Maar geen haar van uw hoofd zal gekrenkt worden. Als u volhardt, zult u uw leven winnen. Wanneer u Jeruzalem door legers omsingeld ziet, weet dan dat haar verwoesting dichtbij is. Laten de inwoners van Judea dan de bergen invluchten. Wie in de stad is, moet haar verlaten, en wie op het land is, moet haar niet binnengaan. Dagen van vergelding zijn dit, waarin alles wat er geschreven staat in vervulling gaat. Wee de vrouwen die zwanger zijn in die dagen, of een kind aan de borst hebben, want het land zal in diepe nood verkeren, en dit volk zal door Gods toorn worden getroffen. Ze zullen vallen door het scherp van het zwaard en als gevangenen worden afgevoerd naar alle heidense volken. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijd van de heidenen voorbij is. Er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren. En op aarde zullen de volken in paniek raken, radeloos door het gebulder van de zee en de golven. De mensen zullen het besterven van schrik en spanning om wat de wereld gaat overkomen, want de hemelse machten zullen wankelen. Dan zullen ze de mensenzoon met veel macht en heerlijkheid zien komen op een wolk. Als dat gaat gebeuren, sta dan op, recht en fier, want uw verlossing is dichtbij. Hij vertelde hun een gelijkenis. Kijk naar de vijg of naar een andere boom. Zodra u ze ziet uitbotten, weet u vanzelf dat de zomer in aantocht is. Zo moet u ook, als u dit ziet gebeuren, weten dat het koninkrijk van God dichtbij is. Ik verzeker u, deze generatie gaat niet voorbij voordat dit alles gebeurd is. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Zorg ervoor dat u niet versuft raakt door de roes van dronkenschap en door de zorgen van het leven, en dat die dag u niet plotseling overvalt als een klapnet, want hij zal komen

over alle bewoners van heel de aarde. Blijf te allen tijden waakzaam en bid dat u de kracht zult hebben om te ontkomen aan alles wat er gaat gebeuren en rechtop te staan voor de mensenzoon. Overdag gaf hij onderricht in de tempel, maar de nachten bracht hij buiten de stad door op de zogeheten Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam heel het volk bij hem in de tempel om naar hem te luisteren.

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 71. Nu naderde het feest van de ongedecemde broden, het zogeheten paasfeest. De hoge priesters en de schriftgeleerden bleven zoeken naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen, want ze waren bang voor het volk. Toen nam de Satan zijn intrek bij Judas, ook Iscariot geheten, die behoorde tot de kring van de 12. Hij ging naar de hoge priesters en de tempelwacht en overlegde met hen hoe hij hem aan hen zou kunnen overleveren. Ze waren daar zeer mee ingenomen en spraken af hem geld te geven. Hij ging akkoord en zocht daar een goede gelegenheid om hem aan hen over te leveren zonder dat de mensen het merkten. Toen brak de dag van de ongedecemde broden aan, de dag waarop het paaslam geslacht moest worden. Jezus stuurde Petrus en Johannes erop uit met de opdracht: ga ons paasmaal voorbereiden. Waar wilt u dat we het voorbereiden? Vroegen ze hem. Hij zei hun: meteen als je de stad inkomt, treffen jullie iemand die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat. En zeg tegen de heer des huizes: de meester laat u vragen, waar is de kamer waar ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? Hij wijst je dan een ruime bovenzaal die al is ingericht. Maak het daar klaar. Ze vertrokken en troffen het zo aan als zij hun gezegd had. En ze maakten het paasmaal klaar. Toen het uur gekomen was, ging hij met de apostelen aan tafel. Hij zei tegen hen: vurig heb ik ernaar verlangd om dit paasmaal met jullie te eten voor mijn lijden. Want ik zeg jullie dat ik het niet meer zal eten tot de vervulling ervan in het koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak het dankgebed en zei: neem deze beker en laat hem rondgaan. Want ik zeg jullie dat ik van nu af aan niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok totdat het koninkrijk van God gekomen is. Hij nam een brood, sprak het dankgebed, brak het brood in stukken en gaf het hun en zei: dit is mijn lichaam, het wordt voor jullie gegeven, blijf dit doen om mij te gedenken. Na de maaltijd zei hij zo ook van de beker: deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed, hij wordt voor jullie leeggegoten. Maar zie, de man die mij overlevert ligt hier met mij aan tafel. Want de mensenzoon gaat wel zijn voorbestemde weg, maar wee de mens door wie hij wordt overgeleverd. Toen begonnen ze er met elkaar over te praten wie van hen het zou kunnen zijn die dat ging doen. Ook ontstond er onder hen oneenigheid over de vraag wie van hen wel het belangrijkst was. Hij zei hun echter: bij de heidenen spelen koningen de baas. Bij hen laten machthebbers zich weldoener noemen. Bij jullie mag dat niet zo zijn. De grootste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. Want wie is het belangrijkst? Die aan tafel ligt of die bedient? Die aan tafel ligt toch zeker. Maar ik ben in jullie midden de dienaar. Jullie zijn altijd bij mij gebleven als ik werd beproefd. Zoals mijn vader mij het koningschap heeft aangeboden, zo bied ik jullie een plaats aan in mijn koninkrijk om te eten en te drinken aan mijn tafel. Jullie zullen op tronen zitten om te oordelen over de 12 stammen van Israël. Simon, Simon, de Satan heeft geëist jullie te mogen ziften als het koren. Ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zou bezwijken. Als je eenmaal tot inkeer bent gekomen, sterk dan op jouw beurt je broeders. Hij zei hem: Heer, ik ben bereid met u zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zei: Petrus, ik zeg je, voordat vandaag de haan kraait, zul je 3 keer geloochend hebben dat je me kent. Hij zei hun: toen ik jullie erop uitstuurde zonder beurs, reistas en schoenen,
Zijn jullie toen iets te kort gekomen? Nee, niets, antwoordde ze. Hij zei hun, maar nu moet je een beurs en een reistas meenemen als je die hebt. En als je geen zwaard hebt, moet je je jas verkopen en er een aanschaffen. Want ik zeg jullie dat dit schriftwoord aan mij in vervulling moet gaan. Bij de overtreders van de wet werd hij gerekend. Want ook dit woord over mij wordt nu werkelijkheid. Heer, zeiden ze, hier zijn twee zwaarden. Maar hij zei hun, zo is het genoeg. Hij verliet het huis en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. En zijn leerlingen gingen met hem mee. Toen hij daar was, zei hij hun, bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken. Hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp ver. Daar viel hij op zijn knieën en bad, Vader, neem alstublieft deze beker van mij weg. Maar toch, laat niet mijn wil gebeuren, maar die van u. Toen verscheen hem een engel uit de hemel die hem kracht gaf. Hij werd doodsbang en bad nog dringender. Zijn zweet viel als bloeddruppels op de grond. Na dit gebed stond hij op en ging naar de leerlingen. Hij vond ze in slaap, zo verdrietig waren ze. Hij zei hun, wat slapen jullie? Sta op en bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken. Hij was nog niet uitgesproken of er verscheen opeens een hoop volk. Judas, een van de 12, liep voorop en kwam op Jezus af om hem een kus te geven. Jezus zei hem, Judas, lever je de mensenzoon over met een kus? Toen zijn metgezellen zagen wat er ging gebeuren, vroegen ze, Heer, zullen we erop inslaan met het zwaard? En een van hen sloeg in op de knecht van de hoge priester en hakte hem het rechteroor af. Maar Jezus antwoordde, houd daarmee op. Hij raapte het oor op en genas hem. Tegen de hoge priesters, de tempelwacht en de oudsten die op hem af waren gekomen, zei Jezus, alsof ik een bandiet ben, zo bent u met zwaarden en stokken op me afgekomen. Dag in dag uit was ik bij u in de tempel en u hebt me niet aangehouden. Maar dit is uw tijd, nu de duisternis regeert. Zij namen hem gevangen en brachten hem naar het huis van de hoge priester. Petrus volgde op een afstand. Ze legden midden op de binnenplaats een vuur aan. Daar gingen ze omheen zitten en Petrus zat tussen hen in. In het schijnsel van het vuur zag een slavin hem zitten. Ze bekeek hem nauwlettend en zei, die hoorde ook bij hem. Maar hij ontkende het en zei, mens, ik ken hem niet. Even later zag iemand anders hem en zei, jij bent ook een van hen. Maar Petrus zei, wel nee, man. Ongeveer een uur later zei iemand met grote stelligheid, wel degelijk, hij hoorde ook bij hen. Hij is immers ook een Galileër. Maar Petrus zei, man, ik weet niet waar je het over hebt. Hij had dat nog niet gezegd, of er kraaide een haan. De Heer keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich wat de Heer tegen hem had gezegd. Voor de haan vandaag kraait, zul je me 3 maal verloochend hebben. Hij liep naar buiten en schreide bittere tranen. De mannen die Jezus bewaakten, dreven de spot met hem en sloegen hem. Ze blinddoekten hem en vroegen, profeteer nu eens, wie was het die je heeft geslagen? En ze riepen nog allerlei andere grofheden tegen hem. Toen het dag werd, kwam de raad van oudsten van het volk bijeen, hoge priesters en schriftgeleerden. Men bracht Jezus voor hun Sanhedrin. Zij zeiden, als u de Messias bent, zeg ons dat dan. Maar hij zei hun, als ik het u zeg, zult u me niet geloven. Als ik u wat vraag, zult u me geen antwoord geven. Van nu af aan zal de Mensenzoon zitten aan Gods machtige rechterhand.
Toen zei iedereen: U bent dus de Zoon van God. Hij sprak tot hen: U zegt zelf dat ik het ben. Toen zeiden zij: Waarvoor hebben wij nog een getuigenis nodig? We hebben het zelf uit zijn mond gehoord.

0: lifted from me.
1: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 56. Het hele gezelschap stond op en men leidde hem voor aan Pilatus. Daar brachten zij hun beschuldiging tegen hem in. Wij hebben vastgesteld dat deze man ons volk opruit. Hij zegt dat ze geen belasting moeten betalen aan de keizer en hij geeft zichzelf uit voor de Messias, de koning. Pilatus vroeg hem: "Bent u de koning van de Joden?" Hij antwoordde hem: "U zegt het zelf." Pilatus zei tegen de hoge priesters en de volksmenigte: "Ik vind niets waaraan deze man schuldig is." Zij hielden echter vol. Hij maakt met zijn leer in heel het Joodse land het volk oproerig, eerst in Galilea en nu hier ook al. Toen Pilatus dat hoorde, vroeg hij of de man een Galileër was. En toen hij begreep dat hij onder Herodes resorteerde, stuurde hij hem door naar Herodes, die op dat moment eveneens in Jeruzalem verbleef. Herodes was erg blij dat hij Jezus te zien kreeg, want hij had hem allang willen ontmoeten, na wat hij over hem gehoord had. Hij hoopte hem een wonder te zien doen. Hij ondervroeg hem uitvoerig, maar Jezus gaf hem nergens antwoord op. De hoge priesters en de schriftgeleerden stonden hem heftig te beschuldigen. Ook Herodes en zijn manschappen beledigden hem en maakten hem belachelijk door hem een pronkgewaad aan te doen. Daarna stuurde hij hem terug naar Pilatus. Herodes en Pilatus werden op die dag vrienden van elkaar. Tevoren waren ze namelijk vijanden. Daarop riep Pilatus de hoge priesters, de leiders en het volk bij elkaar en zei tegen hen: "U hebt deze man bij mij gebracht omdat hij het volk zou ophitsen. Wel, ik heb de man verhoord in uw bijzijn en voor uw beschuldigingen tegen hem heb ik geen enkele grond gevonden. En Herodes evenmin, want hij heeft hem naar ons teruggestuurd. Kortom, hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Ik zal hem daarom laten geeselen en dan vrijlaten." Maar ze schreeuwden in koor: "Weg met hem, laat Barabbas vrij." Die was in de gevangenis gezet wegens een oproer in de stad en wegens doodslag. Maar omdat Pilatus Jezus wilde vrijlaten, sprak hij hen opnieuw toe. Maar zij schreeuwden er tegenin: "Aan het kruis met hem, aan het kruis." Voor de derde keer zei hij tegen hen: "Wat heeft deze man dan voor kwaad gedaan? Ik heb niets kunnen vinden waarop de doodstraf staat. Ik zal hem dus na geeseling vrijlaten." Maar luidkeels schreeuwend bleven zij eisen dat hij gekruisigd zou worden. Hun geschreeuw gaf de doorslag. Pilatus besloot hun eis in te willigen. De man die wegens oproer en doodslag in de gevangenis was gezet, om wie ze hadden gevraagd, liet hij vrij. En Jezus leverde hij over aan hun willekeur. Toen ze hem wegvoerden, hielden ze een zekere Simon uit Cyrene aan, die van zijn akker kwam. Hem lieten ze het kruis achter Jezus aandragen. Een grote massa mensen volgde hem. Er waren vrouwen bij die om hem rouwden en treurden. Jezus draaide zich om en zei tegen hen: "Vrouwen van Jeruzalem, huil niet om mij. Huil liever om uzelf en uw kinderen. Want er komen dagen dat men zal zeggen: gelukkig de onvruchtbare vrouwen, de schoot die niet heeft gebaard en de borsten die niet hebben gezoogd. Dan zal men zeggen tegen de bergen: val op ons, en tegen de heuvels: bedek ons. Want als ze dit doen met het groene hout, wat moet er dan gebeuren met het dorre?" Er werden ook nog twee misdadigers weggevoerd om samen met hem ter dood te worden gebracht. Toen ze op het zogeheten schedelveld kwamen, sloegen ze hem daar aan het kruis en ook die twee misdadigers, de een rechts en de ander links van hem. Jezus sprak: "Vader,
vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze verdobbelde zijn kleren. Het volk stond toe te kijken. De leiders lachten hem uit en zeiden: anderen heeft hij gered, laat hij nu zichzelf redden als hij de Messias van God is, de uitverkorene. Ook de soldaten dreven de spot met hem. Ze kwamen hem wijn brengen en zeiden: ben jij de koning van de Joden? Red dan jezelf. Boven zijn hoofd hing het opschrift: dit is de koning van de Joden. Een van de misdadigers die daar hingen zei smalend tegen hem: ben jij de Messias? Red dan jezelf en ons erbij. Maar de ander wees hem terecht: heb zelfs jij geen ontzag voor God, nu jij ook deze straf ondergaat? In ons geval is dat terecht, want wij krijgen ons verdiende loon, maar hij heeft niets verkeerds gedaan. Daarop zei hij: Jezus, vergeet mij niet wanneer u in uw koninkrijk komt. Hij zei tegen hem: ik beloof je, vandaag nog zul je bij mij zijn in het paradijs. Al rond het 6e uur werd het donker in heel het land, tot het 9e uur. Er was een zonsverduistering. Het voorhangsel in de tempel scheurde midden door. Toen riep Jezus luidkeels: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Na deze woorden stierf hij. De centurio, die zag wat er gebeurde, verheerlijkte God en zei: waarachtig, die man was een rechtvaardige. Alle mensen die voor dit schouwspel waren samengestroomd, gingen naar huis. Ze sloegen zich van rouw op de borst om wat ze hadden gezien. Al zijn vrienden bleven uit de verte staan toekijken, ook de vrouwen die hem vanuit Galilea waren gevolgd en dit gadesloegen. Nu was daar een zekere Jozef, een lid van de raad, een goed en rechtvaardig man, die niet had ingestemd met hun plannen en praktijken. Hij was afkomstig uit de Joodse stad Arimathea en leefde in de verwachting van het koninkrijk van God. Hij vervoegde zich bij Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Hij haalde het van het kruis, wikkelde het in linnen en legde hem in een graf dat in de rotsen was uitgehouwen en waarin nog niemand lag. Het was voorbereidingsdag en de Sabbat zou zo aanbreken. De vrouwen die met hem uit Galilea waren meegekomen, waren Jozef gevolgd en zagen het graf en hoe zijn lichaam erin werd neergelegd. Toen gingen ze naar huis en maakten kruiden en balsem klaar. Op Sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht.

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 53. Maar op de eerste dag van de week gingen ze 's morgens heel vroeg naar het graf met de kruiden die ze hadden klaargemaakt. Ze vonden de steen weggerold van het graf en gingen naar binnen, maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet. Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Opeens stonden er twee mannen voor hen in stralend witte kleren. Daar schrokken ze van en ze sloegen hun ogen neer, maar zij zeiden: "Waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is niet hier, hij is tot leven gewekt. Vergeet niet wat hij u destijds in Galilea heeft gezegd. De mensenzoon moet overgeleverd worden in handen van zondaars, gekruisigd worden en op de derde dag weer opstaan." Toen herinnerden ze zich zijn woorden. Ze keerden van het graf terug naar huis en vertelden dat alles aan de 11 en aan alle anderen. Het waren Maria van Magdala, Johanna en Maria van Jacobus en de overige vrouwen die bij hen waren. Ze vertelden het dus aan de apostelen. Maar in hun ogen was het onzin wat de vrouwen zeiden, en ze geloofden hen niet. Toch holde Petrus naar het graf, en toen hij er een blik in wierp, zag hij alleen de linnen doeken. Hij ging terug naar huis, verbaasd over wat er gebeurd was. Juist op die dag waren twee van hen op weg naar het dorp Emmaüs, dat 60 stadien van Jeruzalem ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er voorgevallen was. Terwijl ze met elkaar in discussie waren, voegde Jezus zelf zich bij hen en liep met hen mee. Maar hun ogen waren niet bij machte hem te herkennen. Hij sprak tot hen: "Waarover lopen jullie zo druk met elkaar te praten?" Met sombere gezichten bleven ze staan. Een van hen, die Kleopas heette, gaf hem ten antwoord: "Bent u dan de enige inwoner van Jeruzalem die niet weet wat daar de afgelopen dagen is gebeurd?" "Wat dan?" vroeg hij. Ze zeiden hem: "Wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth. Hij was een profeet, machtig in woord en daad in de ogen van God en van heel het volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem overgeleverd om hem ter dood te laten veroordelen, en ze hebben hem zelfs gekruisigd. En wij hadden zo gehoopt dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar inmiddels is het al de derde dag sinds dat gebeurd is. Wel hebben enkele vrouwen uit onze kring ons versteld doen staan. Die waren vanmorgen vroeg naar het graf gegaan, en toen ze zijn lichaam daar niet aantroffen, kwamen ze terug met het verhaal dat ze ook nog een verschijning hadden gehad van engelen die zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen naar het graf gegaan en het bleek zo te zijn als de vrouwen gezegd hadden, maar hem hebben ze niet gezien." Toen zei hij tot hen: "Wat zijn jullie toch onverstandig en traag van begrip als het gaat om het geloof in alles wat de profeten hebben gezegd? Moest de Messias niet zo lijden en dan zijn heerlijkheid binnengaan?" En hij legde hun uit wat in heel de schrift op hemzelf betrekking had, te beginnen bij Mozes en alle profeten. Toen ze bij het dorp kwamen waar ze moesten zijn, deed hij alsof hij verder wilde gaan. Maar met aandrang vroegen ze: "Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt al ten einde." Toen ging hij mee naar binnen om bij hen te blijven. Eenmaal met hen aan tafel nam hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun. Nu gingen hun de ogen open en ze herkenden hem, maar meteen was hij uit hun gezicht verdwenen. Ze zeiden tegen elkaar: "Was het niet hartverwarmend, zoals hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons opende?" Meteen stonden ze van tafel op en gingen terug naar Jeruzalem. Daar vonden ze de 11 en hun metgezellen bijeen. Die zeiden: "Waarachtig, de Heer is opgewekt, aan Simon is hij verschenen." Toen vertelde zij wat er onderweg was gebeurd en hoe ze hem hadden herkend bij
bij het breken van het brood. Terwijl zij dit aan het vertellen waren, stond hij opeens in hun midden. Vrede, zei hij tegen hen. In hun opwinding en hun schrik dachten ze dat ze een geest zagen. Waarom zijn jullie zo in de war? Vroeg hij. Waarom die twijfel in je hart? Bekijk mijn handen en mijn voeten maar, ik ben het zelf. Betast me en je zult het zien. Een geest heeft immers vlees nog been, zoals jullie zien dat ik heb. Nadat hij dat gezegd had, liet hij hun zijn handen en voeten zien. Omdat ze het van blijdschap nog niet konden geloven en verbaasd waren, vroeg hij hun: hebben jullie hier iets te eten? Ze gaven hem een stukje gebakken vis. Hij nam het aan en at het op waar ze bij waren. Hij zei: dit is wat ik jullie heb gezegd toen ik nog bij jullie was. Alles wat er in de wet van Mozes en bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, moet in vervulling gaan. Toen opende hij hun verstand om de schriften te begrijpen. Hij zei: er staat geschreven dat de Messias zou lijden en op de derde dag uit de doden zou opstaan. En dat in zijn naam de bekering zou worden verkondigd aan alle volken tot vergeving van zonde. Jullie zullen hiervan getuigen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zend jullie wat mijn vader heeft beloofd. Jullie moeten in de stad blijven totdat je wordt toegerust met kracht van boven. Toen bracht hij hen buiten de stad tot bij Bethanië. Daar hief hij zijn handen en zegende hen. En terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd hij in de hemel opgenomen. Zij vielen voor hem op de knieën en keerden daarna in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Zij bleven voortdurend in de tempel en prezen God.

Het Evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 51. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is door hem ontstaan, en buiten hem om is er niets ontstaan. Wat ontstaan was, had leven in hem, en het leven was het licht van de mensen. Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kon het niet aan. Er is een mens geweest, een gezondene van God. Zijn naam was Johannes. Hij kwam als getuige, hij moest getuigen van het licht, opdat alle door hem tot geloof zouden komen. Hij was niet het licht. Hij moest getuigen van het licht. Het ware licht was er, dat elke mens verlicht en dat in de wereld moest komen. Het was in de wereld, een wereld die door hem was ontstaan, en die wereld heeft hem niet erkend. In zijn eigen huis is hij gekomen, en zijn eigen mensen hebben hem niet opgenomen. Aan diegenen die hem toch opnamen, heeft hij het vermogen gegeven om kinderen te worden van God, aan hen die geloven in zijn naam. Niet langs de weg van het bloed, niet door de begeerte van het vlees of door mannelijk streven, maar uit God zijn ze geboren. Ja, het woord is vlees geworden. Hij is onder ons zijn tent komen opslaan, en we hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid die hij als enige geboren zoon aan de Vader ontleende, vervuld als hij was van genade en waarheid. Van hem legt Johannes getuigenis af, en zijn verklaring luidt: hem bedoelde ik toen ik zei, hij die na mij komt is mijn meerdere, want voor mij was hij er al. Van zijn volheid hebben wij alle ontvangen, genade op genade. Want is de wet gegeven door Mozes, de genade en de waarheid zijn gebracht door Jezus Christus. Niemand heeft God ooit gezien, maar de enige geboren God, die rust aan het hart van de Vader, hij heeft hem doen kennen. Dit dan is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden uit Jeruzalem priesters en levieten op hem afgestuurd met de vraag: wie bent u? Onomwonden kwam hij ervoor uit: ik ben de Messias niet. Wie dan wel? Bent u Elia? Vroegen ze. Die ben ik ook niet, antwoordde hij. Bent u soms de profeet? Nee, zei hij. Wie bent u dan? Drongen ze aan. Wij willen een antwoord geven aan degenen die ons gestuurd hebben. Wat zegt u over uzelf? Hij zei: ik ben een stem die roept in de woestijn. Maak recht de weg van de Heer, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft. De afgevaardigden, die uit de kring van de Farizeeën kwamen, drongen verder aan en vroegen: maar als u de Messias niet bent, en ook Elia niet, of de profeet, waarom doopt u dan? Johannes gaf hun een antwoord: ik doop in water. Maar zonder dat u hem erkent, staat hij al in uw midden. Hij die na mij komt, maar wiens schoenriem ik niet waard ben los te maken. Dit gebeurde in Bethanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes aan het dopen was. De volgende dag zag hij Jezus, terwijl die naar hem toe kwam. Daar is het Lam van God, zei hij, degene die de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik zei: na mij komt iemand die mijn meerdere is, want voor mij was hij er al. Ikzelf wist niet wie het zou zijn, maar omdat hij aan Israël moest worden geopenbaard, daarom ben ik komen dopen in water. En Johannes getuigde: ik heb gezien hoe de geest als een duif uit de hemel neerdaalde en op hem bleef rusten. Ikzelf wist niet wie het zou zijn, maar hij die mij gezonden had om te dopen in water, had mij gezegd: als je ziet
dat de geest op iemand neerdaalt en op hem blijft rusten, dan weet je, hij is degene die doopt in Heilige Geest. Ik heb het gezien en mijn getuigenis luidt, dit is de Zoon van God. De volgende dag was Johannes daar weer. Twee van zijn leerlingen waren bij hem. Hij richtte zijn blik op Jezus die daar langskwam en zei, daar is het Lam van God. De twee leerlingen gaven gehoor aan zijn woord en volgden Jezus. Jezus keerde zich om, zag dat ze hem volgden en sprak hen aan. Zoeken jullie iets? Ze zeiden, Rabbi, dat betekent meester, waar houdt u uw verblijf? Hij antwoordde, kom mee en je zult het zien. Ze gingen mee en zagen waar hij zijn verblijf hield en ze verbleven die dag bij hem. Het was ongeveer het 10e uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee die naar Johannes hadden geluisterd en Jezus waren gevolgd. De eerste die hij ging opzoeken was zijn broer Simon. We hebben de Messias gevonden, zei hij. Messias betekent gezalfde. Daarop bracht hij hem bij Jezus. Jezus richtte zijn blik op hem en zei, jij bent Simon, de zoon van Johannes. Voortaan zul je Kefas heten. Dat betekent rots. De volgende dag, toen hij besloten had om naar Galilea te gaan, ontmoette hij Filippus. Volg mij, zei Jezus tegen hem. Filippus was afkomstig uit Bethsaida, de stad waar ook Andreas en Petrus vandaan kwamen. Filippus ging Nathanael opzoeken en zei tegen hem, degene over wie Mozes in de wet en ook de profeten hebben geschreven, die hebben we gevonden, Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Nazareth, zei Nathanael, kan daar iets goeds vandaan komen? Maar Filippus hield vol, kom mee en je zult het zien. Jezus zag dat Nathanael naar hem toe kwam en zei over hem, daar heb je een echte Israëliet, in wie geen oneerlijkheid is. Waar kent u mij van? Vroeg Nathanael. Jezus gaf hem dan antwoord. Nog voordat Filippus je kwam roepen, toen je onder de vijgenboom zat, had ik je al gezien. Rabbi, zei Nathanael, u bent de Zoon van God, u bent de Koning van Israël. Waarop Jezus zei, je gelooft dus, omdat ik zei dat ik je gezien heb onder de vijgenboom. Je zult nog grotere dingen zien. En hij voegde eraan toe, waarachtig, ik verzeker jullie, je zult zien hoe de hemel geopend is en Gods engelen opstijgen en neerdalen boven de Mensenzoon.

Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 25. Op de derde dag werd er een bruiloft gevierd te Cana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, wendde de moeder van Jezus zich tot hem en zei: "Ze zitten zonder wijn." Jezus antwoordde: "Wat hebben ik en u daarmee van doen, vrouwen? Mijn uur is nog niet gekomen." Zijn moeder zei tegen de dienaren: "Wat hij u ook beveelt, doe het maar." Nu stonden daar 6 stenen waterbakken, ten behoeve van het Joodse reinigingsgebruik, elk met een inhoud van 2 tot 3 metreten. "Doe die bakken vol water," beval Jezus hun. Ze deden ze vol water tot de rand toe. Vervolgens zei hij: "Schep er nu wat uit en breng het naar de tafelmeester." En ze deden het. De tafelmeester proefde het water dat wijn was geworden, maar wist niet waar die vandaan kwam.

Het was kort voor het Joodse Pasen. Jezus begaf zich naar Jeruzalem en zag daar hoe men in de tempel runderen, schapen en duiven stond te verkopen en geld zat te wisselen. Hij knoopte touwen aaneen tot een zweep en joeg ze allemaal de tempel uit, schapen en runderen erbij. De tafels van de wisselaars gooide hij met geld en al omver. En tegen de duivenverkoper zei hij: weg ermee, maak van het huis van mijn vader geen markt. Zijn leerlingen beseften dat er geschreven staat: de ijver voor uw huis zal mij verteren. De Joden riepen hem ter verantwoording met de vraag: welk teken geeft u ons te zien als bewijs dat u zo mag optreden? Jezus gaf hun ten antwoord: breek deze tempel af en in 3 dagen laat ik hem herrijzen. Daarop zeiden de Joden: 46 jaar is er aan deze tempel gebouwd en u wilt hem in 3 dagen laten herrijzen. Met dit woord doelde Jezus echter op de tempel die hij zelf was. Toen hij verrezen was uit de dood, beseften zijn leerlingen dat hij daarop gedoeld had. En ze geloofden in de schrift en in het woord dat Jezus gesproken had. Tijdens een verblijf in Jeruzalem voor de viering van het paasfeest kwamen heel wat mensen tot geloof in zijn naam bij het zien van de tekenen die hij verrichtte. Maar Jezus van zijn kant had geen geloof in hen, omdat hij ze allemaal kende. Niemand hoefde hem over de mens iets te leren. Hij wist zelf wel wat men aan een mens had.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het Evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 36. Zo was er onder de fariseeën een man, Nicodemus genaamd, die tot de leidende Joodse kringen behoorde. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe en zei: Rabbi, we weten dat u als leraar van Gods wegen gekomen bent. Geen mens immers kan die tekenen verrichten die u doet, wanneer God niet met hem is. Jezus gaf hem ten antwoord: Waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien. Geboren worden, zei Nicodemus, hoe kan dat, wanneer je al op jaren bent? Kun je soms nog eens de schoot van je moeder binnengaan om geboren te worden? Jezus antwoordde: Waarachtig, ik verzeker u, alleen wie geboren wordt uit water en geest, is in staat het koninkrijk van God binnen te gaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Wees dus niet verwonderd als ik u zeg dat jullie opnieuw geboren moeten worden. De geest is als de wind. Hij waait waar hij wil. Je hoort hem waaien, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met ieder die geboren is uit de geest. Daarop zei Nicodemus: Maar hoe kan dat dan? Jezus antwoordde: U bent degene die Israël moet onderrichten en u begrijpt dit niet. Waarachtig, ik verzeker u, we spreken over wat we weten en we getuigen van wat we hebben gezien. En toch nemen jullie ons getuigenis niet aan. Als jullie al niet geloven wanneer ik spreek over de dingen van de aarde, hoe zullen jullie dan geloven wanneer ik spreek over de dingen van de hemel? Alleen hij die uit de hemel is neergedaald, is naar de hemel opgestegen, de mensenzoon. Maar evenals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, zo moet ook de mensenzoon omhoog worden geheven, zodat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven bezit. Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden dat hij zijn enige geboren zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit. Want God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar om door hem de wereld te redden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. En dit oordeel bestaat hierin: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen waren meer gesteld op de duisternis dan op het licht, omdat hun daden slecht waren. Wie kwaad doet, haat het licht. Hij komt niet naar het licht toe, want dan worden zijn daden openbaar gemaakt. Maar wie de waarheid doet, komt wel naar het licht toe, want dan zal blijken dat zijn daden in God zijn verricht. Hierna ging Jezus met zijn leerlingen naar het gebied van Judea, waar hij zich met hen ophield en doopte. Ook Johannes trad als doper op, in Enon bij Salim, een waterrijke plaats, en de mensen kwamen daar naartoe om zich te laten dopen. Johannes was toen namelijk nog niet in de gevangenis gezet. Nu waren enkele leerlingen van Johannes met een Jood in discussie geraakt over de reiniging. Ze gingen naar Johannes en zeiden: Rabbi, de man die bij u was aan de overkant van de Jordaan en over wie u getuigenis hebt afgelegd, die is aan het dopen en iedereen loopt naar hem toe. Johannes antwoordde: Geen mens kan zich ook maar iets verwerven, of het moet hem door de hemel zijn geschonken. jullie kunnen toch zelf getuigen dat ik gezegd heb, ik ben de Messias niet, ik ben voor hem uitgestuurd. Hij die de bruid mag bezitten is de bruidegom. De vriend van de bruidegom staat te luisteren en is vol vreugde als hij de bruidegom hoort. Nu is mijn vreugde volkomen. Hij moet groter worden en ik kleiner. Wie van boven komt, staat boven allen. Wie afkomstig is van de aarde, blijft tot de aarde behoren en spreekt de taal van de aarde. Maar wie uit de hemel komt, staat boven allen. Hij getuigt van wat hij zelf heeft gezien en van wat hij heeft gehoord, maar zijn getuigenis wordt niet aangenomen. Neemt men zijn getuigenis wel aan, dan bevestigt men hiermee dat God waarachtig is. Want hij, die door God gezonden werd, spreekt de woorden van God, die zo mateloos de geest schenkt. De Vader heeft de Zoon lief. Hij heeft hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, bezit eeuwig leven. Maar wie niet naar de Zoon wil luisteren, zal het leven niet zien. Integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.

Het Evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 54. Jezus was te weten gekomen dat de fariseeën gehoord hadden dat hij meer leerlingen trok en doopte dan Johannes. Eigenlijk doopte Jezus niet zelf, maar zijn leerlingen. Daarom verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. Hiervoor moest hij door Samaria. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sychar, die in de buurt ligt van het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef had gegeven en waar zich de Jacobsbron bevindt. Jezus, die afgemat was van de tocht, was bij de bron gaan zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Een Samaritaanse vrouw kwam water putten. Jezus sprak haar aan: "Geef mij wat te drinken." Zijn leerlingen waren eten gaan kopen in de stad. De Samaritaanse vrouw antwoordde: "Hoe kunt u als Jood te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse?" Joden wilden namelijk met Samaritanen niets te maken hebben. Jezus hernam: "Als u de gave van God kende, als u wist wie het is die tegen u zegt: 'Geef mij te drinken,' dan had u hem erom gevraagd en hij had u levend water gegeven." "Maar Heer," zei de vrouw, "u hebt niet eens een emmer en het is een diepe put. Waar wilt u dat levende water dan vandaan halen? Of bent u soms groter dan onze vader Jacob, die ons de put heeft nagelaten en er zelf uit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde?" Jezus antwoordde: "Iedereen die drinkt van dit water krijgt weer dorst. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer. Integendeel, het water dat ik hem zal geven zal in hem opborrelen als een bron van eeuwig leven." "Heer," zei de vrouw, "geef mij van dat water, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik hier niet telkens te komen putten." Daarop zei Jezus: "Ga uw man roepen en kom hier terug." "Ik heb geen man," antwoordde de vrouw. "Dat zegt u terecht dat u geen man hebt," zei Jezus. "Want u hebt 5 mannen gehad, en die u nu hebt, is uw man niet. Wat u daar zegt, is waar." "Heer," zei de vrouw, "ik zie dat u een profeet bent. Onze voorouders hebben op die berg daar God aanbeden, maar volgens jullie is Jeruzalem de plaats waar men moet aanbidden." "Geloof me," zei Jezus, "er komt een uur dat men niet meer op die berg daar en ook niet in Jeruzalem de Vader zal aanbidden. Jullie aanbidden wat je niet kent, wij aanbidden wat we wel kennen. De redding komt immers uit de Joden. Er komt een uur, ja, het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Dat zijn de aanbidders waar de Vader naar uitziet. God is geest, en zij die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid." De vrouw antwoordde: "Ja, er komt een Messias, dat weet ik." Messias betekent gezalfde. "Als die er is, zal hij ons alles verkondigen." Daarop zei Jezus tegen haar: "Dat ben ik, degene die met u spreekt." Juist op dat moment kwamen zijn leerlingen terug. Het verwonderde hen dat hij in gesprek was met een vrouw. Toch vroeg geen van hen: "Wat wilt u eigenlijk?" of "Wat hebt u met haar te bepraten?" De vrouw liet haar kruik staan, liep naar de stad en zei tegen de mensen: "Kom eens kijken, daar is iemand die mij wist te vertellen wat ik allemaal gedaan heb. Zou hij soms de Messias zijn?" Toen liepen ze de stad uit naar hem toe. Ondertussen drongen de leerlingen bij hem aan: "Eet toch iets, Rabbi." Maar hij zei: "Ik heb al iets te eten, voedsel dat jullie niet kennen." De leerlingen zeiden onder elkaar: "Zou iemand hem al eten gebracht hebben?" Daarop zei Jezus: "Mijn voedsel is
de wil doen van hem die mij gezonden heeft, en het werk volbrengen dat hij mij heeft opgedragen. Zeggen jullie niet, nog 4 maanden en dan komt de oogst? Welnu, ik zeg jullie, kijk eens goed naar de velden. Ze staan wit, rijp voor de oogst. Nu al krijgt de maaier zijn loon en verzamelt hij vruchten voor het eeuwig leven. Zo kan de zaaier delen in de vreugde van de maaier. Want het gezegde, de een zaait en de ander maait, is waar. Ik heb jullie uitgezonden om een oogst binnen te halen waarvoor je je niet hebt afgemat. Anderen hebben zich afgemat en jullie plukken de vruchten van hun werk. Uit die stad waren vele Samaritanen in hem gaan geloven, op grond van het woord van de vrouw die getuigd had. Hij wist me alles te vertellen wat ik gedaan heb. Toen de Samaritanen naar hem toegekomen waren, vroegen ze hem bij hen te blijven. Hij bleef daar 2 dagen. En nog veel meer kwamen er tot geloof door zijn woord. En ze zeiden het ook tegen de vrouw. Nu geloven we niet meer op grond van wat jij verteld hebt. We hebben hem zelf gehoord en nu weten we, dit is werkelijk de redder van de wereld. Na die 2 dagen trok hij verder naar Galilea. En dat terwijl Jezus zelf had verklaard dat een profeet in zijn vaderland geen erkenning vindt. Toen hij in Galilea kwam, bleek hij daar welkom te zijn. De Galileërs waren immers ook in Jeruzalem op het feest geweest en hadden gezien wat hij toen allemaal had gedaan. Zo kwam hij weer in Cana, in Galilea, waar hij het water in wijn had veranderd. In Kafarnaüm woonde een dienaar van de koning wiens zoon ziek lag. Toen hij hoorde dat Jezus uit Judea naar Galilea was gekomen, ging hij naar hem toe en vroeg hem zijn zoon te komen genezen. Want deze was de dood nabij. Jezus zei, jullie willen wondertekenen zien, anders komen jullie nooit tot geloof. Heer, zei de dienaar van de koning, kom toch mee voordat mijn kind sterft. Ga maar, antwoordde Jezus, uw zoon leeft. De man geloofde Jezus op zijn woord en hij ging. Terwijl hij nog onderweg was, kwamen zijn slaven hem tegemoet om hem te zeggen dat zijn jongen leefde. Hij vroeg hen op welk moment hij zich beter was gaan voelen en ze antwoordden, gisteren, op het 7e uur, heeft de koorts hem verlaten. De vader besefte dat dit het uur was waarop Jezus gezegd had, uw zoon leeft. En samen met al zijn huisgenoten kwam hij tot geloof. Hiermee had Jezus wederom een teken verricht na uit Judea naar Galilea gekomen te zijn.

Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 47. Enige tijd later ging Jezus voor een van de Joodse feesten naar Jeruzalem. Nu is er in Jeruzalem bij de schaapspoort een bad in de richting, in het Hebreeuws Bethsaida geheten, met 5 zuilengangen. Daar lag gewoonlijk een groot aantal zieken, blinden, lammen en kreupelen. Er was ook een man bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen en omdat hij begreep dat hij al lang ziek was, sprak hij hem aan. Wilt u graag gezond worden? Maar Heer, zei de zieke, ik heb geen mens om mij in het bad te helpen wanneer het water in beweging komt. En terwijl ik mij erheen sleep, is een ander mij voor. Daarop zei Jezus, sta op. Pak uw bed en loop. Meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn bed en liep. Nu was die dag een sabbat. De Joden zeiden dus tegen de genezen man, het is sabbat, u mag uw bed niet dragen. Maar hij antwoordde, hij die mij gezond heeft gemaakt, heeft mij bevolen, pak uw bed en loop. Wie is de man die tegen u gezegd heeft, pak uw bed en loop, vroegen ze. Maar wie het was geweest, wist de man niet. Jezus was in de menigte verdwenen. Later vond Jezus hem in de tempel terug. U bent nu gezond, zei hij. Zorg dat u niet meer zondigt, anders zou u nog iets ergers kunnen overkomen. De man ging aan de Joden meedelen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Daarom begonnen de Joden Jezus te vervolgen, omdat hij zulke dingen deed op sabbat. Jezus gaf hun een antwoord. Mijn vader werkt ononderbroken en zo werk ook ik. Toen waren de Joden er pas echt op uit om hem te doden. Hij tastte niet alleen de sabbat aan, hij noemde ook nog God zijn vader en stelde zo zichzelf met God gelijk. Hierop nam Jezus opnieuw het woord. Waarachtig, ik verzeker u, de Zoon kan niets uit eigen kracht. Hij kan alleen maar wat hij de Vader ziet doen. Wat deze doet, doet de Zoon eveneens. De Vader houdt immers van de Zoon. Hij laat hem alles zien wat hij zelf doet. Hij zal hem zelfs nog grotere daden laten zien, zodat u versteld zult staan. Zoals namelijk de Vader de doden laat opstaan en tot leven brengt, zo brengt ook de Zoon tot leven wie hij wil. Ook oordeelt de Vader de mensen niet meer zelf. Hij heeft het oordeel geheel en al aan de Zoon toevertrouwd. Zo zal de Zoon dezelfde erkenning vinden als de Vader. Wie de Zoon niet erkent, erkent ook de Vader niet die hem gezonden heeft. Waarachtig, ik verzeker u, wie naar mijn woord luistert, wie hem gelooft die mij gezonden heeft, bezit eeuwig leven. Voor hem is er geen oordeel meer. Hij is al overgegaan van de dood naar het leven. Waarachtig, ik verzeker u, er komt een uur, ja, het is er al, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en zij die er naar luisteren zullen leven. Want de Vader, die de bron van leven is, heeft de Zoon gemachtigd om eveneens bron van leven te zijn. Hij heeft hem volmacht gegeven om te oordelen, omdat hij de mensenzoon is. Wees daar niet verwonderd over. Er komt een uur waarop alle die in het graf liggen zijn stem zullen horen en eruit zullen komen. Wie goed hebben gedaan, zullen opstaan om te leven. Wie kwaad hebben gedaan, zullen opstaan om veroordeeld te worden. Ik doe niets uit eigen kracht. Ik oordeel naar wat ik hoor, en het oordeel dat ik uitspreek is rechtvaardig. Want niet door mijn eigen wil laat ik me leiden, maar alleen door de wil van hem die mij gezonden heeft. Wanneer ik van mezelf getuig, is dat getuigenis niet waarachtig. Maar er is een ander die van mij getuigt, en ik weet dat zijn getuigenis over mij wel waarachtig is. Zelf hebt u gezanten op Johannes afgestuurd en hij heeft getuigd voor de waarheid.
Niet dat het mij te doen is om het getuigenis van een mens. Ik vermeld dit alleen met het oog op uw redding. Hij was een helder brandende lamp, maar alles wat u hebt willen doen, was u even in het schijnsel ervan verlustigen. Ik kan mij echter beroepen op een belangrijker getuigenis dan dat van Johannes. De daden die ik moet volbrengen in opdracht van de Vader. Alleen al de daden die ik verricht,